wet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld. En de wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratie.

0: Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Heeft president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd nog in. Het weer. Het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken. Later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Douwe Heringa neemt hij mee.
1: Een hele goede man.
0: Op een muzikale wrootreis.
1: Louanna Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitspreek, weet ik net.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Jochen en Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League.

0: plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

meisjes, het is me die armoedig stel. Wat wust, wat zust, wat niet goed is, is niet juist. Ik kan die missen als een poes.

Wat wust, wat zust, en wat niet goed is, is niet juist. Ik kan die missen als een bust. Haast mij daar haast in lust, maar ik ben echt zo verrust. Onze paarden worden nooit meer gerust, en musten dus en met mijn

0: Mandy bij Omroep Friesland.
1: De Fiets Over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongs.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de Geervetting.
0: De Fiets Over Sterrentocht.
1: Pinkster Mandy.
0: Bij Omroep Friesland.

0: Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend tankeren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt-het-vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was 1-richtingsverkeer. Het weer tussen graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken. Later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

het mooie rust doos bij je grif. Als de waas bij me geest aan de voet van de klif. Op dat paad smel en glistre, mij de zee zat dichtbij.

0: Marketing Size Bjerm en het Sinterklaasfeest mee.
1: Als ik de kinderen zie, voel ik opluchting. De nieuwe generatie groeit op met een kinderfeest dat rekening houdt met alle kinderen.
0: Deel 3 van Tina in 6 Bieren. Dit weekend in Friesland ook.

0: alle werkdagen tussen 12 en 1 bij Omroep Friesland op radio.
1: No in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou.
0: Verslag jou eens die trofregje.
3: Wat ging er toen trof die hennen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland.
8: Ja, ja.
0: No in Friesland.
9: Het is perfect.
10: Super.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

0: Normandie bij Omroep Friesland.
1: De fiets over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de Geervetting.
0: De fiets over Sterrentocht.
1: Pinkstermandie.
0: Bij Omroep Friesland.

0: middag bij Omroep Friesland van Fjouwerontzijs.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme offensief.
0: Als onderwijs wist naar huis.
5: Help, dit is eng.
0: Als van het interesseren wist.
5: Hé, wachten.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
2: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan der Daan.
7: Wat wie eigenlijk de gedachte destijds doet dat opruchten waard.
0: Van de middag van Fjouwerontzijs.
5: En dan maar koersstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
5: Ah!

non-stop de beste muziek van Friesland. Alles wat er speelt. Friesland non-stop.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog maar plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Dat is allemaal vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel. Dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen. En meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming die heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht. Ze wordt gezocht nu door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. Het weer nog. De dag die begint met wolken. Later vandaag breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoe reageren ze als het ontdekt dat in Libbenswerk in de bron zit? Akkerik Visbeek van Science School in Venwoorden, die vertelt het aan.
1: Friesland van de Moor.
0: My Erit Science.

0: Sister Sledge en We Are Family.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Erik Seijens.
3: We jennen het alarm aangeven en ik denk, wat is dat redden? Ik doe het doorriepen en een grote zwarte wolk, zeg ik. Dus vlug de door weer tegen Bron.
0: Die voelde Bronjuster in Bistenpark Seijens zo in Vinwaarden. Meerdere bisten oerlippen dat net. Een grote schrik voor een van de oprichters van dat park. En hij vlocht manlang onder rijden witse dat Beatrix in 1938 inlei. En dus diezelfde Beatrix in is voor zijn noos.
4: Ja, een hele grote kerst. Een hele grote kerst betaald, ja, ja.
0: En ik zou zeggen, goeiemorgen Feike. Maar ik zag Feike, dat is wel eigenaardig, dat die microfoon net bij mij op de knoppenkast zit.
5: Maar je hebt
0: een heleboel
5: praten.
0: Ja, maar stel je erin. Get aan de oorkant van de studio naar een lampje, bro. Zoals dat Mars-gymnastiek al was. Zie ik ondertussen het goede knopje. Feike die rent nou naar de microfoon, die het kijken is dit.
5: Ja, goeiemorgen.
0: Hij is er. Nou, wat is dit nou weer dan?
5: Nou ja, dit is wel heel bijzonder. Nou, spook het in de studio.
0: Ik heb soms het idee dat er wat kaboutertjes binnen. Die zorgen ervoor dat de show wat... Nou ja, dat we nooit...
5: Die zit hier onder die tafel en ja. die prikken al die kabeltjes in oren.
0: Nou, die zorgen ervoor dat wij altijd scherp blowen.
5: Ja, dat is zo.
0: Nou,
5: wat de bedrogen die zetten in op verdwurzeming. Ze matten wel vanwege alle politieke spanningen in de vraat. En een stichting in Amsterdam weet net dat ze met 60 daklezen Mem en hun ben hindermatten.
1: Om het Jochen horen.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Wolken van de Sinnenjoerd, een zwak windje, 19 graden, vol droeg. Op het water, daar waait het een toskie hudder. Dit is Toontje Lager. Jij

0: toontje lager. En ben jij ook zo bang?
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: Haast 6 uren lang vocht de bronwacht in het vuurjuster in Van Waarden. Dus rijden onder andere Kavias en Doen het net. Oprichter Akkerik Visbeek vertelt hoe die bronjuster begon.
1: De media van...
0: Nee, dat doe ik net. Jarenlitten. Ik wil graag de oprichter Jarenlitten van dat beste park der in Van Waarden. Sanjes Zoo, Sanjes Safari, zit ons beide wel bekend eigenlijk. Die eigenaar, die oud-eigenaar, die vertelt hoe dat al je begon, juist.
3: Verschrikkelijk. We jennen het alarm aangeven en ik denk, wat is dat redden? Ik doe het doorhiepen en in een grote zwarte wolk zeg ik, dus vlug de door weer tegen bron. Verschrikkelijk. Ja, dit je dwars door alles in.
4: Want je stapt er door in, dan sjog je reek. En wat je er dan terug je heen? Wat ga je dan doen?
3: Niks. Je kan alleen maar de deur dicht doen. En ja, ik ben heel goed in de auto gestapt. En ik denk van, nou, dan is daar. Ik heb een hele grote been. Want we hebben een hele grote squawreis. Dus ik denk, nou, daar moet ik heen. En ik ben in de auto gestapt. En daar vlug heen en vlijn. En doe jij dus echt wat er aan de hoorn weer. Ja, nee, verschrikkelijk.
4: Want had je enig idee, ja, werd zij iets ontsteken in? Of, want ja, je zei van, ik weet er vlak voor dat het baan is, maar nog west.
3: Ja, ik weet het correct van tevoren week naar west. Ik hier de wasker heen bracht, handdoeken oproemen. En ja, de wind deed het los. En dan best een paar minuten later en dan zus dat de hele zaak in de bron steekt. Het is net een bevetje.
4: Nee, want nu ben we inderdaad een aantal uren verder. De brandweer gaat de brand onder controle. Het is ja, relatief beheimelijk tot één deel van het park. Ja, hoe viel je nou?
3: Ja, ik weet het net. Ergens dan komt het nog net helemaal binnen. Ik denk dat de emotie nou wel meer komt. Maar het is zuur nog net een bevetje. Nee.
4: En de directeur, Joost Zon van het park, ik nog mijn vakantie?
3: Ja, ja. We hebben bericht dien en hij komt vannacht komt er thuis. Hij zit in Noord-Italië, dus het is ook nog wel een eindje reden. Maar ja, het is wat het is. Hier maar we verder mee.
4: Want ja, je zei nou van dit deel is, ja, daar is het ontstien en daar is het, dat is ook uitbaand. Weet je ongeveer wat voor beesten hier, wat je hier in dit stik?
3: Nou, binnen zitten cavia's. En knien, nou misschien nog een paar vogelsoorten, ik weet het net. Katten hebben we nog wel. Maar de meeste beesten zijn gelukkig veilig. Ook de savannekatten die het binnen zitten. Ze gaan nog vroeg wat beesten los laten kunnen. En de beesten binnen veilig. En daar zie je ze nou dus plak voor om die zo graag mogelijk op het eigen terrein een plakje te gaan, een nijplakje, als het nodig is.
4: We zijn nu haast op een juntiet. Hoe zou je deze dag omschrijven? Want ik denk ook dat je haast leven wilde.
3: Daar komt het wel op deel. Ja, heel Nederland weet het al. En dus het is stelt ik van de stiepen die we krijgen rondom wij. En ja, van de gemeente, de burgemeester weer. En ja, vanuit heel Nederland. Er is al een crowdfundingsactie is opzet. Het is ongekend. De meesten steen als ja, ze warme tekken om je heen. Maar ja, je moet het zelf wel dragen. Ja.
4: En hoe zorg je nou naar de aankomende dagen, de aankomende weken?
3: We zijn van doel om morgen wel weer open te gaan. Maar de eerste squawreisjes zal annuleren. Ja, we kunnen de squawreisjes wel ontvangen. Maar ze kunnen dus even net in het beste park. Nee, we proberen het zo vol mogelijk teruggeven te laten.
0: En dat zei Akkerik Visbeek, oprichter, een van de oprichters van Science Zoo. In de tweede oeren, dus naar Son, ja, we haar Son Wiemer. En dat is de Joodijste eigenaar.
1: Sis het maar.
0: Nee, dat is juist de bediend. Maar dit is die Joed.
5: Ja, dat is wel een goede microfoon hier.
0: Ja, dat wel, maar ja. Sis het maar, dat komt aasen. Eerst het naar Toren Media.
5: Nou, zullen we maar eens maar beginnen?
0: Ja, maar gewoon.
5: Ja, ik mis mijn tjoentje wel een beetje, maar ik begin gewoon.
0: Ik vind het wel sponsor eigenlijk.
5: Ja, nou, inderdaad.
0: Toren Media. Ja. Bij Fijke.
5: Nou. Nederlandse ondernemingen die versnellen hun duurzame investeringen. En net dat ze dat zo graag willen, maar het is een hudde strategische noodzaak. En dat blijkt uit onderzoek door ING, Financieel Dagblad Schrote der Oe. Want we weten al een keer hoe de vrouw ervoor stiert. Stritten van Hormuzen is dicht onder oren. En dat heeft een heel soort gevolgen voor zelfs. Confronteert mij stijgende energiekosten. Terug die sluiting van die stritten van Hormuz schroeven managers hun inspanningen op. Dat blijkt dus uit een eerlijkse enquête van de bank. Verduurzaming is voor bedrijven geen ambitie meer voor later. Het ziet er naar uit dat bedrijven nu doorpakken en ik verwacht dat dit op een blijvend hoger niveau doorgaat. Dus ja, meestal begin ik al meer op zinnenpanelen bij mij te denken. Hè? Ik kom minder afhankelijk te wijzen. Dus je ziet toch wel dat het een soort gevolgen heeft, al die onrest in de wereld. Dan is de stichting Different Colors in Amsterdam Zuid-Eerst. Die weet net waar ze heen moeten met 20 dakleze mem en hun 40 ben. Die hebben help bij hun oorkloppen. De stichting is zo'n 2023 dwaande. En meestal weet hun heel iets beter te vinden. Maar ja, nou zitten ze dus met die meestal een beetje in de maag. Van waar moeten we er nou mee heen? Ze hebben een crowdfunding begonnen. 16.000 euro is bij mekaar collecteerd. Maar dat is een labmiddel. Want het echte probleem bloot. Daar is groot het parool oer. In een brandbrief van de gemeente die je was, koop je dus vier organisaties, waaronder de Different Colors, voor groeiende daklezens onder benam net documenteerde vrouwen en hun ben in Zuid-Eerst. Een soort van die vrouw die komt uit Suriname en die heeft een of meerdere ben met een Nederlandse man. Daarom heeft hun ben wel de Nederlandse nationaliteit, maar zelf krijg je die vrouw die te jaren van ja, je hebt geen regiobinding.
0: Oh.
5: Ja. En dan hebben ze dus ook geen recht op
0: regiobinding.
5: Regiobinding. Ja, Nijwut. Ja. Dus, nou zit ze dus, bij die stichting zit ze met haar handen niet hier. Van, waar moeten we nou heen met deze meisje?
0: Ja, dat is ook wat.
5: Ja.
0: Seconde.
1: Zis het maar.
0: Nou is het wel echt een vier.
5: Ja.
0: Nou staat dat onze hoflevering hier net wachtend.
5: Nee.
0: Dat zijn oproep nog onszelf.
5: Die hadden we even van hem jaren leden.
0: De eerste koffieplaat die is alweer binnenrollen. Maar misschien heeft het ook een goed idee. De vraag ontdij. Welke plaat was het al jaren? Op deze tongstje? Welke plaat zo is het ons een beetje gadelijk voor die meidje? Tenminste, het begin van deze dag, want we binnen er nog lang niet. Stuur maar even terug naar 0620 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: Tears for Fears vanzelfs en Everybody Wants to Rule the World. En Feike, er komen al mooie conflictplaatsjes binnen intussen.
1: Oh, mooi.
0: Zo, ja. Ik vind hem voor een thema en dat is rocking. We hebben verlet van wat
1: stevige
0: rock.
1: Ja, even zien wat rock. Rocking in the Free World.
0: Van
1: ja,
0: Neil Young.
1: Ja, maar stevig.
0: Nog hier van wie bij die draaien we als neven. Die stuurt mooi fysiek in. En dat het dus echt mijn rocking te krijgen.
1: Ja.
0: De rest verklappen we net. En Matten die vreegt nog Amy Winehouse hoor. Nou, het positieve is, die stiel op een lijst. Dus echt die komt er als noon. Maar als niks, maar zeggen we jaren hoe het komt met het Frieskrijs. En dat is dan toevallig, want Feike die is hier al.
2: Omroep Friesland.
3: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
4: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiert.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
0: Het is precies Jelwesson. Tiet voor een oersjoch van het Friese Nijs, mijn Feike.
1: Een goeiemorgen. Oprjochter Akke Riek Visbeek van Sanjes Safari en Sanjes Zoo in Veenwaarden viel haar tieren stiepen terug reacties van meesken naar de uitslaande brand die juster uitbrutst in een loods van het park. Dag Riek, ken ze haast net bevetje wat er gebeurd is. De loods gief van bij de brand en een aantal besten is omkwam in de Vuurzee. Visbeek vertelt over het moment dat ze de brand ontduts.
7: Ik werd correct van tevoren week naar Westen hier de wasker heen gebracht, handdoeken oproemen en de wind deed los. En dan best een paar minuten later en dan zie je dat de hele zaak in de bron staat. Het is net een buffetje.
1: Een mielbezwariger op een scooter is juste joen in Drachten in botsing kwam met een auto. Het ongeluk wie op de kruising van de Brouwer Singel met het oude ambacht. De scooterrider is door ambulancepersoneel behandelen, maar hoefde net mij naar het ziekenhuis. De automobilist kwam mij de schrik vrij. Prinses Beatrix had juster in Waardwaarde in het Nationaal Vlechtmuseum de originele Rijden Witse ontbleerde dat ze in Jantje 38 als poppen inlijn had. De Witse waardoor de steeds in Waardwaarde maken weer hier een spoor is, maar is oude maat in Zeeland weer omvoen. Rijdvlechter Evert Jubbega wie het doel al een paar maanden dwaande met meisje van een replica voor het 24-jarig bestaan van het Vlechtmuseum. De bezite van Beatrix is voor Jubbega een hichtepunt.
8: Ja, een hele grote kerst. Een hele grote kerst op het taart. Ja. En ik merk nu al van de manager van het museum dat er dus al verschillende mensen geboekt hebben met groepen om speciaal dus en de wieg van Beatrix en de replica te zien.
1: SC Heerenveen begint juni om de play-offs met een uitwedstrijdje in FC Utrecht. De winnaar speelt het snijden de finale, maar is inzet Europees voetbal. Grote vraag is of de Franse linksboeten Maxence Rivera beschikbaar is in Utrecht. Trainer Robin Veldman daarover.
9: We gaan morgenochtend beslissen of we hem in de selectie opnemen of niet. Hij heeft vandaag getraind. En eigenlijk willen we morgenochtend de reactie op die training afwachten. En dat hij gaat starten is uitgesloten. Maar we gaan kijken waar we hem misschien kunnen inzetten. En als we hem meenemen, en of we hem meenemen inderdaad.
1: Ja, morgenochtend is van de morgen dus.
0: Ja.
1: Ja, want als er al morgen en zijn juni wedstrijd dan gaan, dan heeft het weinig doel meer.
0: Nee, dus, ja, we wisten dat maar nooit met de voetballers, maar ik denk het net, nee. Tiet van het Waberjocht, mij Simon Mollema. Goedemorgen.
10: Goedemorgen, Erik.
0: Hoe zetten we deze dag uiteen?
10: Nou, ja, er hing wat bewolking. In de zin, komt er meteen ik als even een heel beetje doorheen. Ja, en de temperatuur in Schiel zit op zo'n 10,2 graden. Dat is de leegste. Dan woont 12,5. Boven 13,2. Laagste 13,8. De grauw 13,5. Nu nebeest 13,4. En Bakkeveen de hekken sluiten met 13,6. Nou ja, na een wisselvallige periode, is het nu stabiel waarder het worden. Ja, is het onstabiel, het bloed droeg. Maar hoe die had wat wetter gewoon. Dus het is nu gewoon groeisch en waar.

0: daarmee Joerke wel een jontje. Ik denk in het eerste en zuid eerst nog eens even de 20 graden, hè, Lien. Nou, van de morgen oerheerst de bewolking wel. De zin is eruit en trog voorbij, maar hier kreeg er op de midden wat meer kans. De wind komt Joert uit het west-zuidwesten en die is meest zwak. En in de nacht stiert er maar amper wind. Dan valt er, ja, denk ik, zo goed hul als wat voort. Dan flinke opklaringen en een leegste temperatuur van ja, zo'n goede 10 graden vannacht.
1: En wat dat betreft is Joert een opmaat naar morgen, hè? Want het wordt alleen maar mooier.
0: Ja, het is een beetje zo'n oergangsdij, hè? Want ja, als dat morgen is, ja, dan profiteren we heel dan van het krachtige, hege drukgebied. De temperatuur hier altijd vrij rap omheen en komt in de missies rond de 23 graden te lezen. Nou, de zin wordt meteen een beetje hinderen terug van een enkele stapelwolk, maar dat had eigenlijk geen invloed op de temperatuur. Nou, de wind komt hier en daar uit de zuidhoeken en bloedt gewoon zwak. Nou, ook op de Jonk hebben we nog een schofgeneertje van noffelijke temperaturen. Ja, die bij het ondergaan van de zin nog zo rond de 20 graden lezen. Nou, in de nacht is het lekker koel dan, maar is een 13 graden als leegste temperatuur.
1: De dagen daarna, hoe komt het dan?
0: Ja, het wordt eens steeds een beetje beter. Want als naar sneeuwjes, hangt er nog wat hege bewolking, zou ik het nog eens kort in. En op de mensen, dan kunnen ze even een steerbewolkje van de zinnen langs loeken. Maar hoe dat is een gemiddelde van, ja, dat was zo'n 80% kans op zinnen. Dus de zinnen overheersen, buien krijgen met dit stabiele waar geen enkele kans. Nou, sneeuwen heb ik op en hij weer een warme dij met een plakken toffel zo'n 25 graden. Maar ja, dat zult dan meer in het eerste en het zuideerste wezen. Op de watereilanden leidt de temperatuur ongeveer zo'n, nou, ik denk zo'n Schotse in zo'n 3 graden leger. De wind die draait door is meer naar het westen en die komt in de nacht uit het mat eerste. Ja, terug het toch wordt verschoven van het hege drukgebied. Ja, snijn. Ik ben een soort zin, amper wolken en dan kennen we nog een gaar. De temperatuur heeft van zo'n 23 graden. Dus niet dat er een liet beetje naar beneden. De wind die echt dan zwak is, die komt uit de noordhoeken wij. Maar op de jongen had de wind een vakker van meer van het eerste. De temperatuur is in de nacht, ik word dan wel lekker koel met zo'n 10 graden. Ja, een manje, ja. Voor verschillende evenementen. Zoals de fietsoversterrentocht. En als ik het nou inschorten kan, poelbeste dij. Er is een soort zinnen, amper wolken. En ja, zo'n 23 graden als heegste temperatuur. Ja, en er stiep maar een hele smakke noordenwind. Ja, als je aan het fietsen binnen, wind is altijd de grote vijand, dacht ik. Dus ja, al met al stabiel waar, met hege temperaturen en gewoon een soort zinnen.
1: Sibo Mollema, dank u wel.
0: Graag gedaan.

0: Maar wat is die Instagram?
1: Raptiel en Corina Lascher. En volgende week.
2: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
1: 15 jaar lobbyen en dan eindelijk glede fietspaden. Ja, je hoort dan iemand het vernijden fietspad terug het Keningsdiep bij Bakkeveen. En dan ben je een hobbelsmeer, maar glad beton. Op de telefoon nou Jan Willem Russen van Plaatselijk Belang. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, wat is het verhaal je krijgt achter? Want wat was die de oude situatie kreeg?
3: Nou, de oude situatie had 50 jaar asfalt in lijn en die wien aan eind. En tolwieling ben ze begonnen met de lobby, de Plaatselijk Belang van Bakkeveen en wien waren samen om daar verbeteringen in te krijgen. En dat is voor een groot deel is dat slagen en dat werd goed openen.
1: En voor een groot deel, CCO, welke pad in de net slagen dan?
3: Er moet nog 3 kilometer op, dus voor de meiden.
1: Oké, maar dat zit wel op de planning dat echt goed komt.
3: Ah, dan mogen we nog wel even een plan voor mij zien, maar het moet al klaar.
1: Ja, precies, het moet wel volslijn natuurlijk. Want ja. Die oude situatie, zat dat weer? Wie dat nou gevaarlijk of wie het gewoon onhandig? Wat wie er krijgt mis?
3: Het ziet net gevaarlijk aan. Het weer alweer het hobbelen alle kanten op. Het weer net prettig fietsen. Absoluut net.
1: Nee.
3: En dat voor zo'n toeristische dwarpersbakveen kent het absoluut net. En, dus er moest wat gebeuren.
1: Ja, en het had nog best wat voor het niet eerder horen hebben ze mij. Want uiteindelijk is er ook van onderop is er mij betellen om die paden.
3: Ja, er is de Plaatselijke Belang in haar elke mij betellen. De Stichting Vlooienmarkt had er €100.000 in gestapt. En de natuurorganisaties gaan mij betellen. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer gaan mij betellen. En er is geld losgekomen uit de pad van de toeristenbelasting. Via TPO, toeristisch platform opslaan. En de regio-deal, die had vanuit de gebiedscommissie, die had de zaak goed losmaken. En toen is het slagen.
1: En hoe profiteer je al die verschillende clubs? Hoe profiteer je die je nou dadelijk weer van?
3: Nou, waar profiteert je van? Dat is het toeristisch publiek hier in Bakkeveen. Dat kennen we prachtig mooi fietsen. Maar ook de inwoners en de omgeving, die genieten daar volop van.
1: Ja, wat dat betreft een win-win situatie.
3: Absoluut. Ja. Ja.
1: Zelfs die opening, dan ben ik wel benijd. Ja, dan moet je toch wat. Nou, lucratief vind ik het, maar dan moet je toch wat moois betinken om die paden dan weer te openen. Wat zijn Joet kijkt aan?
3: Ja, dat is nog wel een verrassing. Maar de toneelvereniging van Bakkeveen en wie en waar ben je bij belutsen. We komen met 2 duo fietsen en dan zal de opening daar achter de strepen plaatsvinden.
1: Nou, dat maakt het mij nieuwsgierig. En dat betekent dat je werk goed doet, volgens mij.
3: Ja, ja, ja, ja. Nee, dat werd een mooi optreden. En dat werd ook leuk. En het waarspeelt mij, dus dat slag op zeker.
1: Jan Willem Russen dus, hoe die fietspaden terug het Keningsdiep bij Bakkeveen. Dit waren helemaal glad binnen, helemaal strak binnen. Dank u wel.
3: Jimmick, bedankt. Oké, doeg.

0: Amy Winehouse in Rehab.
1: Friesland van de Moorn.
0: Het vierlapseizoen is ver begonnen. Juster wie de eerste wedstrijd in Burgum. En verslaghouder Willem van Meldvoort, die wie erbij.
2: En zij jouwen nou het teken dat we ik van start gaan. En dat gaan we dus ik noodwan.
3: De speaker rot de laatste dingetjes om. En kundigt een nieuw seizoen om. Van het vierlappen. Een simmersport. Maar simmer, dat is het net. Ik ga de winterjas weer even uit de kast halen. En ik zoek om je heen dat meesten onder een kleedje zitten.
4: Nou, je neusje zit één in de kwarte broek, ja. Maar die had het wel koud gekregen, had het tekertje al worden. Dus dat is wel frisjes, Joort.
3: Maar ja, publiek is er wel. En ze krijgen wel een wedstrijd te zien.
2: En ik ga daar, ik denk wel richting de tredje meter.
3: En die wedstrijd werd woen bij de vrouwen toch een verrassing. Hanneke Westert.
5: Wel blij mooi.
3: Is dat nou een naam wat wij de rest van het seizoen rekening mee horen, Matten?
5: Ja, misschien wel. Ik hoop het. Ja, sowieso Burgum, die scoren laat niet wel. Dus super natuurlijk.
3: Waarom laat je dat goed?
5: Je rekt wel een paar keer een PR-sprong. En ooit een Nederlands record. Dus dat is wel...
6: tweede plaats, ja, Marathon.
5: Spring je vaak ook goed.
6: En op de eerste plaats Hanneke Westert.
3: Hoe is dat voor Jim Lepers dat het seizoen dan weer begint? Kriebelt het dan of hoe gaat dat?
5: Nou ja, jij natuurlijk de hele winter die wat naar uitzien en ontrainen was en zo. Dus toen we sneuwen wieën en toen het oude last werd, toen baalde ik wel heel erg. Dus ik zit er altijd wel weer, heb altijd een soort zin in als we wieën.
2: Germ Terpstra, daar bij de senioren topklasse. Hij maakt het daar zijn debuut.
3: En bij de Malje is elke vorm van verrassing misschien wel fort. Germ Terpstra is bij de junioren de grote winnaar altijd West. En is het ik nou weer, want bij de senioren, de eerste keer dat het daar liept in die hoogste klasse, wint hij ik. Fottendaleks, de eerste wedstrijd in Burgum.
6: Op de tweede plaats Rutger Piersma en op de eerste plaats Germ Terpstra.
7: Ja, dat is hartstikke fijn natuurlijk, vooral het gevoel in je stok. Dat je dan gelijk de eerste wedstrijd toch in het zand te springen. Maar heel scheef. En samen bovenin, dus dat is een fijn gevoel. Dat is hetzelfde als vorig jaar. Dus hartstikke lekker beginnen.
3: Hoe komt zo de winter uit?
7: Ja, ik kom hartstikke goed de winter uit. Ik heb de hele winter sinds ik top in mijn vier hebben, sinds maar. Gewoon zoals ik in die weken trop beginnen te trainen. En dat heb ik me op discipline goed volhouden. En dan ben ik heel benieuwd hoe dat dit seizoen komt.
3: Ja, dan rinst ik op spikes, zeg ik. Waarom dat?
7: Ja, dan vorige keer elke keer bij de oude set les van mijn haak. En van het winter ik sprint en vier springtraining en ik op spikes en dat bevoel mij ik wel. En ik denk, als ik het wil leren, dan moet ik het geleek vanaf het begin van. Zou ik net al in het seizoen Jimmy blessure en dat ik dan nog op spikes moet leren. Man. En het bevalt me hartstikke best, het draagt lekker. En klim heb ik net zo'n soort les van. Heel veel lappers hebben wat les van. Van het klim dat het minder wil, maar dat gaat bij mij nog wel aardig.
3: Je hebt zo de rest van het seizoen met spikes dan?
7: Ja, dat denk ik wel, maar ik wil eerst twee sprongen wie het. Nou, een work. Twaaban, rubbertjes, squon, zakken noemen. Ik hoorde, die moest me op een gegeven moment helpen om de bal en de auto te droegen. Toen voelde ik nog niet uit, moest nog sneller. Dat valt me wel in, hoe dat werkend is.
3: Ja, wil ik het toch even maar niet houden, die eerste twee keer wieert. Wat gebeurde daar? Daar ben ik helemaal niet van gewend.
7: Nee, ik ben altijd wel van het opbouwen. Maar ja, ik ging net mijn topsprong en ik denk wie mooi. Oren kans, spijkers, omdat ik een beetje overmoedig begon. En eerst sprong hier ik hem net lekker. Maar daarna trede sprong op safe. En heb ik hem beter dan. Dan kijk ik nog wel een vierlap op zich. Dus dan ben ik weer bij de finale.
0: Het vierlapseizoen uiteindzet. Ja, verslaggever Willem die zei: winterwaar. Valt de komende dagen wel wat daar eigenlijk. Alleen wat mooi waar op de planning. Wie had het van Sibo? Nou, dat is toch lekker. Sjoggen van de Berjochtjes. Jouter die zit er op de bus. Zij het, nou joh, het zondagen vrij, heerlijk. Ja, misschien is het ook wel een lang weekend. Nog even trots zetten dus. In ieder geval met de New Radicals en You Get What You Give.

0: The New Radicals and You Get What You Give.
1: De media van de morgen.
0: Ze daarmee opzet wat... wat teksten die kunnen, we hopen dat er reactie op komen zo, om het festje in de nijst te horen.
2: Oh, oké.
0: Dan krijg je dat de artiesten reageren en dan komt even een artikel door en dan reageert de jongen weer op die artikelen en dan is het ervoor dat die plaat actueel blijft.
2: Ondacht,
0: ja.
2: Doet het altijd goed.
0: Dat?
2: Ja.
0: You're all fakes to me, kick your ass in, zo
2: nou,
0: zei.
2: Ja.
0: En dan dat is namelijk erbij, ja, dat zorgt voor reactie.
2: Absoluut. En terecht. Ja. ik heb het Financieel Dagblad voor me lezen. En die het voorop staan dat de verkeer van elektrische auto's op een nieuw record afstevend. Hoge brandstofprijzen aan de pomp versnellen overstap naar elektrisch rijden. Ja, terug het conflict in het Midden-Eerst. Zorgen consumenten kritischer naar de kosten voor benzine en diesel. En China, wat ik als voorbeeld neem, heeft meer dan de helft van alle verkochte nieuwe auto's een elektrische onderdrawing. En ja, wij volgen je daar dus een beetje in. Ja, net omdat we het zo graag willen, maar omdat we maten. Dan, even zien, is in 18 tiert een kwart meer ambtenaren. Des groot het AD oer. Ja, de oude Ronald Fjouwer premiers, die continu thuis zijn. Ja, we maken naar een lietsere oorhita. Alleen dat diezelfde politiek, die verzint hield hij weer naar je regels en uitzonderingen op die regels. Ja. En daar maakt dan weer een ambtenaar, maakt er dan naar zien en die maakt het uitvieren. Dus ja, ze zit je in een visueuze cirkel. En ze komen er heel veel meer ambtenaars bij. Ondanks alle plannen blijft het aantal ambtenaren maar groeien. Ja, Twailien heeft het CBB al waarschuwen dat de Oerit op hem zelfs bezuinigen had. Ja, die meesten moet ik al hier betalen worden voor zelfs. En dat kost een soort belastinggeld. Maar goed, dan moet je misschien de boel eens versimpelen.
0: Ja, of een paar ambtenaars nemen maat om dat probleem er weer op te lossen.
2: Ja, dat is een goeie. Ja. Dan het NRC, ja, en ik hoor de krant hier, die ik weer over de opvang, hè, de asielopvang ter Apel. Overvol, COA gaat aanmelders weigeren, schroot NRC. In ter Apel melden zich zoveel mensen dat het COA eerst de meest kwetsbare asielzoekers zal toelaten. Ja, wat je er maar die oren bezig maakt, ja, die worden dan weer van opvang naar opvang sleept.
0: Het wilde ik even ook hier maar de collega's van
2: misschien
0: de NOS.
2: Misschien dat er een peer anders uit de set kennen.
0: Ja, waar weet.
2: Nou.
0: Dit voor het Nijs van NOS. Yes, no.
3: Omroep Friesland.
4: Komt-ie.
3: Nijsmakers. Else Vreet is er een nieuwe editie van Nijsmakers.
5: Dat is het idee.
3: Maar meer makkers bij Omroep Friesland zorg ik Roelof de Vries. Waarom op het Nijs van de Arune Wieken.
5: Steent meer op.
3: Kom op, man. Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
5: Oké, nou let het dan maar ergens ook in.
3: Janko komt maar zijn lifehack.
6: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
3: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
7: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
3: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
7: Maar ik blik dat ik net enige ben.
3: Nijsmakers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
11: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn. En daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
10: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Ze gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
12: McGinn. Buendia! Zo! Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt in een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
10: Freiburg scoorde dus niet en voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hoe reageren ze als het ontdekt dat in Libbenswerk in de bron stiert? Akkerik Visbeek van Zijn Soe in Van Worden, die vertelt dat aan. En muziek komt er rond van Yes.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
14: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
15: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
16: Oma!
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
19: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Friesland van de Moor.
20: My Erit Zijen.

0: bij soort platen is het de moeite waard om even die in te lezen in hoe te noemen dat ontsteed. En bij dit nummer is het wel echt een heel mooi verhaal. De gitarist die vertelt, ja, ik zie het op het huske gewoon bij mijn gitaar. Ik begon te spelen. En toen weet noemen er niet eens. En had dat hele noemer het te skreun. Just hij met zijn gitaar op het huske zit. Nou.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erit Seijens.
0: Mooi plak om wat productief te wezen. Heel wat oors.
3: We jennen het alarm aangeven en... Ik denk, wat is dat redden? Ik doe het doorhiepen en een grote zwarte wolk, zeg ik. Dus vlug de door weer tegen bron.
0: Ja, dit gaat over die voele bronjuster in Bestenpark Sanjesoe in Vinwaarden. Meerdere besten die olippen dat net. Dat in Gutters krik voor een van de oprichters van dat park. En heel wat oors, hij vlocht manlang onder rijden witsen. Dat Beatrix in 1938 inlei. En doest hij diezelfde Beatrix in is voor zijn oors.
4: Ja, een hele grote kerst. Een hele grote kerst op de taart, ja, ja.
0: Een kerst op de taart. Goedemorgen en welkom, Morris Harkens. Nee, Friesland van de Moorn. Fijke, het Nijse Doren Media, wat zit erin?
5: Ja, een speciaal team van de politie wie dicht bij de onhouding van drugscrimineel Bolle Jos, die het onderdoek zit in Sierra Leone. En Amerikaanse Universiteit Harvard giet de cijferinflatie tegen hoogleraar, maar je minder hoge cijfers aan.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dames en heren, horen eerst het waarberucht in het kwad en dat komt van Sibo Mollema.
6: Ja, goeiemorgen. Je hoort betiden wolkenviel, maar ook eens wat zinnen en een temperatuur van een middagje van rond de 19 graden. Nou, de wind is meer zwak en die komt uit het west-zuidwesten. Morgen, met een zuidenwind, wordt warme lucht ongeveer van zo'n 23 graden. Zijn nou dan een enkele wolk, maar dus een soort zinnen. Nou, meer oer het waar, oeren jaloeren.
0: Haast 6 uur lang vocht de bronwacht in het vuurjuster in Vinwaarden. Dochs redden onder andere cavia's en doen het net bij die bron in het Bestenpark. Oprichter Akkeriek Visbeek die vertelt hoe het al je begon.
3: Verschrikkelijk. We jennen het alarm aangeven en ik denk, wat is dat redden? Ik doe het doorhiepen en een grote zwarte wolk, zeg ik. Dus vlug de door weer tegen bron. Verschrikkelijk. Ja, je dwars door alles in.
7: Want je staat er door in, dan sjog je reek. En wat je er dan toch je heen? Wat je dan doen?
3: Niks. Je kan alleen maar de door dicht doen. En ja, ik ben heel goed in de auto stapt en ik denk van, nou, dan is daar. Ik heb een hele grote been. Want we hebben een hele grote squamreis. Dus ik denk, nou, daar moet ik heen. En ik ben in de auto stapt en daar vlug heen vliegen. En doe jij dus echt wat er aan de hoorn weer. Ja, nee, verschrikkelijk.
7: Wat had je enig idee, ja, werd zij iets ontsteken in? Of, want ja, je zei van, ik weet er vlak voor dat het baan is, maar nog west.
3: Ja, ik weet er correct van tevoren week naar west. Ik hier de wasker heen bracht, handdoeken oproemen. En ja, de wind deed het los. En dan best een paar minuten later en dan zus dat de hele zaak in de bron steekt. Het is net een bevetje.
7: Nee, want nu ben je inderdaad een aantal uren verder. De brandwacht gaat de brand onder controle. Het is ja, relatief beheimelijk tot één deel van het park. Ja, hoe viel je je nou?
3: Ja, ik weet het net. Ergens dan komt het nog net helemaal binnen. Ik denk dat de emotie nou wel meer komt. Maar het is zuur nog net een bevetje. Nee.
7: En de directeur, Joost Zon van het park, ik nog mijn vakantie?
3: Ja, ja. We hebben bericht dien en hij komt vannacht komt er thuis. Hij zit in Noord-Italië, dus het is ook nog wel een eindje reden. Maar ja, het is wat het is. Hier maar we verder mee.
7: Want ja, je zei nou van dit deel is, ja, daar is het ontstien en daar is het, dat is ook uitbaand. Weet je ongeveer wat voor beesten je wat je hier in dit stik?
3: Nou, binnen zitten cavia's. En knien, nou, misschien nog een paar vogelsoorten, ik weet het net. Katten hinden nog wel. Maar de meeste bissen zijn lukkig veilig. Ik de savannekatten die het binnen zitten. Ze gaan nog vroeg wat bissen loslitten kunnen. En de bissen binnen veilig. En daar zie je ze nou dus plak voor om die zo graag mogelijk op het eigen terrein een plakje te gaan, een nijplakje, als dat nodig is.
7: We zijn nu haast op een juntiet. Hoe zou je deze dag omschrijven? Want ik denk ook dat je haast leven wil.
3: Daar komt het wel op deel. Ja, heel Nederland weet het al. En dus het is stelt ik van de stiepen die we krijgen rondom wij. En ja, van de gemeente, de burgemeester weer. En ja, vanuit heel Nederland. Er is al een crowdfundingsactie is opzet. Het is ongekend. De meesten staan als ja, ze warme tekken om je heen. Maar ja, je moet het zelf wel dragen. Ja.
7: En hoe, ja, hoe zorgen jullie nou naar de aankomende dagen, aankomende weken?
3: We zijn van doel om morgen wel weer open te gaan. Maar de eerste squalreisjes zal annuleren. Ja, we kunnen squalreisjes wel ontvangen. Maar ze kunnen dus even net in het beste park. Nee, we proberen het zo vol mogelijk teruggaan te laten.
0: Akkerik Visbeek, een van de oprichters dus van toen het Jeddere Science Vertiering, toen is een Science Zoo. En hoe die doneeractie werd door had, er is 22.000, rond 22.000 euro in erop helpen via doneeractie.nl. 926 donaties, dus inderdaad een heel soort.
8: De media van de morgen.
0: Fijke, de Oren Media.
5: Ja, ik wil nog wel even respect voor deze vrouw. Want zij vertelt er nou ja, heel goed over wat er al je gebeurd is en alles. Wil je krijgt ervoor je levenswerk in vlam op die jongen. Dus ja, toch wel respect hoe ze dit al je verwerkt. Justitie wie deze mannen heel dicht bij de arrestatie van de meest zachte drugscrimineel van Nederland. Ballen Jos Leidekkers. Die zit onderdoekt in Sierra Leone. En speciale eenheden van de Nationale Politie en de Koninklijke Marine. Die hebben haar voor de kust van West-Afrika op een speciaal undercover-skip verschanst. Naar een tip dat Leidekkers per boord vanuit Sierra Leone naar buurland Liberia varen zullen. En ja, de unieke operatie is een man lang tarhet. En hieronder hoor ik als doel om een eind te maken aan die criminele praktijken van Bollejas uit Sierra Leone. Wij. Sierra Leone, dat weegt het elke fysiek van Nederland om hem aan te houden en u te leveren. Je hebt deze mannen onderschepten de opsporingsdienst nog een skip met een record hoeveelheid van 30 ton cocaïne aan boord. En dat skip dat wordt ik taskreun aan Leidekkers. Ja, die arrestatieactie ging uiteindelijk net door, want Ballejas die had hem net verpleegd. Justitie zei, we zijn exact op de hoogte van zijn schoolplak en we blowen op hem jijen. Zijn arrestatie heeft onze grootste prioriteit. Dus nou ja, het is wel een kwestie van tiert wijzen, denk ik haast.
0: Je wilt het wel integreren tot de bijnaam die criminelen altijd houden.
5: Ja. Ja, de neus, Ballejas.
0: Ja. Ja. Het is nooit heel flatteus, maar dat is heel bewust bij ze.
5: Ja, denk ik wel. Ja, ze zijn mijn koeginnen. Al te leven, binam.
0: Nee.
5: De Amerikaanse universiteit Harvard het onkundige dat ze behind the hoeveel cijfers in de heeste categorie A hoogleraar nog tak kennen meien om bachelorstudenten. Hiermee zetten de renommeerde universiteit stappen om de, ja, wat zij nemen, cijferinflatie tjen te gaan. Dus wij werken hiermee in een onder mij zien en krijgt een cijfer. In Amerika dan krijgt een, ja, een A of een B of een C of een D.
0: Ja.
5: En H is dus de heegste, die is helikest. En ja, die A die, ja, die is bedoeld als belening voor uitmuntend werk. Maar ja, dat ja, boert het een beetje om budgetting in. Wanneer de meeste studenten deze ontvangen in het academisch jaar 2024 bestieren ze aan 12 treden van de cijfers op Harvard die het uitdeeld waren uit A's. Dat nog blikken uit het studentenhandboek. Ja, het nieuwe beoordelingssysteem dat werkt als volgt. In een bepaald vak mijn docent om net meer dan 20% van de studenten een A te kennen. Dus wel een uiterin mogelijkheid voor maximaal 4 extra A's. Studenten die binnen net blijven met het idee. Want ja, 84% van hun is tjin dit nieuwe systeem. Oh. Ja, zeg maar die best die je hebt.
0: Ja.
5: En eens in opmerking komen van A. Maar door vals krijgt boeten die 20%. Ja, dan krijgt een B. Wie is eens een A verzinnen is.
0: Ja, dat is ook
5: wel. Dat is wel een beetje apart.
0: Gradatie-inflatie.
5: Ja. Zoiets. Nou, zoiets.
0: De witse van prinses Beatrix, die verdwoen. 80 jaar lang, wie er kwijt. Want de Pim Wanlin doet er eens op in Ceylon. En juster stier de witse.

Van prinses Beatrix, die verdwoen. 80 jaar lang weer kwijt, want een paar doet er eens op in Ceylon. En juster stier Beatrix weer van diezelfde witse in Friesland. Dat verhaal dadelijk. Eerst muziek van Cool and the Gang. Let's go dancing.

0: Het is nog een minuut van Jelle Wachten en dit Dien Cool en de Gang.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: En dan die witsen van prinses Beatrix en het verhaal erachter natuurlijk. Hoe zit dat correct? Nou, in jochtje 38 lijzen er als poppen in. En juster stier Beatrix weer voor die eigen witsen. Directeur Ivan van Nieuwenhoven van het Vlechtmuseum in Noordwoorden, die vertelt hoe dat dan correct in is.
2: Ja, het was fantastisch. En ook om te zien hoeveel mensen zich verzameld hadden hier buiten bij het Vlechtmuseum om de prinses een warm welkom te heten. Dat was, ja, fantastisch.
3: Wat warm wil je hem graag de prinses hierin halen?
2: Nou, we hebben in onze nieuwe expositie Gevlochten Meesterwerken laten we 25 topstukken zien. En een van die topstukken is de wieg van Beatrix. De originele wieg van Beatrix die ooit eind 30e jaren in Noordwolde is gevlochten. En ja, bij toeval weer boven water is gekomen. En die hebben we nu in bruikleen. En die staat in onze expositie. En die heeft ze onthuld nu bij haar bezoek.
3: Ja. Wat ik weer je vliegen hier ik toen even Jubbega de replica onder het Nijmeidse wier. Toen hier de regel hoe dit zo echt de kerst op het taart was. Hoe bijzonder is het dan dat het echt gebeurt?
2: Ja, dat is onbeschrijfelijk zo mooi. We hebben haar toen inderdaad uitgenodigd, maar we realiseren ons ook haar hoge leeftijd. En ze krijgt een veelvoud aan verzoeken van wat ze kan honoreren. Maar ja, ergens tweede week januari.

0: Die kwam er een verlossend telefoontje, ze komt naar Noord-Holland.
1: En dan is ze hier, dan krijg je ook de eer om haar rond te leiden, toch het museum. Ja, wat heb je met haar besproken en hoe reageert ze?
0: Nou ja, wat hebben we met haar besproken? Ik heb haar verteld hoe wij nog steeds invulling geven aan het vlechten. En hoe wij proberen het vlechten, het ambacht, het verhaal van de sociaal-economische geschiedenis van deze Zuidoosthoek van Friesland. Hoe wij dat proberen over te dragen, ook aan de jeugd. Dus we hadden kinderen zitten vlechten in ons vlechtlokaal, maar ook volwassenen. Waar we workshops voor organiseren. En ja, daar was de prinses zeer geïnteresseerd om dat allemaal te zien en verhalen daarover te horen.
2: En dat zijn
1: dit is ook wel een mooi visitekaartje van het museum, liggen daar.
0: Ja, dit is een fantastisch visitekaartje. Een gedroomd visitekaartje, zou ik zeggen.
2: Dat zei directeur Iwan van Nieuwenhuizen van het Vlechtmuseum. En bij die originele witse deed hij ook een replica bij. Die is vlochten troch Evert Jubbega. 100 uren werkje hij ervan. En just rond de prinses even bij hem del.
3: Nou, ze hebben mij dus gevraagd, onder andere hoe lang ik er dus mee bezig geweest ben. Nou, ik zei ongeveer meer dan 100 uur. Dus ze hadden begreep ik wel veel waardering voor, voordat ik dus die wiegen heb nagemaakt. Ja, dus ze vond het wel mooi. Ja.
1: En hoe bijzonder wie het dat de prinses bij jou kwam?
3: Nou, dat is natuurlijk heel bijzonder, want ik ben er dus mee begonnen. En toen zei we al, nou, wat zou de kerst op het taart zijn natuurlijk als Beatrix zelf komt kijken naar de wieg. En dat is dus allemaal gelukt. En door jullie uitzending is het allemaal aan het rollen gekomen dat die wieg is opgespoord is in Zeeland.
1: Ja, want die originele wieg, de echte, die wie dus een paar maanden geleden in Zeeland opvoerde, wat tocht nu toen?
3: Nou, ik zou je vertellen, we hebben hem dus gelijk opgehaald. En Iwan, de directeur, en ik, we waren net kinderen die uit de speelgoedwinkel kwamen, die het mooiste cadeautje uitgezocht hadden. Dus ja, dat was natuurlijk helemaal geweldig. En toen de uitnodiging naar Beatrix toe ging en ook daar positief op gereageerd is, ja, toen waren we natuurlijk helemaal in de wolken natuurlijk. Ja,
1: Is dit de kerst op het taart?
3: Ja, een hele grote kerst. Een hele grote kerst op het taart, ja. Ja. En ik merk nu al van de manager van het museum dat er dus al verschillende mensen geboekt hebben met groepen om speciaal dus en de wieg van Beatrix en de replica te zien.
2: Ja, een soort vlechtenpakooi van die vlechtkooi van Beatrix dus. Rijtvlechter Evert Jubbega die vertelde erover. Hoe die witse van Beatrix. Die is onderdeel van een jubileumtentoonstelling. Maar vlechtwerken ook van kunstenaars Gerrit Rietveld onder oren. Gastconservator Bert Loper die vindt het bijzonder om die tentoonstelling om de prinses zien te litten.
4: Ze is enorm geïnteresseerd. Zij is natuurlijk cultureel heel online. Ze is zelf eigenlijk een kunstenaar. Met haar beelden, sculpturen. Dus ze heeft heel bot schoen naar de combinatie van het ambacht, het handwerk, de techniek. En hoe ze daarvan ik weer kunst meidje kerst. Dus heb ik met alle kunstenaars hier praat. En ja, dat was een geweldige roenlering.
1: Wat vond je ook bijzonder, Stuart?
4: Toch wel de interesse van Beatrix. Hoe zij kennis van zaken heeft, hoe zij namen weet, nog heel die thuis is in die hele wereld van Nederlandse kunst en design. Dus dat is mooi, dat is eigenlijk een gesprekspartner heeft.
2: En dat zei Bert Loper, Geerstoller van de jubileumtentoonstelling in het Vlechtmuseum dus in Noordwaarden. En dat is een bijdrage van verslaghouder Pelle Numan. Oh,

0: Stella Lefty. En Boston.
1: Pinksterman die bij Omroep Friesland.
2: De fiets over sterrentocht.
1: Van 8 uur moois om 8 uur jongs.
2: Live.
1: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
2: En na je 8 op tv, de gearvetting.
1: De fiets over sterrentocht.
2: Pinksterman die.
1: Bij Omroep Friesland.
0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is een minuut over 7:30. Tiet voor het Frieske Nijs, mijn Fijke Wouda.
13: Een goeie morgen. Oprichter Agarik Visbeek van Sanje Safari en Sanje's Zoo in Veenwaarden viel haar tieren stiepen terug de reacties van mensen naar de uitslaande brand die juster uitbrutst in een loods van het park. Tagliek kan ze haast net bevetsen wat er nou krijg gebeurd is. De loods gief verlen bij de brand en een aantal besten is omkomen in de Vuurzee. Visbeek vertelt op het moment dat ze de brand ontduts.
14: Ik ben correct van tevoren week naar Westen keer de wasker heen gebracht, handdoeken oproemen en ja, de wind deed het los. En dan best een paar minuten later en dan zie je dat de hele zaak in de brommen zit. Het is net een bevetje.
13: Mariette Hamer, de regeringscommissaris grenzoverschrijdend gedrag, had een box ontwikkelen met helpmiddels voor kappers om signalen van seksueel geweld in relaties te herkennen en bespreekbaar te maken. Die box wordt van Joerta U-test in de gemeente Zuidwest-Friesland. Hamer legt uit waarom voor kapperskezen is.
15: Dat je soms iets begint te vertellen wat je eigenlijk nog nergens verteld hebt. Omdat je veilig in die stoel zit, iemand is een beetje aan je hoofd bezig en dan opeens komt er iets uit. En dat kan voor mensen het eerste moment zijn, ja, om over zware problemen te praten.
13: Prinses Beatrix had juster in het Nationaal Vlechtmuseum in Noordwaarden de originele Rijden Witse ontbleten dat ze in jaartje 38 als poppen inlijn had. De Witse, waardoor die steeds in Noordwaarden maken, wie hier een spoorleers, maar is oude Roenemaat in Zeeland weeromvoen. Rijdvlechter Evert Jubbega, wie doe al een paar maanden dwaande met meidje van een replica voor het 24-jarig bestaan van het Vlechtmuseum. De bezoete van Beatrix is voor Jubbega een hoogtepunt.
16: Ja, een hele grote kerst. Een hele grote kerst op het taart, ja. Ja. En ik merk nu al van de manager van het museum dat er dus, al verschillende mensen geboekt hebben met groepen om speciaal dus en de wieg van Beatrix en de replica te zien.
13: Keeper Dirk Baron van Mijn Naam stapt deze zomer over van FC Grijns naar eerste divisionist FC Emmen. Dat meldt RTV Noord. Baron wie in Grijns de vierde keeper en speelde in een officiële wedstrijd voor de club.

0: Emmen zieken ze nieuwe keepers, noot Koen Bukker voor het giert, en de belangstelling is voor de eerste keeper, Luca Unbehaun.
1: Baron liet oerstap, dan wist al wel hoe ze reageren hebben bij FC Greens.
0: Nou?
2: Rommels, rommels, rommels!
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Iepen Lofspul, wie Marsum speelt van 12 tot 16 juni, Avonturenpark Okkehel. Een Ivanoorde legende komt daar leven in een Jurdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en alleger te keep. Hier per dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de Gediek. Voor Else Keeper een boek vergees.
6: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
7: Friesland van de Moor. Erit Science.
8: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
1: Het grootste scoutingkamp van Europa. In welke metropool zou dat plak vinden? Lauwezeeg. Is er zo meer hoor? Eerst iets van het Waberjocht, mij Simon Mollema. Goedemorgen.
9: Goedemorgen, Erik.
1: En ja, je wordt een brenger van goed nijs, volgens mij.
9: Ja, dat is ook wel eens even noffelijk, hè. Dat, waaraan kon ik er ook niet aan wel. Maar mooi waren, nee, natuurlijk. Schielke, die zit op zijn tredje in een hele graad. Dan wordt over 8, bols het 14 graden, laag zijn tredje, jong. Nou, dan hing het al eerst een beetje om bakken. Die lijkt een beetje leeg met tredje, kom op jouwer. Nee, in de oren, naar Pinksten, knapt het waar gewoon stadig gewoon op. Het wiksel van een waar leidt echter us. En de komende dagen hebben we gewoon stabiel. Waar. Nou, Joert hebben we nog te krijgen met wat wolkenveel. Dan zijn we wat vleertuigstrepen die nog wel voorbij komen, zeg. Maar ik, de zinnen erbij. Wat letter op de mintje, hellen we de heetste temperatuur van de dag. Nou, dan leidt er ongeveer op zo'n jongetje. Ik denk hier en daar ik nog wel eens even een 20 graden. Nou, de wind is Joert zwak, ontmatig. En die matige wind dan vooral boppen de Waadzee en het IJsselmeer had er ook wel een beetje mee te meisje. En die komt dan uit het west-zuidwesten wij. Nou, in de jongen in de nacht bloedde het ek gewoon droeg. En vannacht valt de wind zo'n beetje voort. En dan hebben we een leegste temperatuur van zo'n goede 10 graden.
1: En dan op naar morgen, dat liep het ook net verkeerd.
9: Nee, dan ligt het iedere keer beter. Morgen is het, ja, het hele drukke bier dat ze verplaatst zich morgen. En dat leidt dan in de midden een beetje boppen Duitsland. Dus is vanuit Frankrijk dat het opschoot naar boppen. De zwakke wind is morgen dan ook wat meer uit zuidelijke richtingen. En die viert gewoon warme lucht door naar Usta. Morgen kunnen we toch al wel een 23 graden verwachten. Maar daar ben je flink wat zin in. En ook als schoot, dat betekent dus een wolkjoer. Het hindert net zo'n soort. De temperatuur is jongens nog lang noffelijk. Dus een mooi jonkingproces om boeten te wijzen. Nou, in de nacht hebben we dan een leegste temperatuur van om en nabij de 12 graden.
1: Nou, zong in de jaren 60 alleen Jongewaard op een mooie Pinksterdag. Nou, dat klopt wel aardig dit hier volgens mij, hè?
9: Ja, dit hier heel best, want... Ja, de oren, nee, dat weekend, sneeuw, ja, dat is juist ook al, dat wordt de zin een beetje hinderen door wat hege bewolking, zegt het nou liek het. Nou, die hele dijs er wel wat bewolking, maar ik betekent toch wel flink wat zinnen. De wind gaat dan draaien van ja, zuid naar in de mensen west-noordwest, en op de jong is de windrichting, draait naar het noord, naar het eerste. Maar die bloed gewoon smak, echt sneeuw, een soort warmte, met 24 graden. Nou, en dan is nein, ja, ze dat nodig. Ik heb weer een soort zinnen en amper bewolken. Dan zit de wien nog steeds in de wat eerst hoeken. En die viert nog steeds die warme lucht door. Maar die is dan zo'n 22 graden. En Mandy, ja, op deze Twaarde Pinksterdij hebben we de verschillende activiteiten plakvinden. Maar ik denk dat de fietsoversterren, want die spreekt er toch een beetje uit hier in Friesland. Nou, is het gewoon heel noffelijk waar. Een soort zinnen, kan ik wel zeggen. Ja, Sereno ligt het natuurlijk. En in het eerste en zuideersten zo'n 24 graden. Nou, de wind die bloed zwak en die draait in de rim van de dij naar het noordwesten. Dus ja, al met al kan ik zeggen, stabiel waar met vrij hoge temperaturen en gewoon een soort zinnen.
1: Nou, dat klinkt poer best. Sibo, dank u wel.
9: Gradien.

0: bla bla bla. En dan is het nog niet voor heel wat anders.
1: De media van de Moorn.
0: Nee, net de media van de Moorn. Wel, 3800 scouts die binnen de komende dagen te vinden in de Marnevaartblauwe Zeeg. Er werd zo'n jongetje in 1898 het mannelijk Pinksterkamp houden. Dat is het grootste scoutingkamp van Europa. Het haatdoel dat is het lezen van nieuwe contacten. Maar er binnen vanzelfs ook verschillende scoutingactiviteiten. En er wordt hard werken om de opbouw van dat kamp. En daar praat ik nou over met Jorik Hofman van de organisatie. En Harro Hamming, die is direct bij. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, u bent op het terrein, daar ben ik heel benieuwd. Wat ziet u nu als u om u heen kijkt?
2: Nou, momenteel zien we een stralend zonnetje en een heel groot terrein waar nog maar 30 tentjes staan. Over een vlakte van 2,5 bij 2,5 kilometer in de Marnewaard, bij Lauwers Oog. En waar de komende dagen zeker honderden tot bijna 4000 scouts verder gaan kamperen in hun tenten.
0: Ja, er is dus nog wel wat werk te verzetten. Wat moet er allemaal nog opgebouwd worden daar?
2: Nou, als hoofdorganisatie van de NPK betekent het dat wij uiteindelijk voor alle scouts die gaan komen moeten de 3000 maaltijden worden verzorgd. Dus dat betekent dat de keukententen worden gebouwd. Er moet water worden aangelegd met waterleidingen en andere voorzieningen van communicatie. Tot EHBO, het wegennet moet goed zijn. Dat betekent dat we de komende 24 uur druk bezig zijn om de basisvoorwaarden voor het kamp al goed neer te zetten voor al deze jeugdleden.
0: Ja, want even terug naar dat koken. 4000 mensen, koken voor 4000 mensen, dat is een gigantische uitdaging. Maar jullie doen dat dus niet in een keuken die er al is, maar dat moet allemaal opgebouwd worden.
2: Ja, wij hebben zelf heel veel voorzieningen. Dus dat doen we in grote tenten met grote branders. En allemaal wel op hygiëne en dat soort dingen. En dat betekent dat we voor alle jeugdleden zelf maaltijden verstrekken. En wat 18-plussen faciliteerde diensten. En er is een groep tussen de leeftijd tussen de 11 en 18. En daar is het onderdeel van het programma dat ze zelf koken op houtvuur. Dus die koken wel voor zichzelf.
0: Ja, ik vind het toch een groot getal. 4000 mensen. En ja, ik denk dan, die kinderen die zitten tegenwoordig toch allemaal op het schermpje.
2: De schermpjes gaan wel mee. Maar we doen verder geen activiteiten met schermen. Dus het is echt gewoon het samen zijn, veel spel, vertier. Themapresentaties in de kampeervaardigheid, dus hikes lopen. Men heeft het druk met elkaar en dat zorgt ook enorm voor de verbinding en het plezier met elkaar. Ja,
0: ja, en hoe gaat het met de scouting? Is het qua aantallen, is het stabiel? Neemt het af? Zit er groei in?
2: Als we kijken naar de landelijke trend, hebben we als scoutingverenigingen absoluut niet te klagen. Dus er is bijna in de noordelijke groepen, voor zover ik weet, zijn er overal wachtlijsten. En is iedereen nog heel erg welkom. Dus ik denk dat de gemiddelde groep zeker meer dan 150 leden heeft. We hebben nog even nagekeken, er zijn ongeveer 300 scouts uit Friesland die komen. We zien graag dat de Friese scouts ook nog meer deze kant op komen. Maar uiteindelijk ben je afhankelijk van vrijwilligers. Dus ja, je zou wel meer kunnen bieden voor deze kinderen. Maar ja, alles valt in staat met de vrijwilligers die soms ook moeilijk te krijgen zijn.
0: Er zijn natuurlijk allemaal vrijwilligers en ook ouders van potentiële leden van de scouting die nu luisteren. Als u er nu één activiteit uit moet pakken voor de komende dagen, waarvan u zegt van nou, dat kan ze wel eens over de streep trekken. Of dat zou ze wel eens kunnen verbazen. Wat zou dat dan zijn?
2: Nou, dat vind ik echt heel lastig, omdat over het algemeen de mensen die zich verbinden aan scouting, die hebben niet iets met één ding zoals voetbal. Dus ik denk toch wel het buiten zijn en de afwisseling in programma's van zelf je kunnen ontplooien, zelf dingen kunnen bouwen, het vuurtje stoken. Het is zo divers. Ik vind het echt heel lastig te zeggen van ja, dat zou ze over de streep trekken. Dat is voor iedere scout. Is er net iets anders wat hem of haar bindt aan het totale programma, denk ik.
0: Ja, niet één activiteit dus, maar het is eigenlijk het totaalprogramma dat zo mooi is.
2: Ik denk dat in het afwisselende.
0: Ja. En dus maandag is dan de bezoekersdag voor de ouders. Hoeveel mensen verwachten jullie daar precies?
2: Met het aantal dat we 4000 deelnemers hebben. Ja, als je verwacht dat elke ouder, pap of mama of opa en oma meekomt. Dan zou je daar het dubbele aantal in kunnen verwachten. Ja. En dat is natuurlijk altijd een beetje weersafhankelijk. Maar gezien de verwachtingen voor de komende dagen verwachten we dat ja, ook elke ouder wel zijn kind gaat even bezoeken. Ja.
0: Dat lijkt allemaal prima. Dus volle bak volgens mij dan.
2: Ja.
0: Nou, heel veel succes daar met de verdere opbouw. Er is nog wel wat te doen, denk ik.
2: Ja, ja. Maar dat levert ook plezier op. Dus dat doen we met alle plezier. Bouwen we de komende dagen dit op.
0: Jorik Hofman dus. Hoe dat scoutingkamp 3800 scouts die tijd naar de Maardenwaard bij Lauwerzeeg komen.

0: OMD en The Maid of Orleans. En bij Friesland van de Moon.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Ja, precies. Het vierde seizoen dat is weer begonnen. En juster wie de eerste wedstrijd in Burgum. Verslaghouder Willem van Meldvoort, die wie bij die eerste wedstrijd.
3: En zij jouw nou het teken dat we ik van start gaan. En dat gaan we dus ik noodwaan.
4: De speaker rot de laatste dingetjes om en kundigt een nieuw seizoen aan van het vierjeppen. Een simmersport. Maar simmer, dat is het net. Ik ga de winterjas weer even uit de kast halen. En ik zorg om je heen dat meesken onder een kleedje zitten.
1: Nou, je neusje zit hier in de kwarte broek, ja. Maar die had het wel koud gekregen, had het tekertje al worden. Dus het is wel frisjes, Joort.
4: Maar ja, publiek is er wel. En ze krijgen wel een wedstrijd te zien.
3: En ik ga die ter, ik denk wel richting de tredje meter.
4: En die wedstrijd werd woen bij de Fraalje toch een verrassing. Hanneke Westert.
5: Wel blij mooi.
4: Is er nou een naam wat wij de rest van het seizoen rekening mee horen, Matten?
5: Ja, misschien wel. Ik hoop het. Ja sowieso Burgum, die scoren laat nu wel. Dus super natuurlijk.
4: Waarom laat je dat goed?
5: Je rek won een keer een PR-sprong en... ooit een Nederlands record, dus dat is wel...
6: tweede plaats, Marit van
5: spring je vaak wel goed.
6: En op de eerste plaats, Hanneke Westert.
4: Hoe is dat voor Jim Leppers dat het seizoen dan weer begint? Kriebelt het dan of hoe gaat dat?
5: Jij natuurlijk de hele winter je wat een uitje en ontrainen west en zo. Dus toen we sneeuwen wieën en toen het oudlast werd, toen baalde ik wel heel erg. Dus ik zit er altijd door. Het had de soort zin in als hij begint.
3: Gerben Terpstra, daar bij de senioren topklasse. Hij maakt het daar zijn debuut.
4: En bij de Malje is elke vorm van verrassing misschien wel fort. Gerben Terpstra is bij de junioren de grote winner altijd west. En is het ik nou weer. Want bij de senioren, de eerste keer dat het daar liept in die hoogste klasse, wint hij ik. Fortendalex, de eerste wedstrijd in Burgum.
6: Op de tweede plaats Rutger Piersma en op de eerste plaats Gerben Terpstra.
7: Ja, dat hartstikke fijn natuurlijk. Vooral voel in die stalkertje. Dan liep de eerste wedstrijd toch in het zand te springen. Maar heel scheef. En samen bovenin, dus dat is een fijn gevoel. Hetzelfde als vorig jaar. Dus hartstikke lekker beginnen.
4: Hoe komt zo de winter uit?
7: Ja, ik kom hartstikke goed de winter uit. Ik heb de hele winter sinds ik top in mijn vier hebben. Sinds maar. Gewoon zoals ik in de weken trots beginnen te trainen. En dat heb ik me op discipline goed volhouden. En dan ben ik heel benieuwd hoe dat dit seizoen komt.
4: Ja, dan rinst ik op spikes, zeg ik. Waarom dat?
7: Ja, dan vorige keer elke keer bij de oude set les van mijn haak. En van het winter ik sprint en vier springtraining en ik op spikes. En dat bevoelt mij ook wel. En ik denk, als ik het wil leren, dan moet ik het gelijk van het begin van. Zag ik net al in het seizoen Jimmy blessure en dat ik dan nog op spikes moet leren. Man. En het bevalt me hartstikke best, het draagt lekker. En klim heb ik net zo'n soort les van. Heel veel lappers hebben wat les van. Van het klim dat dat minder wil, maar dat giet mij nog wel aan.
1: De media van de morgen.
0: En dat brengt dus bij de man bij de kranten. Ik zag bij die Iepenslijn een... advertentie voor een e-bike, maar dat ze net weer zo'n 12 worst.
8: Wel een mooie fiets trouwens.
0: Ja, net verkeerd.
8: Ja, mooi sportief.
0: Jeroen
8: ja. Wat geven het net doen.
0: Waarvan akte?
8: Ja, precies. Ik wil even hoe het WK voetbal, hè. Dat is in Mexico, Verenigde Staten en Canada zelfs. De meeste wedstrijden zullen in Verenigde Staten spelen worden. Maar het is de vraag, zit er wel publiek bij van de landen die uit het buitenland wij naar het WK komen? Want de Verenigde Staten die heeft nogal wat inreis verboden. Ze verstrekken gewoon inwenders van gewoon landen geen visa. En dan is er ik nog voor gewoon land een borg van duizenden euro's. Kan oprinnen of dollar, $15,000. Dan mag je een borg betalen. En pas als dan het land weer verliest, dan krijg je dat geld. Waarom? Want ja, er wien nogal wat mensen die blun krijgt wat langer hingen als dat Amerikaan wonen. Maar met al die maatregels, viel ze net echt welkom in het land zelfs.
0: Land of the free.
8: Land of the free, maar nu even niet. Zij gewoon regels wel wat versoepelen. Ik mij omdat de Amerikaanse branchevereniging voor hotelhouders Big Leagues, die had al de neetklok lieten. De hotelboekingen in de steden dat die wedstrijden spelen worden, die blowen echter bij de verwachtings. Ja, dat heeft dus net alleen maar die reisregels te krijgen. Maar ik mij de hege ticketprijzen voor wedstrijden. Maar soms wel duizenden dollars betalen om een wedstrijd bij te winnen. Dat is wel heel duur voor zelfs.
0: No.
8: Dan wordt het wel een heel duur toernooi. Maar er is wel goed nieuws. Die prijzen die binnen de ouderen die het wel behoorlijk onder dalen. Maar ja, Want je dan je visum krijgt, dan heb je er nog niks van voor zelfs. Dus nou, ben benieuwd hoe dat er straks uitziet. Ja, dan verderop in de kranten, het AD heet het dan hoe. Zeearenden sneuvelen door de wieken van windturbines. En Dirk van Stralen van de werkgroep Zeearen had hem al 20 jaar dwaande met het wel en wee van de vogel. En bij hem is het toch wel de frustratie uit onderzoek met zendere zeevogels, of zeeërnen, die blikken dat een vierde van de vogels toch een botsing met een windturbine om het lippen kwam. En ja, hij zei, en dan meest hoop je dat ze ik voort deer binnen, want heel vaak dan krijgen ze een tik, ze vallen uit de loft en dan volgt een lange liedenswij naar hun deer uiteindelijk. Dit moet stoppen. En hij zei, ja, er zijn oplossingen. Er zijn sensoren, dus als er een vogel aankomt, dat zijn moeder dan even stop met draaien. Maar hij zei, ja, dat kost wel geld voor zelfs. En hij zegt, ja, het is ik. Voor steltjes is het een drama. Want zeearenden maken bij verlies een proces door. Dat lijkt op dat van mensen. Soms blijven ze eindeloos rondjes vliegen rond de plaats waar hun partner om het leven kwam. Nou, in dit geval zoek dat net wel. Want dan is de kans dat ik een tik van zo'n juk krijg. Voor
9: ja, dat mag we net gaan natuurlijk.
8: Dat mag we net hè.
9: Nee. Fijke, dank u wel.
10: Omroep Friesland.
11: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
10: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
11: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkjum.
10: Omroep Friesland.
11: Oeral en altijd Westmaborst. Ik was boeten de provincie best.
10: De app van Omroep Friesland.
11: Voor Android en Apple.
10: Download hem nu.
12: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaard. Ons hele assortiment staat voor je klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
13: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Schaarne-Gouten.
13: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
15: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
16: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
17: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte daar. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met de situatie.
18: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slapen.
17: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
19: Dat geeft vrouwen een veel sterkere positie en ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aan hang te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
17: De invoering maakt deel uit van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De eigenaar van Saint-Jesu in Verwoorden, die op vakantie op het stuit dat zijn bedrijf, een part van zijn bedrijf, in vlam opgier. Zijn verhaal, eerst dadelijk zien Friesland van de Moorn. En misschien komt er ook van Clarence Clemens en Jackson Brown.
20: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
21: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
22: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
15: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
23: De eerste snedematten van het lawn. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevogels?
24: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevogels voortkomen kunnen.
23: Toch ek mij. Jouw de grijdevogels en Utwij. Grutskopjes grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
25: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
26: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
27: Friesland van de Moorn.
28: My Erit Science.

0: Ja, de meer lange adem vanaf als een uithaal. Clarence Clemens en Jackson Browne en You're a Friend of Mine.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Ik ben ontzettend dankbaar dat er geen meesken slachtoffer binnen. Dat meen ik oprecht. Dat vind ik het allerbelangrijkste.
0: Italië, daar wie er op vakantie met zijn huishouden, ontreedde dat zijn park in de bron stier. Eigenaar Wiemer Visbeek vond Science Zoo aasen oer die bron in Van Waarden. En Germ Terpstra, die lept het vierst op de eerste wedstrijd van het seizoen.
4: Dat hij gaat starten is uitgesloten, maar we gaan kijken waar we hem misschien kunnen inzetten. En als we hem meenemen, en of we hem meenemen inderdaad.
0: En Robin Veldman, die eerst ook hoort de komende wedstrijd van Heerenveen. Fijke, die zegt hier met Nijs Utoren Media.
5: Ja, huiseigenaars die had hield die dreiger om de wenlessen te betalen. En archeoloog die het meiwerken aan opgravings van musketier D'Artagnan, die weegt om bonken waarom te gaan om het museum.
1: Goeiemorgen, dit is Friesland van de Moorn.
0: En dadelijk daar meer hoor, eerst het wapenrucht in kwart met Sibo Mollema.
6: Ja, goeiemorgen. Je hoort betekenen wolkenveld, maar ook eens wat zinnen en een temperatuur van een middag van rond de 19 graden. Nou, de wind is meer zwak en die komt uit het west-zuidwesten. Morgen met een zuidenwind wordt warme lucht ongeveer van zo'n 23 graden. Zijn nog dan een enkele wolk, maar dus een soort zinnen. Nou, meer hoor het waar, oeren jaloeren.
0: Eigenaar Wiemer Visbeek van het beste park Science Zoo in Van Waarden. Die wie op vakantie in Italië met zijn huishouden op het stuit dat die bron uitbrut. Ik bel hem, juster doet er onderwijs waarom weer.
3: Ik ben echt een trillingen, steeds, maar gewoon, je leeuwt het eigenlijk net. En ik zoek mijn bereik in de bergen. Dat is, dat komt er krek bij me, hoor. Dus we kregen alleen maar berichten via WhatsApp. En eerst van, hè, dat je dat zei van, hey, joh, ja, de bron wacht, die is je hem kant op zoek, wat is er aan de hand? En ik wist dat er ooit een bedrijfstelling binnen inderdaad van een jeugd van een brand meldinstallatie. Dus ik dacht, dit is wel het alarm. Dus ik stuur naar waarom, er is niks aan de hand. En ja, totdat op een gegeven moment, weet je, bijvoorbeeld een slechte film zit, dat je letterlijk een plaatje van wat hebt op stuurt krijgen van wie me dit is bedrijf. Ja, dat is onvoorstelbaar.
0: Maar het geheel hut, hè? Het, net zoals dat het eerste lied begon, met het voort opskaalt.
3: Ja. Ja, heel hard. Dat is ik van wat ik van naam heb nogmaals. Dat is al je Ruud het Waard op de treden hoor. Maar dat het heel hard ging is. Ik ben ontzettend dankbaar dat er geen meesken slachtoffer binnen. Dat meen ik oprecht. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Vanzelf, wezen is echt heel slim. Dat mag we nog gewoon treffen. Dat weten we ook nog net. In hoeverre. De beesten, eronder leidt haar zijn, hè? De beesten ben waarschijnlijk verlijn. Dat is aan zich natuurlijk al heftig. En de beesten boeten, dat weten we net. En verder de collega's, we zijn al heel wat onder indruk van wat er gebeurd is. We zijn een heel hecht team. We vinden relaties vinden we heel belangrijk. Krijg de indruk dat op dit moment hebben we zoveel leven meesten om zijn. Je moet net weten hoeveel berichten dat ik krijg van leven meesten die. Dit dus helpen we allemaal van alles en al. Ik denk, jongens, ik weet nog niet wie is wat er aan de hand is aan het rijden. Maar dat is wel heel warm, mag ik zeggen. Ja? Dat is ongekend. Dat is fantastisch.
0: De crowdfunding opzetten, de eerste 100 euro's die stinden er al op, zeg ik.
3: Wat zijn jou?
0: Ik zeg, er is een crowdfunding opzetten en de eerste 100 euro's die streamen er al binnen.
3: Ja, bizar. Je vertelt mij, ze hebben wat nice gedaan. Wij krijgen de telefoon op van. Bij een oor die zei van dat er inderdaad een crowdfunding die loopt wat 1000 euro of zo. Ja, dat je Frans gebaar, ja, dat is het. Ik moest al leren dat zoveel mensen kunnen met je in de steen. Ik heb net al met Jel die natuurlijk uiteindelijk met herbouwd beuren en we met je over de komende tijd terugkomen. Hè.
0: Ja, dat zei Wiemer Visbeek dus, juster. Soort mensen die binnen afhankelijk van Science Zoo. Het park biedt bijvoorbeeld ook een dijbesteging van mensen met beheining. Is daar nog takkomst voor, vraag ik Wiemer.
3: Het lijkt mij heel, het is voor u heftig, maar voor hun is het ook heel heftig. Hè? Zij hebben vaak mensen met een lietse braad, maar en dat dan, dan is het werk van jou is dan heel groot, jouw dijbesteding. Misschien soms het enigste plekje dat je ooit hoest gaan. Ja, dat vind ik wel heftig ook daarom, ik denk. Zo.
0: Ja. Nou weet ik, je bent jezelf heel erg in de buurt daar. Daar is de toename van die heid. Is er nog twijfel over dat je hem trok in of net? Of is dat zonder twijfel dat het weer opbouwt wat er flink in is?
3: Nee, dat werd dus net rond die Henning hier. Ook nee. Ja, dat maar nooit. Nee, zeker net. Dat is ook net nodig, denk ik. De laatste tijd was dan juist een heel soort mensen nieuws te vinden. Heel soort mensen die we kwartier bieden mij om eens horen namen dan als een bij te pakken.
0: Ja, de verbinding die wie net al te best, maar volgens mij is het goed doorkam. Wiemer Visbeek dus, die met zijn huis had. Onderwijs, waarom is Nij van Worden ta, Nij Sijen Soeta? Een crowdfunding op doneeractie.nl, die zit intussen op 22.000, haast 23.000 euro. Dus dat rint aardig terug.
2: De media van de morgen.
0: Fijke, door de media.
5: Ja, de financiële situatie van Nederlandse huiseigeners is minder worden. Dat meldt de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Naar onderzoek onder 2400 mensen. Ja, meer huizenbezitters hebben dreig met het betalen van hun wijnlijsten. En meer mensen hebben in betalingsheften staan op de hypotheek oproen. En ja, mensen maken hun zwaarder over de energiekosten. En dit onderzoek weer nog voordat de oorlog in mijn Iran uitbrut. De gasprijzen binnen hij natuurlijk en ik de oren-energielessen binnen hij alleen nog maar taanam. En meestal meisje hun dus echt wel zwaargen. Ze wil ik wel verhoor je zeg maar. Ze wil ik wel duurzaam meisje om die energierekening wat naar beneden te krijgen. Maar ja, ze hebben onzekerheid over de kosten, de besparingen en de waarom verdient die het. Ja, en de groep is ik grutter worden. He, waar eerst een afgebakende groep problemen ervaarde, raakt dit nu ook huishoudens die eerder als financieel stabiel werden gezien, zei de NHG. Dus het vraagt het een bol uit, dit probleem. Een heel hoop probleem in Maastricht. Want de binnen Bonkenfoen, die tasken worden onder verneemde Franse musketier D'Artagnan. Maar dat heeft nou een bizarre nijsleep gekregen. De archeoloog die nou belutsen weer bij die opgraving, die is nou onholden omdat hij weigert botresten waarom te gaan onder gemeente.
0: Oh.
5: Ja, het is Wim Dijkman, die is al 40 jaar stadsarcheoloog geweest voor de gemeente Maastricht. En hij vindt dat de gemeente hem te volle bij de dienst bemoeit en dat hij te min erkenning krijgt voor zijn inspanningen. En Maastricht zei, ja, maar ho even, wij zijn de gemeente en wij hebben regie over dit project. Daar ben ik bonken opgestuurd naar Duitsland, naar München voor onderzoek. Die zullen dan per post weromstuurd worden. Maar Dijkman zei, nee, dat vind ik te gevaarlijk. Ik riep er zelf wel heen, ik haal iets op.
0: Ja.
5: En ik heb de kosten maken van hotel en benzinekosten. Nou, die rin ik aardig in prijzen vanzelfs. Ik wil dat de gemeente mij vergoedert voor die reiskosten. Nou ja, intussen heeft hij dus nou die bonkenresten heeft hij onderbracht bij een freun. Zo moet ik het spel helaas spelen. De gemeente die zei nou van de opgravingsbieden die ben net nevens de regels verroen. De graafwerkzaamheden die voor 5 maart 2026 zijn uitgevoerd, zijn voor zover ons bekend niet volgens de in de beroepsgroep geldende norm uitgevoerd. En wat ze daar aan krijgt mij bedoelen, dat wordt dan weer net duidelijk.
0: Het klinkt wel een beetje drieën, hè?
5: Ja, het klinkt wel wat drieën, ja. Inderdaad. De archeoloog die zei ik, van ja, ik had wel rekening met dat ik de wet uitreden het door die resten te verzusteren. Maar hij zei dat hij integer handelen het uit historisch besef. Het is een principezaak geworden. Ja, hij zit nou verheerst.
0: Nou.
5: En de bonkresten, die ben nog heel diep bij die vrouwen dus.
0: Niet nader te noemen, denk ik.
5: Dat denk ik niet.
0: Fijke, dank u wel. Dadelijk een chauffeur op de volgende wedstrijd van SC Heerenveen. Eerst tijd voor muziek van Taylor Swift.
2: Omroep Friesland.

0: Taylor Swift en The Faith of Ophelia.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Joen, om Johan Oeren, dan spelen Jereveen tegen FC Utrecht. En er is deze morgen nog een onwissigheid, is Rivera van de partij. 70% kans, zei Veldman juster. Trainer Robin Veldman heb ik het oren.
4: We gaan morgenochtend beslissen of we hem in de selectie opnemen of niet. Hij heeft vandaag getraind. En eigenlijk willen we morgenochtend de reactie op die training afwachten. En dat hij gaat starten is uitgesloten. Maar we gaan kijken waar we hem misschien kunnen inzetten. En als we hem meenemen, en of we hem meenemen inderdaad.
5: Ja, maar druk het eens in percentages uit. Hoe groot is de kans dat Rivera minuten mooiste shield in FC Utrecht?
4: Boah, ik denk even om in de selectie te raken, zou ik zeggen 70-30. 70% wel, 30% niet. En minuten maken zou het, nou, misschien in de laatste minuten, dat is niet zo in percentages uit te drukken.
5: Maar ben je wel bereid om risico's te nemen, Mayhem?
4: Geen onverantwoorde risico's. Dus als het onverantwoord is, niet. Omdat het is ook zijn carrière. Het is ook zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen die je dan, omdat het een blessure is. Die, als hij kwetsbaar blijft, dat je 4 tot 6 weken waar hij normaal voor staat. Ja, dan mist hij eigenlijk ook een deel van de voorbereiding. Dat risico willen we niet nemen.
5: Ja, hij had wel een bijzonder seizoen eigenlijk, hè, Maxence Rivera. Want hij begon moeizaam, had ik een soort kritiek kregen. En nu zitten we misschien al tevreden van vooral hopen dat hij er wel bij is in Utrecht.
4: Ja, het is zo'n mooi ventje. Altijd positief geweest, altijd vertrouwen gekregen vanuit ons. Enerzijds door hem te laten staan. Maar ook de individuele feedback altijd gegeven. Al dan niet op trainen of met nakijken van zijn wedstrijden. En misschien krijgt hij ook niet alles mee, hè, omdat het in het Nederlands of in het Fries opgeschreven wordt. Maar als je kijkt naar wat hij erin doet om beter te worden. Hoe hij zich aan het verbinden is met iedereen binnen de club. Zowel in het een klein beetje Nederlandse woordjes, maar vooral Engels. Ja, dan heeft hij een hele mooie ontwikkeling als mens doorgemaakt. Waardoor ik denk dat hij als speler ook een enorme groei gemaakt heeft. En ja, dat er nu een vraag is van hey, maar waar blijft hij en we missen hem. En dat is een compliment naar hem.
5: De doelstelling onder het begin van dit seizoen, het helium van de play-offs van Europees voetbal, dat is echt slagen. Is daar mooi seizoen Savica slagen?
4: Nee, ik denk als je er nu bent, dan moet je nu ook voor deze 2 finales gaan. En dan moet je proberen die 2 finales te winnen. Ik hoorde Joris van de week, als we dat halen, dan scoren we 9. Ik denk dat als wij hem succesvol afronden, dan kunnen we zeggen van praten over een succesvol seizoen. Ik denk dat we nu kunnen praten en spreken over een mooi seizoen tot nu toe.
5: Ja. Maar hoe scoort de Konzenins in FC Utrecht? Want ja, in de competitie had je hem 2 keer liek spelen. Maar als je zocht naar de uitslagen over een langere periode, dan ben je hem echt de underdog.
4: Ja, over de jaren. Maar over de jaren is onze selectie nogal veranderd. De selectie van Utrecht is veranderd. Het kapitaal van Utrecht is wat groter. Dus ik vind ook wel dat als je kijkt naar hun historie van de recente jaren, Europees voetbal en ook de eindranking op de ranglijst, ja, dan hebben zij wel wat meer verantwoordelijkheid, denk ik, richting hun publiek om te zeggen van ja, dit is een wedstrijd die we moeten winnen.
5: En dus ben je hem de underdog?
4: Nee, wij zijn de uitdagers. Ik vind niet dat wij de underdog zijn, omdat wij in allebei de wedstrijden hebben laten zien dat wij ook tegen Utrecht fases heel dominant kunnen zijn, kansen kunnen creëren. Dat kunnen zij ook tegen ons. Dus dat is een wedstrijd die een beetje om het even is gegaan altijd. Hè? Want je speelt 2 keer gelijk. En Utrecht met hun ervaring en ook de specifieke kwaliteiten die ze hebben. Die durven wij uit te dagen. En helemaal niet van die zijn beter. Maar met wel heel veel respect voor wat zij gepresteerd hebben.
5: Ja, de competitie zit erop. We hebben 24 competitiewedstrijden gehad. Maar dat gaat nu pas echt begin.
4: Ja, doordat die 34 wedstrijden zo geëindigd zijn, ga je nu ergens om spelen. En ik weet nog heel goed dat wij op het trainingskamp in Spanje, we hadden een soort serre waar we konden zitten. Daar spraken we echt uit van, maar we moeten nu ook gewoon uitspreken dat we Europa in willen. En is via de beker en via de competitie, wat ook nog mogelijk is. Dus, en dat is wel echt gaan leven. En dat, als dat gaat leven, zie je ook het gedrag van de spelers. En ik vond ook afgelopen zondag tegen Ajax in het geloof om van Ajax te winnen was er. Nou, en met dat geloof hebben we denk ik ook hele goede fases gehad tegen Ajax. Nou, en die lijn willen we doortrekken.
0: Trainer Robin Veldman zei dat. Vond jij dat, vind je vanzelfs? En Jonom, Johan Oeren. Dan spelen ze dus in de Galgenwaard. De winnaar die speelt snijn de finale.

0: in Omroep Friesland. Ze ben er haast uit.
1: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De natuurprijs van Omroep Friesland.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ze had nog wel dus help nodig.
2: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Waar kan ik stemmen?
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij waar de Johan de Jongbeam wint.
3: Steen, Evenhout.

0: Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
0: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Een minuut oer Jal van Jochenen is het. Wat bad Roy Friesland, dat vertelt Feike Wouda.
8: Een goeie morgen. Het IFKS-bestuur had skipper Luca Elsinga van Scootje Ut en Thuis van Jensen per direct voor een periode van 4 skorst. Elsinga verbouwde het Scootje tjin de regels in. Je terug ontstie een soort opscore binnen de IFKS. Jeder joeg de arbitragecommissie om dat ze geen oordeel aan koenen over de kwestie. Daarom had het IFKS-bestuur nou dit besluit nam. Door in de verklaring expressen van intimiderend gedrag richting het bestuur uit de bemanning van het Scootje wij. De brand bij Sanjes Zoo in Veenwaarden is hut onkwam bij de eigenaars en meiwerkers. De loods van het bistenpark baande vol slijn aan. En hoewel de meeste bisten redden waren, binnen meerdere bisten omkwam in de Vuurzee. Directeur Wiemer Visbeek, wie op vakantie in Italië, doet het naar zijn berichten.
9: Ik wist dat u wordt in bedrijfstelling, wie nemen ze dat, van een jeugd van een brand, meldinstallatie. Dus ik dacht, dit is wel een alarm. Dus ik stuurde naar Veronen, dus ik zo naar horen. En totdat op een gegeven moment. Weet je bijvoorbeeld dat je in slechte film zit en dat je letterlijk een plaatje van wat op stuurt krijgen van wie me dit is bedrijf. Ja, dat is onvoorstelbaar.
8: In de Sixmastrit in Ljouwert is Justjoen een elektrische dealscooter in vlammen opgingen. Door de brandwacht omkwam stierde de scooter al heel in de brand. De accu van de scooter waard in een bak met waterlijn. Om de scooter in een gebouw parkeerd stier had de brandwacht het pand controleerd. Het is net bekend hoe die scooter in de brandvlijn is. Mariette Hamer, regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag, had een box ontwikkelen met helpmiddels voor kappers om signalen van seksueel geweld in relaties te herkennen en bespreekbaar te maken. Die box wordt van Joertal U-test in de gemeente Zuidwest-Friesland. Hamer leidt uit waarom voor kappers kiezen is.
10: Dat je soms iets begint te vertellen wat je eigenlijk nog nergens verteld hebt. Omdat je veilig in die stoel zit, iemand is een beetje aan je hoofd bezig en dan opeens komt er iets uit. En dat kan voor mensen het eerste moment zijn om over zware problemen te praten.
8: De brandwacht op een gediek is Justjoen uitgerukt voor reek in de meterkast in een wenning onder het Wolgas. De thuisaccu weer in de brandvlijn en daar kwam giftige damp vrij. De brandwacht had de situatie controleerd en het hoes ventileerd. Vanwege de damp die vrij kwam, werd een deel van de strit afgesloten.
7: Feike, dank u wel. Uw zwaarman Sibe Mollema die is deze dagen brenger van Goed Nijs. Haast nog vertelst juist waarom.
11: Wat ik zei ze voor. Haast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier per dagen bij Steven Sterk. Vreed 22. Sneun 23 maaie en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien op de gediek. Voor Else Keper, een boek voor Kees.
12: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
13: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de voor Elsenie.
12: Big Green van Isaacsje.

0: 1034, maar 924 euro, inclusief installatie.
1: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
2: Dan we een nieuwe uitdaging. Die Damstra Service onderhoud in Ljouwt ziet die gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit hoog in de vaandel. Zoek voor onze vacatures op damstra.nl.
3: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
2: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op damstra.nl.
4: Friesland van de Moor. Erit Science.
5: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
6: De witse van prinses Beatrix, die wie een heel skoft kwiet. Porter, maar juster wie ze eindelijk weer bij diezelfde witse. En dat badde al je hier in Friesland, man. Hoe dat al je zit, dat jerstazen. Want eerst is het tijd voor het waarborgjocht met Sybon Mollema. Goedemorgen.
7: Goedemorgen, Erik.
6: En ja, je wordt een brenger van goed nieuws volgens mij.
7: Ja, dat is ook wel eens even noffelijk, hè. Dat, waar aankondig ik er ook niet in wil. Maar mooi waar net, natuurlijk. Skielge, die zit op zijn tredje in een hele graad. Dan wordt het over 8, bols het 14 graden. Laagst een tredje in Jurgen. Nou, dan hing het al eerst een beetje om bakken. Die lijkt een beetje liggen met tredje komen fjouwer. Nee, in de oren naar Pinksten knapt het waar gewoon stadig gewoon op. Het wisselvallige waar leidt echter us. En de komende dagen hebben we gewoon stabiel. Waar. Nou, hier gaan we nog te krijgen met wat wolkenvelden. Dan zijn we wat vleertuigstrepen die nog al voorbij komen. Zorg. Maar ik, de zinnen erbij. Wat letter op de mintje, hellen we de heeste temperatuur van de dag. Nou, dan leidt er ongeveer op zo'n jongetje. Ik denk hier en daar ik nog wel eens even een 20 graden. Nou, de wind is hier zwak, ontmatig. En die matige wind dan vooral boppen de Waadzee. En het IJsselmeer had er ook wel een beetje mee te meisjen. En die komt dan uit het west-zuidwesten wij. Nou, in de jongen en de nacht bloedert het ek gewoon droeg. En vannacht valt de wind zo'n beetje voort. En dan hebben we een leegste temperatuur van zo'n goede 10 graden.
6: En dan op naar morgen, dat lijkt ik net verkeerd.
7: Nee, dan ligt het wat iedere keer beter. Morgen has dan het hele drukke bier dat ze verplaatst zich morgen. En dat leidt dan in de metjes een beetje boppen Duitsland. Dus is vanuit Frankrijk er het opschoot naar boppen. De zwakke wind is morgen dan ook wat meer uit zuidelijke richtingen. En die viert gewoon warme lucht door naar Usta. Morgen kunnen we toch al wel een 23 graden verwachten. Maar daar ben je flink wat zin. Hè? En ook als schoot, dat betekent dus een wolkjoer. Het hindert net zo'n soort. De temperatuur is juist nog lang noffelijk. Dus een mooi jonkingproces om boeten te wijzen. Nee, in de nacht hebben we dan een leegste temperatuur van om en nabij de tolve graden.
6: Nou zong in de jaren 60 alleen Jongewaard op een mooie Pinksterdag. Nou, dat klopt wel aardig dit hier volgens mij, hè?
7: Ja, dit hier heel best, want... Ja, de oren, nee, dat weekend, hè, sneeuwen, ja, dat is juist ook al, dat wordt de zin een beetje hinderen door wat hege bewolking, zegt het nou liggen. Nou, die hele dag is er wel wat bewolking, maar betekent toch wel flink wat zinnen. De wind gaat dan draaien van jaar zuid naar in de mensje west-noordwest, en op de jongen is de windrichting, draait naar het noord, naar het eerste. Maar die bloed gewoon zwak, echt sneeuwen, een soort warmte, maar 24 graden. Nou, en dan is nee, ja, zit het nodig. Ik heb er een soort zin in, een amper bewolking. Dan zit de wind nog steeds in de wat eerste hoeken. En die viert nog steeds die warme lucht door. Maar die is dan zo'n 22 graden. En Monday, ja, op deze 12 Pinksterdij, we hebben de verschillende activiteiten plakvinden. Maar ik denk dat de fietsoversterren, die spreekt er toch een beetje uit hier in Friesland. Nou, is het gewoon heel noffelijk waar. Een soort zinnen, kan ik wel zeggen. Ja, ze er nou liggen natuurlijk. En in het eerste, in zuid-eerste, zo'n 24 graden. Nou, de wind, die bloed zwak. En die draait in de rim van de dij naar het noordwesten. Dus ja, allemaal kan ik zeggen, stabiel waar met vrij hoge temperaturen en gewoon een soort zinnen.
6: Nou, dat klinkt poor best. Sibo, dank u wel.
7: Gradien.
8: Nijs, sport, ware muziek.
4: Dit is Omroep Friesland, Friesland van de Moor.
9: In Canada, daar maak ik een hele lange reis. En helle in een lekker stoor, wat bier voor onderwijs. Een klant die tienerigens, die herkende mijn accent. Hij zei, joh, kom uit Friesland, over daar je hoe kent. Samen maken wij een praatje. Hij handelde in shit. En ik zeg ik dat er in een hele grote auto reed. Toch is het niet voor wel zussen. Het is ook heel gewoon. Hoe al desto komst, treft zo een Friese boerzoon.

Ik nam er een paar pilsjes en ik rekken in peteer. Mooi een jongen hier uit Friesland en we namen er een meer. Teruggingen door de stage, weer daar ik kwam. Hij zei ik ben een ranger en had een Afrikaanse faam. Ik hie het wet again, het is een vast patroon. Oeral daar sto komst, heeft sto een Frieske boerenzoon. Hier van het werk, hier van de willen. In de financiële sector, ICT of logistiek. Bij het bouwen van een brede of het lezen van een dik. Bij de handel in machines in de olieindustrie. Bij het baggeren en slepen en de groene energie. In de Sahara op de Noordpool, in de haven van Shanghai.

0: vlak, Schamprotte friske gein. De boer zei ja, ik ha het hier tegen het zin, omdat ik hier weer boeren ondernemer wijze ken. Hij helle uit de koelkast een kratje vol met bier. Hij zei, we zullen proosten, het weer een best hier. Wat de toekomst brengen zal, ik ga er weer nog doen. Hoor al de toekomst treft o een friske boerenzoon. Hier voor het werk, hier voor de willen, en de wet je doen. Hier voor het werk, hier voor de willen, en de wet je doen. Hier voor het werk, hier voor de willen, en de wet je doen.
1: Pieter Wilkes, de Friese boerenzoon. In 1938 lijst er als poppen in. En juster stier prinses Beatrix werd voor haar eigen witse. En bij die originele witse is die ook een replica. Vlochten troch Evert Jubbega. Honderden uren werk hier hij daarvan. En toen roept Beatrix even bij hem del.
2: Nou, ze heeft mij dus gevraagd, onder andere hoe lang ik er dus mee bezig ben. Nou, ik zei ongeveer meer dan 100 uur. Dus ze had er begreep ik wel veel waardering voor, voordat ik dus die wiegen heb nagemaakt. Ja. Dus ze vond het wel mooi. Ja.
3: En hoe bijzonder wie het dat de prinses bij jou kwam?
2: Nou, dat is natuurlijk heel bijzonder, want ik ben er dus mee begonnen. En toen zei we al, nou, wat zou de kerst op het taart zijn natuurlijk als Beatrix zelf komt kijken naar de wieg. En dat is dus allemaal gelukt. En door jullie uitzending is het allemaal aan het rollen gekomen dat die wieg dus opgespoord is in Zeeland.
3: Ja, want die originele wieg, de echte, die wie dus een Pimmanlin in Zeeland opvoedt, wat toch nu toen?
2: Nou, ik zou je vertellen, we hebben hem dus gelijk opgehaald. En Ivan, de directeur, en ik, we waren net kinderen die uit de speelgoedwinkel kwamen, die het mooiste cadeautje uitgezocht hadden. Dus ja, dat was natuurlijk helemaal geweldig. En toen de uitnodiging naar Beatrix toe ging en ook daar positief op gereageerd is, ja, toen waren we natuurlijk helemaal in de wolken natuurlijk. Ja, dat,
3: Is dit de kerst op het taart?
2: Ja, een hele grote kerst. Een hele grote kerst op het taart, ja, ja. Ja, en ik merk nu al van de manager van het museum dat er dus al verschillende mensen geboekt hebben met groepen om speciaal dus en de wieg van Beatrix en de replica te zien.
1: Ja, die wilden de meesten wel zien, inderdaad. Onijs, 15 jaar lang in de lobby en dan eindelijk binnen de glade fietspaden. Je hoort dan hier op dat van de fietspad terug het Keningsdiep van de Gerritom bij Bakkeveen. Geen hobbels meer, maar beton. En Jan-Willem Russen van het Plastic Belang, die vertelde erover van de morgen.
4: Nou, de harde situatie, de had 50 jaar asfalt in lijn en die wien aan eind. En nou, tolwieling ben ze begonnen met de lobby, de plaatselijke belangen Bakkeveen en wie en waren samen om daar verbeteringen in te krijgen. En dat is voor een groot deel is dat slagen en dat werd goed hier.
1: En voor een groot deel, zei ze, welke pad in de net slagen dan?
4: Er moet nog 3 kilometer op, dus voor de meiden.
1: Oké, maar dat zit wel op de planning dat echt goed komt.
4: Ah, dan mogen we nog wel even een plan voor mij zien, maar het moet al klaar.
1: Ja, precies, het moet wel volslijn natuurlijk. Want ja. Die oude situatie, zat het weer? Wie dat nou gevaarlijk of wie het gewoon onhandig? Wat wie er kijkt mis?
4: Het ziet net, krijgt het gevaarlijk aan het weer. Alweer, het hobbelen alle kanten op, het weer net prettig fietsen. Absoluut net.
1: Nee.
4: En dat voor zo'n toeristische dwarpersbakveen kent het absoluut net. En, dus er moest wat gebeuren.
1: Ja, en het had nog best wat voort. Niet iedere hond heeft het mij, want uiteindelijk direct van onderop is er mij betalen om die paden.
4: Ja, er is de plaatselijke belangen elke mij betalen. De stichting Vlooienmarkt had er 100.000 euro in gestopt. En de natuurorganisaties gaan mij betalen. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer gaan mij betalen. En er is geld loskwam uit de pot van de toeristenbelasting via TPO, toeristisch platform Opslaan. En de regio-deal, die had vanuit de gebiedscommissie, die had de zaak goed losmaken. En toen is het slagen.
1: En ook kunt er dus weer rustig fietsen op een vlakke ondergrond. En dat is toch echt wel nog vlak.
5: Omroep Friesland.

0: Faith Hill en This Kiss.
1: De media van de morgen.
0: Fijke.
2: Erit.
0: Door de media.
2: De twa Friese kranten, heb je voor me lezen. Fries Dagblad meldt dat het aantal mantelzorgers maar groeien bloot. Het aantal mantelzorgers is tussen 2014 en 2024 gegroeid van 33% van de bevolking naar 39%. Oftewel ruim 5,5 miljoen mensen. Ja, en 1 miljoen daarvan helpt meer dan 8 uur in de wieken. Ja, en dus ik het aantal mantelzorgers dat hem toch wel ernstig belast viel, is Tanom. Dat meldt het Sociaal Cultureel Planbureau. Ja, dat krijg je vanzelf. Dat je drukker krijg je daarmee. Dan ja, het mag toch ergens bij komen. Voorop de kranten. Ik ondacht voor de koninklijke witte in Noordwaarden. De bezieten van prinses Beatrix en het museum. Bezit 24 hier. En ja, de Hinze die witse. Waarom voelen in Zeeland, de originele. Maar ja, intussen wiens ik begon mij het meisje van een tware exemplaar.
0: Ja, dan haal je het waar.
2: Ja. Stier trouwens op, binnen in de kranten. Beatrix herkent haar wieg niet, maar ze vindt hem wel mooi.
0: Ja, maar dat kan ik me wel voorstellen. Want ik heb mijn
2: jantje 38.
0: Ja, ja, dat snap ik.
2: Ja, nou ja. Dan hebben beide kranten, Fries Dijver en Leeuwen de kranten, heraandacht voor weinig Haags cultuurgeld voor de regio van alle provincies. Je hebt Friesland per inwender het meest uit aan cultuur. Rijksgeld komt vooral in de Ranestad. En dat maakt oors, zei deputaire Siebe Kral. Dus ja, ze hebben er oer oelis gewoon. En het is ja, toch net heel goed, Aurum.
0: Ja, ik heb hier ergens een ambitieus project aan.
2: Ja.
0: Waarvoor, wat winnen we het net alweer?
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Dat.
2: even zien. Ja, dan voor op de Leeuwarder kranten. Ja, die Braun Hemby Sanjes Zoe. En ik die loftfoto, er zijn meerdere foto's, buurziekte Shen. En als juist hoe grut dat die brand west had in die loods. Ik een soort reekwolken inderdaad, de centrale as die mast dicht. Het tuincentrum aan de andere kant van de centrale as mast ik dicht. Maar ja, het is het slimst voor het bedrijf zelfs natuurlijk.
0: Nou ja, en dus de cliënten. Hè, want
2: en de cliënten, ja, ja, ja. Nee, tuurlijk. Want die zitten in hun wraad en die zorgen voor die bisjes en dat is hun alles. En dat is hun in één keer, dat ze hun oude naam. Dus ja, dat zult er wel een huttenklap wezen. Ja, dan ik het nice dat de waddenbewoners massaal in verzet komen tegen afsluitende natuurgebieden. Ja, bewoners in de hele waardregio die brieren op verzet tegen de afsluitingen van natuurgebieden. Rijkswaterstaat wil deel afsluiten ja, om de natuur beter te beschermen. Maar ja, de onrust is grut. Juristen, politici en media worden in stelling gebracht. Rijkswaterstaat is de kwaaie pier. Nou, juist erin melden we ik nog dat bij het optreden van Harry Styles. Ja. Deze die juist extra betalen hier om dicht bij hem te staan. Dat hij haast niks zeggen. En vanzelfs zitten daar ik, Friese fans, bij. €184 betalen voor een plakje hielendal verroon. En dan haast niks zien. Ja, Arwen Stobbe uit Oppenhuizen. En beste vriendinnen Rianne Steenga uit Oudemerum. Ja, ze zullen nou de productie aanpassen. Maar ja, daar zijn niks zo natuurlijk.
0: Nee, dat is mooi.
2: Dat is een beetje sneu.
0: Ja.
2: Ja, dan betalen ze juist extra. Ja, en dat zei Arwen Stobbe, die zei dat ik. Daar heb ik nou niet meer om. Hier het nou even jetten dienen. Maar ja.
0: Dank je.
2: En dan luisteren.
0: En er binnen ik echt beroerde plakken. Ik heb ook een keer naar een concert wie in de Ziggo Dome. En ik zit echt letterlijk achter een peel.
2: Een peel?
0: Ik hoor niks shit.
2: Ik heb het een keer gewoon mij. Ja, wat wie dat ik alweer? Ik had een voorstelling. Ja, dan moest iedere keer of naar links, ja, of naar rechts. En dan zit er maar wat.
0: Ja.
2: Ja. Oh, de Lion King wie dat. Ja.
0: Dat is heel lang lang.
2: Heel lang.
0: Aasen.
2: Ja, Arjen, ik heb een bepaalde leeftijd. Zit het nou maar.
3: In de tijd dat de bloemenmeisjes kleurden de damrood, dat Fijkenwoude naar het cinematheater ging.
0: Toen de belden nog van held waren.
2: Wij betaalden nog in gulden.
4: Dat is, ja. Nee, dat was de musical zeker, is bedoeld, of net? Of niet de film?
2: Nee, dat was de musical.
4: Ja, ja,
2: ik ben één keer naar musical geweest, ja, nee, en die ik voortkleer.
4: Zal
2: ik
4: niet
0: al zien.
4: Nou, daarvoor, dat is noffelijke muziek bij de koffie. En we hadden het over de samenleving van Thomas de Roy. Dat is ooit heel iets begonnen, maar hij liet zijn miniatuur keverkes, Volkswagen keverkes. En nou dacht ik, ja, die miniatuur is me mooi, maar ik wil echt de work hard. Dus nou zit het hak vol, maar echt, dus, en wou even een belly, vind je wel leuk.
0: Het echte werk dadelijk in. Nou, daarvoor, dit weer Friesland van de morgen. Tot morgen.
1: Omroep Friesland. Krijg je allemaal in de mail?
5: Hij is vergees en hij is superactueel.
6: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
7: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws. En als bonus...
8: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
5: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nieuwsbrief
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
16: There is a toilet, but you can't take a shower.
17: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
16: Not yet.
17: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
16: Yesterday afternoon, maybe at 4, 5.
15: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
18: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak. Die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
15: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dank u wel, Olfijnders Harkest. Omroep Friesland, Node voor My The Classics voor Asen. En Spooky en Huey Lewis in de Nieuws. Oor een minuutje.
19: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
20: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
21: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
20: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
21: Nou echt bij Frans Kopaal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meesgedeelde shirt. Meer info vind je op de website van Frans Copal.
2: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker.
3: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar. Product.frl. Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
22: Dromeesje maar in beëining.
23: Maar gewoon CA Plus. Een certificering.
3: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl. Drachten.
24: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaar. Ons hele assortiment staat voor je klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
13: Nul de voor.
25: My Arjen Overman.

Joey Lewis in the news. The Power of Love. En ik had er classics voor. En Spooky daarvoor. Het is wel schande. Hij kan eigenlijk zelf amper nog naar zijn eigen muziekje, Joey Lewis. En dat had net een kraai maar zijn verroerende muzieksmaak, maar meer maar zijn gehoor. On één eer, je hebt er helemaal niet meer. En onder oren een heel iets beetje. Muziekmaatje, je hebt net meer. Hark je naar muziek heel soms. Maar wat er ook gebeurt, zei er zelfs, ik ben een lucky guy. Joey Lewis in the news. The Power of Love. Hoe lucky guys splitsen. The Rolling Stones, Love is Strong. Yeah.

Van der Werf, Skeffer en Sagoet. Maar niet ook Mick Jagger net u hoeft te betellen. Je had een dubbel boeking nodig voor. Nou has het al druk in de Rolling Stones. Ik draaide ze krijg nog maar Your Love is Strong. 10 juli, dan komt haar nieuwe album uit. Foreign Tongues. En ik zei al, ja, dubbel boeking nieuws. Was heel goed gest. En gest maast, de Germay Harry Nielsen. In het achtergroen koor, jongen. Van Carly Simon. Yourself Ain't.

Yes, I'm Sean in de achtergrond, Cor. Mick Jagger. Carly Simon en Yourself Fan. Ik weet niet wat het is, maar je moet al de hele dag een veske van Rommy in mijn hollen. Te keren bij Reina. Ja, het is nodig voor alle kleuren en smaken. Die komen gewoon voorbij, dus wisten. Draai maar Steven. Ik heb Frieske Nijs met Feiken. En eerst aanst. Boom, laddie, boom, laddie, boom. Night Prince. And I would die for you.

0: Ja, je had al eens van die verskes. Ah ja, het is ook maar 12 minuten 50. Leuk, zal maar even de stem van de woten. Romy en Reina en boom, laddie, boom, laddie, boom. Je kiet er niet keer in de kop, wist wel. Hé, hey, aast Billy Idol en White Wedding, hebben we dat weer. En Fijke Wouda met Fries Knijs.
1: Pinksterman die bij Omroep Friesland.
2: De fiets over sterrentocht.
1: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
2: Live.
1: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
2: En na je 8 op tv, de gearvetting.
1: De fiets over sterrentocht.
2: Pinksterman die.
1: Bij Omroep Friesland.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
5: Wat een goed plan.
4: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
5: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
4: NRV, of misschien Lissabon en Algarve?

0: wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
3: Oké, we gaan.
4: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Ja, wat zien is het? Hier is het Frieske Dijs, Fijkenwoude. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Het IFKS-bestuur had skipper Luc Elzinga van Scootje Utentus van Jensen per direct voor een periode van 4 skorst. Elzinga verbouwde Scootje het in de regels in. Je trouwens die een soort onrest binnen de IFKS. Je joeg de arbitragecommissie dat ze geen oordeel jaakoen over de kwestie. Daarom had het IFKS-bestuur nou dit besluit nam. Er werd in de verklaring exprutsen van intimiderend gedrag richting het bestuur uit de skipper en de bemanning van het Scootje wij. De brand bij Sanjes Zoo in Veenwaarden is hut onkan bij de eigenaars en meiwerkers. De loods van het bistenpark baande vol slijn oor. En hoewel de meeste bisten redden waren, binnen meerdere bisten omkwam in de Vuurzee. Directeur Wiemer Visbeek, wie op vakantie in Italië doet het nijs hem berikte.
9: Ik wist dat u wordt in bedrijfstelling binnen inderdaad van een jeugd van een brand meldinstallatie. Dus ik dacht, dit is wel een alarm. Dus ik stuurde naar Ron, dus ik zo naar Hoorn. En nou ja, totdat op een gegeven moment. Dat ik bijvoorbeeld in een slechte film zit, dat je letterlijk een plaatje van wat net op stuurt krijgen van wie me dit is bedrijf. Ja, dat is onvoorstelbaar.
8: Op doneeractie.nl is een crowdfunding opzetten voor het bedrijf. Daar stiert intussen al haast 24.000 euro op. De fietspaden terug het Keningsdiep bij Bakkeveen en Wienjewaard ben ingreven ongepakt. Na een lobby uit plaatselijk belangwijk van haast 15 jaar binnen de 50 jaar oude hobbelpaden vervongen terug betonplaten. En dat wie nedig ik, zei Jan-Willem Russen van plaatselijk belang.
10: Het ziet krekt het gevaarlijk aan. Het wien alweer het hobbelen alle kanten op. Het wien net prettig fietsen. Absoluut net. En dat voor zo'n toeristische dwarpers Bakkeveen kent het absoluut net. Er moest wat gebeuren.
8: Zo'n 3800 scouts binnen de komende dagen te vinden in de Marnewaard bij Lauwerzeeg. Daar werd zo'n jantje 98 het noordelijk Pinksterkamp houden, het grootste scoutingkamp van Europa. Er werd al hut werken onder de opbouw van het kamp, zei Jorik Hofman van de organisatie.
11: Voor alle scouts die gekomen moeten de 3000 maaltijden worden verzorgd. Dus dat betekent dat de keukententen worden gebouwd. Er moet water worden aangelegd met waterleidingen en andere voorzieningen van communicatie tot EHBO. Het wegennet moet goed zijn. Dat betekent dat we de komende 24 uur druk bezig zijn om de basis voorwaarden voor het kamp al goed neer te zetten.
8: Even zien wat voor wazen Debbie. Hè? De bewolking heerst, maar bij tien schijnt de zon. De wind uit het zuidwesten is zwak, bobbelend, maar in het waadgebied matig en vrij krachtig. Het wordt zo'n 19 graden. In de nacht amper bewolking en een zwakke wind. Het wordt zo'n 11 graden.
7: Dank u wel, Fijke. Meer waar en ijs op onze website vanzelfs, omroepfriesland.nl of in onze app. Voor Simon de Boer, die net helemaal van Romy moor van de Rock. Nou, dan heb ik Jerk wel wat goed. Nice to start again. Zo, kom goed, hè. White Wedding. It's a nice day for a white wedding. Oh, 12 minuten.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op gelderse-streken.nl/kastelen.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken?

0: Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven... in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei... en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

zit erbij. Een gratis njochtje Jutti Friesland. En de muziek van Carlos Santana en Michelle Branch. En The Game of Love. En ik nog Billy Idol daarvoor, mij. White Wedding. Mooiste die van die lippen. Zitten ze dan toch? Dat weet ik net, dat mag ik nog ondervinden. Dat komt goed, maar voor Billy Idol wie het eigenlijk helemaal net al hier roze geur en maneschijn. De bruiloft van zijn zus geweest in 1981. Hij kwam thuis. Eindelijk de doorriep naar een lange vlucht. En daar stien al die koffers in de gong. Dus Billy Idol ding, wat is dit nou? Dat wien de koffers van zijn vriendinnen. Die zei, ik wil bij die wij. Nou, een jongen hier. Dat is misschien ook een teken dat die vriendin net mij wie naar het houden in Engeland. Maar goed. Hij hier leeft dus verdriet. En uit frustratie schreunde het tjusteren en cynische noemer White Wedding. Billy Idol. Maar Tia Bizarre is hier niet nodig voor. 10 cent dan.

Het is de nieuwe single van Krijn Dijkstra. Groentos, dat is de groep. En het moment, zij heet het, Veske. Jij is hier bij Omroep Friesland. Jij is die eigen taal, dus ik muziek uit Friesland. Aast Night Singen, leukste quiz bij de koffie. Even quizzen, mooie prijzen. Ik gaf Music Match op de prijzenlijst in. Nou, de voor koekjes. En de Omroep Friesland koffie of theelepel. En die kist van Tjenje, er zit wat in de Heartbreak songs, Joet. Ik in de leukste quiz bij de koffie. Hier de vraag. Maait je gewoon een fragment aan, dan komt het goed. Als het de klap times, dus, dan is het lekker altijd mooi trouwens. Dit. Maar hark je even goed. Wat komt er nou aan? Nou, wat komt je na? Wat komt er nou? Als dat wist, jou terug via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620. Via horen Johan, Johan, Ian, Johan, Johan nog even. I wish you. En, nou, wat komt er dan? Jouw trog via de app of de WhatsApp 0620. Of jouw Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Mooie prijzen te verzinnen naast. In de leukste quiz bij de koffie. Ik nog de Doors. En Iggy Pop. Candy.

0: Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er speelt.
2: Ze maakt de hele sjerre steek.
3: Hier heb nou ik een eigen YouTube kanaal.
4: Lekker, lekker, lekker.
3: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
5: Ik vind het wel een droom.
3: Zoek op YouTube.
6: De winjaarsjes.
3: Het Omroep Friesland streekje hier.
7: Je had dat wel een goed gevoel. Dat wel.
8: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
9: Wat ik zei ze voor. Hast 3 miljoen boeken en alleger te keep. Hier per dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de Gediek. Voor Else Keper een boek vergees.
10: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
11: Is jouw keuskebit stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snije en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het keuskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 162. Zwaargeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
10: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: 26 graden, man, een temperatuur. Nou, daarvoor, jij erop let razen. Leukste kus bij de koffie. Kom eens op, Music Match. Leuk speeltje. We hebben de koekjes en de Omroep Friesland koffie of theelepel. Het is ondij. Eigenlijk heel simpel. Je moet harkje naar dit fragment en maatje je dan al wat we erop had.
14: I wish you love.
13: Zelfs die iconische uithaal die nou aan ze komt. Nou... Ja? Wat komt er dan? Jouw trog via de app van Omroep Friesland op de WhatsApp 0620. Fjouwer, Njoggen, Njoggen, Ian, Njoggen, Njoggen. Spreek je die aan naar onder oren, Abba.
15: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
0: VTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
4: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
15: Nul de Voor.
16: My Arjen Overmaat.

0: David Grant en Jackie Graham en Made It en ABBA en SOS.
1: Jedder of letter?
0: Contact, Mai de Wijn van Tieter, de Vries van Ljouwert. Tieter, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Waar hier de Wijn?
2: Nou, ik ben nu ter hichte van de Grutte Wiel. Dus, maar ik zet hem nou even stop.
0: Oh ja, ja wat, mag je nog wat controleren toevallig, ik daar in de buurt?
2: Nou, dat doen mijn collega's, want die zitten echt als inspecteurs op het dik. Maar ik word nu van steunpunt Dokkum gong ik even naar het provinciehuis.
0: Ja, want hoe werkt bij de provincie Friesland? En daar best, ja. Hoe heet die functie?
2: Ik ben teammanager wegen en teammanager vaarwegen.
0: Ja, dus de Riesto Dieken, maar is just ook naar het wetter.
2: Uiteraard.
0: Ja, nee, okay.
2: En daar hebben we nog wel wat van in de provincie.
0: Nou, zeker, dat is weer. En in de tussentier toch stel wacht ik jij hier echt nou een ultieme uithaal van een verneemde jongeres.
2: Ja, die
0: is
2: net zo moeilijk.
0: Nee, dus iconisch natuurlijk. Hè. Whitney Houston zingt dan dit.
2: Ja. I will always love you.
0: Ja, precies. Helemaal goed. En dat wie eigenlijk alles. Dat moest even allemaal uitje. Dus daarmee officieel nou in de quiz. Maar
2: hartstikke mooi.
0: Nou begint het jetter of letter pad voor zelfs.
2: Ja. Dus, dat wordt iets wat aardig moeilijk,
0: nou,
2: denk ik.
0: Ja, best wel wat muziek, man. Want ik hou je wel een mooi spultje. Music Match is de prijs bij vraag hier.
2: Ja, ik ga trouwens een keer jetter hier om mij die. En toen ik alle prijzen.
0: Ja, maar toen is Music Match nog net. Wat is nee?
2: Nee, dat die ik net.
0: Nee, precies. Daarom. Nou,
2: toen had ik een beker won. Die broek ik op werk natuurlijk.
0: Oh, dat vind ik leuk om te hebben. Nou ja, Music Match zit op het spul bij deze vraag. Jetter of letter is het er zelfs. En nou draaide ik David Grant en Jackie Graham. Meet het. Dat komt in Njotje 86, die Kruistelfest. Ja. Nou, wat het teamwork even goed te hezen. Want ik wil graag weten: Whitney Houston, I Will Always Love You. Is dat jetter of letter?
2: Ik denk dat dat. Dit is even een lastige.
0: Ja.
2: Ik gok op jetter.
0: Verkeerd gokje. Ja, nee, dat is, ja, dat is net goed. Het wie letter, Njochtje 92 kwam het. Want ja, dat iconische film The Bodyguard met Kevin Costner en Whitney Houston.
2: Dus, ja, dat wist ik al hier
0: wel. Ja, maar ja, het zit wel ergens, maar het mag er correct even uitkomen. Dat is het vaak, hè?
2: Ja, precies.
0: Jouw niet, wij scouwen het spultje terug naar vraag 2. En zit in de heartbreak song zitten we. Het is echt wel zo'n gevoel. Dat... Nothing compares to you, Sinead O'Connor. Maar ja, is dit jetter of letter als Whitney?
2: Ik denk dat dat letter is.
0: Dat zit net zo op.
2: Het hartstikke goed.
0: Ja, nee, dit wie dan? We krijgen jetter, Njochtje 90. Ja. Ja, nee, goed. Nou, gelukkig ga ik nog een vraag.
2: Laatste poging.
0: Ja, het mag zijn weer. Deze kinderen wat van je. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Bonnie Tyler. Totally Eclipse of the Heart. Maar ja, is dat nou jetter of letter als Sinead O'Connor in Nothing Compares to You uit 1990?
2: Nou, ik ook weer. Ik weet het nou echt net meer. Jetter.
0: Hé, hey, dat is goed. Jazeker. Njochtje 83. Yes. Hoppa. Nou, Music Match hast in de tas. Ja,
2: geweldig.
0: Ik kan eventueel nog alles opnieuw vragen voorstellen. Maar ja, het risico was dan...
2: Maar net.
0: Nee, ik zoek rechts in, laten we dat maar net van. nee, dat hij prima kind, maar dat is helemaal goed. Music Match sturen we naar Rita. Lokwijnske erbij.
2: Hartstikke mooi.
0: En Whitney Houston ik nog even?
2: Dat hij dan
0: ook
2: maar even.
0: Ja, even mij jongen, maar Whitney.

0: gehouden voor Billy Joel en The River of Dreams. Zo Whitney Houston ik nog. I will always love you. Stiekem hebben we al hier even mijn song, toch? Ja. Wietse, die vond deze leuk.
1: En daar gaat hij weer.
0: Ja, ken die nog een keer. Gewoon, we hebben hier de Veskes omvregen, maar deze keer Maart Jolko omvregen. Nou, daar gaan we bij deze nog een keer dingen. Wietse, hè?
1: En daar gaat hij weer.
0: Ja, precies. Frieske Rijs in de razende nek. En we bellen hier maar een echte Volkswagen Beetle-fan. Thomas de Rooij, Jonkersleen. Had de Lords volstreen maar niet in.

0: Tina maakt het in Sijs Bjerm en het Sinterklaasfeest mee.
1: Als ik de kinderen zie, voel ik opluchting. De nieuwe generatie groeit op met een kinderfeest dat rekening houdt met alle kinderen.
0: Deel 3 van Tina in Sijs Bjerm. Dit weekend in Friesland ook.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
11: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
10: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
11: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
10: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
11: Hoppa!
10: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
9: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis.

0: Zien de regels in. Je trok ons die een soort onrest binnen de IFKS. Jeder joeg de arbitragecommissie aan dat zij geen oordeel jaan kon over de kwestie. Daarom had het IFKS-bestuur nou dit besluit naam. De wet in de verklaring exprutsen van intimiderend gedrag richting het bestuur. Dit is hoe bij de skipper en de bemanning van het scootje waai komen. De brandwacht die had van de morgen in actie west om een reet te redden uit het Prinses Margrietkanaal bij Kootstertille. Krijg van 8 uur waar het beest tjoen en er is voor de help van de brandwacht inskikkelen. Om het beest dreeg te breken wie is onder oren een brandwachtboot inzet. Brandwachtmeester van Droegeham die zochten om het beest bij de Kandel, maar konden de reet uiteindelijk net meer vinden. De ziekenactie is daarom stopzet. De fietspaden terug het Keningsdip bij Bakkeveen en Winjewoord die binnen in Greven oppakt. Na een lobby van 15 jaar van plaatselijk belang binnen de 50 jaar oude hobbelpaden vervangen terug betonplaten. Dat wie nedig extra zou Jan-Willem Ruschen van plaatselijk belang.
1: Het ziet krekt het gevaarlijk aan. Het wien alweer het hobbelen alle kanten op. Het wien net prettig fietsen. Absoluut net. En dat voor zo'n toeristische dorp als Bakkeveen kent het absoluut net. Er moest wat gebeuren.
0: En dan nog het waar. De bewolking wordt heerske duurt, maar er is ook ruimte voor de zinnen. De middagstemperatuur loopt om de 19 graden heen. Morgen soort zinnen en maar een paar wolkjes. De maximumtemperatuur is dan 24 graden. Sneun wat meer wolken, maar dan ik de zinnen hier. Op 24 graden, sneun iets naar beneden. Dan loopt de temperatuur op 22 graden.
2: Dank wel, Jantine. Van Wieren in Drazen, my card viewer en ik right set friend.
3: So don't talk, just kiss.
2: No, I don't want to stop it.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie, de motto op af, Tieneke.
9: Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
14: Zoveel money!
13: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Nul de Voor.
16: My Arjen Overmaat.

0: Van Wieren en Kartfjoer en Blondie en de Tide is High.
1: Hinaaien. Waar zijn we nou hinaaien?
0: Meesken, mijn bijzondere hobby.
1: Meesken, mijn bijzondere hobby.
0: Ja, contact met Jonkersloon, want Thomas de Roy is aan de telefoon. Thomas, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen. Goeie.
0: Ik les je wat, dat is toch... Wat eigenlijk, de hobby is een beetje te gaan rond. Begon mijn vitrinekast vol minikevers. En nou, hoe is dat hok maar bij die iepen te doen? En dat shuffelvol, dat is toch een leven voor Volkswagen kevershast.
2: Ja, klopt. Dan inderdaad. Dan zijn daar de echte kevers zijn daar in het hok.
0: Ja, neem eens even mij naar het begin. Wie dus ooit een vitrinekast, mijn liedse keverkes?
2: Ja, ik had een kameraadje op kwallen, op de basisskwallen. Dan had de wind denk ik hier zo'n 8 of zo. En ik had een vriendje, Laurens van de Kooi. En die hier altijd een passie voor de kever. En ja, wij helemaal jong en daar ben je maar besmet. Dus uiteindelijk, gingen we naar de Volkswagen Museum. In Wolfsburg ben je met mijn huidwest en zijn huid en zijn broeken wie toen mij wat lopen. En daar is die passie ontzien.
0: Ja, wat maakt het een kever nou zo mooi? Wat is dat dan? Dat is het, de vorm, wat is het, waarom is dat zo mooi, een kever?
2: Het model, hè? De rondingen. En de loert. Als je de sleutel omdraait van de kever en de startstum, dan is het de loert. De vier cilinder boxermotortje, luchtgekoeld. Ja, dan gaat je hart wel wat hudder van slaan, althans bij mij.
0: Ja, ik begrijp het. En ergens is voor zelfs de omslag maken van mini naar echte. Wanneer wie dat moment, wat wie die allereerste echte grote meeske kever dan?
2: Nou, dat wie toen kan hier de 24 uur, dacht ik, 15, 16 hier lien. En toen ben ik in Zuid-Bierm. En toen op het marktplaats om struinen. En toen kwam ik een kever op Lekkum, kwam ik tjen. Of bij Leuwd, Bob Leuwd in Lekkum. En daar kocht ik mijn eerste kever. En er zit nog een jellier APK zit erop. En u zei het is automateur. En die op een gegeven moment natuurlijk onder dat ding terug. In de garage bij ons thuis. Daar hadden we een put in zitten. Nou, die waren natuurlijk al gauw ook kut. Dus ja. Maar goed, ik ging naar Jelle hier reek nog een APK. En we konden nog even rijden. Nou, dan hebben we nog eens een keer een ritje mee in. Een nachtrit bij Van Wagenvolks in Drachten. Maar ja, we gingen in kachel. Dus dat was sterrende koud natuurlijk in die kever. Dat was een beetje naai, een beetje winterhaast. En toen zei ze uit, dan moeten we toch maar eens even zien of we dat ding gaan restaureren. Nou, toen had hij uiteindelijk een hok in Skalsum phone. Een beetje grutter, want jij in de garage, ik moet het net. Ja, zo'n ding uit ook wel helder, dan is het natuurlijk al je onderdeel, dus daar weet hok er iets waar. Nou, op een gegeven moment kwam ik uit van, ik ga een hokje voeren in Skalsum. En water gauw een brechtje water in zetten. Nou, toen begon het eigenlijk.
0: Ja, wat we hadden nou nog steeds hoe die Ian kever mij een heel hier APK. Maar dat is Ian. En als we nodig door in het hok, in die loods.
2: Ja, dan zijn er een stuk of...
0: Vier.
2: En nog een type trui hebben we dan nog. Dat is ook gerelateerd aan een luchtgekoelde kever.
0: Ja, wat dus, vindt die vrouw er eigenlijk van? Dat is toch de Sain die hobbycist?
2: Ja, die vindt dat hartstikke leuk voor mij. Maar die had er zelf net zo heel volle mij. Maar ik heb een fantastische vrouw. En die liep mij daar altijd mooi in gebeuren.
0: Ja, die gunt nou, dus dat.
2: Die vindt het hartstikke dat mooi.
0: En,
2: ja, zeker.
0: Wat is nou het pronkstuk van de collectie?
2: Ja, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Want ze zijn al heel mooi. Maar ja, goed, mijn eerste kever die ik met mijn huid maak, dat is natuurlijk fantastisch. Hè? Die we het jaren restaureerd hebben.
0: Die zit er nog altijd in de loods, die eerder nog altijd.
2: Ja, die zit nog altijd in de loods en die er altijd nog. En dat is, die get ik nooit weer voort.
0: En het lijkt mij echt moeilijk om te kiezen, want had je zo'n loods vol gaan met die mooie wijn. Wanneer stap je dan in welke auto op wat voor die? Hè?
2: Nou ja, het mooie waar is, pak je de cabrio en als het minder waar is, wat kouder, dan pak je weer een gewone tichterkever. En zo wissel ik een beetje jou. Ja. En ik had thuis in Jonkersloon, had ik dan ook nog Peter Steen. En nou, dat pak ik dan ook nog wel eens even een keverke.
0: Ja, iets zegt me dat het nog net clear is, maar de collectie. Er zal vast nog wel wat bij komen, of net?
2: Ja, dan moest mijn vrouw maar even vragen, want die zei, nou, dan vies toch weer wat. En dan haast ze dat in de hol, hè, en dan komt dat er. Ja, ja, dus dat is nog net, hoor, nee.
0: Nou, nieuwsgierig. Nee. Wij vonden dit echt een wezenlijk mijn bijzondere hobby. Thomas de Roy, dankjewel. En ja, maakt ze nog een mooi ritje, het mooie waar komt erom. Dus het komt wel goed, denk ik.
2: Nou, we komen eens een keer deel.
0: Mooie domme. Hoi, hoi.
2: Ja, nee. Oké, hoi.
0: Was denk ik wel, hè, de Beatles.

0: rise again. Nou, Bob, nice single. Welcome to Outcast Town. En ik, titel van het nieuwe album werden mij. Trof de provincie toert. Net alleen ging in Friesland, maar ik trof die horen provincies in Nederland. Nou, Bob, aast. Nee, Alvin, tussen de Lame Skierplaat. Wij komen uit in Njochtje Zon Zontig. Dat is naar skierige muziek, af het aast hoor. En onder Alvin is je nog Kate Bush.
1: It's in the trees. It's coming.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moon.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij bent bij Friesland van de Moon.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Natalie Owen.
3: Nee, dat is Natalie Owen.
0: Friesland van de Moon.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Wat ik zei ze voor. Hast 3 miljoen boeken en alleger te keep. Hier per dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien op de Gediek. Voor Else Keper een boek vergees.
6: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Else niet.
7: Personeel tekort? Zit net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
8: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal.
1: Oeh.
9: Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, dank u wel. Nou, daarvoor, Omroep Friesland, fijn dat het hard is. Aanstaat tussen Lame Skierplaat. Dan zie je bij voor de uit wat er op 1, 2 en 3 is. Dat is de 16 in geweest. En Lammert Roda had zijn betterdatum geappt. Njotje in 60 komt er uit dat eer. Maar dan ieder 16 uur is Njotje zo'n 20. Ben je bereid wat er al in de vastkik komt? Als dat echt leuk vindt, om een keer in tussen Lame en Skierplaat te zien. Nevens de Wittenskip is dat echt de tier die altijd blijft. Bloot, muzikaal show. App dan in geboorteratum terug via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-Jochen-Jochen-Jochen-Jochen. Aanzien dus de Tusken Lame Ski plaat. Ek Michael Bublé en Jazz en de Plastic Population. In nou, en een minuut.
6: Voor een nieuwe Citroën. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
10: Daar we een nieuwe uitdaging. Die Damstra service onderhoud in Ljouwt zie je van motivierde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Surf voor uw vacatures op damstra.nl.
3: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Post Woonadvies in Elst geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
11: Ja, ook bij Post in Elst.
10: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op damstra.nl.
12: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
8: Nul de Voor.
13: My Arjen Overmaat.

0: day.
1: Michael Bublé, and it's a beautiful day. Node voor, nou dat wie het zeker doet op Tretjen, Tsien, Jochen, Jin 60. Lammert Roda op de vrouwtkaam.
2: Tusken Laam. En skier.
1: En dus komen we u te aasten in Jochtje Zoon Zantig. Ja, wat doen we zo? 16, Lammert?
3: Ja, klopt, dat is een bus.
1: Wist er nou wel wat van? Want het is vanzelf al een skoflien.
3: Ja, ik weet er nou wel wat van. Toen je hem eerst verbeld hebt, heb ik zitten te denken aan de muziek van toen en wat ik toen deed. Ik heb met zin niet de top 3 opzocht, want nee. Ik denk dat dit een verrassing.
1: Ja, dat is ik zo. Dat juist aan ze vanzelf. Ja. Maar dan had wel even naar het was wat bijstijn hier. Wat die is dan? Hoe 16 wist?
3: Ik denk dat ik nog op een MAVO zat toen ik 16 was. Of kreeg de eerste klas van de MTS. Is Nike dat... Dat weet ik niet meer. Als je 16 bent, zit je dan nog op een MAVO of zit je dan al op MTS? Geen idee.
1: Ja, goeie vraag. Weet ik eigenlijk net. Nee, zo lang is het alleen. Nee. Dat voor mij ook. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar goed, de vermakkers die wel in bol zitten. Ja. Wat daar wenners toe in die tijd.
3: Ja, ik ben altijd bol geweest en dat voel ik me nog. Dus.
1: Ja, want nou wenners in Frensje, maar bol zit altijd in het head.
3: Ik maak er zeer dat ook nog steeds over om weer terug te gaan naar boven. Ik woon hier nu 8 jaar in Franeker door de liefde. Maar de liefde is overleden, 2 jaar alleen. Dus ik heb hier weinig meer in Franeker eigenlijk. Maar in boven heb ik ook alleen nog een zusje te wonen. Dus daar heb ik ook niet echt veel mee.
1: Nee, nou misschien Rob Bolse dan toch nog. Hè, dat kind dan vanzelf altijd al in Jotje Zoon Zondag. Wie is volgens ik wie er een muziekzaak in Bolse? Niet dit?
3: Ja, dat was wel een muziekzaak, ja. Maar wij platen kwam kopen, ja.
1: Ja, wat kost dan bijvoorbeeld? Wat wie in smaak?
3: Queen. Fleetwood Mac. Ik hou nog steeds een soort van Fries en Nederlands eigenlijk. Dus ik heb in die tijd niet echt veel... Niet veel platen kost.
1: Nee, maar wel een goede smaak. Goede bands, Jerk.
3: Nou ja, ik zat te denken, de top 3 van toen. Ik denk Queen, Bohemian Rhapsody en Fleetwood Mac misschien met Go Your Own Way. Ik heb geen idee.
1: Nee, nou, we vertellen het aan. Ja, precies. Is het nog even naar de skiernis? Nu is het zo ontzettend. Wat baden er al hier in de vrouwts? Nou ja, de eerste Star Wars film kwam uit. Dat wie al in zo ontzettend een keer Nike. Ja. Het wie echt minder leuk is, de vliegtuigramp op Tenerife.
3: Op
1: 29 maart, Jochtje Zoon Zantig, kwam 483 mensen om het lippen. Door 2 Boeing-tastellen van KLM en Pan Am in tichte mist op elkaar botsen. Dat weet ik niet, Zoon Zantig.
3: Ja, dat weet ik dus niet meer.
1: Nou, dat gebeurde al. Wie heeft de treinkaping van de punt, Histek?
3: Dat weet ik nou al, ja.
1: En nou komen we een beetje op het muziekpad. Dat is, daarom is die top 3 wat oors en oors. Het wie de deer van Elvis Presley. Hij verstoor op 16 augustus Jochtje Zoon Zantig op 42-jarige leeftijd in zijn huis in Graceland. En nou, harkje maar eens naar de top 3. Wat er voorbij komt.
3: Ik zal hem wel luisteren.
1: Dit is de top 3 van Tretjen Tsien Jochtje Zoon Zantig.
4: Give a little beer. Give a little beer.
3: Give a little bit.
1: Ja, dit is echt wel weer mooi. Supertramp.
3: Ja.
1: Give a little bit. Stit op 3. Nou, dat verhaal van de deer van Elvis. Want wat komt er in ien op doeken? Sanfeske, uit de jaren 60, maar in Jochtje Zoon Zantig in ien op...
4: Nummer 2!

0: Zo zeggen we, nu werden dan dit feske kiezen, dat hij niet in de top 40 komt. Maar goed, Wooden Heart, waar blijkbaar een soort verkocht. Elvis Presley zie op 12, ja. Erebetoon om de King of Pop, de King of Rock.
1: Omdat er al alleen is natuurlijk dan.
0: Ja, precies, daarom zie je dat feske 3 niet in.
1: Ja.
0: En op Ian, ja, deze. Nummer Ian. Ja, gewoon Nederlands product dit vanzelf. Ja. Maar eigenlijk al die verschillende soorten veskes, Mietje Trollkoren, Muxelen. Jaap Egremond, die ziet er weer achter, echt van de Stars on 45. Maar die ziet er dus echt achter Long Tall Ernie en de Shakers. En ja. Do You Remember? Ja, die is die op Ian. Nou, wat vind je ervan?
1: Doe de nummer 3 maar.
0: Supertramp, hè?
1: Ja, super,
0: ja, is ik wel een geweldig noemen vanzelf. Nou, dankjewel, Lammert. Dat is dus even mijn naam, hashtag. Want dankzij jij zitten we nu een keer in Nieuwtje Zonzaltig. En weten we wat er ongeveer een beetje bar in de verhaal. En ek welke muziek er te jern wie op die bette datum plus sextje. Ja. Optretje zie je Nieuwtje Zonzaltig.
1: Ik had er geen idee van om eerlijk te
0: weten. Nee, nou bij deze gaan we dat weer even een beetje naar boppen halen.
1: Ja, helemaal mooi.
0: Geniet je van Supertramp, Lammert.
1: Doe we. Hey, bedankt en werk zo nacht.

en Simmernacht. Zie nou ervoor, Engels Supertramp. Give a little bit. Wielen noemen draaien, noemt Lammet Ruda van Frenzer 16 Iwi. Hij ziet in het Tuskelamski-plaat. Ek een keer, heel simpel. Heb je een geboortedatum terug, dan zetten we die op het lijstje en dan zie je het. Variut, die in 1, 2 en 3. Friske reizen drazen. Majantine, naar de Plain White Tea.

0: Meistermandi bij Omroep Friesland.
1: De fiets over Sterrentocht.
0: Van 8 uur moois om 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 uur op tv, de geervetting.
0: De fiets over Sterrentocht.
1: Pinkstermandi.
0: Bij Omroep Friesland.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: Elk weekend te zien in Teylers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op teylersmuseum.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
2: Er is 1 minuut voor Jelve Tolven. En Jantine Weijden arrangeert met Frieske Nijs. Goedemorgen.
3: Een goeiemorgen. Een automobiliste is van de morgen verwoenen rekken bij een eenzijdig ongeluk in Appelskeer. De auto dat zijn eenzijdig te bedarren trof nog onbekende oorzaak van de dik en kwam daar stilstand in een BM. De vrouw is trof ambulancepersoneel op de dik behandelen en er nog maar spoed oerbracht naar het UMCG. De brandwacht die had van de morgen in actie best om een ree te redden uit het Prinses Margriet kanaal bij Koster Tille. Krijgt waar achteren waar het best schoen en er is voor het help van de brandwacht inskekelen. Om het best dreig te bereiken weer is onder andere een brandwachtboot inzet. Brandwachtmeesken van Droegeham zochten om het best bij de kant, maar konden de ree net meer vinden. En dus is de zieke actie stopzet. Het IFKS-bestuur had skipper Luc Elzinga van het scootje Utentus van Jinsum per direct voor een periode van 5 jaar skorst. Elzinga verbouwde zijn scootje, tsjin de regels in en je trog ontstien een soort onrest binnen de IFKS. Jeder joeg de arbitragecommissie aan dat zij geen oordeel aan kon over de kwestie. Daarom had het IFKS-bestuur nou dit besluit naam. Er werd in de verklaring exprutsen van intimiderend gedrag richting het bestuur. Dit zou bij de skipper en de bemanning van het scootje wel komen. Springt hij dit hier als eerste Fries de 22 meter? Dat is de vraag die het elke nien had bij het vierlep. En dat gaat om Germ Terpstra. De 20-jarige Tjommer is een toptalent en wint al jaren een soort wedstrijden. Dit jaar lepte voor het eerst mooi in de hoogste leeftijdsklasse, de senioren. Zelfs wil Terpstra net al te volle doelen stellen.
4: Ja, dat probeer ik dus zo rustig mogelijk onder te blijven. Dus probeer ik net als sinds van dit seizoen moet ik 12 meter springen. Want dan komt iedereen bij mij van Germ, we hebben nog geen 12 meter sprongen. Dus, oude hoeven wat en dan krijg ik het wel aardig onder controle.
3: Dan nog het waar. En Arjen, heeft er de korte broek er al bij?
2: Nee, weer van die vraagstekken voor zelfs.
3: Wanneer doe je hem om?
2: Ja, ik ga er helemaal naartoe naartoe.
3: Vroeger hingen we dan een rokjesdag. Ik weet net dat dat nog steeds mooi, maar ik denk dat het komende dagen alle dagen rokjesdag is. Ja. En van Jim korte broekjesdag.
2: Melkflessen dag.
3: Ja, okay. Nou, dat ging gewoon hier. Eerst duurt nog maar even. De bewolking hoe eerst duurt nog wel, maar er is ik rond te verzinnen. De middagse temperatuur loopt om de 19 graden heen. Morgen een soort zinnen, maar ik een paar wolken. Maximum temperatuur is dan 24 graden. Exneun 24 graden. Snijn at de steppers van de Alvensterentocht onderwijs matten. Dan schudt het er nu uit dat het 20 graden wordt. Dus okay. Die mooi gaat goed insmaren.
2: Ja.
3: Ik heb nog net zo'n Mandy, maar de 15.000 fietsers. Ik denk een paar flesjes van dat zinnebrandspul.
2: Ja, dat
3: mooi.
2: En ik voor de innerlijke mensen wetter.
3: Wetter,
2: ja. Dat zeg ik altijd wel goed.
3: Wet op voor de joggers
2: nou,
3: onder de kant.
2: Ja, vooral de temperatuur heeg binnen. En als het nou denkt, nou ja, dat, ik word dat lekker van u te comfortabele stoel zien, dan kan dat, want het is gewoon de hele dag live te zien.
3: Zeker, ja. Wij zijn er vanaf 4 uur bij, maar op radio en televisie vanaf 8 uur hebben we er mooi aans bij.
2: Yes, mooi. Ja,
3: alles valt iets.
2: Een mooi evenement in Friesland. Dank u wel, Jantine. Meer waarheid, omroepfriesland.nl of in uw app. Aanstaande zijn we hier wat te vriezen bij het einde. En er is muziek van onder andere Robbie Williams. Eno en een wanna stapke.
5: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
6: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
7: Geeft ruimte. Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin

0: Door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
2: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Ja, goeie, mij Arjen van Omroep Friesland. Wat ha je bij het eind?
1: Bij het eind, ik zal eten, want ik krijg van het avondje dek hier, dus ik moet gewoon... ja, dat is...
0: Jo, had luxe?
1: Nou, goed, het mooi mee baden.
0: Ja, en weet je ook wat je krijgen doet? Wat op het menu staat?
1: Dan maak het nou de aansnijbeetje, maar dan maak het deksel droog. Ja. Dat is ook aansendrek voor je.
0: Maar dit is een grote verrassing voor jou, Ijs?
1: Nou, van hier de kant wel, ja. Ik wil wel vaak eens kunnen hoe het waren of dit of dat. En zo. Maar nee, ben je nog.
0: Ga je dan verder nog plannen, Joert?
1: Nou, dat net zo bot. Ik heb wel een soort hobby's natuurlijk, maar van de andere kant, ik ben niet aan het wieren en dan... Ik kan ook krijg even naar het rustig zetten om mijn kranten te brengen bij mijn zuster. En dan ren ik dan naar Kou een hele kilometer in Weberom. Dus ik ben daar wel in beweging.
0: Ja, dat is goed voor zelfs. En het is echt wel net zo. Je zegt, je bent 90 hier dan. Wil ik net voor het zeggen dat je dan geen hobby's meer hebt voor zelfs, hè?
1: Nou, nee, maar als je het nog stemt... Ik begon in april en ging alle keer te partijen naar je. Dat begon in mei in Weiden met zo. En dan mis ik eigenlijk net in je, maar de stietje in oorzaak zei, ik ben nu niet ontdek. En tot mijn zo'n 80 zei ik dat altijd nog wel dwang kan.
0: Ja, zo. Nou, dan ga je heel wat partijen zo.
1: Met autoriën en zo.
0: Ja. En is er dan nog wel een partij waar je daar nog wel heen kennen?
1: Nou, ik word mijn rieden of zo. Wie het maakt ze mijn arm, dat is betrekkelijk tegenbij. En ik maak nou wel graag even dat het even gezellig is. En er komt een achterhoofdplan in de tent. Dan maak ik er ik nou wel eens even een jouw oorlijke zetten.
0: Oh ja, oké. Okay. Dus
1: nou,
0: ja.
1: Dan ben ik misschien butterfly of weet ik veel. Maar het is altijd wel gezellig. En je treffen weer een soort kunde en zo van... Het maakt aan mijn contraien waai.
0: Ja, nou ja, je al zo lang daar omstap in die keersverhaal. En dan kom je vanzelfs bekend zijn vanzelfs. Maar het feest dan ook dan eens even mee pakken, dat vind je ook nog leuk.
1: Ja, nee, wat dat betreft. Ik net een gek leven.
0: Nee, dus, maar het is net zo dat je nog voor in de tent zit te doen, zin wel.
1: Doen ze in mijn sterkste punt onlet, ja. Maar van de andere kant, ik heb een heel soort kunde. Ik krijg dan ik weer in het ook gezellig. Ja. Het is net al hier zuipen en zuipen, maar toch.
0: Ja,
1: en je neemt me wel eens in het waar.
0: Ja, oké, maar net de volle in de auto voor zelfs, hè?
1: Nee.
0: Oh ja?
1: Nou, dan weet ik. Nou, een prijs op een motor, ik denk, wat zeggen we nou? Ja, niks mis, maar je moet de kabel al om hebben, want ik krijg de kabel nooit om, hè. Voor bestuurdersvlak. Maar de kabel moet je ook om hebben.
0: Ja.
1: Nou, en dat is hier de volle jongen en zo. Mooi! Dat jij eerst mij, want dan worden we het eten komen.
0: Oh, jouw hart nou krijgt steen.
1: Ja, maar...
0: Dan lees ik gauw die telefoon wel. Dat ken je net vanzelfs.
1: Nee. Nou, mooi. Bedankt voor het praatje.
0: Ja, voel ik echt. Dank u wel.

0: Maar worden gordel om. Ben Mol en Boppenslag. Het is Hastol Boeren, Jacob Stelwagen zit hier. Of nou in Friesland, zit er in het programma.
1: Skipper Luc Elzinga van het Jeense Mescoutje. De Tuursmeiden komen de 4-4 geen lidwijze van de IFKS. Het alles te krijgen met de verbouw van het scootje. Dat is net volgens de regels gien. En hij is nou royeerd. En we praten eens met de vastzitters van de IFKS. Onderzieke speurenheid loert het meest een meidje. En wat er onder wetter van te jaren is. En wat de invloed ervan is. Vindt het waar met Sibo? Het neus uit de orenmedia met Feike. En de eerste muziek is aan van Eagle Eye Cherry.
0: Mooi, dank u wel. Op 1 minuut nog. Maar Jacob, het is 21 mei. En Willem had ze bevoen. En nu staat de jeetjes. Joop van Twijver, de zanger van het Lowland Trio, is 84 hier. Ronald Isley van de Isley Brothers, 84 hek. En John Dalton, bassist van de Kinks, 83. Bill Champlin, de gitarist van Chicago, is 89. En Wouter de Bakker, die kennen we beter als Gotje. 46 hier, hè? Somebody did I used to know, zijn grote hit. 38 Vikings, stiet maar juist in de top 40. En ik nog Mucha Buena van de Sugar Babes, Jin, 40 hier. Mama had er nog meer zien, Jintje. Het is de man met zijn mooie krul. Leo Sayer, 78 hier, die doof en toven. Morgen is de apenkooi. Lekker eten. En Jochen Oeren, morgen hier. Ben ik er weer. Hoi.

0: Omroep Friesland.
1: Twa nieuwe punt 2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Wat ik zei ze woe. Haast 3 miljoen boeken en allegaar te keep. Hier per dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de Gediek. Voor Else Keper, een boek vergees.
3: Nu bij de boerdrachten Stiga Robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
4: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: De eerste snedermat werd van het loon. Maar meent is een boer nou dijs of nachts?
6: Ik meen op dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
5: Doch ik mij, meen hoe dij. Grutskopjes Grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
4: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij. Toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dadelijk in Friesland skipper Luc Elsinga van het JSM-scootje uit de Tuus. Mij de komende 4-4 geen lidwijze van de IFKS. Er is het waar met Sibo, het Nijzuurt Oren Media met Feike. En de eerste muziek is aan van Eagle Eye Cherry.
10: Iepen losspul, wie het Marsum speelt van 12 tot mijn 6 juni. Avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Jurdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
11: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
12: De garage in jouw omkrieten? Heima, service en auto's is de voor Elsen.
13: Friesen, steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
14: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
15: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrum Bontebok.nl, de prijsbreker.
14: Kom naar Easyzit in Burgen. Nou, ontzoll nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZet.nl. Dan zit hij al goed.
7: Noe in Friesland.
8: Jacob Stelwagen.

0: De eerste muziek in deze editie van Noe Friesland wie van Eagle Eye Cherry. Dit wie Safe Tonight.
1: Van Tolvo en in oren
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland met de editie van tongensdie 21 maaien. Skipper Luc Elsinga van het Jeerse Mascoetje Utentus met de komende 4-4 geen lidwezen van de IFKS. En onderzoekers speurde naar het loed dat meeste meidje en wat er onder wet ervan te jaren is.
3: Er is bekend dat we natuurlijk ontzettend veel varen. Er wordt gebaggerd, er wordt geoefend met straaljagers. En we komen er steeds meer achter dat geluid onder water belangrijk is.
0: En dan houden we het waarbedocht in kwad met Sibo Mollema. Een goeiemiddag.
4: Goeiemiddag Jacob. Nou, de bewolking had de oerhoorn, maar meteen ekkers even wat zinnen en het bloed droeg. 19 graden als heegste temperatuur, maar een zwakke ontmatige west-zuidwestenwind. Nou, morgen hebben we meer kans op zinnen en dan wordt er vanuit het zuidwesten warme lucht ontviert en leidt de temperatuur zo rond de 23 graden. Meer roerend waar, oeren en jaloeren.
1: Oond in oeren,
2: nou in Friesland.
5: Omroep Friesland.
0: Skipper Luc Elsinga van het Jeerse Mascoetje Utentus mij de komende 4-4 geen lidwijze van de IFKS. Dat had het bestuur Just de Jong besloten. Met het rooiement komt er een eind om een scootje zo op de man wordt. De restauratie van de Utentus ging nevens een groep leden van de IFKS net nevens de regels. Na onderzoek weer de conclusie van de commissie Technische Zaken dat het scootje net reglementair verbouwd weer. Het middenskip zou mij moderne technieken volslijn nijmaken wijzen. Wilst Elsinga altijd zijn had dat er net in de regels handel had, moesten de leden van de IFKS hem uit de vereniging zetten. Bij de algemene ledenvergadering stemden 114 leden voor royement en 84 chin. Een bijdrage van Arjen Bosselaar.
6: Onder de keukentafel bij de IFKS-voorzitter, Jaap Jelle Veenstra. Ja, ik kan me voorstellen, Veenstra, dit ben net de leukste besluiten om te nemen als voorzitter, dat je een lid royeren mag.
7: Nee, dit is helemaal niet leuk. Dit is een triest besluit, maar ik een noodzakelijk besluit. Deze skipper heeft een verbouwing dien. Die is voldoet niet aan de omschrijving scheepsuitrusting. En dat hebben we uitsputsen, maar de skippers. We hebben geprobeerd dat in arbitrage tot een oplossing te brengen. Hij heeft net de bereidheid om een gezamenlijke opdracht te formuleren, om een gezamenlijke vragenlijst te initiëren. Er is intimidatie geweest in het hele proces. Het is een trieste zaak, maar we nemen een noodzakelijk besluit.
6: Er zijn heel soort informatie in je antwoord. We breken het even in lietse stikjes, denk ik. Allereerst maar het gaat om de Utentus. Skipper Luc Elsinga, die het van het winter onkundige, ik wil graag mijn skip verbouwen of restaureren. En daar is een skil uit ontstaan. Want er wien leden, die zijn die verbouwing die is 44 gingen.
7: Ja, natuurlijk. De meest een scootje repareren, de meest het opknappen, de meest het verbouwen, maar alle keer binnen de regels. Want we willen een traditioneel scootje behouden. Nou is hier een heel mooi wedstrijd scootje is gewoon versnijd. De kop is rauw hellen, de kont is rauw hellen. En het is op een compleet nij middenskip last. En dat zou het nije scootje wijzen moeten. Wij worden door skippers erop attendeerd. Is dat wel in orde? We hebben toen de commissie Technische Zaken, uw inspecteur is maar, erop uitgestuurd. En die hebben in 10 plus 12 conclusies geconcludeerd. Dit voldocht niet aan de omschrijving. Dit is geen reparatie. Dit is het demonteren van een skip en het monteren van een compleet nije skip. Dat is niet in orde.
6: Op basis van die conclusies heb je hem toen de Utentus, het scootje werd het om geert uitsletten. Je hebt toen was zijn, Luc Elsinga, dan was de skipper, wof je erin die IFKS. Maar hij is in beroep gegaan die conclusie, tegen die straf van de Utentus. Toen is er een arbitragecommissie ongesteld. Er zit een trije mensen in. Dat Kiom, een rechter, een scheepsbouwer en een oud-vastzitter ook van de IFKS. Die moesten nog eens naar de zaak zien.
7: Ja, als er een conflict is met een lid, daar ben we heel keurig en correct in. Dan hebben we mogelijkheden om dat tot een oplossing te brengen. Een van die oplossingen is, begin bij een arbitragecommissie. Dan levert gezamenlijk een opdracht in. Dan levert gezamenlijk een vragenlijst in. Zijn gezaghebbende commissie Schuttenai. En die doet bindend voor beide partijen daar een uitspraak over. De skipper heeft daarmee instemd. Die wierde mij akkoord. Die wierde ik akkoord met de leden die we voorsteld hadden. de ledenvergadering heeft dat ik goedkeurd. En we willen nou in afwachting van de conclusies van de arbitragecommissie. Nodig wie een gezamenlijke opdracht en een gezamenlijke vragenlijst. En de skipper het, hoewel ik het saaiske vregen heb. En ik de arbitragecommissie, maar ik zag het vregen had. De skipper het net de bereidheid toont om dat te leveren. Dan kan de arbitragecommissie net starten.
6: Nee, de arbitragecommissie schreeuwt ook in een brief onderleden. Van ja, wij willen toch graag uitlezen. Wij ben eigenlijk nooit echt begonnen aan onze opdracht. Want ja, de beide partijen, het bestuur en Luc Elsinga, de skipper, ben net uit de Ruudkaam. Welke vragen mat wij überhaupt onderzieken? Sterker nog, zij zezen, de skipper, wie van mening dat hij het hele spultje met de commissie uitvieren woe en net met het bestuur. Ik heb geen spul met het bestuur, maar met die commissie. Dat liep mij toch wat apart al hier.
7: Nou, dat is inderdaad wel apart. Ten eerste, het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. Het bestuur heeft de inspecteurs opdracht doen om deze inspectie uit te voeren. Het bestuur heeft de conclusies oorneemt. En het bestuur heeft de skipper ik uitsluiten van deelname. Zien scootje uitsluiten van deelname. De arbitragecommissie zei ik, het is een conflict tussen de skipper en het bestuur. Maar de skipper is daar vrij eigen weerzien. En die zei ik zucht dat oors. En zij komt het dus niet los. Het komt net van start.
6: Het komt net van start en de arbitragecommissie is dan keihut iets uit. Ja, wij vinden dit eigenlijk wel een blamage dat de twee partijen het überhaupt net in eens werken in oor. Ja, wat voor vragen maar wij onderzieken en waar maar wij toe hebben.
7: Het is ook een blamage. De arbitragecommissie heeft daarbij wol zijn. Dat ze zoen het dat het IFK-bestuurder alles in de gind heeft om wol tot een gezamenlijke opdracht en gezamenlijke vragenlijst te komen. We hebben dat natuurlijk maar vreugde hebben dat noteerd. Maar het is net in gezamenlijkheid is het net lukt. En de arbitragecommissie heeft dus ik heel pijnlijk. En het is echt een blamage. Zien opdracht waarom, Joen.
6: Ja, ze schreeuwen, wij willen net met de vinger wiezen waar de schuldige partij is. Dat het net slagen is, maar jou door dat wollenbietje, jou wiezen naar de andere partij.
7: Nou, ik citeer uit de brief van de arbitragecommissie Design. Het IFK zet er alles om
6: die. Uiteindelijk is het dan een optelsom, die incidenten, het feit wat er met het scootje gebeurd is. Het feit dat zo'n arbitragecommissie de opdracht waarom jou het onder streep is. Ja, dan kennen wij net oors dan deze man uitsluiten.
7: We begroeten Lauwer, een nieuwe skipper en een nieuwe scootje, want de IFKS groeit. We hebben nu een record aantal scootjes voor de wedstrijdweken. We vinden het pijnlijk, maar noodzakelijk om dit besluit te nemen.
0: Een bijdrage, Wilot van verslaggever Arjen Bosselaar.
2: Noi Friesland,
1: media oersjoch.
8: Oh, Fijke, wil ik wat zeggen?
0: Nou, doe maar dan.
9: Ja, dat was mijn volume zet, Jacob. Net alleen een record aantal scootjeskippers, maar ook een record aantal van 264 bergbeklimmers het op dezelfde dag de top van de Mount Everest bereikt. Vanuit Nepal, kerst ik, vanuit Tibet. Maar dan leidt het Chinese regering een beetje dwarsloop met het uitjaan van vergunningen. Maar het vorige record was 223, dat was op 22 mei 2019. Maar als je je voorstelt, 264 bergbeklimmers op één dag.
0: Ja.
9: Ik ken me nog. Oh ja, doe eens hetzelfde zitten als ik, denk ik.
0: Nou ja, het natuurlijk heel lang door dat voor het in de top bereikte. Maar dit is het ontwel, het haast de indruk dat het helemaal net zo moeilijk meer is.
9: Nee, of er bij maar gewoon een heel soort bergbeklimmers bij kwam. Het is toch wel dik 8800 meter heeg, die berg. Maar ik heb hier nog een foto heugen. Dat is inderdaad echt zo'n hoe die berg kwam. Ze zijn hele file van bergbeklimmers achter mekaar. Nou, dan is het op die, dan is op die top. Maak eens gauw even wat foto's. Maar het was zo aan dat die oren klimmers daar net op steen zelfs. En dan kerst we naar onderen. En dan heeft alle moeite. Ja, hij staat aan.
0: Nee, dat was die te horen 223 er net bij op hebben.
9: Die was er net bij op. Nee, zeker net. Dus, maar goed. Dan even zien. Ja, oh ja. Soms dan zetten koppen, die zetten die een beetje op het verkeerde been. Zoals dit. Ingestorte parkeergarage bij ziekenhuis Nieuwegein vrijdag open.
0: Huh?
9: Dan denk ik van, wat maak ik in iets waar de parkeergarage met mijn auto? Nou, het lijkt krijg wat hoors gelukkig. Het gaat om de parkeergarage bij het Sint-Antonisch ziekenhuis in Nieuwegein. Twee lijns, twee die deal zien. En die gaat dus morgen weer open. Er weer een ontwerpfout maken. Daardoor starten een deal van de bovenste baan. We mij naar boven rieden kennen, een hellingbaan. Die starten in. En door dat gewicht en alles starten die oren riethellingen ik in. Dat waren er vier die eronder zitten. Dus gelukkig toen net één verwoende rekken. Ja, bleek dus inderdaad dat er weer een fout maken met de constructie. En ik bij de onlist, de uitviering, wie ik net helemaal goed. Nou, ze het nou even beter ontpakt. Dus de garage is volle steviger maken. En de hellingen hebben nou een eigen fundering. Dus ik is nou veilig omheen gereden.
0: Ja, stevig mat ik wel natuurlijk met al die sidderen elektrische auto's.
9: Nou ja, onder oren. En die pick-up trucks uit Zinburg, dat bleek ik wel wat. Dus ja, wel pick-up trucks. Het is nou een pick-up truck, hè, mijn V8 motor. Even gas, ja, met 100 euro kwijt. Nee. Ja.
0: Nou, dat is wat we tanken.
9: Ja, nou ja, we bloeien een beetje parkeren trouwens. Want een 56-jarige vrouw, ja, het is een drama trouwens, Jesse, is er bij omkam. Die is in het centrum van New York, vanuit haar Mercedes. Die hier ze parkeert, ze stapt uit en ze valt direct in een rioolput met stijgend water.
0: Oh jee.
9: Ja, doe kerst die films ik wel, hè, van New York, hè, die dan in New York spelen, die Amerikaanse films. Dus juist altijd van dat stoom, juist daar omheen, van het omheen gekomen.
0: Ja.
9: Nou, kennelijk rint dat dus in die rioolputten onder de dik trog. Dus die vrouw, die is in een 4 meter diep gat naar onderen vallen. Ja, ze hebben bezocht om haar te rijden, maar dat had ze net wel hebben. Want het gaat om sierend wetter, wat hij dus... het is heel warm wetter, ik. Dus kerst die neigingen... dat is net heel noffelijk west. Dat is zijn hoe cool dit. He, want gewoon wij, als ze daar aan het werk binnen en het deksel is van die put al, dan zet ze er een hekje omheen.
0: Succes, dat zet je even af.
9: Dat zet je even af. Dat wie in dit geval, ik word gebeurd, alleenig, er wie een vrachtwijn, die kwam, die reed langs en die had krek dat hekje mijn naam.
0: Oh.
9: Ja, dus je hebt het verschoot.
0: Dit is echt de wet van Murphy dit.
9: Dit is de wet van Murphy. Ja, eens hier is dat ik het eens parkeren mochten. Maar ja, goed, dat... Dat is maar een liefste onderdeel van dit drama. Zelfs de politie zal nog wel een onderzoek instellen van hoe dit nou krijgt gebeuren. Koe. Dat onderzoek, maar ze, ik woon bij een Britse radiostuurder dwaan. Want die het per ongeluk het versterren van koning Charles onkundigen.
0: En hij wist zelf van niks.
9: Hij wist van niks. Nee. Hij wie wel in Noord-Ierland is bijna nou op visite. En hij waart hij wel. Hij kreeg wel een poepke van een zeevogel op een jas. Maar dat had hij oer libben. Dus dat weet net. Ja, Radio Caroline, die zei... Ja, we hebben een computerfout in de studio. Dat weer de oorzaak van de vergissing, van het verzin. Stationmanager, die zei dat terug een nog onbekende fout... de Death of a Monarch-procedure per ongeluk instaten is. Ja, dat is een systeem dat in werking treedt... dat een vorst komt te versjern. En door die procedure wordt een automatisch bericht instaat... maar het dat koning Charles verstoren is.
0: Ongelooflijk.
9: Ja.
0: Het gebeurt wel vaker natuurlijk.
9: Ja.
0: Ik ken een verhaal, het is al heel lang lien, van een krant uit Brabant, die meldde ik dat een bekend persoon verstoren wie.
9: Ja.
0: Die bekende persoon die naar de krant daar zei, nou, ik doch het nog gewoon.
9: Ja.
0: Deze nij stierde er een rectificatie in de kranten.
9: Ja.
0: En toen verstoor die man.
9: Nee!
0: Ja.
9: Oh.
0: Hoe bizar was het krijgen?
9: Ja. Nou, inderdaad. En ze handelen wel eens met voorkennis, maar dat is hier een brug met voorkennis dan, denk ik.
0: Ja. Nou, in ieder geval, Prins Charles doet het nog.
9: Hij doet het nog.
0: Oké, fijne Wouda. Dank u wel. Het is nou 20 minuten oer 12. Onderzieken speuren naar het loert dat meesten meidje en wat er om de wetter van de jaren is. Wie had het naar de muziek van Men at Work.
10: Omroep Friesland. Het meest als

0: muziek van Men at Work, dat we Down Under. De tijd is 10 minuten voor Jelve Ian. Zuiver oeral dat wij meest actief binnen is dat ik goed te jern in de Waardzee bij Haas binnen juster troch onderzoekers microfoons onder water pleest om te zien of dat er exa is. Dit soort van microfoons worden hydrofoons neemt en ze komen verspreid in de Waardzee te hingen. Het onderzoek is een initiatief van de Waardvereniging en wordt uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Grijns en die van Leiden. De onderzoekers zijn geïnteresseerd in loeden van meestelijke activiteiten, maar het lood van de bruinvisk speelt ook een heel wichtige rol. En onderzoeker Annabelle Kok leidt u het waarom.
1: We zijn om meerdere redenen geïnteresseerd in de bruinvis. Onder andere voor de bruinvis zelf, maar ook omdat ze een soort kanarie in de kolenmijn zijn. Om een indicatie te geven hoe het staat met de effecten van lawaai op de onderwaternatuur in de Waddenzee.
2: Want ze maken veel gebruik van geluid om onder water hun werk te doen, te communiceren en van alles. Zijn er ook normen voor eigenlijk op de Waddenzee van hoeveel geluid je eigenlijk mag maken voordat je de natuur in de weg zit?
1: Nee, op de Waddenzee zijn die normen er gek genoeg niet. Dat is voor de Noordzee bijvoorbeeld anders. En dat komt omdat de Waddenzee niet gezien wordt als een zee, maar als een binnenwater. En voor binnenwateren zijn nog geen geluidsnormen ontwikkeld.
2: Hoe werken straks trouwens? Was zo'n ding dat gaat nu naar beneden toe? Jullie hebben er 12 neergelegd.
1: Deze hydrofoon of onderwatermicrofoon die zal 4 maanden lang continu geluid opnemen. Dan komen wij weer langs om de batterijen te verwisselen en de data uit te lezen. En dan gaat hij weer het water in. En dan zullen wij die geluiden gaan analyseren. Dat doen we niet met de hand, want daarvoor is het te veel informatie. Maar dat doen we met AI, met computermodellen.
2: Zijn er ook wel geluiden bij waarvan je straks denkt van, wat is dit in godsnaam?
1: Ja, dat verwacht ik zeker. Ja, er zitten altijd geluiden bij waarvan we de oorsprong nog niet kunnen herleiden. Ja.
2: Hoe bijzonder is het onderzoek? Want ik weet dat er zijn vaker in zeegaten wel eens dit soort dingen gedaan. Er is ook wel een burgerinitiatief. Hoeveel weten we eigenlijk van het geluidslandschap onder water van de Waddenzee?
1: Ja, er wordt steeds meer bekend, maar in de Waddenzee is dit nog best wel een pioniersonderzoek. We weten op verschillende kleine plekjes weten we iets, maar we weten nog niet zoveel over de seizoenen heen. En we hebben ook zeker niet de hele Waddenzee in kaart gebracht.
2: Wouter van der Heij, Waddenvereniging. Waarom ben je zo geïnteresseerd in het loeren dat meisken onder water maaien in de Waddenzee?
3: Er is bekend dat we natuurlijk ontzettend veel varen. Er wordt gebaggerd, er wordt geoefend met straaljagers. En we komen er steeds meer achter dat geluid onder water belangrijk is. Voor heel veel leven wordt geluid gebruikt om hun voedsel te vinden, om hun plek op de zeebodem te vinden. Dus voor ons heel erg belangrijk om te weten, is die herrie die wij maken eigenlijk wel verantwoord? Of heeft dat invloed op het onderwaterleven?
2: En had je dan aasen mij wat gelok en inzet witte hoe dat onder water loert, longenskip eruit zocht. Wat ken je dan maar die informatie?
3: Nou, op het moment dat we bepaalde dieren aanwijzen die we een beschermde status geven, zoals de zeehonden, maar nu in dit geval dus ook de bruinvis. Ja, door beter te weten hoe die bruinvis de Waddenzee gebruikt, door te luisteren, komen we erachter welke gebieden belangrijk voor die soorten zijn. Nou, met die informatie kun je dan uiteindelijk als natuurbeheerder maatregelen nemen om die plekken extra te beschermen. Dus het begint met het verzamelen van informatie. En het bijzondere voor de bruinvis is dat je alleen maar hoeft te luisteren.
0: En dat weer Wouter van der Heij van de Waardvereniging. Het is Hastel Wien, dadelijk het regionale nijs in het kwad. Mijn in de Weidenaar, hier in Nooi-Friesland.
4: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
5: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
0: Het is nou Jalwien. Het regionale nieuws ziet kort met Jantine Weijdenaar. Een goeiemiddag.
14: Een goeiemiddag. Het Iepenbier ministerie had 60 slachtoffers identificeren in een grote zedenzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. De blutsen ben wenje in heel Nederland. En het benaderen van haar familie bad hoeden en zorgvaardig, zo zei het IM. In Noord-Nederland is er intussen contact met alle blutsen huishoudings. Een meerderheid van haar wil meewerken aan het proces tegen de verdachte. Het busmuseum in Austerhaulen is dreigend op zoek naar nieuwe vrijwilligers om het riedend erfgoed in leven te houden. Zonder extra help wordt het hield die dreiger om de historische bussen op de dik te houden. Op dit stuit had het museum 20 vrijwilligers, maar er is krapte aan chauffeurs, monteurs en mensen die het onderhoud aan het gebouw dwang kennen. De hoop is dat er jongeren reven worden kennen voor een vrijwilligersfunctie. Een automobiliste is van een verwoende rekken bij een eenzijdig ongeluk in Appelskeer. De auto deed zijn inziert bedarren toch nog onbekende oorzaak van de diek en kwam daar stilstand in een BM. De vrouw is toch ambulancepersoneel op de diek behandelen en daarna mooi spoed oerbracht naar het UMCG. Het is een race in de klok van Heerenveen-onvaller Maxence Rivera om mee te doen in de hele finale van de play-offs in FC Utrecht. Die wedstrijd werd van Nieuwen om 9 uur te spelen in stadion De Galgenwaard. De Fransman had een blessure in zijn hamstring. Trainer Robin Veldman wil geen risico's nemen. Hij schat

0: op de Gediek. Van Else Keper, een boek voor Kees.
1: Hast u extra een lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
2: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
1: Big Green Funny's actie, kind 1034 maar 925 euro, inclusief installatie.
3: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
4: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerveen en Drachten, vindt de mooiste en grootste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Farrie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of zoek voor meer info op visserplant.nl.
5: Noi Friesland.
6: Jacob Stelwagen.

0: Omroep Friesland.
1: En CRV begint juni om het neigezetje van het voetbalseizoen. In stadion De Galgenwaard speelde de ploeg in de play-offs in FC Utrecht.
2: Uiteindelijk denk ik wel dat wij echt niet kansloos zijn. Of dat wij weinig kans maken. Dus, en ik denk dat wij ook een team zijn die veel vertrouwen uitstralen. Ook op het veld en ook voetballen. Dus ja, wij moeten gewoon echt vertrouwen op onszelf.
1: Het Waberjocht nou, Sibo Mollema, een goeie meetje.
3: Goedemiddag, Jacob.
1: Ja, maar de temperatuur gaat het stadig gewoon de goede kant uit. Maar ik heb het idee, er is nog wel aardig wat bevolking, of net?
3: Ja, dat klopt. Ja, ik van een beetje, dan scherm je de wolken viel de zinnen. Oh, maar uit en terug is ja, de zinnen dan eens even de zin. Dat gaat een beetje heen en weer. Ja, de temperatuur, ja, Skielge zou 15,3. Nou, dat is de leegste dan. En Waskema, die zit op zo'n 18,4. Ja, er zit al zo'n 3 graden verschil in. Dat zullen we de komende dagen niks steeds waar we omkomen. Nou, de rest van de provincie die leidt zich tussen de zonnetje en de 18 graden in. Ja, het hege drukgebied leidt nu op de grens van België en Duitsland zo'n beetje. En dit is gewaarschuwd voor gewoon stabiel waar. En het bloed dan ik joert droog. De temperatuur die leidt van de middag zo om de 19 graden heen. De windrichting die is west-zuidwesten, die is zwak ontmatig. Maar die neemt daar in de rim van de jongen. Nee, die neemt al in de rem van de jongen, maar ik kan het beter even zeggen. En vannacht is het dan maar heel zwak. Nou, jongen had de bewolking echt de oerhoorn. Maar ik vannacht, dan ben er toch wel wat opklaringen. En dan hebben we vannacht een leegste temperatuur van om en nabij de 11 graden.
1: En dan morgen, maakt de temperatuur weer een sprongje?
3: Ja, die maken een aardig sprongje. De eerste oeren loopt er dan zien we wat hege bewolking worden. Is dus er wat een flatse zinnen te zien. Maar geren wij de morgen, dan liggen die hege bewolking voor te loeken. En dan krijgen de zinnen meer grip. Nou, de temperatuur die rent dan al mooi omheeg. En op de middag wordt het dan op plakken lekker warm. Maar zo'n 24 graden. Ja, de waardeilon, ja, die hel je een 20 graden terug het nog koude zeewetter. Het zullen we dus ook in de temperatuur ben waarom. En dat had gewoon invloed op de temperatuur. Ja, de wind is de hele dag maar zwak. En die komt meer aan uit het zuiden. En die draait op de jongen meer naar het zuidoosten.
1: Ja, dan de dagen daarna, het weekend. Maar zelfs ook Pinkstermandi, met al de activiteiten. De boerspartij bij het Keerst. Maar zelfs ook de fietsoversterrentocht. Ja, hoe ligt het dan met het waar?
3: Ja, als nu, ik denk, staat het nou liggen. Het is altijd, nog even 4 vooruit natuurlijk. Maar staat het nou liggen, en de modellen zijn er ook al in Bologna's. Liggen het heel schoon. Sneuwen hebben wat meer wolken, maar ergens wat zinnen. En dan wordt er vanuit het zuidwesten op en naar warme lucht ongeveer. Ja, en in het eerste en het zuideerste van de provincie is er dan kans op een, ja, toch wel een simmerske temperatuur van zo'n 25 graden. Ja, de temperatuur die zakt dan maar stadig. En ik op de jonk hebben ik dan nog genietje van zinnen en gewoon noffelijke temperaturen. Ja, ik snijde, daar is er nodig het eerste mix van wat wolken en zinnen. Maar op de midden had de zinnen toch de oer.

0: gaan en dan werd het, ik werd tussen de 19 en de 24 graden. Nou, we hebben die leegste temperatuur van 19 dan van de waardeiland van Tapossing is. De wind komt dan uit het noord, maar het eerst, maar die is krek als de oren dagen bloedt er gewoon zwak. Ja, en dan man je, ja, voor een heel soort mensen een hele wichtige dij. Het is waarkundig natuurlijk nog 4 voet, maar de meeste modellen gaan van droog waar, een soort zinnen en zo'n 23, 24 graden als heeste. Ja, een zwakke van zuid, nee, zuid-eerst naar de midden, naar het west-noordwesten, moeilijk wordt, draaide wien en van onder oren de fietsoversterren tocht. En ik voor het keerst natuurlijk aan de oorevenementen gewoon het beste waar we je op hoopje kennen. Dus ja, om jou droog waar, maar nijjoerd, meer zinnen, hege temperaturen en een zwakke wien.
1: Klinkt goed, dank u wel. Even nou nog een noffelijke middag.
0: Hetzelfde, dank u wel.

0: Omroep Friesland.
1: Is ik.
0: Muziek uit Friesland.
1: Hier is die eigen taal.
2: Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant. U zou zomaar kennen. Zou zomaar kennen. Dat de schepper de draadjes verkeerd om aansloten heeft. Het zou zomaar kennen. Het zou zomaar kennen.

Nou, dat misschien niet zo'n goed idee. Dan heb je het spul altijd nat dat het regent. Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant uit. En daarom wordt het hier ook nooit wat vanzelf. Zou zomaar kunnen.

0: zou zomaar kennen.
1: Jan de Vries en het zou zomaar kennen. Het is 90 minuten van in de binnenland in orde, mij no in Friesland. SCRV miljoen om het neigezetje van dit voetbalseizoen. In stadion De Galgenwaard speelt de ploeg in FC Utrecht. En de winnaar van dat duel plaatst hem voor de finale om Europees voetbal. Tjin of Ajax of FC Greens. Verslaghouwer Arjen de Boer praat bij Heerenveen spits Dylan Vente.
2: Jullie hebben de play-offs bereikt en dat was van tevoren natuurlijk ook de doelstelling. Is daarmee het seizoen ook gelijk geslaagd?
3: Nee, dat denk ik niet. Ik denk uiteindelijk als je er eenmaal staat, dan moet je hem ook willen uitspelen in de zin van dat je hem wil winnen. Dus dan moeten we ook gaan uitstralen en daar heb ik wel vertrouwen in.
2: Nou, je hebt er vertrouwen in, want kan je zeggen dan, het begint nu pas echt?
3: Ja, precies. Dus dat is alleen maar leuk. Ik denk dat het ook alleen maar leuk is als voetballer dat je nu eigenlijk een soort halve finale speelt, is het. En dan is het aan ons om die winnend over de streep of winnend over de streep trekken. En dan uiteindelijk naar de volgende ronde te gaan. Alleen allereerst moeten we morgen Utrecht het heel moeilijk zien maken en uiteindelijk zelf gaan winnen.
2: Ja, hoe liggen de kansen, denk jij, van tevoren tegen FC Utrecht? Voordeel is misschien wel, jullie hebben dit seizoen twee keer niet verloren van Utrecht. Aan de andere kant, als je de statistieken bekijkt over de laatste jaren, die zijn nou niet echt in het voordeel van Heerenveen.
3: Nee, ja, nou ja, wat je zegt. Kijk, dit seizoen uit bij Heerenveen was het geloof ik 2-2.
2: Twee goals, Dylan Vente.
3: Ja, klopt. Ja, het waren twee goede goals ook. Alleen toen kregen we hem in de laatste minuut tegen, geloof ik. Dus ja, uiteindelijk denk ik wel dat we echt niet kansloos zijn. Of dat wij weinig kans maken. Dus, en ik denk dat wij ook een team zijn die veel vertrouwen uitstralen. Ook op het veld en ook voetballen. Dus wij moeten gewoon echt vertrouwen op onszelf.
2: Ja, jullie hebben dus twee keer eerder kunnen laten zien dat jullie zeker niet minder zijn dan dit FC Utrecht.
3: Ja, dat denk ik wel. En ik vind ook dat wij dat gewoon moeten uitstralen. En eigenlijk als je de laatste maanden kijkt, zie je ook best wel gewoon een stabiele ploeg staan. En uiteindelijk is het nu wel één wedstrijd waarin dat wordt bepaald. Dus het is aan ons om daar gewoon echt ready voor te zijn.
2: Ja, jullie zijn zeker niet bang?
3: Nee, want anders moet je niet meedoen aan de play-offs. Nee, dat zijn we zeker niet. Nee.
2: Wat is de kracht eigenlijk van dit FC Utrecht?
3: Ja, Utrecht is natuurlijk ook wel een fysieke ploeg. Ja, met veel kwaliteiten ook voorin. Aan de flanken. Op het middenveld hebben ze ook goede spelers rondlopen. Dus we moeten ook gewoon uitkijken dat we niet... counters wil ik niet zeggen, maar dat we niet in de diepte worden geslacht. En daar moeten wij scherp op zijn.
1: Zijn Heerenveen spits Dylan Vente hoorde wedstrijd in FC Utrecht. De wedstrijd begint om 9 uur van het jaar, is te volgen in een extra sportprogramma hier bij Omroep Friesland op de radio. Maar ook in een live blog op uw website www.omroepfriesland.nl en zelfs ook in de Omroep-app. En dan moet je zelf de reacties. Dit is muziek van Robert Palmer. Wow.

0: Robert Palmer en Mercy, Mercy Me. Al meer als 20 jaar is het Nationaal Openbaar Vervoermuseum in Austerhoulen een begrip. Maar als er niet verordert, dan komt er misschien wel een einde aan. Het NOV-museum is druk op zoek naar vrijwilligers. Zou het min mensen, maar wolgenoeg, waar komt het van? Zegt Jannie Oudhuis, secretaris van het NOV-museum.
1: Wij zoeken vrijwillige chauffeurs, monteurs. Mensen die het leuk vinden om een bus een keer te wasken. He, dat in Kriene Savalatier gebeurt dat. Mensen van de buitenkant van het museum. He, we hebben trouwens wat les van onkruid. En ja, dat is ik al in de Semmerdijs. Zo.
2: En hoeveel vrijwilligers haal je hem op dit stuit?
1: Nou, rond de 20. 22, zoiets.
2: En hoeveel zou je hem er eigenlijk bij gaan matten?
1: Ja, natuurlijk, chauffeurs, een stekker 5 zou heel mooi wijzen. Monteurs, ja, die binden natuurlijk nooit een heel soort. Maar toch wel een peer. En ja, plaatwerkers. Mensen die graag sleutel in maaien aan het oude spul. Dus dat is ook heel belangrijk. Ze hoeven net altijd direct monteur te wijzen, maar ze kan ik helpen. En voor de buitenboel, ja, dat zou ik mooi 2 wijzen. Dat erbij wijzen zo.
2: En hoe ziet die verschillende functies er ook correct uit? Hoe ziet een duiden bijvoorbeeld uit voor een vrijwilliger?
1: Nou, we beginnen ten eerste om koffie. Daar beginnen we mee. We beginnen, ik net heel petit, we beginnen om te zien en horen. Dus kop koffie, even lekker bijpraten. Nou, dan gaan we langzamerhand aan het werk. Iedereen doet zijn eigen dingetjes. En dan is de medicijl weer een eten. Koffie en thee is er altijd. Behalve met ze even zelf maar nemen. En dan medisch om 3 uur is ik weer even koffie. Nou, dan gaan we langzaam naar huis.
2: En wat maakt het rijden in zo'n bus nou anders als in normale bussen?
1: Wat is een normale bus?
2: Nou ja, bijvoorbeeld de bus waar wij meestal naar school of naar het werk gaan.
1: Ja, dat bedoelt ze nou die nieuwe bussen? Ja, natuurlijk zit er een heel soort verschil in. Want ten eerste zit er altijd de airco in. Nou, wij hebben airco. Maar die oudere bussen, die moet schakelen worden. Die nieuwe zijn alle grote maat.
2: En voor de vrijwillige chauffeurs, werken die busreizen hinnen?
1: Er zijn trouwritten, er zijn familieritten. We hebben rondjes Gasterland, we hebben rondjes Midfriesland, we hebben rondjes NAP. Overal en nergens, alleen net heel veel buiten de provincie.
2: En had je ook een speciaal rijbewijs nodig om de bussen te besturen?
1: Ja, je hebt een busrijbewijs nodig, je hebt de code 94 nodig, je hebt een medipas nodig. En een chauffeurskaart voor u. En ons heeft het tachograaf schrijven. En nou is het dus gewoon een chauffeurskaart. Daar hebben we 2 bussen van. Nou, dat weet wel zo'n beetje, denk ik. Dat heeft ze nodig.
2: Wat zullen barren als je hem toch net meer vrijwilligers krijgt?
1: Ja, ik ben er gewoon ook heel bang voor. Maar ik hoop dat er mensen binnen die het gevoel krijgen en het gevoel houden. En vooral ik de jongeren. En ik wil stagiaires hier hand. Die dus toch wel wat feeling hebben met het Alzheimer gebeuren. En dan hopen we dat er dus nog mensen kunnen komen om hier met trot te gaan.
2: En waar kunnen mensen gaan nou ommelden als ze enthousiast worden binnen?
1: Dan kan ze mij mailen. info@novmuseum.nl of ze kan bel je op 0413-Sanjorgen-4068.
0: En dat zei Jannie Oudhuis, secretaris van het NOV-museum. Ja, de Nijenbussen hebben dus airco, zij hebben arco. Dat leidt zich weer net uit. Ik heb geleerd dat budgetvol als alle ramen kunnen open. Een bijdrage van Iris Bosma, weer het van Radio Spanburg.
3: Oort in oren, Noe Friesland.

0: The Corrs. And would you be happier?
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Johan Terpstra, goeie.
2: Met je.
0: Inderdaad.
2: Ja, ben we aan het bed, hè?
0: Ja.
2: Het is niet een of jou, hoor. Goeie met je. Het radio- en televisieprogramma. En de vraag is altijd van die, wat zit erin, hè?
0: Ja, uiteraard.
2: Nou, manje, de fietshalfsterrentocht, hè? En dat kan het wijs dat mobiele fietsenmaker Stef uit Limburg die komt helpen als er een lekker boven hast of de ketting er al leidt. Waar is die held? Toonsje Avoekdij en Jeste Djoeken van het platform Heite Mem. En er komt prachtig waarom aan dit weekend. En die eerste maait iets zien. Dat zinnen, dit schijnt schadelijk te werken. Maar verbranden, hoe zit dat nou? Dat zie ik even met Jut. Marijn Tinga, die kerst ik wel. Dat is de plastic soepserver. Ja. Hij zet zich in. Hij streert zijn plastic versmarging. Hij heel onkondige ingooien met je dat hij naar de pauze zoekt.
0: Ja.
2: Hij gaat er vanmorgen zitten.
0: Oh?
2: Ja, bij de paus praat, hé.
0: Wat leuk.
2: We bellen maar eens even. Maar daar hebben we het eerst over heel wat oors. Over poppen en dan breide poppen. Al zond hier een 80 breide het Aafke poppen mijn karakter. En daar platen bij betinken. Tink en Link mij. Noem maar eens hoe poppen en breidje.
0: Poppen.
2: Poppen.
0: De poppies.
2: De les poppies.
0: Ja.
2: Wat goed van die, hé. Nou, uw harkens kom ik maar wel je plaat. Let maar op. Ja. WhatsApp 0620 jou en Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen, Afbroek de Omroep app.
0: Oké. Okay. Zo het willen van een beetje. Dit wie een nieuwe Friesland met een liedje van 20 mei 2026. Dit programma is weer morgen om 12 uur. Graag het dan en vooral nog een noffelijke middenvierde. Dag.
1: Omroep Friesland.
3: 12.12 FM.
1: Alles wat er speelt. Douwe Heringa neemt die mai.
4: Een hele goede morgen.
1: Op een muzikale wereldreis.
4: Louanna Giddens komt uit North Carolina.
1: Muziek uit alle streken.
4: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
1: Snijn bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
4: Prachtig natuurlijk.
1: Mai Douwe.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
9: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
10: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
11: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog en dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Twee minuten door in Goeiemedia, Omroep Friesland, radio en televisie bij we er. Als zoont hier een 80 breidt het Aafke, poppen mijn karakter, dadelijks haar verhaal. Tinkelinke platen op poppen en breidjen. Twee onderissen komen allebei de mij dezelfde plaat, Sandy Shaw. Yes, say you love me madly, I gladly be there, like a puppet on a string. Wat kerst open, Tinke. Kijk, zo'n mooie plaat. Als deze beide Andriessen. Tinke link mij graag die nummer in de Omroep app. Of WhatsApp maar ik 0620 Fjouwen Jochen Jochen Ian Jochen Jochen.
15: Taan we een nieuwe uitdaging? Die Damstra-service onderhoud in Ljouwt ziet je vermotiveerde collega's. Al Fjouwer generaties lang gaan we kwaliteit tegen in de vaandel. Surf voor uw vacatures op damstra.nl.
16: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
15: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zucht voor uw vacatures op damstra.nl.
17: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
19: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
20: Goedemiddag.
21: Maar Johan Terpstra.

0: Lambada. Ha, mooi dat je erbij bent.
1: Goedemiddag, Johan.
2: Goedemiddag.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: Johan Terpstra.
0: Waar vertier het de fleurige Omroep Friesland slingers? Jeetje jubileum, grut of lits, jou het nou terug. En een jesterdaagse op de radio. Wat hebben we vanmiddag, goedemiddag? Ja, wat nou als manje lekker is die zelfs in de fiets al sterrentocht. Dan kan het zo wezen dat er een mobiele fietsmakker komt, die Steffi. Hij komt helemaal uit Limburg om die te helpen. Waar is die held? Tongensje Avoekdij, je is de duke van het platform Heit de Mem. En er komt prachtig waar onder dit weekend. Die eerste maaitietzin, dat schiet jeder. Ja, dat schiet jeder van te verbranden. Hoe zit dat? Dat jes van met Jik. Maar daarom praat ik eerst bij Aafke over haar passie, het breidje van poppen.
3: Tink en Link.
0: En daar plaat bij betinken. Bonnie, kom je buiten spelen. Ja, een deel van de tekst is Bonnie. En haar is een echte pop die praat. Bonnie Sinclair. Anja, wat mooi betocht is, hé. Ja, en ik mat even... Martin, goeiemiddag.
4: Goeiemiddag, Johan.
0: Ja, er komt mij een noemer van Mary Poppins. En ik was dat net u te spreken. Hé. Hey.
4: Nee, kijk, ik moet u wel helpen. Het is nog eerst een stukje door, dat is goed te wannen.
0: Ja, ja, ja, best. Want het is een hele lange titel. Supercalifragilistic...
4: Explodotion.
0: Ja, wat een titel, jong.
4: Ja, mooi, hè?
0: Ja, ja, wat mooi. Ja, wat is het voor noemer?
4: Maar dat ging van de volgende keer betaald. Ik dacht aan Mary Poppins. Dat ik betaald, dat feske.
0: Ja.
4: Van de film. Maar ja. Toen ik zoek in de tekst kopiëren. Ik maar ik kopiëren via YouTube, want ik kon ook niet spreken. Dat zijn ze gewoon.
0: Hey, tien dank voor de help, hè?
4: Ja, je merkt bedankt, succes.
0: Hey, Martin, hoi. Hij geeft even mij die de Tinkerlink computer deze plaat van Mary Poppins. Heeltje en Homa, die komen mij deze van Cliff Richard.
5: Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll.
0: En Stuart zei het, de poppen van Ierald van de LP, de Smit van Jenne Ward, Gary met Johan en assistenten. Laatste breien van Hattie Blok, oorplaatje 68, gezellige midje. Ja, slag het werk, Gary. Lieke, ik link kinderen voor kinderen. Oh man, je hebt echt alle kanten op. Wiepke, goeiemiddag. Poppen, breiden in de poppenkast. Verhaal, linkplaat. Jan Klaassen was trompetter van Rob de Nijs. En Jan Jaap zei, goeiemiddag team Johan. Master of Puppets van Metallica, oh ja. En Peter zei, wat toch van de iconische hit... over de vrouwverneemde moordenpop en haar vriend Ken. Tinkerlink computer, daar komen ze al hierin. Hè? De instuurde plaat, Siental, Binterwet, Kemmerie en Wurre en Egbert Lokwees. Daar ze te pakken vermid je. Mooi betochtje, hè? Van Maasje M. En pop

0: Breidjen voor poppen is de grote passie van Aafke de Vor, als zoendier 80. En de poppen binnen stik voor stik uniek. Aafke, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Johan.
0: Ja, poppen breiden, hè?
1: Ja.
0: Hoe is dat ontstaan, die passie?
1: Juist, kijk, in de jaren 80, toen was de Ariadne, dat was een handwerkblad in die tijd. En er stond een mooi patroontje. Ja. Dat vond ik zo schattig. Ja. Dus daar heb ik er twee gebreid. En op dat moment kwamen er mensen op bezoek die gingen emigreren. Die hadden twee kinderen bij zich. En alle spullen zaten al in de boot. Zijn kinderen hadden helemaal niks meer. En die kinderen die pakten die poppen en die trokken ze tegen zich aan. Ik denk, oh gosje, ik heb ze die kinderen meegegeven. Hebben ze wat voor onderweg? En het was wel grappig, ik hoorde pas de vader, die belde me pas op. En zei van, de poppen bestaan nog steeds. Maar ik heb ze toen de tijd wel opgeknapt. En nu zijn ze naar de kleinkinderen. Het is wel aardig dat ze een lang leven hebben in ieder geval. Oh,
0: geweldig. En sinds de jaren 80 al, ja, heb je een optelsommetje? Hoeveel heb je al gemaakt, Aafke?
1: Ja, eens kijken. Ik ben toen begonnen. Toen dacht ik, mensen vinden dat leuk voor de kinderen. Dus toen kregen onze vrienden, die kregen kinderen. Nou, dan ga je breien voor de geboortes, zeg maar. Maar ja, op een gegeven moment worden je vrienden ouder en dan houden ze op met kinderen krijgen. Dus dan heb je nog wel andere mensen. Maar op een gegeven moment houdt dat een beetje op. Maar ik ben wel doorgegaan met breien. Ik vond het gewoon leuk om te doen. En ja, nu had ik op een gegeven moment 300 op zolder liggen. Ik denk, ja, nou, ik moet er toch een keer wat mee gaan doen. Dus dat is toch een beetje te gek. Dus toen zijn ze onder andere naar een project gegaan in Turkije. Dat is een kinderproject, een moeder-kindproject. En dat is in het aardbevingsgebied. En nou, Erdogan die doet daar dus niks aan. Die mensen zitten allemaal nog steeds in de modder en de narigheid. En dan hebben ze daar een moeder-kindproject op gezet. En daar zijn 30 poppen naartoe gegaan. En ik heb ook heel leuk, ik heb al fotootjes teruggekregen. En die kinderen die er heel blij mee zijn. En dat is wel heel leuk om te zien. Ik denk, nou, die zijn ze niet wel goed terechtgekomen.
0: Oh, wat een goed
1: gevoel. Dat is wel mooi.
0: Ja, wat een gevoel. Ja. Een mooi gevoel. Je doet het al heel lang, hè? Waar ligt nou de uitdaging nog? Je maakt niet steeds dezelfde poppen, hè? Wat maakt het uniek? En waar vind je die uitdaging?
1: Nou, eens kijken, ik brei ze wel in 6 verschillende maten. Dus van pen 2,5 tot pen 4. En dus kijk, ja, het is iedere keer anders. En ik varieer iedere keer, dan met ribbeltjes en dan met 2x2 en dan met blokken. En dan, ja, iedere keer verzin ik een ander patroontje. Of een ander motiefje. Patroontje is steeds hetzelfde. Ik heb patroon wel aangepast, hè. Ja. Als je een hele patroon is, niet meer, is er niet meer, niks meer van over. Want ik heb het verbeterd, zeg maar, hè. Ik vond natuurlijk dat ik het zelf beter kon. En eens kijk, ja, nieuwe kleurtjes. En dan kom je hier in de winkel en denk ik, oh, die kleurtje, weet je wel. Nou, en dan koop ik dat.
0: Ja.
1: Ik kijk wel een beetje naar de goedkopere garens. Dus niet dat ik alle dure garens koop. En denk, oh, dat is een leuke combinatie, dat is leuk. Het is iedere keer anders.
0: Nou, en heb je er zoveel gemaakt. En ja, ze worden verkocht, maar ook voor het goede doel schenk je ze dan. Maar er moet wel eentje zijn waar je zo trots op bent, die je niet wegdoet. Ja.
1: Nou, er zijn er een paar. Ik heb het een tweeling gebreid, zeg maar. Zo eentje met tegengestelde kleuren. Die vind ik dan wel. Nou, mensen vonden die ook het mooiste, dus die kopen ze dan. Nou ja, vooruit dan maar. Maar goed, het is niet. Ja. Ik denk van, nou, dat vind ik dan wel jammer, weet je. Dat had ik wel even graag willen houden. Maar dat geeft niks, want zo erg ben ik niet aan een persoonlijke pop gehecht. Dat valt verder wel mee.
0: Nee.
1: Zo erg is het niet.
0: Oké. Okay. Ja, maar die ene, hè, die je absoluut nooit wegdoet, hoe ziet die er nou uit?
1: Die is er dus eigenlijk niet. Er is niet één die ik echt niet wegdoe. Wat me wel opvalt was, er waren dus van de week mensen hier, die wilden er 3 kopen. En dat was vrienden van mijn broer. En die zeggen, het moet wel roze zijn, het is voor de meisjes, het moet roze zijn. Ik zei, nou oké, daar heb ik rekening mee gehouden, dus ik heb wat meer roze poppen gebreid. En in de tijd met de voetbal, dan willen mensen oranje poppen. Want het moet wel oranje zijn natuurlijk, voor het Nederlands elftal. Ja, daar hou ik daar wel rekening mee. Of de kleuren van de voetbalclub, mensen daarom speciaal om vragen. Zeggen, goh, wil je dat doen in het rood-wit, ik noem maar wat. Nou oké, dat is nog geen probleem. Rood, wit, blauw voor mijn part, maakt niet uit.
0: Daar hou ik wel rekening mee, ja. Wij hebben dit gesprek, hè, en ik moet er een beeld bij krijgen. En dat komt goed uit, want de mensen van Heer van ons zijn bij jou geweest, hè?
1: Ja.
0: Dus we zien het binnenkort in ons programma Heer ook terug. Met dan ook de beelden erbij. Ik kijk er naar uit. Ik wil het.
1: Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe het eruit gaat zien. Want ik heb me gefilmd terwijl ik bij die hele berg met poppen zit. Dus ik ben benieuwd hoe mensen daarop reageren. Ja.
0: Nou, leuk.
1: Het is wel leuk om te vertellen van, binnenkort gaat een vriend van ons naar Oeganda.
0: Ja.
1: Die heeft daar hebben daar een kinderziekenhuis opgezet. En eens kijken, nou, hij zegt, ik moet het vliegtuig mee. Dus hij zegt, ik moet eerst een microscoop meenemen. Maar de volgende keer dan neem ik poppen van je mee. En dan kunnen we daar aan die kinderen in het ziekenhuis geven.
0: Oh,
1: nou, dat vind
0: goed.
1: Ik ook. Ik heb nog gevraagd, moeten ze nog een kleurtje hebben, zo, een donkere pop of zo? Nee, dat maakt er voor de kinderen niet uit.
0: Want
1: ik brei ze wel in alle kleuren. Hè? Ik brei net zo goed zwarte als bruine, als witte, als roze, als beige, als, nou ja, goed, Alle kleuren breng ik wel.
0: Aafke de passie, die knalt eraf, zeg hé. Binnenkort te bekijken bij Heer. En ik hou het in de gaten. Leuk, dank voor het leuke gesprek. Het gaat je goed. Het gaat je goed, hè?
1: Dankjewel.
0: Hoi.
1: De markt weer met vertellen.

0: Justin de Wild en Cheerio wie dat. Ja, het wordt echt de naaie simmerhit. Ja, wie in verzelfs Marco Schuitmaker, de Perelino, met de Engelbewaarder. Ja, dit Justin in de feest in Webberom.
1: Ja, vliegen dat baila, baila, baila.
0: Ja,
1: goed op les net mijn hoorn.
0: Nee, dus je straks op een keertsfeest en dan komt het zijn keer op Janne voorbij. Weet je dan? Hé, weet je?
1: Ja, nee, ik loop die dope straks bij.
0: Nou, dat wil ik net zitten. Oer experts prutsen, het nice. Haast toe dadelijk wat haastrien, Jacob.
1: Ja, nou, skipper Luc Elsinga van het Jinsum Scootje uit het Thuis. Mij de komende 4-4 geen lid meer wijzen van de IFKS. Dadelijk de reactie van de vastzitter van de IFKS, dat is Jaap Jelle Veenstra.
2: Pinksterman die bij Omroep Friesland.
3: De fiets over sterrentocht.
2: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
3: Live.
2: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
3: En na je 8 op tv, de gearvetting.
2: De fiets over sterrentocht.
3: Pinksterman die.
2: Bij Omroep Friesland.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: True Lease met Grenke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
10: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
15: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
16: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
0: Jouw betwaan is het. En wij zijn Friesland. Jacob, die praat eens bij.
1: Skipper Luc Elsinga van het Jinsum Scootje Utrecht Thuis mij de komende 4-4 geen lid meer wijzen van de IFKS. Dat besluit namelijk het bestuur Justioen na een slepende kwestie over de restauratie van het scootje. Nevens de commissie Technische Zaken is de Utrecht Thuis net nevens de regels verbouwd, omdat het middenskip met moderne technieken op een nijmaker wijzen zo. Elsinga houdt vol dat er niet verkeerd in had, maar de zochtvoorzitter van de IFKS, Jaap Jelle Veenstra, oorsnij.
17: We begroeten Lauwer, een nieuwe skipper en een nieuwe scootje, want de IFKS groeit. We hebben nu een record aantal scootjes voor de wedstrijdweken. We vinden het pijnlijk, maar noodzakelijk om dit besluit te nemen.
1: De brandwacht van Leuwarden is juist nu druk voor een brand onder Sixmaster in de stad. Na je onkomst staat duidelijk dat het ging om een dealscooter die zit in het mooie parkeerstier en al verslijn in de brandstier. De brand weer gauw onder controle. Uit vastwaardig zit er op het dak van het gebouw schoen of er geen sprake weer van oerslag. De accu is uit de dealscooter hellen en in een bak bij Wetterlijn. Al meer dan 20 jaar is het Nationaal Openbaar Vervoermuseum in Austerhoulen een bekend plak voor leerhouders van vervier en skiertnis. Toch is de toekomst van het museum onder druk als de niet verloren. Het museum is namelijk driewens op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Neffens Jannie Oudhuis.

0: Een verondersteekte vrouw is opgebracht naar het ziekenhuis. De temperatuur leidt vanmiddag om de 19 graden in. Morgen soort zin, maar een paar wolkjes. De temperatuur leidt dan om de 24 graden in. Sneeuw wat meer wolken, maar lekker soort zin. Het is dan op een ei warm met 24 graden in de midden. Snijn skiet de zin volop, maar dan leidt de temperatuur krek wat leger met 22 graden.
1: Jacob Tegentank, Nijs en Waar, Oeren Oeren. Je werd hier niet goed in midden vanzelf. En je krijgt door de IFK-scootjes hier. Ik zet even de Sjen dadelijk zijn hittetje 82. Ja, SKS winnen dat hier. Jens Vaga, maar het scootje van Jan Waard. En ja, we gaan massaal naar de bioscoop voor E.T.
2: Phone.
3: Phone? He said phone? He said phone? Can't you understand English? He said phone.
2: Home?
1: In phone home, right. Ja, dat wie hem, hè. Ja, en deze heet hij datzelfde hier.
4: I'm so excited. And I just can't hide it. I'm about to lose control and I think I like it.
1: The Pointer Sisters, I'm so excited. Komt erom.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
7: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
8: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
9: Goeiemiddag.
10: Maar Johan Terpstra.

0: teksten komen binnen, hè, van de dijk. Als er er niet is.
1: Wij hingen de slingers op!
0: Ja, wat hartstikke vieren. We hingen graag de slingers op. Ik ken Tom van Heel hier. Ja, meer gehoudelijk wezen. Rond 24 hier bij de zaak. Marik van Slaggen van het Riebeweer. Rond Sarah of Abraham Shen. Elke liedse overwinning, maar ik vier het willen. Hier van Instuurders krijgt dat ik nog de Unicomer op Friesland Slingers toestuurd. Stuart, felicitaties. Noeen, dat ken via de Omroep app. Als me op die telefoon, vanzelfs hek, is dat nice in Friesland. Ik mooi opvolg in alles wat er bad bij de Omroep. Jos Boppe, destje het speciale. Hij is even voor het wespen. Hij is weer om. Dat is, ja, dat is een tekstberuchtje, Stuart Kerst Nijhuis. Dus jokkertje van mij in mijn scherm. Appus zit erbij. Dieke broeken. En vanzelfs kerst ik de orde vertrouwde WhatsApp broeken van een brug 0620 Fjouwen Jochen Jochen Ian Jochen Jochen. Dan komt het je dadelijks op de radio voorbij. En we hebben hier drie uits. Die krijgt u Unicomer of Friesland Slingers. Hey, kom maar op, succes. Hier is de suite en Papa Joe. In de

0: Spice Girls en Say You'll Be There.
1: Wij gingen in de swingershop.
0: Heit en Mem, Klaasje en Jansje. Ja, de nam van Heit en Mem. Die binnen jouw 40 jaar trouwt en nog altijd zelfs de alwaske doggen ze. Wij zien twaan en dat is nooit een machine in hoerskam, Johan. Het sociaal tegeltje kennen, hè? De kerst die tegeltjes hoor. Liefde is samen afwassen. Van Irma en Joop. Pieter zit 24 hier op de vrachtwijn bij de zaak. Zien de specialiteit achteruit inparkeren bij koffie in zijn hoorn. Het is een echte vakman en het mei viert weer groeten van de collega's, wat je nog zijn. Ja, daar is al even contact met Marijn. Hij is roodwiet bekend als de plastic soepserver. De Kleiwoud-komstige Marijn. Zet hem al hier in zijn plastic versmarging bij spectaculaire expedities. Scott Celine has meer kent in goeie midje. Hij soe bezieten bij de paus en dat is slagen. Daar is Jesten in goeie midje. Hier is Jesten.

Ja, ik zei het correct al even, hè? De plastic soepserver. Marijn Tinga. En Marjolein spreekt van hier in Goeie Medie op wij naar Italië. En ik naar Rome. En de moeting bij Paus Leo de 14e. En missie volbracht. Hij heeft van de morgen weer op een koffiezet zitten. Ja, zijn verhaal gisteren dadelijk hier naar 12 uur. Zo'n no belly, maar een drokte van belang. Want hij zit nog op het Sint-Pietersplein daar. Gisteren verhaal. Aas hier in Goeie Medie. Hier is Raccoon. Love About It.

0: Friesland.
1: Komt-ie.
2: Nijsmakkers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakkers?
3: Dat is het idee.
2: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries. Waarom? Op het Nijs van de Arune Wieken.
3: Steent meer op. Kom op, man.
2: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
3: Oké, okay, nou, dan let het dan maar ergens ook in.
2: Ja. Janko komt maar zien lifehack.
1: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
2: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
4: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik ooit mee begonnen.
2: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
4: Maar ik blik dat ik net in je gebed.
2: Nijsmakkers. Else Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
5: Personeel tekort? Zet net langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor Els budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
7: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18 en de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
5: Daar is muziek van Wang Chung. We were so in place. And I dance all days. Dance all days. Ja, de grote hit, maar dat wie net zag. Maar jij, daar kwam het al uit en hitte de band nog Wang Chung. Ja, dat slagen net echt om er een hit mee te maken. Naam aanpassen en een nieuwe opname van het nummer. Ik nog eens in de verneemde Abbey Road Studios van de Beatles. En doe gang het los. De grote hit, Dance All Days. Komt erom.
11: Theater Snake, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
12: Wat een naaie show. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
11: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
0: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
13: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en alleger te keep. Hier en dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen derdij. Helk maar zien je op de Gediek. Voor Else Keper, een boek vergees.
14: Goeiemiddag.
15: Maar Johan Terpstra.

0: Dasha en Austin, Wang Chung daarvoor en Dance All Days.
1: Ja?
2: Hoe heet dit programma ik alweer?
3: Goeiemiddag.
2: Oh ja, bij Omroep Friesland.
1: Ja, precies, ja.
2: Tijd voor een nieuwsgierig onderwerp.
0: Ja, en dat is het. Hij is vooral wie het bekend als de plastic soepserver. De Ljouwert afkomstige Marijn Tinga zet hem al jaren in zijn plastic versmarging bij, ja, dat was bij spectaculaire expedities, creatieve acties die het oerl in Europa en de boetendik aandacht krijgen.
4: Het is het kleinste landje ter wereld, maar het heeft natuurlijk enorme invloed. En zeker in katholiek Italië. Mijn doel is om statiegeld te versnellen in Italië, maar de Vaticaan wordt enorm gevolgd, ook in Rome. En ik zal hem ook heel direct vragen om een statiegeldmachine neer te zetten in het Vaticaan.
0: Ja, Marlene hier in Lacor aan de telefoon. En dit wie het doel, hè? Mij de paus op de koffie en dan beziek je zo'n automaten op het Sint-Pieterplein te krijgen. Marijn, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag, goedemiddag.
0: Ja.
4: Missie is het gelukt? Dat is je vraag.
0: Missie volbracht.
4: ja, nee, het is, nee, was waanzinnig. Ik was dus vanochtend 11 uur was ik in het Vaticaan om de paus te ontmoeten. Ja, echt een ongelooflijk indrukwekkende gebeurtenis. Je loopt daar, ja, het is gewoon een paleis met enorme hoge plafonds, alles beschilderd, overal kunstwerken. En je gaat van één zaal naar de volgende en dan moet je daar weer wachten. En ondertussen zie je dan die kardinalen in hun zwarte jurken met hun roze strikken langs lopen. En dan zo kom je elke keer een zaal verder. En dan, ja, en het ene zaal nog mooier dan de andere. En de stoelen en dan opeens, ja, dan moet je in een rij gaan staan. En ik zelf had, mijn vrouw was mee en nog drie Italianen die ook in de campagne mee draaien. En ik had gewoon mijn surfkleren nog aan en mijn surfschoentjes en ik had mijn paddle bij me. En ik moest in een rijtje gaan staan en ik moest vooraan staan. En dan komt zijn heiligheid komt binnen. En dus dat is ongelooflijk. De camera's erop. Die priesters eromheen of de begeleiding daaromheen.
0: Ja.
4: Toen mocht ik mijn verhaal vertellen. En ik heb hem dus die statiegeldmachine aan kunnen bieden. En hij was heel geïnteresseerd. Ik heb een kwartier met hem kunnen praten. Dus ruim de tijd gehad. Het mooiste was nog dat de jongen waar ik heel veel mee werk hier, Stefano, die had van zijn... Ik ben zelf niet katholiek, maar hij wel. En had van zijn moeder een kruisje mee, wat hij graag gezegend had willen hebben, had hij van tevoren al tegen me gezegd. En de paus heeft dat kruisje voor hem gezegend. Hè, dus nadat alles, hij nog even snel naar voren. En Stefano, die barstte in tranen uit toen hij buiten kwam. Ja, ik raak er nu zelf ook nog van ontroerd. Het was echt zo mooi. Indrukwekkend. En zo, echt ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Natuurlijk, ja, zo'n man, weet je wel, die... Ja, toch, ja. Ja, wat is er nog meer?
0: Nou, ik zou eigenlijk vreetje, dit kerst afvinken op die bucketlist, wat is het volgende? Maar daar komt er doorheen.
4: Nee, daar is niks meer. Alleen de hemel zelf, denk ik. Ja, nee.
0: Hey, maar
4: die bucketlist hoop ik ook, dat staat ook op mijn bucketlist trouwens, de hemel. Maar
0: ja.
4: nog even niet. Ja.
0: Hé, hey, maar paus Leo de 14e, destjetter. Ja, en wat zei ze dan,
4: Nou, ik heb natuurlijk dat. Maar hij heeft verteld over. Dus het ging onder andere natuurlijk over de wegwerpmaatschappij. De wegwerpmaatschappij, hoe dat overeenkomt met de kerkelijke leer. Welke overeenkomsten er zijn, maar ook de oplossingen. Dus statiegeld, hoe dat een oude oplossing is. Hè, dat dat al heel lang bestaat. En toen begon hij dus te vertellen hoe hij dus in zijn jeugd. Zelf in Chicago naar flesjes heeft gezocht voor dat statiegeld. Dus hij kent dat systeem vanuit Chicago nog, vanuit zijn eigen jeugd. Ja. Ja, dat zijn natuurlijk geweldige, geweldige dingen.
0: Ach ja, en dit kan wat budgetten, hè? Want ja, in Nederland ben je wel loer, hè? De beste mij, ik voor aan het strijden west, dat ik inleveren,
4: ja, uw
0: plastic flesjes. Ja, hoe groot is dan invloed van een paus om dat in Italië ook te krijgen? En verder dan dat, hè, met de paus, hoe de vraag.
4: Ja, nou ja, goed. Kijk, dat hangt allemaal vanaf hoe hij het oppakt. En dat hangt natuurlijk ook vanaf of het inderdaad uiteindelijk, of die machine daar ook uiteindelijk komt te staan. En wat voor publiciteit die daar dan weer aan geeft. Maar ik was gisteren in het Italiaanse parlement om daar met de parlementariërs over statiegeld te spreken. Heel direct en hen aan te zetten. Ja, en als dan de paus straks ook nog duit in het zakje doet of daar wat over zegt, ja, dan is het natuurlijk voor heel Italië, wat bijzonder katholiek is, een hele grote invloed, maar natuurlijk ook daarbuiten. En volgens mij heb ik mijn boodschap goed kunnen overbrengen. En nu is het even afwachten wat er gaat gebeuren en hoe we weer opnieuw in contact kunnen komen hierover.
0: Even rechts erbij komen daar in Italië en dan op naar Venetië, ja, geloof ik. Dus is nou binnen.
4: Ja, nou ja, je vroeg er net naar wat is hierna nog? even niks, even thuis chillen. En daarna misschien volgend jaar weer verder met die tocht. Want tot nu toe is het heel succesvol, dus kan ik nog eventjes van genieten. Ja.
0: Hey, Marijn, prachtig. Tegen dank, hè? En geniet je er even van daar in Italië. Hè?
4: Ja, dankjewel. Ik neem een Peroni. Dankjewel.
0: Hoi.

0: Piekenvel, hè? Uus Abe, ja, als de televisie meisjes is de Sjen dan haast een plus te pakken. Want daar is de clip dan ik te Sjen. Mijn beelden van Abe Lenstra. Johannes Riepma, wie je dat? Ja, we wat even een speeltje bepalen. En we gaan druk van met je, hè?
1: Ja,
0: het,
1: een leuk druk. Ja,
0: kijk,
1: ja.
0: Bij Marijn of zo, die hadden tussenprop, zoals het ik hiet. Maar nou man je, dan, ja, dan is de fiets half sterren tocht. Ja, wat nou, als je een lekker baan krijgt of kettingen in te rollen, dan is er een team. Maar je mobiele fietsmakkers. En een daarvan, die komt uit Limburg. Stef, als nij jou vertraaien en dan praten we even met Stef. Wat hem droogt om je dan fietsmakker te werken, zeg maar, op die dag. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Maar even bepalen wat het speeltje wordt.
1: Ja, zeker.
0: En dan doen we de objecten voor dadelijk erachter.
1: Ja, met die erachter. Ja, zeker. Ja, ja. Nou, ik draai eerst even denk.
0: Kom maar op.
1: Het wordt Margelsietse.
0: Margelsietse, oh, dat is leuk. Die pak ik dan vast even bij. Even Sjen, ja, een opjefte, want we halen altijd wat reserve opjeftes. Daar komt die mooie.
2: De toetsen
1: van Sietse.
0: Dat is Sietse Haarsma. U is fit duo's op het Hammond-orgel. Ja, dat jest hier ik al aan de tune voor zelfs. Hij had een opjefte kleersteen. Ja, en de vraag is dan, was het jest? De groep in dit geval en de titel wil ik graag weten. De opjefte, beste kleervoor, daar komt die jongen.

Ja, nou kom erop als je denkt waar dit is, de band en ik de titel van dat noemen. Dan maken ze de kans op twee kaarten van Loert in het WTC Expo in Ljouwert. 20 mei, orkest van toerse muzikanten en 1250 jongens. En ik, Cesar Zuiderwijk, drummer van de Golden Eeringen erbij en de 3J's. En nou man, je fiets al sterrentocht. Zelfs de hele dij werd de volging bij Omroep Friesland op radio en televisie. En maak een stik nog eens kans op de Omroep Friesland toeterbeker. Hoe klinkt die dan? Nou, kijk jij lidden. Ideaal om de fietsers onder de route om te moedigen en te vullen met koren of warme drank. Hè? En het is het speeltje Wargelsietse. Maak eens dan ik nog eens op het boerspel Remember the Music van eigen bodem. Dien antwoord graag in de Omroep app. En WhatsApp mij vanzelfs ik.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
4: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
3: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
5: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: True Lease met Grenke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
10: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Het is Krijgt jou Vertrouwen West. Hij stiert voor het Nijs in Friesland. Jacob, goeie met je.
14: Een goeie met je. Zover oeral dat wij meestal actief binnen is dat ik goed te jaren. In de Waardzee bij Haas binnen troch onderzoekers microfoons onderwerp plaatst om te zien of te jaren of dat er extra is. De onderzoekers binnen interesseert in loeden van meestelijke activiteiten, maar het lood van de bruinvisk speelt ook een heel wichtige rol. Dat is omdat die heel gevoelig binnen van loed en bijvoorbeeld jaaien communiceren en navigeren ze troch zelfs een klikloedmeidje. Wouter van der Heij van de Waardvliering leidt uit wat je mij de informatie uit dit onderzoek dwang kennen.
15: Nou, op het moment dat we bepaalde dieren aanwijzen die we een beschermde staat...

0: Alleen maar hoeft te luisteren.
1: Als eerste gemeente in Friesland bezitten in de gemeente Waardhoek uit SAM, gemeentebelangen en CDA vorm je derde nieuwe coalitie. In het nieuwe college levert SAM 12 wethouders, dat binnen Marja van der Meer en René de Vries. Gemeentebelangen Adrie Weiland en Marijn Kamerling van het CDA leveren die beide één wethouder. Het coalitieakkoord wordt op tongsdag 4 juni presenteren en had de titel Joerdwan wat moonvreget kregen. SCRV miljoen onder het neigezetje van dit voetbalseizoen. In het stadion De Galgenwaard speelde de ploeg zijn FC Utrecht. De winnaar van die wedstrijd speelt hem voor de finale zijn Ajax of FC Greens. Heerenveen-spits Dylan Vente denkt dat er kansen lezen voor Heerenveen.
2: Kijk, dit seizoen uit bij Heerenveen was het geloof ik 2-2.
3: Maar twee goals, Dylan Vente.
2: Ja, klopt. Ja, het waren twee goede goals ook. Alleen toen kregen we hem in de laatste minuut tegen, geloof ik. Dus ja, uiteindelijk denk ik wel dat we echt niet kansloos zijn. Of dat wij weinig kans maken. Dus, en ik denk dat wij ook een team zijn die veel vertrouwen uitstralen. Ook op het veld en ook voetballen. Dus ja, wij moeten gewoon echt vertrouwen op onszelf.
1: Een bestelbus is vanmiddag in een probleemkamer doordat ze onder Westerplantage in Leuwarden zijn een steenbal omriet. De bus kwam daar toch vers te stenen en slagde er net in om er zelfs er uit te komen. Hoe het incident barakoer is net bekend.
4: Ja, Heerenveen heeft gekregen door, hè, die wedstrijd van de Jana. Ja. In Utrecht. Waar denkt dat er op een middelstip staat? De jong.
1: Geen idee.
4: Ja, die Thierry Oman die we draaien.
1: Oh,
4: ja, de Grutte Simmerin. Ja, echt, die zit er veel op.
1: Ja. Oké, okay, nou. Dan wacht ik op het eerste fluitsignaal. De temperatuur die leidt ze een beetje om de 19 graden in. Morgen soort zinnen en maar een paar wolkjes. De temperatuur leidt dan om de 24 graden in. Sneeuw wat meer wolken, maar ook een soort zinnen. Dit is dan op een eind waarde, maar 24 graden in de midden. Snijn schiet de zinnen volop, maar dan leidt de temperatuur correct wat leger. Met 22 graden.
4: Ik beste dan. Tegen Jacob Roeren, dan is het Nijs de Werp. Rob de Nijs zei letten dat meesken hem jarenlang meneer Ursula neemt. Nee, dit is een hit van hem.
5: Dat zuster Ursula, ik zie het hier niet zitten, ik ga naar Amerika.
4: Ah, zuster Ursula, komt er dadelijk om.
6: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
7: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
8: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
9: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Fraude. Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
15: Goedemiddag.
16: Maar Johan Terpstra.

0: Uw eigen Wargel ziet zelfs in Hammond Wargel. Ja, wat is de band, is je? Ja, daar stel ik de titel. Ik heb toch even kwijt, maar je brugt in de omroep. WhatsApp om ik 0620 Fjouwenjoggenjoggen Ienjoggenjoggen. Dadelijks halen we er een winnaar uit.
1: De hele dag op radio en televisie.
2: Pinkstermandie. Pinkstermandie.
0: Ja, de fiets Alvesterentocht, hè. Manje, we stappen weer tours naar bezig op een fiets voor de tocht der tochten. Ja, en als dan pech krijgt, dan, ja, het vreemde woord van zo'n fiets vanzelfs. En kreeg op het verkeerde moment kende ik wat misging. Gelukkig rieden er onderwijs mobiele fietsmakers mij om dijweren misschien wel op paad te helpen. En een daarvan komt hielendal uit Limburg naar uw provincie ta. Stef Hendricks, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Van Bike Service Leudal, hè?
3: Ja, correct.
0: Ja, wat haal je je hoofdman helemaal naar Friesland? Een Limburger die hier fietsen komt repareren, dat hoor je niet elke dag.
3: Ja.
0: Hoe ben je hier zo terechtgekomen bij de Fietshelftedentocht?
3: Ik kom zelf uit het wielrennen, zeg maar. En een goede vriend van mij, die woont in Appelscha. En, en zijn vader, die doet dit al jaren, dus toen hebben ze mij een aantal jaar, of vorig jaar benaderd, als ik ook mee kwam doen.
0: Ja.
3: Ja, en dat is eigenlijk, als ik jou kon helpen aangezien ik een eigen winkel had, zei ze, oh, misschien iets om samen met jullie te doen. Ja, zo ben ik in Friesland terechtgekomen weer.
0: Ja, jij komt uit de wielersport, heb je hem al eens gereden dan misschien in het verleden?
3: Nee, ik heb hem zelf nooit gereden.
0: Nee. Dan ligt dat niet een uitdaging dat je denkt, ja, ik wil wel plakken, maar liever op
3: ja,
0: de fiets zitten dan.
3: Misschien in de toekomst, dat zullen we wel zien.
0: Misschien krijg je het virus ook te pakken, net als die 15.000 mensen die hem nu al fietsen hier, hè?
3: Ja, hier in Limburg kun je je niet voorstellen dat toch best wel leeft daar in de provincie.
0: Dat is onvoorstelbaar, ja. Hey, maar hoe gaat de dag eruit zien voor jou?
3: Ik rij op zondag ga ik al naar Friesland. Dan blijf ik overnachten in Appelscha. En dan moeten wij al 4:00 het bed uit. Om dan ergens, dan moeten wij naar de inbouwplek, hoe het heet. Dan krijgen wij een radio in de auto. En nog wat laatste andere dingetjes. Zodat wij de route op kunnen. En dan is het eigenlijk gewoon waarschijnlijk tot 9:00 à 10:00. Ligt een beetje wat de situatie is. Over de route heen rijden. Ja, mensen helpen. Ja. Dat is eigenlijk hoe het er in het kool uitziet.
0: Stef, het is niet dat je op een vaste plek staat. Het is een beetje de
3: AWB. Nee, wij rijden echt mee in de route. Ja. Wij hebben gewoon de route ook in de auto. En het enigste wat... ze hebben een controlecentrum, noem ik het maar even. Daar kun je, als je pech hebt aan je fiets, kun je daar naartoe bellen. En dan kan het zijn dat wij opgeroepen worden. Omdat wij op dat moment bijvoorbeeld de dichtstbijzijnde servicewagen zijn.
0: Ja. Nou ja, ik had het net al even over de lekke band en een ketting die eraf loopt. Ben je al gebriefd? Wat zijn nou de meest voorkomende problemen onderweg?
3: Lekke banden, dat zie je wel veel. Nog een keer een ketting, daar komt ook wel voor dat die breekt. Wielen komt helaas ook wel voor, maar dat is iets waar wij heel weinig mee kunnen. Als een wiel breekt of scheurt, dat is dan wordt het een lastig verhaal, zeg maar.
0: Ja.
3: Ja.
0: Dan is het afstappen.
3: Ik heb wel een paar wielen dadelijk in de auto, maar ja, dat is niet altijd dat je dan iedereen kan helpen.
0: Nee, nee, nee.
3: En voor de mensen die met fietsen rijden, met elektronisch schakelen, dat ooit iets van leeg geraakt is, dat er iets opgeladen moet worden.
0: Ja, heb je ook laadapparatuur mee, dat ze bij jou even een kopje koffie krijgen en dat die fiets even opgeladen wordt?
3: Kopje koffie, dat niet, maar ik kan het wel opladen, zeg maar. Ja. Dat is geen probleem.
0: Hey, nou is het denk ik één probleem, hè? Want jullie hebben natuurlijk jullie eigen taal in Limburg. Moeten wij ons straks ook aanpassen als we pech hebben en dat ook uitleggen aan jou in het Limburgs? Want wat is bijvoorbeeld een fiets? Laten we daar even mee beginnen in het Limburgs.
3: Ja, dat ligt een beetje aan waar je uit de provincie komt. Wij hier, waar ik woon, zeggen we gewoon fiets. Nou, we doen het ook wel een breiezel. Soms gaat het richting het Frans en de velo.
0: Ja. Ja.
3: Noem het maar op. Ja.
0: Ja. En als ik nou bij je kom en ik zeg... mijn fietsband moet even geplakt worden en ik doe dat in het Fries. Jij verstaat het niet. Wat moet ik dan even roepen tegen jou?
3: Plekken.
0: Wil je mijn band even plekken?
3: Ja.
0: Ja, heel goed. Nou, kijk je eruit?
3: Ja, vorig jaar was dat best wel leuk. Nu kan ik jou iets beter voorbereiden. Dat ik precies weet wat er gaande is, zeg maar.
0: Ja.
3: Dus ja, ik kijk er wel naar uit.
0: Ja, ja. Iets grappigs meegemaakt afgelopen jaar ook?
3: Vorig jaar, we hebben heel lang op dezelfde plek gestaan vorig jaar, omdat er toen best wel wat oproepen kwamen. Dus dan stonden we ja, gewoon eigenlijk midden op de vluchtheuvel met de auto. En dat mocht dan ook gewoon, dat is voor rappers op zich.
0: Hele dag te volgen op radio en tv. Ik zet het even aan je aan om te kijken of ik jou voorbij zie komen, Stef. Hey, succes.
3: Ja, heel prima. Ja, dank.
0: En vooral veel plezier, hè?
3: Ja, klopt goed.
0: Hier is Boney M. en Sunny. Dat had ze erbij.

0: Janssen.
1: Van Sietse.
2: Ja, Geertje, goeiemiddag.
3: Ja, hoi.
2: Hoi, hoi, hoi, hoi. Nou, en dan hebben we dat weekend. Daar hebben we het correct ook even over. Verzelfde fiets Alve. Daar werd ik nog stept op Snijn. Bist u ook van een van de beiden van de partij op de step of op de fiets?
3: Nee, ik heb
2: wel een
3: keer gefietst, maar
2: fiets is
3: net meer.
2: Oh, wat goed. Dus, ja, wat goed. Ja, is, ja. Ja, en hoe lang is dat Linda, als die in huis?
3: Oeh, dat weer, ik denk wel 10 jaar waarom of zo, dat ik het een paar keer die in heb.
2: Ja,
3: dus,
2: ja.
3: Maar het is heel erg leuk om te dwaan.
2: Heel erg leuk. Maar Sint-Wurg haast oren hobby's, hè? De tuin, hè?
3: De tuin, ja. Ja, ja, ja, we genieten van de tuin, dus je kent het net alles.
2: Nee, nee, nee. Dan ben je echt een tuinkoningin. Hier hebben we het al even een woordnutsturing om.
3: Ja.
2: Hoe zocht dat wij waarom? Hoe zocht die tuin eruit?
3: Een heel veel bloeiend spul. En ik heb de bramen in, ik heb de frambozen in, ik heb een appelboom en ik heb een parenboom. Dus
2: ja, nou.
3: Ja, het is gewoon hartstikke lekker.
2: De maakt bidij weer voor de, ja, de tuintip, hè? Heeft hij nou een voor mij en voor u?
3: Nou, nee. Ik heb een goede buurman, die is hovenier, dus die helpt me er een heel prot bij. Dat vandaar.
2: Oké. Okay. Nou ja, hey, dat speeltje, hè? Dat fragment, toch haast het goed, hè? Wat vertel het maar, wat is het?
3: Mother, how are you today van Meeboots?
2: Het is goed. Ja, Geertje de Priesen, die komen er gewoon in het samen, hè? We hebben twee kaarten van Loert in het WTC Expo in Leeuwen, 30 mei. Orkest van Toers Muzikant, 1250 jongens en ik, de drie A's, komen er langs. En Cedar Zuiderwijk, hè, de drummer van de Golden Hering. Nou man, je de fiets al steden toch door 16e tuin. Maar we hebben wel een mooie toeterbeker van die. Een grutnien, de kende drank wat in zit, maar koud of warm. En kerst ik nou op toeterje en het spultje wargelsietsen. Betjut ik, dat is het boerspul Remember the Music van de eigen bodem er nog even bij krijgt.
3: Nou, hartstikke leuk.
2: Ja, dat is
3: geweldig.
2: Om ik lekker in de tunes even boetend te spelen in dat speeltje.
3: Ja, dat klinkt prima.
2: Nou, ik wens je daar een soort willen bij. En leuk die even sprutsen te hebben.
3: Ja, dankjewel. Fijne middag verder.
2: Doe ik, hè.
3: Hoi.
2: En we draaien hem nog even. Zo prachtig is hè. Maywood, Mother, how are you today?

0: op Friesland. Krijg je allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus...
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Krodi Nooi. Omroepfriesland.nl
0: /nieuwsbrief.
4: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler... profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op VitaPro.nl.
6: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
7: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
8: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
9: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi, maar heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes storten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
11: Het is Tommasje, dat nemen we hier in Goeie Magic Wars, Avoekdij. Ja, alle weken dan hebben we contact met de Avoek. En dadelijk doen we dat met Djoeke van het platform Height & Mem. En vanzelfs hichtepuntje is ik altijd weer die typische bennenpraatjes. Ja, juist het dadelijk. En muziek komt erom van Casey en de Sunshine Band. Baby, give it up. Yes, je dadelijk.
12: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
13: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
14: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en alleger te keep. Hier op dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de gediek. Voor Else Keper een boek vergees.
13: Nou echt bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meisje dit is short. Meer info vind je op de website van Frans Copal.
15: HWO Hinde van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou een hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargel is leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargel is leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
16: Goedemiddag. Maar Johan Terpstra.

0: jou roeren bij Omroep Friesland.
1: Een bak vol leuke platen.
2: Verrassende onderwerpen.
1: Een quiz, maar altijd de mooie prijzen.
3: Het Fries Genijs en het Waar.
2: Dan haast een koeiemiddie.

0: Dua Lipa heb je dat en Be The One.
1: Het is gezellig.
2: Het is spontaan.
1: Het is eerlijk.
2: Het is uniek.
1: Het is...
2: Goeiemiddie.
1: Bij Omroep Friesland.
0: Ja, en dat spontaan en gezellig wordt dat wordt het in elk geval. Joeke, goeiemiddie.
3: Ja, goeiemiddie.
0: Want we praten bij over die platform Height & Mem van de AVOEK. En ja, yes. Daar is een aantal zaken even op een rietje zetten. Waar moest toe gaan, Joert?
3: Nou, ik wil graag eerst over een nieuw boekje, hè. En dat is een gouden boekje en het heet Het Waad. En dat is er in het Nederlands verschenen, maar ook in het Frisk. Het is kreun door Jet Bakels en illustreerde door Joko Heiligers. En mijn zoon is 8 jaar en s'nachts zijn we daar naar het Ameland. Dat is week weer een perfect moment om het boekje even onder hem vat te lezen.
0: Ja.
3: Zodat hij wat over het waad leren kan.
0: Nou. Nou,
3: hij vond het echt prachtig. Hij kon heel lang naar de illustraties zien. Je leert in het boekje de namen van de sculpdieren en leert hoe alle biskens op het waad libje. Van waad, wierm en zeehoen. En leert begeleks wat kwelderkroet is en zeeslaat en dat is dat ietekist. Dus ja, hij weet nou precies wat het waard is. We kunnen snel naar wel hinnen.
0: Dat werd een mooie stapje, dat cannabis, hé. Hey.
3: Dat denk ik, ja. Een boekje luidt dus nou in de winkel.
0: En dan de oproep van foto's.
3: Ja, want aan het eind van het jaar zullen we net een Height & Mem uitje, maar een paken en beppen.
0: Dat is leuk.
3: En voor in dat nummer ben we op zoek naar foto's van paken en beppen die maar een bands bij iets sportiefs ontwandelen. Bedoel ik zwemmen, trampolines springen, voetballen, een kuiertocht. Nou ja, neem maar op. Dus hij heeft zo'n leuke foto, een sportieve foto. Die en dan naar height&mem.frl en dan zoek je hem op de homewall dat het oproep gedesteert en dan kun je hem de foto uploaden. En waar weet je hem dan de foto waarom in het blijft van dan verder.
0: Wat een leuk initiatief is dit, hé. Hey. Ja.
3: Ja, leuk, nou.
0: Ja. Nog meer?
3: Ja, want we hebben sneeuwen over een wieken. De 30 mei hebben wij moois bij de AVOEK in Leeuwarden een hele gezellige borkerij. En dat houdt in dat Pjutten en haar ouders verzels van harte welkom binnen. Om nou een mooi verhaal te luisteren. Dat vallen is nu in een winkel. En we hebben een ranjakodisch melkenkist.
0: Ja.
3: We hebben een parcours, dus maar een trekker al deze kist. En dan ben ik in een lietse speurtocht van terug de AVOEK-winkel. Het is vergeefs, maar je mag je wel even ommelden via de website Height & Mem. Dus height&mem.frl. En dan weten we even hoe vol laten komen.
0: Nou, hey, en dan het hechte puntje. Altijd even afsluiten met de bennenpraatjes. Hè? Die zocht ik altijd in de bladsteen, hè?
3: Ja, klopt. Ja. Ja, als eerste die van Tjalling, want die vroeg het aan zijn mem van Mem. Wanneer is het aan zijn jiddy? En Mem vertelde dat het op 22 december is. En dan zat Tjalling, hey, toen ben ik geboren. Nou, dat is wel heel toevallig. en dan nog dingen van Fenne van Twaan. Fenne en haar mem hebben het oen namen. Fenne vertelt Grut dat ze haar volslijn en namen wel weet. Fenne, trinken, lettinga, hier komen. Maar dan weet je het.
0: Oh, geweldig hè, dit heet. Het Joeken Tiergetank.
3: Jo, graag zie je. Nog een keer.
0: En een soort willen op het Ameland, hè?
3: Ja, het zal best goed komen.
0: Hoi, Jen.
3: Hoi. Hoi, hoi.
0: En Dero Sprutsen, ja, daar past dit plaatsje wel bijna. Nou, zie je net met een zielboot, denk ik. Maar ze zocht ze wel als ze daar op het skip zit. Terug naar het Ameland van Holwetal. Wind en zeilen. Splitsing, die zong erdoor. In goeie met je.

Grote hit van Sander, 12 to 12, splitsing daarvoor en wind en zeilen. Dat is wel een beetje het gevoel wat eraan zit te komen, maar het waar vanzelfs. Hè. Op en om het wetter. Alle dagen rond het eind van het programma, Jestien, goeie midden, een mooie spreuk of ja, een sis wie is. Hè. Ja, ik zie het wel vaker, ongelooflijk wat er altijd nog komt. De eerste binnenkamer binnenkwam. Juster hier een week een aardige van Anneke Westbier, maar die zelfs, de best uniek. Er is geen oor, likers dij. Nou, de Vilsbank komt. Ik ga weer in Nederland van Joert. Stuur ze Nijmita, daar hebben we er Azen in uit. En dan spits je bij zit. Jestien eigen spreuk voorbij komt. Zien voor jou roeren en pleert hem op uw virtuele scorekalender. Ik heb ze naar Witaf sturen. Mijn bericht in de omroep op app. WhatsApp om mij ik. 0620 Fjouwen Jochen Jochen. Ian Jochen Jochen. Hier is Tom Jones. It's not unusual.

0: ze ben er haast uit.
1: Waar?
0: De jury van de Johan de Jongbeam. De natuurprijs van Omroep Friesland.
1: Oh ja?
0: Ja, maar ze had nog wel dus help nodig.
2: Hoe dan?
0: Nou, de jury had een top 3 maken. Daar wordt een winnaar uitkiezen. En wij kunnen mij stemmen.
1: Waar kan ik stemmen?
0: Kies stemmen op omroepfriesland.nl/BM.
1: Omroepfriesland.nl/BM. En bepaal mij wat de Johan de Jongbeam wint.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Is dit allemaal van jou?
5: Alleen de belangrijke dingen.
6: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
12: Wat een goed plan.
11: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
12: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
11: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
17: Krijg jij of jou een West? En dan bezit heeft het voor het Nijs in Friesland, het gest van Jacob.
18: De prinsessen Amalia en Alexia hebben voor het eerst reageerd op de plan dit een 33-jarige Fries havenzoe voor een omslag. Eerder deze mannen moesten want daarom voor de dochter verschijnen. De vertochten zoe in het bezit West hebben van 12 bielen, meiden worden Alexia, Mossad en Ziekheil. Op dat soort meiden horen een tekstkreun hebben meiden worden Amalia, Alexia en Bloedbad. Goed, reageerden de beide prinsessen voor het eerst op die dreiging. Ik wil wel zeggen dat ik enorm dankbaar ben voor de beveiliging om ons heen, zei prinses Alexia in het AD. Maar het is niet normaal, je schrikt er wel van als je dat soort uitspraken hoort. Schipper Luc Elzinga van de Dienste Mascoutje Utrechtus mij de komende 4-4 geen lid meer wijzen van de IFKS. Dat besloot namelijk het bestuur na een slepende kwestie over de restauratie van het scootje. Nevens de commissie Technische Zaken is de Utrechtus net nevens de regels verbouwd, omdat het middenschip mijn moderne technieken op een nijmakker wijzen zou. Elzinga had vol dat er niet verkeerd in had, maar de zocht was dit van de IFKS Jaap-Jelle Veenstra oorsnij.
19: We begroeten Lauwer, een nieuwe skipper en een nieuwe scootje, want de IFKS groeit. We hebben nu een record aantal scootjes voor de wedstrijdweken. We vinden het pijnlijk, maar noodzakelijk om dit besluit te nemen.
18: Er is een oplossing voor de bezwaardiging van kranten op Friesland Ski Museum. Lang liep het erop dat de kranten van Mediahuizen en DPG Media van 1 juli al net meer bezwaardigen willen schoenen op beide eilanden. Nou is er toch een oplossing. De 104 abonnees kunnen haar kranten tenij ophelen bij 2 all-helppunten op de eilanden. En Bob Rot wil ervoor zorgen dat de kranten op zijn meest op 2 plakken in de vrije verkeer te krijgen binnen. Ljouwert viert van 23 mei onder mijn zoon Augustus Mata Haris 150ste birthday met al haar activiteiten in Ljouwert. Hoe de vooruitverneemde spionnen en douceres. Eén daarvan is een

0: Als dat een mens is die dirigeert en net een spion of een wat dan ook. Het is echt een mens die fuseerd wordt.
1: De temperatuur leidt vanmiddag om de 19 graden heen. Morgen een soort zin, maar een paar wolkjes. De temperatuur leidt dan om de 24 graden heen. Sneeuw wat meer bewolking, maar ook een soort zin. Het is dan op een ei warm, met 24 graden in de middag. Sneeuw schijnt de zin al volop, maar dan leidt de temperatuur krijgt wat leger, met 22 graden.
2: Yes, het al. Ja, het mooie waar komt er aan. Het lekker warm, zinnen erbij. Pas op, de zin is sterker als Tinks, maar UV-index 6 kerst al binnen een kwartier verbanen. Hoe het jezelf het beste bescherming kerst. Yes, dadelijk van Anja Mara. En muziek komt erom van Anita Meijer. Why Tell Me Why komt erom.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
10: Goeiemiddag.
11: Maar Johan Terpstra.

0: Kita wie dat?
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van 1 op jouw roeren.
1: Goeiemiddag.
0: Kita van mij vrij even hoor. Ja, dat waar. Hè? Dat werd prachtig. Komend weekend ik. Warmte en de zinnen erbij. En die zinnen is bij de maaitiet. En de simmer vanzelf sterker als Tinkst in het begin. En mijn UV-index 6 kerst al binnen een kwartier verbanen. Wat bezit die UV-index eens? En hoe beschermt hij zelfs het beste? Nou, daar had Anja wel antwoord op. Anja Mara van Huidzorg. Mara Huidzorg in Drachten. Goeiemiddag.
3: Goedemiddag, hallo.
0: Nou, door haast die kleur al te pakken, Anja.
3: Ja, vers van Turkije, we hebben rond van vakantie. Maar wel heel goed in smaak.
0: Ja. Haast het mooi, hoor.
3: Ja, prachtig.
0: Nou,
3: ja,
0: als het mooi waar, als mijn naam, want de komende dagen gebeurt het ik. En dan maken we eens even hoe haap. Want ja, het begin van zo'n zinnenperiode, dat ken ik, dat is ook gevaarlijk, hè, met de UV-index. Hoe zit dat?
3: Ja, het is de UV-index, dat betekent eigenlijk de zonnekracht. Hè. Men had het vaak over de UV-index. Maar die UV-index wil eigenlijk zeggen hoe heug de zonnekracht is. En een heuge UV-waarde bestudeert dat de kans op verbranden van de huid en schade zelfs aan onze eigen toeneemt als we geen voorzorgsmaatregelen treffen.
0: Ja.
3: Dus het is belangrijk dat wij uzelf goed beschermen.
0: En maar is het dan zo dat aan het begin van zo'n simmer, zeg maar, waarom ben we er nou gevoelig voor als we aasten wat meer, dat langere, mooiere waar gewoon hebben?
3: Ja, misschien is dat toch omdat je zo hoort er dan ietsjes meer onwend is, maar. Het insmarren bloot natuurlijk in geheel het hier terug hartstikke belangrijk. Dus van mij is het altijd, ik adviseer altijd mijn klanten het gehele jaar terug altijd een zonnebrandcrème te broeken. Omdat dat namelijk de beste bescherming is in het verouderen van de huid. En dat is natuurlijk wel mijn business. Maar het blijft belangrijk. En een prutte mensen beseffen zich dat nou volle meer als vroeger. Hoe belangrijk het is om smarren te blijven. Ik in de lente, in de zimmer, in de herfst en zelfs in de winter.
0: Ja, en eerst ik al hoe de eren, dat betekent jij er een zinnenbril op zetten?
3: Ja, of een hoeddeksel, hè, een petje.
0: Ja.
3: Maar zonnebril, ja, zeker.
0: Index dit op size. Nou ja, en die UV-index dat we hier van mij naaien. Ik zorg het aan mijn dochter, hè. Die zorgt eerst op de telefoon en dan zorgt ze hoe ze of ze smart had, ja of net. Hoe werkt dat precies? Want waar kerst dat vinden, die UV-index?
3: Ja, dat is een zonnekrachtschaal. En die zonnekrachtschaal die kerst vinden op het KNMI. En hij is verdeeld in een aantal vakken. Waarbij dat zonkracht 1, 2... Eigenlijk nauwelijks risico op huidschade terug de zinnen had. Daarna komt zonkracht 3, 4. Nou, daar is het een matige, hè. Dan is er wel een risico op huidschade terug de zon. En dan mag die eigen en huid beschermen. En daarna komt zonkracht 4, 5. Nou, daar gaan we natuurlijk de komende dagen in. Hè. En dat is een sterke zonkracht. En daar bestaat een groot risico op huidschade terug de zinnen en mag echt beschermen. Vanwege de schade die er mij gepaard gingen kan. En als we heuger beginnen als zo'n of heuger, dat is dit bekend als zeer sterk. En dan is er echt een zeer groot risico op hoe het schade trot te zinnen. En dan mag smarren. Om de 2 uren, heel belangrijk. En putten mensen denken van, maar ik ben toch de hele dag wel beschermd, maar 1 keer smarren. Nee, want een zonnefilter valt altijd uit elkaar. Ik als net zwemgist, maar zeker als zwemgist en zwist, dan valt een zonnefilter na ongeveer 2 uren uit elkaar. Dus dan mag je altijd weer bij smarren. En een hele tijd mensen ga ik met in de gaten. Dus op het moment dat ze bijvoorbeeld in de tuin aan het werken bent, of de beste om te wandelen, of de beste om het fietsen, dat is ik al boetenwezen. Dus ja, eigenlijk de tube mij in de tas en af en toe smarren.
0: Ja, nou, duidelijk goede tips. Tegen tanken. Ja, en hoe fietsen sprutsen. Man, je de fiets halve. Steinhout,
3: ja?
0: Step. Of sterren toch ook nog. Ja, die tips kun je erg goed broeken.
3: Zeker.
0: Anja, tegen tank.
3: Heel graag,
0: Dien. Ontjen, hè? Hoi.
3: Ontjen, hoi.
0: Nou, derde spritsen, hoe die simmer.

0: Ik stop. Nou, dat hield ik van mij. Want Erik Emmaus, ja, die trof me dadelijk de studio uit.
1: Mom is er weer?
0: Nee.
2: Heerlijk.
0: Hé, wat haast er dadelijk naar jouw roer in het programma?
1: Maar dat toch nog even verder praten over die scootsie soap. Het scootsie utentus is sabot restaureerd. Dat het eigenlijk niet meer hield. Voor de authenticiteitsregels die te hield ik voor de IFKS. En als ik de skipper ervan railleert van 4-4, trok de IFKS. Ik praat aanzien met Agen Veldboom. Een beetje boppende partijen. De man van het scootsiemuseum. Zelf is scootsieskipper West natuurlijk. Hoe zocht hij naar deze affaire? Ze werd aanstoor heavy, noem de voice.
0: Ja, meer nog.
1: Zeker, Jonas in de wedstrijd tussen FC Utrecht en Sportclub Heerenveen. Arjen de Boeren is al in de nieuwe galgenwaard. Ze staan er nog net, maar Aarsen Zwol. In Frutjen, maar hem. En dat Maxence Riviera, dat hij mij. Dat is nog wel een beetje de vraag. Een belangrijke onval natuurlijk van Heerenveen, de Fransman. Dat antwoord, dat hoop ik te krijgen. Aarsen in onderwijs.
0: Even zelfs letter dan ik op de radio. Tjern de wedstrijd.
1: Ja, Jochen Oren begint er.
0: Mooi, onderwijs dadelijk. Erik Enema, Tjern. Dit is een goeie midje. Derin Jerdes, dat Aafke de Vor van Jester Woorden poppen zit van ben, van familie en kunde.
3: Ja, op een gegeven moment worden je vrienden ouder en dan houden ze op met kinderen krijgen. En ja, nu ben ik op een gegeven moment ik er 300 op zolder liggen. Ik denk, ja nou, ik moet er toch een keer wat mee gaan doen. Dus dat is toch een beetje te gek.
0: Daarom begin de poppen, nou ik naar je goeie doen. Doyerde stekt activist Marijn Tinga vanmorgen bij de pauze op de koffie weer om te pleiten voor statiehieldautomaten in Vaticaanstad. En bijzonder, hè?
4: Zijn heiligheid komt binnen. Ja, dus dat is ongelooflijk. De camera's erop. Ja, die priesters eromheen of de begeleiding daaromheen.
0: Ja.
4: Toen mocht ik mijn verhaal vertellen.
0: Dat Stef Hendricks uit Limburg, manje, een mobiele fietsmakker is, maar de fiets Alfstedentocht. Hij zei voor hier al dat de tocht echt een ding is voor uw provincie.
5: Ja, hier in Limburg kun je je niet voorstellen dat toch best wel leeft daar in de provincie.
0: Ja, even zelfs Toonsje Avoek Dij en Iwete Bennepraatjes ik van Djoeke van de Avoek van het platform Heid en MM.
6: Van dingen van Fenne van Twaam, Fenne en MM hebben het oenamen. Fenne vertelt Grut dat ze haar volslijn en namen wel weet. Fenne, drinken, lettingen, hier komen.
0: Goeiemidje is er mooi weer. Hartstikke een leuke idee voor uw programma. Mail het naar goeiemidje@omroepfriesland.nl. Op de virtuele scoreplanner komt je wat de 6 wiezen van Henny. Glimpje naar de vrouw, dan glimp de vrouw erom.

0: van Friesland.
1: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
0: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
0: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd Westmobost. Ik als boetende provincie best.
0: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
0: Download hem nu.
2: Wat ik zei ze voor. Hast 3 miljoen boeken en alleger te keep. Hier vandaag bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de Gediek. Voor Else Keeper een boek vergees.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Wie visserplant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Farrie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft, zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Geen witte forten meer vaar de meesten in Terkappelen en omstreken. De keersloezen die ben opgeknapt. Je staat dadelijk alles oer in Oerwijs.
6: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
7: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
6: Poort is open. Voor iedereen. Ga naar ontdekpoort.nl.
8: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar. Product.frl. Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie van goed wij.
9: Tromeesje maar in beheining.
10: Mark Woon, CA Plus. Een certificering, hè?
8: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl. Drachten.
11: Taan we naar je uitdaging? Bij Damstra Service Onderhoud in Ljouwt zie je gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Surf voor onze vacatures op damstra.nl.
12: Is In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
11: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zucht voor uw vacatures op damstraat.nl.
13: Onderwijs.
14: Mai Erik Enema.

0: Counting Crows. Ian van Trijen, jou een heel soort. Accidentally in love. Ja, dat is het.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Ons wijs.
1: Mij Erik Enema.
0: Exact 7 minuten hoef jou. Goedemiddag. Van harte welkom bij Onderwijs. Van deze Tonsi 21 mei 2026. Dit is daar dat skipper Luc Elzinga van het Jensen Muscoetsie uit en thuis van 4-4 royeerd werd bij de IFKS. Hij vindt zelfs dat hij niks verkeerd in heeft, maar dat denkt het bestuur eens hoor.
2: We begroeten Lauwer, een nieuwe skipper en een nieuwe scootje, want de IFKS groeit. We hebben nou een record aantal scootjes voor de wedstrijd weken. We vinden het pijnlijk, maar noodzakelijk om dit besluit te nemen.
0: Ja, we zullen dadelijk naar jou 4 van de ochtend terug praten hoe deze scootjes zoop. Het is een dag dat het Nationaal Openbaar Vervoer Museum in Austerhaulen druwend verlet het van vrijwilligers en vooral een beroepdocht op een specifieke doelgroep.
3: Vooral ik de jongeren, die dus toch wel wat feeling hebben met het Alzheimer gebeuren. En dan hopen we dat tijdens nog mensen kunnen komen om je met trot te gaan.
0: En het is raar dat Sport op Jereveen in de play-offs om Europees voetbal in en tegen FC Utrecht spielimat. Spits Dylan Vente, die heeft er vertrouwen in.
4: Uiteindelijk denk ik wel dat we echt niet kansloos zijn of dat wij weinig kans maken. Dus, en ik denk dat wij ook een team zijn die veel vertrouwen uitstralen, ook op het veld en ook voetballen. Dus ja, wij moeten gewoon echt vertrouwen op onszelf.
0: Ja, en tegen Sarsen hebben contact met Arjen de Boer, die als verslagjouwer der naar Utrecht aanreizig is. En we leren hoe dat komt, hoe dat is, maar het zelfvertrouwen van de Veenster voetballers. Nou, op deze dag hebben we er dus mijn onderwijs, ons huis door het daar, maar muziek, Nijs en Achtergroen. Dadelijk komt denken van het feit dat er bij het Broek en bij het Kappelen de keersloer zijn opknapt binnen. Gin, wie het er voort meer dus, voor de meesten niet de wijnje. Maar eerst, het waren het kwad. Simon Mollema, een goeie midje.
5: Goeie met je Erik. Dan van de middag en joen een afwisseling van zinnen en wolken. Letter op de joen en vannacht opklaringen en vannacht een temperatuur zo rond de 11 graden en dan maar amper wien. Morgen hebben we een soort zinnen, rekken ze wat stapelwolkjes, maar het bloed droeg. Dan een 23 graden en een zwakke zuid-zuidwestenwien. Meer oer het waar, oer en jaloeren.
0: Ja, misschien weet je het nog wel. In november 2024 kwam het wetter bij Broek en Ter Kappelen zeg dat er zo'n second deadline weer moesten. De keersloersen die binnen nu opknapt. En dus zult dat nou net meer barenmaten. Maar wat ik ken in elk geval. De bestuurder van het wetterskip Gerben de Boer die laat uit warmte tussen sloersen nou niet zakelijk binnen.
6: Dat is omdat we hier in een hele leeg gebied van Friesland zitten. Friesland had één boezempeil. Neem maar het Snitsermeil. Maar pijl. Daar is dit ik al hier op aansluiten. Dit is een gebied van 1500 hectare, mooi bebouwing en landbouw. En als de boezem, als er een soort wetter komt bij extreme neerslag of een hudde wien, als het wetter opstuwt, dan rent het hier over de kaden heen in het verliene. En dan kan deze boezem, dit gedeelte kunnen we afsluiten van de boezem, zodat wij minder afhankelijk worden van de wetterstand in de boezem. Dat het een beheerste boezem eigenlijk, zou je het zeker kennen.
7: Maar nee, dat kijk ik al even, dat naar Perilien, dat het die wetter je saai heeft stond, dat ik mij zonsekken ontslepen hier, of collega's ja, van jou. Ja, ja. Dat is nou echt verlinetierd?
6: Ja, dat is nou echt verlinetierd. De kaart is ben hier en daar opgehegen. Maar het wetter kan je, dat hebben we goed onder controle, het wetterniveau. En voor hen weer dat net zo, want die sloeren die we in zaten aan, en ben in jantje 60 gebouwd. En die doen hun werk net meer. Dus hier het wetterskip een heel soort moeite moest hij doen om het hier toch droog te houden.
7: En je draagt dit nou ik oer om Stichting Waterschapserfgoed. Waarom dat?
6: De sluis bij Broek. Die dragen woer, want die heeft geen functie meer. Maar die vonden ze toch dat het zo'n belangrijk zichtpunt weer in het landschap. Dat die graag behouden worden moest. Dus die hebben bol opgenapt. Maar die is eigenlijk net mijn oor. En daarom dragen we woer aan Stichting Water Erfgoed.
7: En ook? Nou kunnen ze oneindig 4 vooruit of moet het toen een peri weer vanuit worden?
6: Nee, we zijn minimaal 50, 60 jaar vooruit. Dus we kunnen hier nog heel lang droge voeten horen. Dus mooi dat dit nou ouderom is naar een peri bouwen en herstructureren.
0: En dat zijn Gerben de Boer dus van het wetterskip Friesland. De sluis bij Broek is Nebberink Broek en Wutters. Die hebben het oerdroegen door de Stichting Waterschapserfgoed. Voorzitter van die stichting, Bertus Mulder, vertelt waarom het behoud van zulke oude sluizen wichtig is.
8: als wij het net oerdroegen met reus en het komt om, dan is het net meer zichtbaar, is het fort. En dan wieten ze in broek, hoe zagen we net meer dat ze daar een keersloes aan gaan om hier de mensen te beschermen. Zijn. Of komt het wetter wordt, of stuurd wordt. He, in Terhende haal je ik zo'n keersloes. Friesland is wie in vakken verdeeld. Als er storm is uit het zuidwesten, wij, dan stuurt het op. En dan stroept de hele boel hieronder. En dat woonden ze voorkomen. En daarom die keersloes. Ja.
7: Want die historische waarde, waarom is die zo wichtig?
8: Omdat wij met z'n allen hier in deze provincie weten moeten dat wij het wetter hebben als vreun en als vijand. En als vijand moet je zin beschermen. En als vreun hebben we het nodig om dingen te produceren. Zonder wetter kennen we het. En die strijd, mij en om het wetter, is iets wat je verboden is onder skiers van Friesland. En nou ja, ik zei, kijk, het veeweidegebied daalt. Dat betekent dus dat je de problemen alleen maar groter worden in de komende jaren. Dus je moet goed bewust zijn van de skiers, hoe je omgang binnen met wetter. En ik, dat je naar de toekomst gaat, Matten. Dat je denken van ja, hoe komt het? Het komt er de komende tijd op? En dat is natuurlijk een primaire taak van het wetterschip. Maar wij als beheerder van monumenten van het wetterschip kennen daarbij een bepaalde taak spelen. We kennen het verhaal van het wetter vertellen.
0: Ja, want het wetter, dat bleek toch eeuwig en altijd. Een vijand, een freun, maar in ieder geval iets wat je in de gaten houden, Matten.

Hij moest in de zo'n harsend rondkomen van vakantie in Italië. De eigenaar van de Sanje Show in Finwaarden. Nou, die kunt te branden natuurlijk. En hij zei goed slim wat een keer der bij hem in Finwaarden is. Wiemer Visbeek. We praten dadelijk met hem hier in onderwijs. Maar eerst Alison Mayet.

0: Alex Moyet.
1: Moyet. Kimbardia, waar ik mensen voluit. In elk geval je het noemer Love Resurrection.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Onderwijs. Ja, het is goed dat naar de Kutterbrand bij Sanje So in Finwaarden. Eigenaar Wiemer Visbeek, die bedaar juist in een nachtmedicabel sezen. Hij wil vakantie in Italië en waat daar bellen met het minne Nijs. Hij is gewoon zijn oude koer naar huis en zocht Joet met eigen egen hoe het zijn dierenpark erin leidt. Vraag jou Demi Hoekstra van RTV NOF bij de eerste bezieten van Wiemer Visbeek aan zijn park.
3: Er gaat zoveel door die heen en doe best je aan het oriënteren van was het juist, zeg maar. Komt dan je denkt in en denkt oh ja, dit laat je rek en dit wie je rek en het is gewoon voort. Er staat gewoon geen gebouw meer. En toen ik voortging, was hier nog een mooi gebouw, maar een hele mooie functie. En dat is heel raar.
4: Want in het gebouw zie je net meerdere bissen. Dat is onderdeel ook van je dijbesteding.
3: Ja.
4: Ja, ik het lief en leed van protte jongeren die bij die dijbesteding binnen. Ja. Hoe gaat het er op dit moment mee?
3: Nou, we gaan juist elk van de dijbesteding persoonlijk gaan we bellen. Dat zijn we jongeren. Ik ben mijn verskaten. Meesten waren er binnen. De nodige meesten die hebben het er wel heel zwier mee. Hè? Omdat ze weten dat een bepaald beestje wat dan hun leveling weer, die is er net meer. En dat docht hun zeer en dat docht dus ik zeer. Want wij zeggen wat het met hun die. En ja.
4: Wie er een soort van hun juststreek bier op het moment dat de bron begon?
3: Juster wie gelukkig een relatief rustige dij van de dijbesteding. Ik geloof dat er 5 deelnemers winnen. Dat is echt een geluk geweest. We moeten net ontdenken hoe het oorsgeen kind hier. Dat is ook goed beteerd. Gelukkig.
4: En nou is dus eigenlijk alles vol. Wat betekent dat voor de dijbesteding voor de komende tijd?
3: Nou, dat ben we goed aan het ontformuleren. We zijn op dit moment, ja, kunnen we gewoon geen dagbesteding aan. Het is zo, hè, hierachter, nou ja, bijvoorbeeld het is dus kantine, het is dus hele werkplek waar wij werken. Hè. We zijn natuurlijk een soort beesten, ben we kwijt. Ja, en we zijn dus hele structuur, ben we kwijt. En dat, de structuur, dat is waar de zorgboerderij op drood is. Die moeten we opnieuw inrichten, bedenken hoe dat kan. Daar zal even een paar dagen nog heen gaan. En ja, gelukkig gaan we een heel soort leven meesten om misschien die ons daarbij helpen.
4: Ja, wat dat dacht mij, die al die reacties, die is eigenlijk van, nou ja, de hoezijders krijgt al van de pers, oren, ja. Ja, dierenboerderijen, van alles krijg je reacties van. Ja, ja, hoe is dat?
3: Ja, dat is moeilijk te beschrijven. Het verbroedert. Ik denk dat de beste term is. Dat is ook wat mij haast het meeste rekken, denk ik, is de meesken. En dat is net die jeske hierachter. Het is heftig, ja. Maar het is de meesken. Hoe leer wat ze binnen? Dat is echt weer. Ja.
4: De beheerders trekken een tal bissen omkaan bij de bron. En vertelde ze dat je een soort bissen erg redden kunt, haar terug de hekken hier te zetten. Ja. Hoe gaat het met al die bissen die er eigenlijk omheen zitten? Ben ze al nog fit genoeg of als misschien ervaren ze stress?
3: De meeste beesten gaan heel goed. Er zijn een aantal beesten die het inderdaad last hebben nog van stress. Of van nou ja, fysiek ongemak, doordat ze vluchten wonen en dat er een blessure op broen hebben. Ja, dat monitoren we tegelijkertijd met de dieren, hoe we daarmee verder maken.
4: Is er al een oorzaak van de bron bekend?
3: Nee, helaas nog net. Nee, er moet nog meer onderzoek naar dieren worden.
4: En wol ben je van de morgen weer hier bij het pretpark wat je naast de Loert zit.
3: Ja.
4: Dat houdt ook wel weer plotte kracht, denk ik.
3: Ja, wij vinden het heel belangrijk om de positiviteit, hoe zwaar het ook is, vast te houden. We maten we verder, we zijn van de morgen, we zitten naar 8 uur van de morgen, mijn team ziet me bij me koor. Nou, eerst een potje gold en hij me kroept. En toen zijn we jongens, we beginnen we voor en ze zijn ik niet meer, we helpen die. Nou, dan zit ik bij vol.
4: Dat doodprotten wij die.
3: Ja.
4: Want hoe is je zelfs het beeld voor de komende tijd? Want zij is een sterk dier, om die heen en dat doodprotten goed, denk ik.
3: Ja, ja. Ja, zeker. Nou, goed, het is voor ons nou, hè, we zitten voor een hoogseizoen, zeg maar. We willen graag het park op zijn best, waar we chillen eten. En ja, we moeten even zien hoeveel weken we daarvan nodig zijn, voordat het toonbaar is. Daar ken ik op dit moment geen uitspraak over doen.
4: En wat er dan echt nog bij komt, is dat just er een crowdfunding start is. Nou, ondertussen zit te tellen, Neffes Mule krijgt zo'n haal op dik 26.000 euro. Nee. Dat is echt wel heel bijzonder, denk ik.
3: Ja. Ja, dat is ongelooflijk. Kijk, ook zo het aantal mensen dat een bijdrage doet, dat is hartverwarmend. Het hoort net, maar het is al leven dat mensen daar maar ik zeg, we denken aan je en we willen een stukje leed van je moeder nemen, zeg maar. Dat is heel leef.
1: Ja, dat zei Wiemer Visbeek dus van Sanje So daar in Finwaarden. Gerard van Assen en Jurjen Sipma, die werken hier beide al jaren bij het dierenpark. Beide mannen hier juist strikken stier binnen de huis, lezen ze uit.
0: Ja, ik weer op een zit kan dat bos mee. Nou ja, toen ik de klep maar en wie en ik. Nou ja, toen winnen we en toen wien de vlam al boven tot dak uit. Anders is het machteloos.
4: Ja, hoe is dat moment?
5: Ja, heftig. Ja, er komt heel veel op je af. Ik kwam wat later, zeg maar.
0: Ja.
5: Ik kwam via Saikan binnen en van nou, veel verdriet. En help me troosten en nou ja, zo wat. En ondersteunen en wachten tot de brand weer klaar is. En dan de beesten redden.
0: Ja.
5: Ja, dat was het meeste zo'n beetje. Je moet heel veel wachten, wachten en wachten. Tot de brandweer het sein geeft van je mag en die beesten redden, zeg maar. Ja.
4: Ja, dat is natuurlijk machteloos op zo'n moment. Want er was natuurlijk op het moment, ja, zie je het niet, dat ik nog beesten ben.
0: Ja,
4: ik kist net proberen meer budgetten.
0: Toen de brand weer aankwam, toen stond het gebouw voor Rijk. Dus die kon ik niet meer naar binnen. Nee.
4: Nee, wat voor beesten heb je uiteindelijk nog redden, kind?
5: De kippen, konijnen, stokstaartjes.
0: Ja.
5: Nou ja, nog schapen, geiten, wat die boot allemaal op hebben aan het verschuiven geweest, zeg maar. En, nou, dat is zo'n beetje.
0: Ja, de dieren waren die vooral verbloemd hebben smeten, ja, en binnen nek. Dus het meeste, de koe al je boeten komen.
5: Ja.
0: Toen de brandmeester weer, toen ben we onze beesten vangen was, ja, maar de brandweer, dat was, ja, echt super.
5: Ja, de brandweer, daar werkt op top mee. Ja,
0: met z'n allen, ja.
5: Ja, met z'n allen, was, ja, perfect.
4: Ja, en daar letten dan steam hier de bronnen, ja, alles is uit.
5: Ja,
4: ja, dan is het, ja, oproemen. Hoe zit op de dijven rond van just, hè?
0: Nou, ik bedoel wel dat nachtmerrie weer.
5: Ja, ja,
0: dat we wekker worden dat het aan het weer weer.
5: Ja,
0: ja, dat is het.
5: Nee, jammer genoeg niet. Nee, we hadden Wiemer ook nog niet eerder gezien. Dus vanochtend om 8 uur hadden we met z'n allen gesprek hoe en wat van aanpak. En nou ja, toen was ook al emotioneel weer eventjes of zo.
0: Ja,
5: ja, daarom. Ja. Zo'n beetje, ja.
4: Ja, en wie me zei niet eens echt al hoe grutsk en wie is er is mijn, ja, team die er om zich heen had. Ja, iedereen druk werd waand om alles, ja, weer op te roemen in het park. Is weer iepen. Hoe ben je hem de dijk van omhoog begon?
0: Ja, we hadden voor mij eerst de bouwhakken, ja, alles in afzet, zodat het bjerts plak iepen kon. En toen hebben we met z'n allen koffie dronken en online hoe geef het aanpakken. En toen is er in zijn gang gegaan. Ja. De beesten voor je, alles opromen je. Ja. De gemeente had we geholpen.
1: Ja, hoop hulp dus voor ja, wat hem daar aan je afspelen. Het gevolgen daarvan in elk geval. Bijdrage weer dat van Demi Hoekstra van RTV NOF. Het Bistenpark bleef dus voor eerst dicht, dat zie je begrepen. Het Waterpark dat Jernbeek is volgiepen.

0: Tina, marketingsize Bjerm, ek het Sinterklaasfeest mei.
1: Als ik de kinderen zie, voel ik opluchting. De nieuwe generatie groeit op met een kinderfeest dat rekening houdt met alle kinderen.
0: Deel 3 van Tina in Seksbieren. Dit weekend in Friesland ook.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
9: Jelle Vieven heeft het niet voor het laatste ijs uit Friesland. Maar Jacob Stelwagen, Jacob, goeie meetje.
10: Een goeie meetje. Er is een oplossing gevonden voor de bezwaardiging van kranten op Vlieland en Skimoseg. Lang liep het erop dat de kranten van Mediahuizen en DPG Media van 1 juli al net meer bezwaardigd worden zoenen op de beide eilanden. Maar nou is er dus toch een oplossing voor. De 104 abonnees kennen haar kranten tenij op heli bij 12 oorhelpunten op de eilanden. En Bob Rutte wordt ervoor zorgen dat de kranten op zijn meest taplakken in de vrije verkeer te krijgen binnen. Cambuurspeler Ismaël Bouf maakt deel uit van de Marokkaanse voorselectie voor het WK voetbal. De 19-jarige verdediger belibbert Aronius in Trobraak in het betellen voetbal. In september waren er al wereldkampioen met Marokko onder de 19. Overrek met Marokko na het grote WK, maar mat er nog even een afwachtje. In de voorselectie zitten 28 spelers. De definitieve selectie met uit 26 spelers bestaan. Als eerste gemeente van Friesland is er in de gemeente Waardhoeken uit. SAM, gemeentebelangen en CDA formuleren de nieuwe coalitie. In het nieuwe college levert SAM 12 uithorens, dat zijn Maria van der Meer en René de Vries. Gemeentebelangen levert er Ian, Adrie Weiland en het CDA ook Ian, dat is Marijn Kamerling. Het coalitieakkoord wordt op tongsdien 4 juni presenteren en had de titel Joerdwan wat morgen vregen kregen. En dan een bak om verkeersinformatie. Terug rondelok op de Oosterdijk is de rietbaanrichting Friesland dicht vlak voor Kwamertenshoorn. Dat kan nog wel oorden worden, zei het Rijkswetterstaat. Richting Noord-Holland is één rietstriepen dicht. Bij het ongeluk met een camper en een auto bij onhingwijn belutsen. De camper is daarbij op zijn zijkant bedaren. Verkeersrichting Friesland wordt omlaat oer Zaandam en Flevoland. En het geldt ook voor het IPB vervier. Q-bus waarschuwt reizigers voor een aanzienlijk langere reistijd. En verkeer het oer de A28 richting Friesland wol. Maar daar komen die op de snelweg bij Zwolle-Noord zijn er 3 auto's die het vothellen willen matten. 3 rietstroken binnen 30 op. De vertraging is nu meer als een oorde. Verkeer door Gangliaut, het omlaat oer de N50, de A6 en de A-Zoon.
11: Dank u wel, Jacob. Nou, even in invulling op dat ongeluk derp Arnstudiek. Bij kwamen we de zon, kan ik melden dat dat toch wel redelijk slim liep. Het twee mensen met een verwoende rekken. Ian slim verwoende, de traumaheli is daar ter plaatse. Dadelijk hebben we contact met het vierde van Rijksverresteerd om even te leren hoe de situatie daar op dit stuit is.
12: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er voor Elsing.
13: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green verkomst kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
14: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en alleger te keep. Hier en dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij. Helk maar zien je op de Gediek. Voor Else Keper een boek vergees.
13: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar 924 euro, inclusief installatie.
15: Hier op een losspel, wie het Marsum speelt van 12 tot 16 juni, Avonturenpark Okkehel. Een Ivanhoorde legende komt daar leven in een Jurdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
16: Onderwijs.
17: Mij Erik Ennema.

0: Sibo Mollema, een hele goede middag.
1: Een goede middag, Erik.
0: Ja, de temperaturen. Ja, ik vond Joer toch nog wel redelijk bewolkt. We zien er snor nog wel eventjes bij. Maar we kennen dus maar kleermaatjes op Simmerse weer een leuk, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, nou, op dit stuit, ja, Skielke die zit nog op zo'n 16,8, dat is nog vrij kort. Dan wordt 20 graden bonzet, x20, laagsem, 18,6, grauw, x20. Nee, beets, 19,4 en bakken 4, 19,8. Nou ja, van de mix, ik nog steeds een afwisseling van wolken en zinnen. En jong komt er even een schotje, en kan er even wat meer bewolking komen. Maar let op de jong, volgt er dan minder wien en vannacht valt er weer heel dan zo'n beetje voort. Ja, dan ik flinke opklaringen en hebben we een leegste temperatuur van zo'n 10,5 graden.
0: Oké, okay, nou dat liep het net al aardig, maar vooral in de wetenschap dat het morgen nog een volle leuker wordt. Ik ben eens een horen van mooi Simmers Maait iets waar.
1: Ja, ik denk dat de meeste mensen er wel van horen.
0: Ik
1: ben er nog nooit in komen die het zijn van nou, dat is niks voor mij. Maar we maken het er gewoon met warm. Morgen vanuit het zuiden wordt er warme lucht. U komt op schoot. Ja, had er zin eerst nog wat concurrentie van wat hege bewolking. In de rin van de morgen loopt die bewolking weer voort. En dan kreeg het de zin alle kansen. De temperatuur die rint dan al vrij rap op. Ik denk zo morgen om een uur of 10 heen al zijn 18 graden. En op de midden leidt de temperatuur zo'n rond de 23 graden. Maar in het waardgebied dus even een paar graden leger krijgen ze dat het nooit wat leger is. Nou, de jongens nog een mooi schofte warm, zolang de zin als kind. En nou, dan kunnen we daar ook even lekker van genieten.
0: Heerlijk. En dan geef het Pinksterweekend in, Sibo. Hoe liep het dat?
1: Ja, dat ligt het. Ik weer poel best dat het er nou voor zit. Ja, de hele dag op sneeuw, dan zinnen, maar wat sluierbewolking. En dan een temperatuur van zo'n 25 graden, denk ik dat er wel in zit. Wat bij de zimmerjet, dus warm en van verkoeling tot wien, is ek in sprake, want die is maar heel zwak. En die komt dan uit het west-zuidwesten wij. Nou, geen de wij de jongen, dan draait die wien een beetje naar het maar het eerste. En dan krijgen we gewoon een heldere nacht. Ja, X9, ja, dan schiet de zin er volop. En we net hinderen het op bewolking, zegt het nou liek het. Ja, van de zielers valt het dan wat aan, want ja, er stiert dan ik maar weer amper wien. De wienruchting is dan noord-noordeerst. De 24 graden leid ik dan zo'n beetje binnen bereik. Dus een warme eerste Pinksterdij. Ja, en dan het warme Pinksterdij. Ja, de wind gaat om naar het, meer naar het westen, west-noordwest. En ik, het warme Pinksterdij, een zwakke wind. De temperatuur die rent ik weer vrij rap op. En in het zuideerste van de provincie liep het 25, 26 graden er weer in te zitten. Ja, even maar een slag om die jerm, want het is waarkundig natuurlijk net 100% betrouwbaar. Maar het zal net een soort afwieken. Dus om al een droeg weekend voor de boeg, maar een soort zinnen en warmte.
0: Ja, het ligt erop. Dankjewel, Sibo.
1: Gradien.
0: Bijna daai.

0: Ruben Oosterjers. En ja, de kennis heeft natuurlijk herkend. Jou, me en Tuut. Dat is dan van Elvis, hè? Kiss Me Quick, ja, natuurlijk.
1: Onderwijs.
2: My Erik Enema.
0: Verkeer dat Oedaars, die mat er maar rekken mee horen dat er sprake is van slimme vertraging der als gevolg van een ongeluk. Op Rietbaan richting Friesland is vlakbij kwam de zon een auto en een mijn onhingwijn en een camper ben met mijn koor in botsing rekken. Anne van der Meer is van Rietswerdersteert, is nou onder de telefoon. Anne van der Meer, goeiemietje.
3: Goeiemietje.
0: Het is best een slim ongeluk, tel je ook, hè?
3: Ja, het shot er in eerste ruut. Het is sowieso een grote ravage, dus de vijfde stuk al in. De dik, de afsluitdiek is dicht van haast. Ze komt vanuit richting Noord-Holland en richting Friesland. Daar is die dicht. En als vanuit Friesland werden richting Noord-Holland rijden, was alleen de marine-riestrook beskikbaar. Ja, dat zorgt natuurlijk ervoor dat er een soort file is en vertraging.
0: Ja, even over het ongeluk. Ik weet het als het precies op hechte bist, maar twee mensen kunnen verwoenen. Is dat het beeld op dit stuit?
3: Nee, ik heb geen idee. Ja, wat ik terug kreeg had, dat er mogelijk sprake is van meerdere mensen die gewoon rekken binnen. Maar hoe en wat, dat weet ik niet.
0: Nee, nou, wat wij dan jaren is dat er twee mensen gewoon rekken binnen. En Ian van Harden is slim verwoenen. En de helpverlening is intussen kunnen opstarten. Eventjes hoe de verkeerssituatie, want daar bestaat dan vooral voor. Ja, files dus. Filefarming, daarop aan studiek.
3: Ja, het verkeer, ja, zeker als het vanuit Noord-Holland komt, ja, dan is het ontsluiten in de file. Nou, wij zorgen er nou voor, hè, dat het verkeer op grootschalig omleidt wordt. Dus als je in de buurt van Amsterdam bent, dan krijg je altijd jaren en te zien. Dat is net de vierde afsluit die ik kerst.
0: Nee.
3: Maar ja, een soort meisjes die hadden het natuurlijk net meekregen. Die ben richting de afsluit die kreden. En die ben geconfronteerd met een afsluiting toch dit ongeluk. Nou, als je zien, hè, dat het verkeer wat nou op de afsluit die stilsteert. Dat straks keren kent, zodat ze weer richting Noord-Holland rijden kennen. Om bijvoorbeeld via de Houtripdijk, hè, dus Enkhuizen richting Binnenstad, ja, hun reis vervolgen te kennen.
0: Ja, nou, dat zal inderdaad dan verbeesken die in de auto zit op dit stuit in Noord-Holland rijden en dit ik jaren en naar Friesland maten en Fries verstaan. Ja, keer om, want die afsluiting is voorlopig. Dus net de broeken, enig idee hoe lang had dat door is zo?
3: Nou, ik heb even contact met de officier van dienst van u, dat is degene, hè, die de leiding jouw, ja, de operatie die tegenwoordig is. En die had een inschatting maken. Die zei 8 uur van Jan, dat is die inschatting.
0: Oké, okay, dat wordt het nog best een heel schof. Nou, dan maak je rekening houden met het feit dat het verkeer hoe de A28, dat in de richting van Friesland wel, ik omrieden mat, want bij Zwolle zijn drie auto's die ter voortsleept worden, mat, hè?
3: Ja, klopt. Daar heb je een enkele problemen op de dik. Dus er zit net mij, hoor.
0: Nee. En dan is het vlak voor de Pinkster. Dus dan is het meestal stil op de dik wijzen. Of op vakantie, of van vakantie weer waarom. Nou ja, kleren. Je mag er maar rekken mee houden. Op een oudste dik kent het in elk geval nog wel onderhoeders 8 door iets anders.
3: Ja, dat is wel uw verwachting. Dus ik kan oproepen gewoon iedereen die het nog pinkt van lid meer even via de afsluiting die ik ergens met vakking. Ja, doog het net als je en kies een andere route. Want ja, het is dan een soort file en vertraging. Dus.
0: Ja, ja, nou, we hopen dat het snel oplost wordt en dat ik de slachtoffers er goed voorbij komen. Anne van der Meer van Rietswerdersteert, dank u wel voor die verhaal. Dit is Titio. En dadelijk het verhaal. Hoe discussies sopend. Maar nog even jaren hoe dat nou krijg je al in ring voor steekt. Hagenveldman, die weet dat natuurlijk. Scootsie kennen. Dit is Come Along. Dit is Onderwijs.

0: Van Fjouwer ons huis.
1: Onderwijs.
2: Noodzakelijk en onontkoombaar staan in het bestuur van de IFKS. Je hebt een Fryske kampioenskip met scootsie zielen. De schorsing van skipper Luc Elsinga van het Jensen scootsie Utentus. Basis van het conflict en ik de schorsing eigenlijk van Elsinga is de restauratie van de Utentus. Die is nevens het bestuurtje in alle regels ingongen. Zij is het middenstik van het scootsie, maar moderne techniek en volslaan vernijd. En dat is triedig, maar de originaliteitsregels die gilden voor scootsies. Nou, het rayement van skipper Elsinga is een nijhaatstik, zoen je ze kennen in deze, ja, deze soap is het eigenlijk hartst wel. Praat je roem maar Agen Veldboom. Veldboom, ik zeg maar even scootsiekenner. Hoe je met die Veldboom?
3: Ja, goeie meid, yeah.
2: Ja, Erik. Dit is wel raar gong. Een scootsie dat net maait waar maai om wedstrijden vanwege een, ja, Kees zei ze, een te drastische verbouwing. Is dat jij ja. ervoor komen?
3: Nee, dat is nog net jij ervoor kan. Het is het gebeurt wel vaker voor dat skippers, elke skipper die te maait dat onder het kampioenschip, of dat nou IFKS is of SKS, die wil zijn skip zo snel mogelijk in de wedstrijd brengen. En destijds is het wel vaker gebeurd dat een skip even wat verlengd worden, hè, en dan zelfs wat knikken, een beetje een mooie zee erin brengen, dat er sneller wordt. Maar wat hier gebeurt is de koptrouw, de kontrouw en een nij middenstik ertussen. Nee, dat is nog nooit gebeurd.
2: En daarmee volslaan terjochten dat het scootsie, zeg maar eens, arcade is?
3: Ja, persoonlijk vind ik wel de omschrijving scheepsuitrusting. Daar zit alles precies in hoe het een scootsie eruit zijn moet. En dat is zelfs in beschrijving van wat je eventueel veroor je maaien. En hij maar ietsje langer, maar nooit langer dan zelf volle. En hij maar de meisje bijvoorbeeld net breder maaitje. Dat is een skip met een bepaalde breedte. Dus er zijn alle regels vast die onhoren moest. En wij van het scootsmuseum. Ja, ben ik altijd bezig met originaliteit. En in de stichting voor de Nijteam ben ik altijd voor originaliteit. Dus als je wat verhoren, hoor het dan toch zo origineel mogelijk.
2: Ja, en die regels binnen op mezelf toch bekend? Hè? Dus waarom wordt er dan net goed naar zoen?
3: Soms is het kostenaspect. Als je zegt, ja, daar is een stik verrot en dat moet even naar Izer. Nou, dat is meer werk dan dat je zegt, nou, sliep je alles maar uit en we maken je even helemaal naar. Dat kan het wijzen. Maar ja, wat ik wijzen ken, dat je denkt, nou, als ik het nou helemaal strak maak en helemaal glad en even in die vorm. En dan wordt het schip ik nog wat stiever, wat sneller. En dat is ik het doel natuurlijk. Je moet een snel schip hebben. Ja, maar je moet er wel binnen die regels bouwen.
2: Ja, en ja, je soms zegt een skipper, een commissie, die weet toch wat de regels binnen. Hebben ze daar de egen van sletten? Hoe is dat gong?
3: Nou ja, daar is waarschijnlijk wat fout gong dat de commissie Technische Zaken het net helemaal op de letter volgt. En die had ik waarschijnlijk net alle informatie kregen die ze wel her moesten. En toen was het onheil al geschied.
2: En dan zit je dus maar de problemen dat je een scootsie hebt dat eigenlijk net maar, want dat voldocht net om de originaliteitseersten. En dan wordt er nog eens een keer een skipper rayeerd. De zeeën ging wel heeg, net?
3: Ja, nou, als je dat leest, daar wil ik me eigenlijk net in mengen. Want ik ken Luc als een goede vent, als een goede skipper. En ik heb vroeger wel mijn 8 jaar jeugdactiviteit naar Roen om de scootsjes. Maar ja, hij had natuurlijk wel een scootsje. Ja, ik het maar heel hard zeggen, vernield. En dat is natuurlijk, dat klinkt hut. En ja, dan weet ik net wat voor straf erop moet. Ik vind het heel jammer dat de arbitragecommissie, dat ze net bij elkaar kan binnen. Het bestuur en Luc Elsinga, natuurlijk vinden ze een spreek van dit is wel en dat is net. En nou, wat ik bijvoorbeeld heel erg vind, of slim, is dat het oude middenstik, wat er weer een geklonken romp, ach, wat heen we dat graag in het scootsmuseum. Oh. Dat weer een heel origineel stuk.
2: Ja.
3: Maar voordat we het in de gaten hier weer fut. En als de vraag naar je is van waar is het? Ja, op Art Isabel. Ja, maar waar dan? Ja, in de Scredder. Ja, maar waar dan? Ik zou nog wel zitje willen naar de laatste printnagels. Want daar horen wij van.
2: Je hoort graag Hebbelt. Ja, ja.
3: Ik... Nou, en dat ja, dan denk je ik van, was dit bewijsmateriaal wat weg moest? En dat is dan heel jammer. Dat is dan gewoon heel jammer dat hier net moeten. En dan kreeg dit soort dingen.
2: Ja. Ja. Aan de andere kant, en ik stel die vraag toch maar even. Is het net een achterhoedelijke vecht dat je hield je maar verst houden wollen om die originaliteitseersken die het dan voor scootsies van de IFKS en de SKS hielden. Is het haast net tijd voor een moderne rommelpark? Het gaat om die scooters.
3: Nee. We gaan heel duidelijk omschroeven. En ik, de jongens van de SKS weten dat. En de IFKS weten dat ik. Het zijn originele stikken. Ze zijn 100 jaar inbouwd. En natuurlijk is er eens een keer een stik wat helemaal verrot is. En natuurlijk is er eens een keer toch een aanvaring. Een rare doeken. En dan, daar zet je dan naïezer in. En dat maai. En dat is elke keer. En vroeger werd het keurig klonken. En tegenwoordig binden geen geklonken reparaties eigenlijk meer mogelijk. Dat is haast net te betalen.
2: Nee.
3: Dus dat is, en dat mag, een gelaste reparatie.
2: Maar de bingrenzen, TCO.
3: De bingrenzen. En hier is de Utentus, die is in dit geval oer de grensgong. En dan, dan moet er een sanctie op komen.
2: Ja, dan maak je de consequenties ik bedragen.
3: Want dat is er.
2: Oké, goed. Dat is duidelijk. Aage Veldboom, dank je wel voor je verhaal. En een fijne dag verder.
0: Omroep Friesland.
1: Televisietip.
2: Als je bij eventjes naar de programma ziet, Joert, op Omroep Friesland Televisie, die zijn binnen aas om 4 woorden voor zelfs de Frieske Nijs in Friesland, Joert. Maar Jantine Weidenaar, het waar, maar Sibel Mollema. En ik ben al een levering van hier. Ik ben net zo volle mensen die het nog kennen. Stwol Wiene, al beter bekend als Stwol Matsje. Sibel van der Meulen van Oude Beeld Ziel is iemand die het van Bies Zittingen in Stwol of Krukjes Matsje ken. Sibel door het al 45 jaar en hij vindt het nog altijd mooi werk.
4: Als dat stoeltje weer kleren is, dan ben je weer tevreden. No? Dat is. En vaak doe ik het van meisjes. Ja, er zijn bijna die helletje van een zolder of bij Beppe. En, maar de meeste jeugd heeft niks meer met antiek of oudspul.
2: Ja, oudspul, scootsies, oudspul. Het jet er al een beetje bij. Nou, en de familie van de Plas die ziet mij lekker baan ergens in de Rimboe. Hoe dat ouderend, dat juist dadelijk ik. Of dat just in Heerdes bij Omroep Friesland. Ja. Dit is een Nederlandse band die het net zo lang bestien had. Ik net volle hits van. Dit vind ik trouwens wel echt een bona fide hit van de band Mo. M-O. En jongen een Hollywood-doenster. Zeker Fred Astaire. Jesse Meer in Onderwijs.

0: Omroep op Friesland.
1: Twa FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Ze maakt de hele sjerre stekboek.
3: Heer, het nou ik een eigen YouTube-kanaal.
4: Lekker.
3: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
5: Ik vind het op een moment erop.
3: Zoog op YouTube.
5: Het win, ja.
3: Het Omroep Friesland streekje hier.
6: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
12: Dirk heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
12: Nu bij Dirk. Perfect Fit Kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa.
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3-sterren-slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Dit is Omroep Friesland.
0: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in. Een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dadelijk een gesprek met een absolute vierlep toptalent. Germ Terpstra, hij kon wel als eerste Fries worden die het goede 22 meter heen springt. Dat dadelijk en de 150ste Betterdai van Mata Hari. Misschien wel de bekendste Friesinnen eer. Eerst dadelijk ik, hier in Onderwijs.
4: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
18: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
19: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
18: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
19: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
20: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevoegels?
21: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevoegels voortkomen kunnen.
20: Toch ek mij, jou de grijdevoegels in Uitwei. Grutskopjes Grijdevoegels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevoegels.nl.
22: Onderwijs.
23: Mij Erik Enema.

0: Joggetje achter Santa's Crew hoor, van de Doobie Brothers. Dit mooie nummer, What a Fool Believes.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is zo wat 8 minuten of 4. Goedemiddag. Welkom bij de 12 uur van Onderwijs. Van deze tongsie in 20 mei. Dit is daar dat de naisleep van de Kutte bij Sanjes zo. Ja, en dat die naisleep toch wel voor emoties. En toch wel voor zwaar gezwaard.
2: We zitten na 8 uur van de man, mijn team. Giet me bij mekaar. Nou, eerst een potje gold. En hij me kroopt. En toen zijn we jongens, we beginnen weer voor. En ze zijn ik Wimmer, we helpen die. Dan zit ik weer vol.
0: Ja, Wimmer wie dat? Wimmer Visbeek, de eigenaar dus van Sanjes zo daar in Veewaarden. Het is zeker daar dat de sluizen bij Broek en Ter Kappelen weer op naar binnen. Want dat wie wel nodig.
3: De kaart is ben hier en daar ophegen. Maar ik, het water kan je, dat hebben we goed onder controle hier, het waterniveau. En voor hen weer het net zo, want die sluizen die wind zaten aan en die doen hun werk net meer.
0: En het is zeker dat skipper Luc Elzinga van het Jinsum Scootsie uit een thuis schorst is. Zien Scootsie is vanwege een al te drastische verbouwing weert eigenlijk weer die van de IFKS-siderij. En dat is best uniek eigenlijk.
4: Het gebeurt wel vaker voor dat skippers, elke skipper die te mij dat on het kampioenschip, of het nou IFKS is of SKS, die wil zijn skip zo snel mogelijk in de wedstrijd brengen. Maar wat hier gebeurt is de koptrouw, de kontrouw en een nij middenstik ertussen. Nee, dat is nog nooit gebeurd.
0: Dat zei Age Veldboom. Nou, op deze dag hebben we er nog een saai zoeren, maar dit programma Onderwijs Muziek. Nee, zijn achtergrond daarin voor zelfs. Dadelijk ik het waar. En we zullen het aanzien hebben hoe veel je hebt. Want dat mag ik eens. Maar eerst het waar in het kwad. Sibo Mollema, een goeie middje.
5: Goeie middje, Erik. Nou, van de middje en joen een afwisseling van zinnen en wolken. Letter op de joen en vannacht opklaringen. En vannacht een temperatuur zo rond de 11 graden en dan maar amper wien. Morgen hebben we een soort zinnen, maar ook een soort stapelwolkjes, maar het bloed droeg. Dan een 23 graden en een zwakke zuid-zuidwesten wien. Meer oer het waar, oer en jaloeren.
0: Ja, wordt hij nou de eerste Fries ooit die het oer de 22 meter springt? Het is de vraag die dit seizoen op alle wedstrijden van de vierjapper Germ Terpstra hing. Het 20-jarige toptalent springt voor het eerst bij de senioren. Hij wint haast alles. Met dank aan zijn coach en zijn huid, dat is beide, Wim Terpstra. De Malië Chom hebben een goede baan. Een reportage heerst nou van Willem Vermeldvoort.
6: Nou, hij heeft dus even een indicatie. Als iemand in het zonbed komt, wat er ongeveer sprongen wordt.
7: Welkom op de eerste wedstrijd vierljeppen van dit seizoen in Burgum 2026. En daarbij gaan de egen op Germ Terpstra. Hij stiet op de schoonskleer voor zijn eerste sprong.
6: Germ Terpstra, daar bij de senioren topklasse. Hij maakt daar zijn debuut.
7: Efter hem stiet Wim Terpstra. Hoort van Germ. En al jarenlang zond dat hij voor het eerst op de schoons kwam als jonkje van Sony Raad, is Wim de coach van Germ. Hoit en coach, is dat een baan die eigenlijk een beetje te combineren is?
8: Ja, dat is mooi dat dat kan. Dat vind ik mooi dat hij dat wil en dat dat past en klikt. Ja.
7: Hoe is dat verdaaien? Want het bloedt dan niet zomaar, maar ben ik een beetje de coach?
8: Ja, nou in de wedstrijd ben ik volle meer coach als Hyde. En we wilden gewoon een wedstrijd tussen vier mogelijke lappen. En dan had Hyde niks meer te krijgen. Nee.
7: En dan gaan we nou de sprong van Germ daar. Want ja, je bent wel benijd. Zo er het wet van.
6: Germ komt even net heel lekker in de stok. Qua insprong zakken naar beneden. Maar proberen natuurlijk nog het beste eruit te halen. Maar hij start helaas mooi en wie het pakt.
7: Ja. Yep. Zelfs de grootste machine, het worden zon in de motor. Dat kan gebeuren.
9: Ja, omdat het is heel complex. En het is gewoon best wel dreigend om al die dingen tegelijk te doen en goed te doen. En dan komt ze bovenin in stok en dan was ze vier mogelijk vliegen. En dat is het eigenlijk het mooiste.
7: Zoit Germ Terpstra, hij is en bloed vereerlen op de sport.
9: Dan zit die stok, komt bam. En als je zelf een verbeteren hebt, dat is ik mooi. Toen hij bijvoorbeeld van de winter trainen, dan wist ik dat het verbetering is en dat het dan lukt. Dat is gewoon een fijn gevoel.
8: Als ik zeg wat hij ervoor doet, en ik hoef hem nooit om te moedigen te trainen of dit of dat. Het is alleen nog, ja, de RMI. Dus hij doet er gewoon een heel soort voor. En hij heeft talent. Dus ja, beide bakken het. Hij is gewoon motorisch. Toen een jonge man werd, roept hij onder de tafel terug. Dus hij is motorisch. Hij kan gewoon heel soort dingen jong leren in één keer oefenen. Hij kan jong leren, wist wel. Hij is gewoon motorisch heel sterk.
7: En hoe ging dat veel hebben met jouw hoe oud wie er? Wanneer begon er?
8: Toen hij, ik denk, zo'n wie of zo. En toen was hij altijd een heel iets pjukje. Dus hij kon eigenlijk nooit meekomen. Omdat hij zo iets wie, dat was frustrerend. En op een gegeven moment, waar staan het komt voor goed, was de grutter. En dat is op een gegeven moment ik kwam.
7: Tien Hoyt, hoe belangrijk is die voor jou?
9: Ja, die Hoyt, die ken ik gewoon hartstikke goed, mooi. En wij zitten gewoon op één lijn. Het is de coach, het is net een coach die zegt van... Dit gaan we doen, maar wij bepalen het samen. Zeg maar. Ze verzinnen dit doen en ze van, nou ja, zo is het wel zat doen. Nou, teken dan een keer hoe nou en dan hebben wij samen een idee hoe we het doen. Dat vind ik fijn.
7: En voor de meesten die het nog witte willen, zoek er hem dan winnen?
10: Nou ja.
11: De derde plaats Bouke de Jong. Op de tweede plaats Rutger Piersma. En op de eerste plaats Germ Terpstra.
7: Hoe is het vandaag om maar die druk om te gaan? Want daar winst alles. Ja, dan werd ik heel gauw zijn. Ja, Germ wint wel weer. Maar zo makkelijk is het net. Hoe is het vandaag om daarmee om te gaan?
9: Ja, dat probeer ik dus zo rustig mogelijk onder te blijven. Dus ik probeer ik net als sinds van dit seizoen moet ik 12 warm meter springen. Want dan komt iedereen bij mij. Van Germ, we zijn nog geen 12 warm meter sprong. Dus, zulke dingen probeer ik wel. Ik wil ja, lekker springen dus wel, en ik ouwe hoeven wat en dan krijg ik het wel aardig onder controle.
7: Hij wint een heel soort. Wat is dan een volgende doelstelling?
8: Nou ja, de doelstelling is natuurlijk het vesten van de verhaalleppen. Hoe die 22-21 winnen.
7: Ja, die ziet op namen van Jaco de Groot, daar wil je maar winnen.
8: Ja, ja dat is wel de doelstelling, schat ik. Ja.
7: En hoe reëel is dat?
8: Als het goed valt, is dat heel reëel.
12: Ja, dat is vaak zo. De Terpstra's van John Wien, dat hoer, dat machtige vierlep. En die, ja, die historische oude stand eigenlijk, die oer die 22 meter in. Nou, misschien dat we dat nog een maai maatje. We hadden dat scherp in de gaten in ieder geval.

zijn nou de vreemdste Friezinnen? Ja, misschien wel. Margaretha Zelle, Mata Hari. Het is 150 jaar dat ze binnen waren in die ouders. Nou, daarom hebben we het van alles georganiseerd. Yes, dat dadelijk naar Ilse de Lange.

0: Zwartoesnacht bracht ze dit feest uit. Mensen gaan ook kennen als coach van een jongwedstrijd. Maar ze is natuurlijk een geweldige jongeres. Ilse de Lange hier is een Puzzle Me. Onderwijs. Ja, het viert van komende sneeuw en ontmaar 7 augustus. Mata Haris 150ste birthday. Allerhande activiteiten in Liao. Door de broodvernemende spionnen, doenseres. En een daarvan is een saneerende immersieve videoprojectie van kunstenaars Carina Kroft en Remco Smits. Ze zijn gewoon, wij vooral bekend, denk ik, van de lichtkunst op gebouwen. Maar nu doeken ze een gebouw in. Het bedhoes van diezelfde Mata Hari. Zijn videokunstwerk maken dat beziekers haar een heel nol in onderdompelen kennen. Verslag jou, Wendy Kennedy. Die zocht het kunstensduo op, in het bedhoes natuurlijk van Mata Hari, Margaretha Zelle. Dus drok dwaande binnen mij de allerlaatste tarierings.
1: We zorgen op dit moment het restaurant van Musée d'Orsay in Parijs. We hebben foto's maken hebben en die hebben wij reconstrueerd digitaal. En daar zitten we nou middenin.
2: Wat voor verhaal wil je hem vertellen?
3: We proberen het leven van Mata Hari of Margaretha Zelle in een reeks van beelden te vangen. Het is een combinatie van muziek, dans, foto's, krantenartikelen, fragmenten uit brieven. En dat allemaal samengebracht in één groot videokunstwerk.
2: En je drok met dwaan, de laatste man. En ja, zus nog echt op een oren, wie is er naar Mata Hari?
3: Ja, en eigenlijk al wel in een heel vroeg stadium al. Ze wordt natuurlijk vaak weggezet of is heel lang weggezet als een vrouw die het huishoudelijke leven niet interessant vond en is weggevlucht naar Parijs om daar een heel ander leven te leiden. En dat klopt gewoon helemaal niet. Het werd haar echt onmogelijk gemaakt. Na een vreselijke scheiding kreeg ze geen alimentatie en was er geen enkele andere manier voor een vrouw in die tijd om op een fatsoenlijke manier aan geld te komen. Er werden allerlei aanbiedingen gedaan om ergens naakt te poseren. Zij zei allemaal nee tegen, want ze wilde gewoon haar dochter weer bij zich terugkrijgen. En toen dat niet lukte en er echt geen enkele andere uitweg meer was, dacht ze, oké, maar dan ga ik het gewoon helemaal doen. Dan ga ik dat andere leven doen. Dan ga ik er gewoon helemaal in. En dat heeft ze gedaan. En daar heeft ze een schitterend succesvol, rijk, vol, creatief leven opgebouwd. En daarvan kan ik alleen maar zeggen chapeau.
2: Past dit verhaal en goed bij deze tijd?
3: Ja, dat denk ik wel. Want een van de dingen die toch steeds meer blijken is dat het is altijd de schuld van de vrouw. Het maakt niet uit, ook in die hele MeToo, het gaat altijd over, maar had je niet een te kort rokje aan? Maar waarom was je daar dan op dat moment? Het is altijd de schuld van de vrouw. En hetzelfde geldt voor Mata Hari. Zij heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheden die ze op dat moment had. Er waren mannen die allemaal dingen van haar vroegen. Het gaat nooit over die mannen. Die mannen die dat allemaal van haar wilden. Het gaat altijd over haar. Dat zij dan een foute vrouw was. En ik denk dat we dat gewoon in zijn geheel moeten omdraaien. En dat de schuld niet altijd bij de vrouw moet liggen.
2: Zij had het uiteindelijk ook nog maar een deerbekeerpje, Matten.
3: Ja, zeker. Want dat is een van de dingen die ik niet van tevoren wist. Ik dacht eigenlijk dat ze in die tijd wel degelijk dachten dat ze een spion was en dat ze schuldig was. Maar dat is helemaal niet zo. Als je er gewoon op terugkijkt, wisten ze toen ook al. Het is wel heel sumier, dat bewijs. Ze hebben gewoon gedacht, we hebben even een groot succesje nodig. Zij is heel beroemd. Het is een vrouw, die maken we graag met de grond gelijk. Dus ze hebben dat gewoon gebruikt en ze wisten het. En iedereen wist het. En hier in Nederland wisten ze het ook. Iedereen wist het, zij wordt nu gewoon geofferd om de Fransen even een succesje te geven.
2: Ja, wat hoop je het publiek dat je dan komt, meid Jan, oer Mata Hari?
1: Nou, dat het wat Carine Ekels zei, dat het een hele sterke vrouw is en dat ze de mogelijkheden broekt heeft die in die tijd voor een vrouw voor haar lood, die het ze broekt. En dat ervaart dat het een mens is die deegit en net een spion of een wat dan ook. Het is echt een mens die fusieerd wordt.
0: Sorry, Remco Smits dus, Thierry Maya, Carina Kroft, oer Mata Hari. Jonkend is de videoproducties, projecties. Binnen er ik nog steeds kuis, trogliaut, een expositie in Oben, een tattoo evenement in Neushoorn en nog volle meer activiteiten. Dus al je informatie met het 150-jarige Lien Wersen van de Betten van Mata Hari, Margaretha Zelle in Liaoud. Sam Fender binnen het, maar Olivia Dean. Het is Rain Me In.

0: Sam Fender, dan moet u het, maar Olivia Dean, noem maar. Don't Rain Me In. En dadelijk, in het laatste jaloer van deze aflevering van Onderwijs, we toch even vroeg zijn op de wedstrijd die het SC Heerenveen en Spirie maakt. In Utrecht, het is in FC Utrecht een nieuwe gal gewaard. Ja, Heerenveen misschien wel een beetje de underdog, maar ja, underdogs winnen soms ik. En dan is het belangrijk dat Rivera, maar dat onval die belangrijk is voor het team. Dat Heerenveen, hoop ik tenminste van uw verslagjouwer, Arjen de Boer, die is bij die wedstrijd, want we hebben nog een live verslag van die wedstrijd vanzelfs. Maar voor het zover is, eerst een oesjog van het Nijs van het is Freed. De eerste taal hier in Oerwaars.
1: Pinksterman die bij Omroep Friesland.
2: De fiets over sterrentocht.
1: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
2: Live.
1: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
2: En na je 8 op tv, de gearverding.
1: De fiets over sterrentocht.
2: Pinksterman die.
1: Bij Omroep Friesland.
3: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
8: Appetito.
7: Appetito.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Nou, wat viert Frieske Nijs op deze Freed 20 mei? Jacob Stelwagen, die weet dat. Jacob, goeiemiddje.
12: Een goeiemiddje. Skipper Luc Elzinga van het Jinsemerskoetsje Utentus mij de komende 4-4 geen lid meer wijzen van de IFK's. Dat besluit nam het bestuur Juste Joen na een slepende kwestie over de restauratie van het scootje. Nevens de commissie Technische Zaken is de Utentus net nevens de regels verbouwd, omdat het middenskip mij moderne technieken op een nijmakker wijze zoeken. Elzinga had vol dat er niet verkeerd dien had, maar daar zocht voorzitter van de IFK's Jaap Jelle Veenstra oors nij.
13: We begroeten Lauwer, een nieuwe skipper en een nieuwe scootje, want de IFKS groeit. We hebben nu een record aantal scootjes voor de wedstrijdweken. We vinden het pijnlijk, maar noodzakelijk om dit besluit te nemen.
12: Een nieuwe keersloes ben je maar niet, maar de lege woorden bescherm je. Twee linken met wetter bij Broek en Ter Kappel zaheeg dat er zandzakkinglijn worden moesten. De keersloesen daar binnen nou opknapt en dus zul dat net meer barrematten. En de Ekkensloes bij Broek is opknapt en wordt oedroegen onder de stichting Waterschapserfgoed, omdat die net meer in werking is. Dijstig bestuurder Gerben de Boer van Wetterschip Friesland vertelt wat ze krijgt van Bedraven om die sloezen.
14: De kade is ben hier en daar opgehegen, maar ik, het wetter kan hier, dat hebben we goed onder controle hier, het wetterniveau. En voor hen weer het net zo, want die sloezen die we in zaten aan, en ben in jantje 60 gebouwd. En die doen hun werk net meer.
12: Al meer dan 20 jaar is het Nationaal Openbaar Vervoermuseum in Amsterdam een bekend plak voor leefhavers van vervier en skiertnis. Toch zit de takkomst van het museum onder druk, als het er niet verhoort. Het museum is namelijk driehonds op ziek naar vernieuwde vrijwilligers. En neffens Jannie Oudhuis van het museum leidt de oplossing bij de jongerijn.
8: Ik hoop dat er mensen binnen die het gevoel krijgen en het gevoel houden. En vooral ik de jongeren. En wij, ik wil stagiaires hier hand. Die dus toch wel wat feeling hebben met het Alzheimer gebeuren. En dan hopen we dat er dus nog mensen uitkomen om je met trot te gaan.
12: De fietspaden trok het Kennedy Tip bij Bakkeveen. En wie wat binnen onpakt. Na een lobby van 15 uur van plaatselijk belang binnen de 50-jarige hobbelpaden vervongen door betonplaten. En het winnende gek, zei Jan-Willem Russen van plaatselijk belang.
15: Het ziet krijgt gevaarlijk aan. Het winnen alweer. Het hobbelen alle kanten op. Het wie net prettig fietsen. Absoluut net. En dat voor zo'n toeristische dwarpers Bakkeveen kent het absoluut net. Er moest wat gebeuren.
12: En Heerenveen begint juni aan het neigezetje van dit seizoen. In stadion De Galgenwaard speelt de ploeg in FC Utrecht. En de winnaar van die wedstrijd plaatst hem voor de finale van de play-offs om Europees voetbal te zien of Ajax of FC Greens. Heerenveen-spits Dylan Vente denkt dat het kansen lezen voor Heerenveen.
16: Kijk, dit seizoen uit bij Heerenveen was het geloof ik 2-2.
17: Ja, twee goals, Dylan Vente.
16: Ja, klopt. Ja, het waren twee goede goals ook. Alleen toen kregen we hem in de laatste minuut tegen, geloof ik. Dus ja, uiteindelijk denk ik wel dat we echt niet kansloos zijn. Of dat wij weinig kans maken. Dus, en ik denk dat wij ook een team zijn die veel vertrouwen uitstralen. Ook op het veld en ook voetballen. Dus ja, wij moeten gewoon echt vertrouwen op onszelf.
12: Utrecht, iets in Heerenveen begint van juni om 9 uur. Is te volgen in een extra sportprogramma hier op de radio. En ook in een live blog op uw website en in de Omrop app. En om het wedstrijd begint, zul je het mooie programma de dag voorbij even missen, maar om te zien horen. En meer Nijs staat op omroepfriesland.nl en in de Omrop app.
17: Hartstikke mooi. Dank u wel, Jacob. Nou, en Oedi Westitz-Civitaas hebben we maar de verslagjouwer ter plaatse. Dat is Arjen de Boer. Beer underdog. Maar je kan winnen, zo is natuurlijk ik.
18: Taan we een nieuwe uitdaging? Die Damstra-service onderhoud in Ljouwt zie je vermotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Zorg voor uw vacatures op damstra.nl.
19: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
20: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden.
21: Weet je, Post Woonadvies in Elst geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
22: 20% korting?
21: Ja, ook bij Post in Elst.
18: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zorg voor uw vacatures op damstra.nl.
23: Kou, tocht of vocht in huis? De Friese gemeenten betalen mee aan het isoleren van je woning. Aanvragen is eenvoudig. De gemeente helpt. Ga naar laatjegeldnietwegwaaien.nl.
24: Wat ik zeze woe. Hast 3 miljoen boeken en alleger te keep. Hier en dagen bij Steven Sterk. Vreed 22, sneun 23 maaien en de beide Pinksterdagen daarbij.

0: Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
1: Onderwijs.
2: Mai Erik Enema.
3: Het is nou zwart saaies minuten, oer Jelve saaies. In dit programma is er nog een saaies oer het daar. Dadelijk het verhaal dat er een slotstuk een plaats bij bedocht worden kennen. Want als dat worst, smaait wel een worst, vind ik leuk. Het verhaal dus van FC Utrecht zijn SC Heerenveen. De Vingsters Utster in de nieuwe gal gewaard. Hoe lezen de kansen eigenlijk voor de Friesen? Dat het gaat om dit toetje, dit nagezetje van de competitie. Maar eerst, het Waberjocht, Simon Mollema, een hele goede middje.
4: Een goede middje, Erik.
3: Ja, de temperaturen. Ja, ik vond Jutta nog wel redelijk bewolkt. We zien er snor nog wel eventjes bij. Maar we kennen dus maar kleermaatjes op Simmerse Weeren, leuk, hè?
4: Ja, dat klopt. Ja, nou, op dit stuit, ja, Skielge die zit nog op zo'n 16,8. Dat is nog vrij kort. Dan wordt 20 graden bonzet, X20, laagsem, 18,6, grauw, X20. Nee, Beets, Njochtje Fjouwer en Bakkerveer en Njochtje 8. Nou ja, van de mikje, ik nog steeds een afwisseling van wolken en zinnen. Jon komt er even een schotje. Ik ken er even wat meer bewolking gekomen. Maar let er op de Jon. Volgt er dan minder wien en vannacht valt er weer heel dan zo'n beetje voort. Ja, dan ik flinke opklaringen en hebben we een leegste temperatuur van zo'n 10,5 graden.
3: Oké, okay, nou dat liep het net al aardig, maar vooral in de wetenschap dat het morgen een nogal volle leukere wordt. Ik ben al je horen van mooi Simmers Might iets waar.
4: Ja, ik denk dat de meeste mensen er wel van horen.
3: Dat denk ik.
4: Ik ben er nog nooit zien komen die zijn van nou, dat is niks voor mij. Maar we moeten het gewoon met waar. Morgen vanuit het zuiden wordt er warme lucht. U komt op schoot. Ja, had er zin eerst nog wat concurrentie van wat hege bewolking. In de rin van de morgen loopt die bewolking weer voort. En dan kreeg het de zin alle kansen. De temperatuur die rint dan al vrij rap op. Ik denk zo morgen om een uur of 10 heen al zijn 18 graden. En op de middje leidt de temperatuur zo'n rond de 24 graden. Maar in het waardgebied dus even een paar graden leger krijgen ze dat het nooit wat leger is. Nou, de jongens nog een mooi schofte warm, zolang de zin als kind. En nou, dan kunnen we daar even lekker van genieten.
3: Heerlijk. En dan geef het Pinksterweekend in, Sibo. Hoe liep het dat?
4: Ja, dat ligt het. Ik weer poel best dat het er nou voor zit. Ja, de hele dag op sneeuw, dan zinnen, maar wat sluierbewolking. En dan een temperatuur van zo'n ja, 25 graden, denk ik dat er wel in zit. Wat bij de zimmer jet, dus warm en van verkoeling tot wien, is ek in sprake, want die is maar heel zwak. En die komt dan uit het west-zuidwesten wij. Nou, geen de wij de jongen, dan draait die wien een beetje naar het maat eerste. En dan krijgen we gewoon een heldere nacht. Ja, X9, ja, dan schijnt de zin er volop. En we net hinderen het erop bewolking, zegt het nou liek het. Ja, van de zielers valt er dan wat aan, want ja, er stiert dan ik maar weer amper wien. De wienruchting is dan noord-noordeerst. De 24 graden leid ik dan ja, zo'n beetje binnen bereik. Dus een warme eerste Pinksterdij. Ja, dan het warme Pinksterdij. Ja, de wind gaat om naar het, ja, meer naar het westen, west, noordwest. En ik, ja, het warme Pinksterdij, een zwakke wind. De temperatuur die rent ik weer vrij rap op. En in het eerste en het zuideerste van de provincie liep het 24, 26 graden er weer in te zitten. Ja, even maar een slag om die jerm, want het is waarkunnig natuurlijk net 100% betrouwbaar, maar het zal net een soort afwieken. Dus om al een droeg weekend voor de boeg, maar een soort zinnen en warmte.
3: Ja, het ligt erop. Dankjewel, Sibo.
4: Gradient.
3: Bijna daai. Ja, en dan maar we nog even zien naar de verkeerssituatie. Want die jouw toch al van wat zwaargen. De Oostdijk, en dan hebben we het vooral over Noord-Holland richting Friesland. Die is nog om 8 uur dicht. Dat is de verwachting. Het er een ongeluk geweest bij Kwamen te Zongen. Er zijn 2 mensen van woenerrekken. 1 van haar is slim van woenerrekken. Nou, als dat nog net alles weer, dan is het ik nog eens een keer zo dat het verkeer op A28 richting Friesland omrieden maat. Omdat er bij Zwolle het treinauto's zien hebben die het voortsleept worden moesten. En daar komt nog eens een keer bij. Ze is kijk bekend worden dat verkeer uit Grijnsland waar, richting Friesland, rekken hadden met mijn vertraging op A-Zoom en Marum. In Grijnsland dus het een ongeluk geweest. Het verkeer werd over de Vlechtstriepen gestuurd. En Rijksverkeer heeft verwacht dat het afhandeling van dat ongeluk nog een goed jaloerke door is. Dus daar hebben het meeste ellende misschien wel wat aan. Zist vers in de file, best onderwijs. Lokalm, het komt zelf.

0: Steek van onderwijs.
1: Ik heb misschien wel even nadenken over de plaats die wij zien bij het verhaal van Joert. Dat is het slotstuk, dan nemen we dat. En dat is het verhaal van de nationale ombudsman. De Oerhiet wit waar het help nodig heeft, maar griet net in. Het is net nee, maar het is wel alarmerend. De overhiet wit vaak wel waar het help nodig heeft, maar komt te let of zelfs heel dan net om actie te ondernemen. Regelingen zijn zo ingewikkeld, zo het algemeen, dat wargers doen steuning missen eigenlijk, maat. Daar werd ze rucht op hebben. De nationale ombudsman die zei dat in zijn eerverslag over 2024. Ik zei het al, de zwaardig binnen het nei. In april liet de ombudsman hem ik al kritisch uit over het plan van het kabinet om te besparen op het benaderen van mensen die rucht hebben op de bijstandsuitkering. Nou, die bezuinigingen binnen intussen weer omdraaid. Maar lieke goed krijgt de nationale ombudsman, trouwens ik de kinderombudsman en de veteranenombudsman, die ben ik, vorig jaar 25.000 klachten en signalen. Het is alweer hetzelfde, zei de ombudsman. Want mensen zeggen dan, ik krijg een berucht van de oerhiet en ik snap het net. Noem het waar, ik krijg geen contact met de oerhiet. Nou, en dat betekent dat een oerhiet misschien was in best wel, maar daarnet inslagen. Nou, hulp besnedig en die krijgt dus net van een oerhiet. Daar zit wel van verwachtingssoeren. Stel, dan heb ik het door het Rijk, dan heb ik het door de gemeente, dan heb ik het door de provincie. Dan neem alleen maar op. En ja, dat is natuurlijk tragisch genoeg, maar we kunnen er misschien ook wel een mooie plaat bij betinken. Dat verlicht de pijn misschien wel een lisbitsie. Help van de Beatles. Light for the Horn. Misschien heeft het wel een leukere suggestie. Ik ben heel benijd, West Macombs. 06-20. Alle verste reageerders en mensen die dat voor het eerst doggen. Ik zou zeggen, kom maar eens op met een leuke suggestie. Ik stik via de app van op die telefoon. En de leukste, die draaien we vanzelfs natuurlijk weer. Online van deze aflevering van Onderwijs.

0: Krijn Dijkstra. Hij zit vroeger zelfs in Dietwa. Het is in een solo-carrière. Het noemer Ik Sjoch Dij.
1: Onderwijs.
2: Mai Erik Enema.
0: Ja, Jonem Jochnoeren, ja, dat is het Jacob, kijk al even vertellen. Dan begint de wedstrijd die het sport op Jereveen speelt in FC Utrecht. En dat is het, ja, we nemen dat het toetje eigenlijk een beetje van de reguliere competitie. De play-offs om Europees voetbal. Arjen de Boer die zal live verslag van die wedstrijd. Is al in Utrecht, denk ik. Arjen, goeiemiddag.
3: Hey, goeiemiddag. Nou ja, als die wedstrijd om 9 uur begint, dan hoef ik nog net in Utrecht te zijn.
0: Nee, is dat zo? Was je net even prepareren op zo'n wedstrijd?
3: Ja, dat wel, maar goed, ik heb mijn huiswerk hekkeldien en ik ben ik ben haast op een jouwer. Ik ben nog gewoon in Friesland.
0: Maar Nieuw-Galgenwaard wacht het op dij, want het is natuurlijk voor Jereveen best een belangrijke wedstrijd, want het gaat om Europees voetbal. En ja, de kansen van Jereveen en FC Utrecht, dat eigenlijk een prima competitie hand heeft, die worden net heel al te heeg inschatten, toch?
3: Nou ja, nevens de trainer van SC Jereveen, Robert Veldman, ben zij zeker net de underdog. Ze zijn de uitdagers, zoals hij het zelf neemt. Het is natuurlijk wel zo dat FC Utrecht is heger eindigen op een ranglist. Ja. Want de ploeg van Ron Jans, voormalig Jereveen-trainer, eindigen als 6e. Jereveen als 8e. Je zoen wel zeven kinderen. Ook omdat het recente verliezen, maar ook meer in de historie de laatste jaren, eindigt Utrecht vaak heger dan Jereveen. En boven dat had ze ook wel Europese ondervinding. En Jereveen wil heel graag weer eens een keer Europa in. De seizoen wil steeds een keer dat Utrecht de favoriet is. Maar het ontritme me kon net zo volle.
0: Nee, nou oké. Okay. Dan maar wat even hebben over Maxence Rivera. Een belangrijke onvaller van Jereveen. Het honger hield hij nog een beetje om van dat hij Joen Maai. Wist al wat meer?
3: Nou ja, eigenlijk weten we net volle meer dan wat we juster vregen onder trainer, Robin Veldman. Rivera zwaagt van Jip Gong. En zijn vervanger, Luca Ooyen, had dat wat minder. En hij is best wel een belangrijke pion, deze Fransman, Maxence Rivera. Dus ze zullen er alles ontwaan om hem in elk geval mooi te nemen. En op te nemen in de wedstrijdselectie. Dat wie een race in de klok. Van de Moorn, juster het te traint. En van de Moorn wie er nog een laatste test. En juster zei trainer Robin Veldman, het is 100% ongeveer dat ik een mooi neem naar Utrecht. Maar als hij eigenlijk minuten maakt, ja, dat hing natuurlijk eigenlijk een beetje van de wedstrijd hoor. Want hij zal net al te volle risico's nemen willen. Want ja, als Jereveen trok je het, als Jereveen wint, want het is dus een wedstrijd oer in. Ja, het is een wedstrijd oer in je wedstrijd, hè? Ja. Het is maar in je duel. De winnaar gaat terug naar de finale en die finale wordt dan snoei spelen. Verlies je Joen, nooit verlenging eventueel en strafskoppen, dat ken ik al hier nog. Mm-hmm. Dan zit het seizoen de gliek op. Dus ja, als Jereveen, nou, ik neem eens een scenario, mijn trein nog vastjit of mijn trein nog achterstjit, dan zal Rivera net meer in actie komen. Maar is het bijvoorbeeld nog Ian en we zitten 1 minuut van de reguliere speeltijd en het zit er haast op, ja, dan zul je misschien nog in de verlenging inbrengen kennen. Maar ja, dat is nou lastig in te schatten, ja, hij minuten mooitjes zal.
0: De kans dat hij in de bus zit is 100%, maar dat hij werkelijk spelen zal, dat hing het een beetje van het verenigen van de wedstrijd en van zijn eigen herstel hou, Rivera. Hey, Klaverboer, heeft hij wat een goede trap in de schonkel?
3: Hoezo?
0: Nou, ja, dat heb ik nog meer om.
3: Ja, nee, maar Klaverboer is een. Dat is een van zijn pluspunten. En hij kan gewoon uit stand. Kan hij die bal wel 60, 70, 80 meter vier skoppen. Dus dat is echt wel een kwaliteit van hem. Of hij nou de aangewezen persoon is om een strafskop te nemen, dat weet ik dan weer net.
0: Je bent wel een held, hè?
3: Daar zijn wel orenspecialisten voor. En Dylan Vente of ik denk Lasse Nouras. Die zullen dat ik wel kennen. Maar het belooft in elk geval een hele spannende wedstrijd te worden. En het ontrint me kon net zo. Want ik zei misschien, lichtjes Utrecht de favoriet. Mm-hmm. Maar als je puur zorgt naar de wedstrijden van dit seizoen. Ut eindigde de wedstrijd in 2-2. Terug 2 doelpunten van Dylan Vente. En thuis, wie het ook al een league speel, Ian. Dus ja, het zit alweer heel dicht bij mijn koor.
0: Bij mij zit al helemaal. Vrouw Njoggenoer hebben de wedstrijd live verslaan vanuit Utrecht. Dus terug Arjen de Boer. Arjen, een soort succes. Goeie reis naar Utrecht.
3: Ja, ik doe het trouwens te Gerre, maar mijn collega, hè, maar Roelof de Vries.
0: Oh, wat leuk, zees. Machine Biden.
3: Ja, zeker. Nou, Machine Biden, dus integraal, 90 minuten lang en eventueel verlenging en eventueel strafskoppen. Alles te jaren live bij de Omroep.
0: Hartstikke mooi. Hey, succes jongens, succes.
3: Joe.
0: Dit zijn de Jonas Brothers. And what a man's gotta do.
4: Cut my heart about one, two times, don't need

0: Jonas Brothers, yes, and what a man gotta do.
1: Het slotstuk van
0: Onderwijs. Ik ben nog even zien naar de suggestie die Ben bracht binnen hier. In naar mijn oproep om een plaat te bedenken voor het slotstuk. Die gaat over het verhaal dat de Nationale Ombudsman zei in zijn eerverslag de oer iets wit wat help nodig heeft. Maar griept maar net in. Draaien regelingen en ingewikkeldheden. Nou ja, wat voor plaat moet erbij? De Beatles, maar help. Die kwam een paar keer binnen. Peter Boersma kwam er onder oren bij. Sophie zei it's all about the money. Dat ken eigenlijk. Kan het eigenlijk bij elk slotstuk haast wel betocht worden. De Pinse Krokodil van Pieter Wilkens past wel bij de opjechten van Hewitt, zei Juvan. En Jacob zei, zoals gewoonlijk, I fought the law van de Bobby Fuller 4. Of de Clash natuurlijk, hè? Dat ken ik. Johan die zei, politiek van normaal. Peter Boersma heeft nog een suggestie hierin gebracht, dat mij. Elvis, I need somebody to lean on. Pay me my money down van Bruce Springsteen, dat zei Willem die mij hem draaien. Need you now van Lady Antebellum, daar komt ook je heer is mij. Ik denk dat u zijn regeer er net minder om slept. Ik al dit is dat een protomeesker echt helpt nedig binnen. Dus ik denk aan welterusten meneer de president van Boudewijn de Groot. Daar komt Anneke mij. Jan Jaap die zei ik kom toch weer uit bij Pink Floyd. En wel Mother, daar zit een zin in, zei het Jan Jaap. Mother, should I trust the government? Dat weet hij dan, ik wel. Chicago, if you leave me now, zei Ida Wiar. Ik wel leuk in hier trouwens. De Oerhiet Littleborger, Anders Kofkin in de steek. Thelma Houston, don't leave me this way, zei Johannes. Met heel veel suggesties kom je hier binnen. Even zien. De Oerhiet is net in hard de memory. Dadelijk was het zelfs dan, zei Johannes. En die komt dan, ik mij Gilbert O'Sullivan, alone again. nog een noemer van Pink Floyd brengt Gary Labordes hier binnen. Yields hebben we al hier. Nee, dan net een soort, maar genoeg. Dus ik dacht, money van Pink Floyd. Dat je, de prachtige suggesties, het wekt al je creativiteit bij je op. Maar we kunnen erin draaien, joh, natuurlijk. En dat is
1: het slotstuk van Onderwijs.
0: En uiteindelijk hebben we keer een suggestie die het kwam van Ruud Koken uit Wikkel. En dat is deze, Jontje Vjouder Zandag. Kerst dat nog, Billy Swan? I can help. Dit is Onderwijs. Dat is een mooi werk. Dadelijk Noorderwin. Fijne dag. Oh ja, en Jochen Roer, hè? Wat voetballing.

0: Friesland. Alle werkdagen tussen 12 en 1 bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat gong de toen troddy hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een heel efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer en een keer.
0: Omroep Friesland. Ja, ja. Nou in Friesland.
7: Het is perfect. Super.
8: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
10: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
11: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
10: Ik wel, bij NRV.
11: NRV?
10: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Het enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
11: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
12: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De Wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
6: Personeel tekort? Zet met langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het te krijgen en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
17: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
4: Wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Noorderwien.
7: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie, welkom bij Noorderwien op Dissertoors, Janne. Ja, ja, we zijn er weer aan het zo al horen. Maar in ieder geval, loffelijke muziek. Ja, we passen ze al een beetje oren op de mooie waasomstandigheden. Dus ja, een simmersk gevoel had ik erbij. En ik dacht, ja, we kunnen wel even hier in mij een lekker loffelijk noemer. Maar wel een beetje bij de cocktail, bij de tunjet, bij mooi waar. New Frequency, de nieuwe single hit The Upside. En we blijven nog even in die sfeer van mooi waar. Dus cheer up, ma, en summertime.

Het is net het enige mooie festje wat die skreun had met deze meiden. Zeker mij de mooie dagen die we in ieder geval, ja, in het vooruitzicht haar. Het is dus beloofd in ieder geval. Mooi waren in Friesland. Zeer dat maar hier te leven door de summertime. We doen nog even in de sfeer. Nije kast hier door reis naar de zinnen. Doe maar jongens.

De Kast. Bij Jan Tekstra. En dat hebben ze doet iets. De Nijenkast. Ja, mooi op. Reis naar de zinnen. Ja, omdat er 20, 24 graden komt. Misschien nog wel meer. Ja, dat doe ik nog even in de oren door. Want het is allemaal te druk. En diep in de schaduw. Summer.

Verneerde groep Jerry Frieslon, Ipe en de Skavers. Mooie naam ik trouwens. Een summer day. Zinnen, nog eens een keer zinnen. Mooi waar, kwarte broek om, sfeervolle muziek. Lekker hangout in the garden, hang in de tuin. Sfeervolle muziek van Immen. Die had het over zinnen.

Friese Mutants, Immen, met het nummer Sinne. Gaat alles te kijken met het prachtig mooie waar wat er al is. En wat er nog volle meer commercieel, het Wiekheim. En ja, de mensen met de halve sterren toch, die treffen het in ieder geval. Nou, ja, we zitten een beetje in de sfeer van mooi waar, de Sinne. De Sinne, wie wel heel vier voort van Mario Kuiper. Dat is een lang verhaal, de Dovin kwam in Noorderwien nog trouwens. Dus, maar ze zijn juist treien geliefden eigenlijk kwietrekken. En vooral de laatste, dat weer haar maatje. Daar maken ze echt muziek mee. En ja, die kwam te versterren. En dat verhaal, ja, dat leidde eigenlijk daar een complete life change. Werd trouwens in de kroeg in Boorsum als uitbater te horen kwam. Nou, daar kwamen ze wat horen met Jim. En ze een bijzonder noemer, een Limburgs noemer. Dat had ze oerzetelid naar het Frisk en dat had ze ook opnamen. Dat heet Hartmeiresfest. En dat draaien we nou van Mario Kuiper.

Zo runt ze weer de kroeg. Ja, stond een hier ongeveer. Mario Kuiper, die jaren met Orens is er even bij. In Boorsum, Boorsum, Romiet om krik te wezen. En ja, het vertriet van het voortvallen van mensen om je heen. En met name haar laatste man, wie dusdanig heftig dat ze haar leven omgooid had. En dat had ze eigenlijk verwerkt in dit nummer. Met mooie Friese teksten bij. Nou ja, bijzonder verhaal. Nogmaals, binnenkort vertellen we het helemaal in Noorwegen. Dit weer in ieder geval heel mooi om te draaien. En of het toch een bijzondere verhaal gaan, dan kunnen we die van Dani Luuk ik nog wel vertellen. Stuur ik nog wel op internet trouwens. Want hij begon als Famke en had dit nummer opgenomen bij beide stemmen. In deze prachtig mooie vertolking van een nummer van Crasip en Danny Vera. Make it a memory. Dani Luuk.

Dani Luc en Make It A Memory. Nogmaals een cover dus van Crasip en Danny Vera. En een bijzonder verhaal, want ja, in dit nummer is een duet. En dat duet, dat die hij dus met zichzelf. Maar met, ja, de stem van het famke wat hij er weer. Dus dat, ja, pakt het wel bijzonder. En apart ik wel. Nou goed, ja, mooi wel. We gaan terug naar een toffe band van het beeld. Ze staan op het Bevrijdingsfestival op het Noorderwietpodium. Zeewolf en de Bouwse Vrees.

Hier van Friesland's beste, leukste en nieuwsgierigste bands die we ooit horen hadden. Serenes and Abiding Place. En gelukkig stinder ik altijd weer nieuwe talenten op om mooie muziek te meiden. Nieuwsgierige muziek te meiden. Anna Spark, Big Licks en JTN, My Burgundy Red.

Spark, oftewel Anna Vonk. En de Burgundy Rats. Doe ik maar even, toch, in de geschiedenis van de Friese popmuziek, Mondo Park. Dat wie een toffe band, maar ik zeg, nou, je bent zo gek om wat te vertellen. Luister maar even, Fool Around.

ja, Mondo Park. Toffe band, bezit net meer, maar wel. Gelukkig bij een nieuw leiderschap die er wijzen mee. Fool Around. We gaan net heden. Bottleneck en Meyer, darling.

Bottleneck, Jack, Meyer, Rick en Darling, Come With Me. Geweldig, geweldig mooie uitvoering van de nummer van Steve Earle. Ik zeg alvast, wij zijn de morgen. Ja, tussen zij en zoon. En natuurlijk, stel de morgen weer op televisie en 24/7 op internet. Dus ja, je kunt Noordien net zomaar even voor poetsen. Dat voel ik net. Dat brengt mij heel veel plezier. Muziek is een professie bij mij. Onder andere deze band, Scaffer en Mathilde.

0: Wat is die Nijs van deze weekend?
1: Dat is nogal iets prets.
0: Bijzonder?
2: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
3: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word daar blij van.
3: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
3: Debat en opinie op radio.
4: Ja, klopt.
6: Maar ik op de televisie.
3: Sjogmaai op Snijn te Middy bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Dat maakt het extra spannend.
6: Bureau de Vries.
0: Ah. Is dat zo?
4: Dat durf ik niet anders.
6: Nee. Op de radio.
3: Maar ik op televisie.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
12: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
15: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
20: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan, is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
21: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat dat al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie er geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
20: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Zij hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
22: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
20: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

Ik weet net als toos is te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik daar op rop in mijn gedachten, dan word ik zo blij van daar. Ik viel het als ik daar voorbij ring, als ik daar zocht dienst in beheer. Het zit in 100.000 flinters, niet zwiet zweven trok mijn leer. Ik had die leef, mijn hele lippen, het is volle meer als harden van. Het is kret, al was het al in mijn bloed zist, en ik ken er niets in van. Die mooie eigen liekje maar, ik ken er zijn ondergeen. Het is een bijsterbarlijk barn, ik rijd het ek.

0: Friese man die bij Omroep Friesland.
1: De fiets over sterrentocht.
0: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
1: Live.
0: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
1: En na je 8 op tv, de keerverding.
0: De fiets over sterrentocht.
1: Pinkstermandi.
0: Bij Omroep Friesland.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten die bij.
1: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij scheelt zou wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Nathalie Owen.
3: Nee, dat is Nathalie Owen.
0: Friesland van de Moorn.
4: En toen ik werd geboren, Harm.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein. Een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens de verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNNVARA. En ook zijn cameraman was erbij en vertelt hoe het met hem gaat.
3: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed vanaf gekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
2: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

Poyoun en Volkholm bij de extra spotinsturing. Die zit in het rand van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Sportclub Jervingen. Aast om Jochen Roeren geven we los bij het duel tussen de nummer 10 FC Utrecht en de nummer 8 van de Eredivisie. En het is mogelijk de laatste wedstrijd, maar mogelijk ook de ene laatste wedstrijd van het seizoen van SC Jervingen. Want winnen ze, dan gaan ze terug naar de playoffs van Europees voetbal. En dan gaan ze naar de finale. En dan gaan ze eventueel nog Conference League voetbal heli. De tjistander is ik al bekend, want Jeder van de Jong begon op kwartier van zo'n Ajax FC Grace. En de winnaar daarvan is Ajax Wurden. Die woont maar 2-0 van de Graces. Dus mocht Jervingen hier goed winnen, dan speelt het Snijm op seizoeren tegen Ajax in Volendam. Maar Safi ben we nog lang net. Aan de eerste wedstrijd tussen FC Utrecht en Sportclub Jervingen hier in het Galgenwaardstadion in Utrecht. Maar eerst, everybody, need somebody van

0: Everybody Needs Somebody van de Blues Brothers, inderdaad. Ik kon er even net op neer komen, niet correct. Maar vertel je, Aast, de opstellingen van Sportclub Heerenveen en FC Utrecht. Maar voordat we de 22 spelers vertellen die hier Aast op het formulier stingen, kunnen we nog even naar het interpreteren wat mijn collega Annie de Boer hier gisteren mooi, de trainer van Sportclub Heerenveen. Robin Veldman is vanzelfs Siname. En het wie eigenlijk vooral eventjes, als je zorgen naar de spelers die spelen kennen, de vraag is Maxence Rivera fit genoeg om in dat geval bij de selectie om te sluiten?
1: We gaan morgenochtend beslissen of we hem in de selectie opnemen of niet. Hij heeft vandaag getraind. En eigenlijk willen we morgenochtend de reactie op die training afwachten. En dat hij gaat starten is uitgesloten. Maar we gaan kijken waar we hem misschien kunnen inzetten. En als we hem meenemen, en of we hem meenemen inderdaad.
2: Ja, maar druk het eens in percentages uit. Hoe groot is de kans dat Rivera minuten mooiste shield in FC Utrecht?
1: Boah, ik denk even om in de selectie te raken, zou ik zeggen 70-30. 70% wel, 30% niet. En minuten maken zou het, nou, misschien in de laatste minuten. Dat is niet zo in percentages uit te drukken.
2: Maar ben je wel bereid om risico's te nemen, Mayhem?
1: Geen onverantwoorde risico's. Dus als het onverantwoord is, niet. Omdat het is ook zijn carrière. Het is ook zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen. Die je dan, omdat het een blessure is, die als hij kwetsbaar blijft, dat je 4 tot 6 weken waar hij normaal voor staat. Ja, dan mist hij eigenlijk ook een deel van de voorbereiding. Dat risico willen we niet nemen.
2: Ja, hij had wel een bijzonder seizoen eigenlijk, hè, Maxence Rivera. Want hij begon moeizaam. Het ik een soort kritiek kregen. En nu zitten we maar eens in de ontevreden van laten we vooral hopen dat hij er wel bij is in Utrecht.
1: Ja, en het is zo'n mooi ventje. Altijd positief geweest. Altijd vertrouwen gekregen vanuit ons. Enerzijds door hem te laten staan. Maar ook de individuele feedback altijd gegeven. Al dan niet op trainen of met nakijken van zijn wedstrijden. En misschien krijgt hij ook niet alles mee, hè, omdat het in het Nederlands of in het Fries opgeschreven wordt. Maar als je kijkt naar wat hij erin doet om beter te worden, hoe hij zich aan het verbinden is met iedereen binnen de club, zowel in het een klein beetje Nederlandse woordjes, maar vooral Engels. Ja, dan heeft hij een hele mooie ontwikkeling als mens doorgemaakt. Waardoor ik denk dat hij als speler ook een enorme groei gemaakt heeft. En ja, dat er nu een vraag is van, hey, maar waar blijft hij en we missen hem. En dat is een compliment naar hem.
2: De doelstelling onder het begin van dit seizoen, wie het helium van de play-offs van Europees voetbal, dat is echt slagen. Is daar een mooi seizoen Savica slagen?
1: Nee, ik denk als je er nu bent, dan moet je nu ook voor deze twee finales gaan. En dan moet je proberen die twee finales te winnen. Ik hoorde Joris van de week, als we dat halen, dan scoren we een 9. Ik denk dat als wij hem succesvol afronden, dan kunnen we zeggen van praten over een succesvol seizoen. Ik denk dat we nu kunnen praten en spreken over een mooi seizoen tot nu toe.
2: Ja. Maar hoe scoort de Konzenins in FC Utrecht? Want ja, in de competitie had je hem 2 keer liek spelen. Maar als je zocht naar de uitslagen over een langere periode, dan ben je hem echt underdog.
1: Ja, over de jaren. Maar over de jaren is onze selectie nogal veranderd. De selectie van Utrecht is veranderd. Het kapitaal van Utrecht is wat groter. Dus ik vind ook wel dat als je kijkt naar hun historie van de recente jaren, Europees voetbal en ook de eindranking op de ranglijst. Ja, dan hebben zij wel wat meer verantwoordelijkheid, denk ik, richting hun publiek om te zeggen van ja, dit is een wedstrijd die we moeten winnen.
2: Dus ben je hem de underdog?
1: Nee, wij zijn de uitdagers. Ik vind niet dat wij de underdog zijn, omdat wij in allebei de wedstrijden hebben laten zien dat wij ook tegen Utrecht fases heel dominant kunnen zijn, kansen kunnen creëren. Dat kunnen zij ook tegen ons. Dus dat is een wedstrijd die een beetje om het even is gegaan altijd. Hè? Want je speelt 2 keer gelijk. En Utrecht met hun ervaring en ook de specifieke kwaliteiten die ze hebben. Die durven wij uit te dagen. En helemaal niet van die zijn beter. Maar met wel heel veel respect voor wat zij gepresteerd hebben.
2: Ja, de competitie zit erop. We hebben 24 competitiewedstrijden in Hoorn. Maar het gaat nu pas echt begin.
1: Ja, doordat die 34 wedstrijden zo geëindigd zijn, ga je nu ergens om spelen. En ik weet nog heel goed dat wij op het trainingskamp in Spanje, we hadden een soort serre waar we konden zitten. Daar spraken we echt uit van, maar we moeten nu ook gewoon uitspreken dat we Europa in willen. En is via de beker en via de competitie, wat ook nog mogelijk is. Dus, en dat is wel echt gaan leven. En dat, als dat gaat leven, zie je ook het gedrag van de spelers. En ik vond ook afgelopen zondag tegen Ajax, in het geloof om van Ajax te winnen was er. Nou, en met dat geloof hebben we denk ik ook een hele goede fases gehad tegen Ajax. Nou, en die lijn willen we doortrekken.
0: Dat hier trainer Robin Veldman Oer. Ja, misschien wel Europees voetbal volgend seizoen. We joggen naar het stadion Galgenwaard hier in Utrecht. We joggen Rocht van Us. Een van 80% vult uitvak. Ik denk dat we zullen 8.900 zitten. Maar in Rutte spandoek ervoor maak ik de tekst op naar Europa. Ik zit hier gelukkig net al in de, want ik collega Arjen de Boer is erbij. Die vertelt aan de opstelling van Heerenveen. Maar Arjen, wat is het? Hoe groot is de kans dat Heerenveen in Europa gaat?
2: Nou ja, ik denk echt het bij de ploegen behoorlijk op elkaar wegen binnen. Ja. Het is echt 50-50. Natuurlijk is FC Utrecht, ja, die is heger eindigen op de ranglijst. Het heeft meer Europese ondervinding. Weet ik hoe het is om dit soort wedstrijden te voetballen. Aan de andere kant, ik vind het ook wel mooi om van trainer Robin Veldman een goal om u te spreken. Bas voor u, om te zeggen van wij gaan voor Europees voetbal. Daar willen we helemaal net voor waarin. Nee, wij willen maar één ding. Wij willen gewoon Stein, die finale spelers in Ajax. En sterker nog, die willen wij ook nog eens een keer winnen. En dan mag je deze horde, die het FC Utrecht jit, die mag je eerst voorbij.
0: Absoluut. De vraag wie natuurlijk ik vooral, is Maxence Rivera erbij? Jou is het verlassen antwoord.
2: Hij is erbij en dat wie ik wel een beetje de verwachting. Want juster zei nog Robin Veldman, het is 100% kans dat ik Maxence Rivera mooi neem. Dat hij bij de wedstrijdselectie zit. Maar hij zal absoluut net starten en dat is dus nou ook net het geval. Waar starten we dan wel? Nou, Bernd Klaverboer. Het is een beetje dezelfde opstelling als Aurum Snoijns in Ajax. De laatste wedstrijd van de Eredivisie. Bernd Klaverboer op doel. De laatste fjouwer van al links. Zakarites centraal achterin. Willemsen en Sam Kersten. En aan de rechterkant Oliver Braude. Dan een middenveld bij de controleur Joris van Overheem. Linde en de nummer 10 Ringo Meerveld. Op de linkerkant de vervanger van Maxence Rivera, Luca Ooyen. Aan de rechterkant de clubtopscorer Jacob Trenskov. En in de punt van de onval is het oppernij Dylan Vente. Dat binden al de spelers van Robin Veldman die het waanzillen. En dan ook de opstelling van FC Utrecht.
0: Niels Lustre naar de discotheek. Galgewaard werd ik al kleerst in vuurwerkkanonnen op het veld. En we hopen dat die vuurwerk vooral op het veld van de wedstrijd als tussen wordt. En net tijdens de wedstrijd dat op het veld gooit wordt. De opstelling van FC Utrecht is dezelfde als vrienden weekend. Jim Fortuna Sittard. Dat betekent dat Barkas weer de keeper is. Rosbeck is Vesterloet. Linksback is El Karouani. Centraal achterin Mike van der Hoorn en Eerthuizen. En dan voor de verdediging Zekiel en Engwanda. Dat zijn een beetje de controlerende middenvelders. En op de nummer 10 positie achter de spits is Dani de Wit. Onder de linkerkant is het dan Jesper Karlsson. Op Katrien speelt onder de rechterkant. En in de punt is het de bonkige spits Stepanov. Die even geblesseerd hier, maar niet dus kunnen waarom is. En ik een basisplakkaat. Nou, ik ben te krijgen maar het feit dat David Min, hij scoorde al een week nog, er net bij is. Hij is ik net fit genoeg om op de bank te starten. Dat is de 22 spelers aan de kant van Sportclub Heerenveen en FC Utrecht. We weten dus al dat Ajax wis is van deelname onder play-offs. Die wedstrijd is komende snij op Seizoeren in Volendam. Maar we nemen al wachten of de supporters van Dabol Utrecht of Heerenveen bij willen. Maar goed, dat is alleen nog wat van de wat langere termijn. Is jongen natuurlijk nog even naar deze wedstrijd. Ze troffen elkaar al vaker dit seizoen. Twee keer werd het een linkspul. Ze troffen gewoon al vaker in de play-offs. Hoe Heerenveen nog nooit. Nee, wat dat betreft had Heerenveen de laatste jaren net een geweldig resultaat in de play-offs. Ze keerden vaak uit je ploeger als AZ of FC Utrecht of FC Twente. Maar nou heb je toch het gevoel dat er iets meer hoop is. We gaan eerst naar het Nijs van Jochen Hoeren. En daarna treffen we jou weer voorom. Hier in stadion Galgenwaard. Waar het zo goed als vult is. Ik weet net of het hele bal iets verkocht is. Maar het liep er van staren gewoon op. Europese minuten melden we weer van de eerste minuten van de wedstrijd tussen Utrecht en SC Heerenveen. Onza.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein en een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens een verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNNVARA. En ook zijn cameraman was erbij. Hij vertelt hoe het met hem gaat.
6: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed van afgekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
5: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot 1 graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Utrecht werd nog net los binnen. Maar het begin van het duel bij Sjoggen Wol. De tos intussen tussen Joris van Overeem en Mike van der Hoorn. Die niet al plek voor had. En dan beginnen we haast naar een vuurwerkshow. Arjen, hast ervan genoten?
1: Ja, ik vind het altijd wel leuk. Aan de andere kant, ik vind het altijd wel wat sneus hebben. Om, ja, maar als het nog net donker is en dan wil maar al je vuurwerk. Ja, dan denk ik van ja, dan is het effect. Is dat echt wel een beetje vod. Ja. Maar goed, het jouwt volgen dat het een echte wedstrijd is. Het gaat ergens om. Sterker nog, het gaat, ja, het is de hele finale van de playoffs van Europees voetbal. Tussen FC Utrecht, de nummer 6 van de Eredivisie. Tjen, de nummer 8, SC Heerenveen. Heerenveen begint aan zijn meide uittrap. Ringo Meerveld zit al klaar. Robin Veldman is de trainer. De laatste trainer, trouwens, die het mooie Heerenveen Europa ingie. Dat is Tretje Nielien. Dat wie Marco van Basten. En nu wachten we machinaal op het signaal van skierzochter Yannick van der Laan. En dan kunnen we hier los in stadion De Galgenwaard tussen Utrecht en Heerenveen.
0: De ene laatste trainer, die Europees voetbalhelle, maar Heerenveen, wie Ron Jans. En dat is de trainer van FC Utrecht. Dat kan samen wijzen dat het zijn laatste wedstrijd is in het betaald voetbal als haartrainer. Livender, ja, eerlijk is eerlijk, toch maar op hopen. De lange bal, Wittjoen, toch Bernd Klaverboer. Wit Fotkop, achterin toch FC Utrecht. En dan is het krokken om de bal. Dat zullen we toch ik wel een soort Jan Street op het middenveld. En het eerste duel werd gewoon toch FC Utrecht. En rond de linkerkant is Utrecht Rick Vot van Troch.
1: Jazeker, dat is Zegiel, de mee opkomende middenvelder. En dan Gliek in duel noem. Hij Brouwer is direct bij, maar hij wordt ook hulp van Trenskov. En dan komt de eerste vastzet van de linkerkant. En die draait gevaarlijk naar binnen daar. Maar een prima vangbal van Bernd Klaverboer. We binnen 30 seconden binnen onderwijs bij deze wedstrijd. En de bal leidt onder voet van Bernd Klaverboer. Lange bal, jawis, lange bal van Klaverboer. Richting Dylan Venten. Maar die verliest het kopduel van Eerthuizen. Die is trouwens enorm lang. En dan gaat die bal even wel weer om bij Barkas. En Barkas zit aan Van der Hoorn aan het werk. Van der Hoorn, paaske breed, centraal. Naar zijn kameraad Eerthuizen. Wel weer om naar die treienhoek. Dat is Barkas. En het publiek, ja, het publiek had er zin hoor. Ze gaan alleen steen voor de thuisploeg.
0: Ja, het Europese smeerke viel je vol een beetje. Alhoewel het natuurlijk geen Europees duel is. Het gaat vol ergens om. Vrienden hier spelen FC Utrecht. Ik nog Europees voetbal. Helpt uiteindelijk de groepsfase van de Europa League. Dat die om zelf toch wel aardig. Maar daarna presteert ze eigenlijk heel min. En hebben ze mij gauw met 102 punten helden. Lange bal, Virjoen. Met opvang trok Zagaritis. Die kopt hem naar voren. Daar Meerveld tot dat doek. Zet zijn lichaam er goed tussen. Draait ik tussen Twamon trog. Dan naar de zijkant. Nou maakt hij de bal eigenlijk Arjan. Dani de Wit zit vol op hem. Ja, uiteindelijk fluit het Yannick van der Laan daarvoor. Wielst ik eigenlijk nou toch misschien iets nou juist voor voordeel, Jankin. En dat toch Ringo Meerveld nevens mij ik een beetje. Want die maakt een gebaar naar Van der Laan van hey ja. Tresco had intussen die vrije trap naam. Tot het een tikje in achter elkaar. En combineert vervolgens met Sam Kersten. Die shot dat Stepanov druk zet. Kathleen, ik op Maas Willemsen. Die kan wel aardig indribbelen. Die houdt de paas op Van Overeem. Die naar de linkerkant. Naar Zagaritis. Op de middenlijn nou naar Luca Ooyen. Die het baltje Roen bij Jerveen. Nou, Utrecht zit er wel vol op. Nou ik weer. Nou is het ik balbezit. Maar Kathleen. En die kiest van de paas naar achter het aan. En Samai FC Utrecht weer opbouwen.
1: Laatste keer dat beide ploegen elkaar troffen in hetzelfde theater. Doe eindigen de wedstrijd in 2-2. Je weet dat misschien nog wel. Heerenveen. Hier een vastsprong. Een duw hier. Ja, die 3-seconden-regel of zo'n seconden-regel. En 8-seconden-regel zelfs. En het wie Ben Klaverboer. Oh, nee, maar even oppassen. Want wordt dit gevaarlijk misschien? Nou, Kathleen in de 16 meter. En er is kot. En krijgt voordat Ben Klaverboer die bal fokboksen kan. Zit er nog de blonde parel Maas Willemsen. En die kopt die bal dan over de achterlijnen. Noteren wij vol de eerste corner van de wedstrijd. En die is van de thuisploeg. Maar doen we dus? Jij dit seizoen in ditzelfde stadion. Die 8-seconden-regel. Jij de VST voor. Maar ja, te lang in de handen van Ben Klaverboer. En dat die toen een corner van Utrecht. En uiteindelijk scoorde Utrecht uit die situatie. In de letterliekmakker. Nou eerst de corner. Van Orde Jochterkont. Dat die aan zijn vastslinger even wachtje. Even wat is er aan de hoorn? Het is Yannick van der Laan. Die praat nou met Oliver Brouwer. Die krijgt wat instructies. En dat Oliver Brouwer instructies krijgt. Dan heeft hij vast wat dingen. Wat net mooi. Want ja, daar zit hij wel onbekend. Oliver Brouwer. Die zit dus nou bij Mike van der Hoorn. Dat is opvallend. Ja. Want dat is een behoorlijk verschil in lengte. En Van der Hoorn is een goede kopper. Nou ja, even Sjen. Ja, wel leidt Brouwer. En dan denkt Brouwer. Ja, die wil dan ook nog een gele kaart. ik van Van der Hoorn. Maar dat gaat net zo via. Ja, Van der Hoorn nou in discussie met Van der Laan. Brouwer hoort mij beter op het shirt. Ja, dat heb ik al hier wel sjoerd met Van der Laan, maar dat die net erger nog. Maar vervolgens het Van der Hoorn wollen uw training maken. En daar werd hij nog voor bestraft. Wils die liedse Oliver Brouwer nog gewonnen op een groenlight. Oh. Daar in de 16 meter.
0: Ik zit nou in de helling, Shen. Hij beukt hem echt op 4. Wolle in Sam Mater, ik denk nou, die hier de kaart snap ik eerlijk, zei Wol. En ik zoom hem nog wel eens even bij waarom Shen Wolle in de verhelling om te zien dat het net echt op zijn machine jermtakken is. Dat denk ik net. Ik zet even
1: de gele kaart komt net.
0: Nee, de gele kaart komt zeker net meer. Maar waar weet, als Shen nou maar even in de verhelling wil, speel trok iets. Maar als Shen, ja, baf, het is wel echt op een groen tik als het ware. Goed, Klaverboel zeer kijk op die bal 4 vooruit. En hij wint Van der Hoorn het duel van Luca Ooyen. Die koppelt die bal over de zietlijn in. En dus maar Jervin insmieten. Maar ik snapte de ergernis wel een beetje van Brouwer. Dat is eigenlijk de conclusie. Zagriet is niet man insmieten. Dat doet hij naar achter de taart, naar Maas Willemsen. En dan zodra Jervin die bal bezit is, dan binnen het een soort van muskieten eromheen van FC Utrecht in het reet-witte shirt. Want hij is druk zetten, daar is wel bepaald sprake van. Jervin voetbalt er nou onderuit. Balbezit van Veroverheem. Wel in de laatste linie tussen Twamanin op Linde. Dat is goed. Ja, als je daar een koude onderuit voetballen kan, dan krijg je natuurlijk wat rondte. Maar Zagriet is nou onder de linkerkant. Want wel even naar achter de taal omdat Kathleen goed mooi druk zet. En dus met de paas wel weer naar achter de taal. En Sebastian met Jervin bij 4 minuten spelen in die 0-0 stand. Zelf eens een keer een leuke onvelop zetten kan.
1: Nou dan misschien via Kersten. Kersten breed naar Oliver Brouwer. Ik ben trouwens wel benijd dat FC Utrecht aan zijn werk corner krijgt. Of het dan op een nieuw duel wordt. Oliver Brouwer van der Hoorn. Want ja, Brouwer kreeg gewoon een enorme poffer op zijn noos. Dit is trouwens een aardige onvol. Liegert het. Trenskov breed. Nou, Ooyen maar de vastzet. En nee, die komt ja onvol op de bal bij Van Overheen. Speelt hem breed. Breed naar Brouwer. Brouwer, is dit Hens? Nee, is geen Hens. Maar Jereveen bloot wel in balbezit. Via Linde. Linde dan naar Zagaritis. En is er even langdurig balbezit van de Tuusploeg. Dus er onwijzings binnen van Robin Veldman. Het veld met je breed horen. En dit is Van Overheen. De controleur op het middenveld. De vorige keer in dit stadion speelde hij als centrale man. Centraal achterin. No dus net. No gewoon op het middenveld. Dit is Ooyen. Ooyen, ja, het lijkt wel een omsingeling daar van de 16 meter. Daar, van de 16 meter van FC Utrecht. Komt hij weer bij Zagaritis. Langdurig balbezit nou van de Vriezen.
0: Ja, en nou nog een kans krijgen. Of het gotje vinden in de verdediging van FC Utrecht. Brouwer vindt het gotje voor die met Trensko. Goeie combinatie. Ver. Nou is die bal, kijk wat de scherp denk ik op meerveld. Maar die knokt hem er toch in. In instantie, in tweede instantie zit de morre Mike van der Hoorn ertussen. Die daarna onder de rochterkant Kathleen Gipstuut. Maar Zagaritis rint dat gat goed dicht. Toch ik een goede degelijke backwarden dit zo vind ik. Ja, van sportclub Jervin. Om maar ervan vrezen dat hij deze december misschien wel naar Panathinaik als stak is. Bal is onder de rochterkant. Werd in balbezit van Jervin. Speelde trouwens in het zwarte Utenu. Naar de rochterkant naar Brouwer en Sam Kersten. Het is kwad combineren. Zelfs Dylan Vente zakken daar heel dol weer om. Waar toch Meerveld nou in de punt zit. Bal geert van de rochs achter naar links boeten. Mooie paas ik op Luca Ooyen. Zagriet is een keer erheen. Luca Ooyen kan er naar binnen komen. Kan ik uithelden die? Ah, rekt die bal maar verkeerd. Ja, je maakt die bal. Hij gaat zelfs het is. Nee, hij gaat zelfs vier. De cornervlagen uiteindelijk. Net hoe de achterlijn erheen. Dat is wel lekker dan. Want er is nog een ingooi van FC Utrecht. Dan kun je de VNA daar nog een beetje ver zetten. Maar ja, dan moet je het binnenkantje indraaien. Zeggen wij altijd. Dat is die bal Hurregriep draaien volle better.
1: Nou, Hurregriep fouwer.
0: Oh, sorry. Net hoe ze kan nou.
1: Nee, zeker niet. Maar het is een aardige opval. Want Zagaritis vleger doorheen. Ja, of Zagaritis die bal maaien. Of zelf geen. Het is een beetje een traditionele Arjen Robben actie. Maar goed, Arjen Robben hier versier vaak wat scherper steen. Als dit is de poging van Luca Ooyen. Jereveen had wel weer het balbezit. Via Sam Kersten. Kersten naar Van Overheem. Die mag het dan vaak betinken. Dan in de combinatie noem hij Brouwer mee via Trenskov. Dan je het mis. Dan kan Utrecht oernemen via Engwanda. De Belg, is dit een oetreding? Ja, oetreding van Oliver Brouwer. En daar hebben we het voor fluiten en dus een vrije trap. Vrije trap en die komt aan zijn van de voet van Soufiane El Karouani. Liek het mij, ja, daar is hij al, de Marokkaan. Hij zit trouwens in de voorselectie van het WK van Marokko. Er vallen nog wel 12 spelers al, maar Soufiane El Karouani zit in elk geval bij die voorselectie. Ismaël Baouf, de verdediger van SC Cambuur, zit er trouwens ook nog bij. Lange bal, nou, van achteruit van de doelman Barkas. Wordt in eerste instantie opvangen trok Willemsen. Maar verliest dan het duel en verliest de bal aan Dani de Wit. En die zet vervolgens Kathleen aan het werk. Dan is het even oppassen. Nou, Kathleen. Kathleen, nou dan Karlsson. Komt er een vastzet van Karlsson. Jazeker. Maar die wordt Ruud Helle. Terug Joris van Overheem. In de eigen 16 meter. Nog altijd bal onder voet. Ja, hij ziet het altijd de voetballende oplossing. Speelt die bal nou breed. Ek. Ja, dit lijkt mij een oetreding. Hij speelt die breed richting Meerveld. Maar uiteindelijk wordt er een oetreding maken. Terug Dani de Wit. En daar wordt verfluiten. Terug Schiedsrechter van der Laan. En dus werd een vrije trap van Jereveen.
0: Ja, het is een aardige fase van Jereveen. Eerste minuten wat onder druk. Daarna onder de druk uitkwam. En zijn voetballer Jereveen aardig. Maar ja, Ingen mogelijk iets horen. Maar dat scot van Luca Ooyen. En dat via de cornervlag over de sideline ging. Via er nog in Constantin. Nee, haast Johan Rund spelen. Dan luidt de bal wat rond. Aan de lochterkant bij Brouwde. Die hem inspeelt op Vente. Dan gewoon rond de middencirkel dit al hier. Brouwde maakt even een achterkant te kappen. Omdat hij Rutte Stepper op druk zet. Maar hij draait goed naar voren daar. Dan houdt er een paas op Meerveld. Of Trensko. Trensko helpt uit. De redding van Barkas. En die krijgt net de goal in. Wordt nog, nou ja, 2-3 meter var de doellijn van de Lina Ahelle. En dan ik nog Votwerken. Maar werkt goed op van Trog Jereveen. Maar Joris van Overheem. Die op Dylan Vente. Die kiest van de paas naar achter. Daar naar Oliver Brouwde. Brouwde dan naar Linde. Jereveen had Utrecht even vers nou. En dat is mooi. Dat is goed op de Shen. Dat is de eerste grootste mogelijkheid van deze wedstrijd.
1: Ja, zeker. Een hele grote mogelijkheid. Nou, een hakbaltje. Komt die bal dan? Nou, bij Vente. Nee, die verliest die bal. En dan is het nou balbezit van Eerthuizen. Een enorme mogelijkheid toch wel van SC Jereveen. Grootste mogelijkheid op nota van de wedstrijd. Het schot van Jacob Trenskauf. En de redding dus van Barkas. Vasilis Barkas. Linde, maar het balbezit op de eigen helte. Even breed. Achter hem daar. Nee, Maas Willemsen. Ziek je weer naar de rondte. Even weerom naar de eigen doelman Ben Klaverboer. Hopen dat Utrecht een beetje druk zet. Zodat er wat rondte ontstaat achter die laatste linie. Nou dan de lange bal richting Vente. Vente wint het duel. Bal vallen litten op Trenskov. Maar Trenskov wint hem verst. En dan moet je oppassen. Dan met Brouwde in de achtervolging. Want anders is Utrecht er van terug. Komt er een vastzet. Ja, Kathleen. Kathleen. Zie ik het hier jochten? Nee, Katrien. En dan, oh, het schot is dit van Kamsel. In één keer uit te draaien. Even uitweken voor de linkerkant, nou naar de rechterkant. En hij helpt in één keer uit. Jesper Karlsson, de Zweed. En die bal die verdwijnt dan. Zonder dat Bernd Klaverboer met de vingers om zit net. In het ziet-net. Maar dat is dus het antwoord van FC Utrecht. Oh, mooi uitverdedigen van Maas Willemsen. Toch de voeten van Kathleen. En dit is Savisa. Een prima opbouw van achteruit. Komt die bal nou bij Van Overheem. Van Overheem naar Luca Ooyen. Dan gaat Meerveld die sprinterroer in. Gaat die bal direct in. Ja, Meerveld nou op de achterlijnen. Dan de binnen daar. Wil de Uthelli van de Jong? Is er rond de Vasiljochten? Nee. Bal gaat naar Van Overheem. En die, ja, die had het even verkeerd zin. Oh, dan gaat dit weer heel raar. En komt Jereveen toch nog in het balbezit. En maar stel u het lezen hoort, dat komt.
0: Ja, Barkas zit op de reg van ik denk Eerthuizen of Van der Hoorn. En ketst en hij haast door de achterlijnen heen. Nou is het balbezit van Luca Ooyen die er een corner uit sleept. Wordt dus een twaalfman trog. Slag het net, maar helpt er wel een corner uit. Zo, de lekkere fase weer. Waarbij ik niet kijk, wel het idee hier dat Scott van Karlsson in de seatnet kwam. Trog ik een redding van Klaverboer. Die in zijn misschien een corner hem hadden. En vervolgens dus de onvolg van Jereveen. Ja, wat dat betreft is het een lekker duel ontnota. Waarbij het hin werkt dit. Maar Jereveen toch wel licht toegewicht had. Vooral omdat ze de grootste kans van deze wedstrijd gewoon hebben. 12 minuten van het duel. 0-0 de staan. Corner van Sportclub Jereveen. Maar recht nummer 20 is het er. Jacob Trensko die hem vrij kwad neemt bij de eerste pil. Zo, wel eng wanda die bal. Votwerkje. Totdat al ik net bepaald Florissant. Ik weet net wat voor variant dit eerlijk zijn wie. Net geweldig in elk geval. Maar die bal komt te lang bij eng wanda. En die trapt die bal. Ja, volleybal naar voren dat traapje. Maar rekent het verkeerd. En trapt de moeder achterlijn hinnen. En dus krijgt Jereveen een herkansing. Dan lid Trensko het nou hoor aan Luca Ooyen. Ja, Jereveen dat toch wel wat varianten. Shen litten vooral de tweede helft van dit seizoen. Zat er even mij een soort op traint. Nou even zien wat voor variant er nou komt. Maar Luca Ooyen die hem richting de eerste peel trapen. Steppen of zit hè. Die kopt hem eruit. En met vier boeten 16 meter gebied. En opvang terug Jacob Trensko.
1: Even breed, want waar staat hij nog op de middellijn? Dat is Marcus Linde. Voordat Stepanov er rond kom ik in, speelt het Linde die bal wel weer om naar Klaverboer. Klaverboer dan, nou, maar een lange bal richting, ja, in niemandsland. En die komt aan San Marino-Han van Barkas. En dat is zijn collega onder de orenkant. En zo is het dus het balbezit van FC Utrecht. Die bal naar El Karouani, de linksback. Even weverom naar Zegiel in de combinatie. Nou, ek, maar Carlson, die hem even in zakje lid. En dan weverom via Eerthuizen naar Van der Hoorn. Waar is de beweging? Er is wel beweging. Nou, bij Steppenhoff. Kan die bal net controleren. Komt die bal dan toch nog bij Carlson. Die claimt de vrije traap. Dat krijgt hij net. En dan kan Jerevin er misschien uitkomen. Nee, ah, dit is de paas van Dylan Vent. Komt net om. Nou, oh, dit is echt heel slordig van Utrecht. Want die bal wordt zomaar hier leveren bij Ringo Meerveld. En Meerveld die speelt die bal dan nou even. Ja, maar die wordt er op een hoed zitten. En dan verdient hij echt nog een vrije trap. Ik denk dat er Jocht is. Want die wordt op een hoed zitten. Daar toch een peer. Even zien wat dat dan is. Ik koets ze gauw net.
2: Engwanda
1: is dat natuurlijk. En die trapt hem op een hakken. En dat waard Sjoen toch de skierzochter. En Jereveen krijgt een vrije trap. De richter van de middenlijn. En die wordt aan zijn naam toch Linde. Linde speelt die bal weer om naar Kersten. En zou ik in Jereveen weer even temporiseren. Dat doet Kersten nou ook. Even op een remtraapje. Maar de bal op de voet. Even het tempo uit de wedstrijd hellen. We zitten in minuut 14. Het is 0-0 in stadion de Galgenwaard. Maar op nota zitten we te zien naar een bijzonder leuke openingsfase.
2: Ja, en Jereveen voetbalt goed uit onder die druk van FC Utrecht. Wel, dan ben je wel een goede paas, Jan. Zoals Linde nou net dat. Even mannenvoetbal, want Dani de Wit toch een kopje grutter en misschien wel wat breder. Die wint dat duel. Lange bal. Dit ligt trouwens een oefening van Zekiel. Schietsochter lid trok in. Dan koppert Braude die bal eigenlijk net goed naar voren. Maar dan rekent Engwanda die bal weer net goed. Vesterbroek kan die bal naar binnen houden. Dus maar Jereveen ismieten. Redelijk 4 op de helft van FC Utrecht. Het is dan 24 meter bij de cornervlaggenwaai. Ismieten of Vente combineren met Linde. Ja, dit is toch ook prima de ronde Ruud voetbalje. En als Jen, als ze bij een Gatsi vinden in de verdediging van FC Utrecht. Want die handbalverdediging die zit er eigenlijk wel aardig. Want Nauta, Gatsi had ze wat dat betreft nog net heel volle voen. En goed, aan de andere kant ben ik nog je 15 minuten in de waande. Dat Gatsi komt vanzelfs een keer natuurlijk. Maar nou misschien Willemsen. Bal het 16 meter gebied in. Wordt goed onderhand. Trof Dylan Vente. Wol maar de recht naar de goal daar. Tikje naar achteren. Daar is goed op Braude. En dan trof voetballen. Braude loopt naar binnen. Daar zo maar vast het kom ik in. Maar ja, naar waar dan? Nog maar breed in de as van field naar Willemsen. En die fout het speel naar de linkerkant naar Luca Ooyen. Komt wel een beetje maar een actie naar binnen. Daar. Maar toch ik maar bij waarom naar Maas Willemsen en Saaf Lisse. Het speel eigenlijk weer naar de rechterkant. En nou van overeem onder Sietlien is dit. Is bij de termijn op Braude. En zag je die bal weer? Verrassend. Waarom? Nee, de linkerkant.
1: Maar zo is er wel een omsingeling onder het ontsteen. Om die 16 meter heen van FC Utrecht. Dit is Ooyen. Dus ik zit te zien naar je topoerlist. Dus kunnen beide trainers. Henk Brugge. De man die naar Telstar tagiert. De nieuwe H-trainer. En Robin Veldman. Peinzend langs het veld. Om te zien. Ja, hoe kunnen we toch die morren in het reet en het wiet? Hoe kunnen we dat erheen? Ja, erheen voetballen. Het slag het nou even net. Maar deze paas van Utrecht. Ja, die woen via Steppenhoff eruit komen. Maar Steppenhoff wat prima verdedigd, toch in dit geval Kersten. En zei het Jereveen weer het balbezit. En nou zei ik even zien, dan komen er wat instructies. Ik snap wat u bedoelt. Het is Trenskov, die mat midden binnen daar in de pockets voetballen. En die get gelijk op het zien voetballen. Nou ontzettend rondte. Oh, dit is echt weer pittig, maar het valt al wel wat mooi. De sliding van Eerthuizen der. En waar is het slachtoffer? Op een Oliver Braude. Die heeft nou al een paar keer op een groen line. Maar het is wel zo dat Trenskov die mat hem wat meer bemoeien en wat meer naar het middenveld op een middenveld inzakje litten. Zodat de rondtons zit van Braude om er dan oerhinnen te verlenen. Dat is denk ik wat de Nies Krek bepraat is tussen Robin Veldman en Henk Brugge. Nou eerst balbezit van Zegiel. Zegiel leppelt die bal dan richting Dani de Wit. Wordt prima verdedigd door Zagaritis. Zagaritis wuift het vod. Die zei er is helemaal niks aan de hoorn. Nee, zei het schietsachter van der Laan. Er is wel degelijk wat aan de hoorn. Ik zag ook dat Dani de Wit, ja, die bloot en wel lezen natuurlijk. Maar wat volop belangrijker is, op plaats de Ligt. Daar komt daar zijn die bal te lezen. En dan krijgt FC Utrecht een vrije traap op een meter als, nou ja, wat zal dit wijzen? 24.
2: Ja, en dat zijn wel een specialist natuurlijk. Maar El Karouani vindt het wel 4 bij de goalwaai. Hij zit wel te zeggen van, hey, ik hang een bal. En dat is wel redelijk belangrijk om een vrije trap te nemen. Sterker nog, om te voetballen. Hij heeft voetbal nodig. Nou, die komt dan nou vanuit de dugout waar toch maar bij het field in. En die bal komt daar te lezen op, zoals Arjen nu trekken, ongeveer 24 meter. El Karouani zit erbij. En ik, even Shen, is dat Eerthuizen Vesterloot, denk ik. Vesterloot. Maar ik ga die idee dat, nou, ik kon er eens wat Vesterloot doen. Nee, je staat toch goed de bal heen. De Treijmans Morris zit er. En hij wordt er bij de twarpeel deadline. Dus toch maar net in één keer. Wordt er een heel eenvoudig uitkoppen, trouwens, Jereveen. Dus het grootste gevaar geweken. En Jereveen had werkbal bezit achterin mooi Broude. Die twee even rondspielen op de keeper Klaverboer. Staat de bal naar de linkerkant daarin.
1: Zacharitis nou bij de bal onder voet. Even zwemmen om. Nou, naar Maas Willemsen. Kan Jereveen hier ook onderuit voetballen? Want ja, Utrecht zit bij Treijenman in de 16 meter van Jereveen. En dan toch maar een lange bal van Klaverboer. Ja, die wordt er vrij makkelijk uithellen. In dit geval toch Eerthuizen. En dan is dit nou Kathleen. Oh ja, die shit zit in de regel van Karlsson. Nou, daar mogen we net mopperen. Want het is eigenlijk gevaarlijk uit. Maar ja, hij mikt op de reg van zijn mooi speler. Maar Utrecht bloot wel in balbezit via diezelfde Kathleen. Dat is een handige jongen. Hè, Kathleen. Even wel weer om. Nee, Zegiel zit nou hut op een reg van Ringo Meerveld. Dan karamboleert die bal samen voor de voeten van Trenskov. En dan kan Jereveen er misschien uitkomen. Nou, via Vente. Maar Utrecht had 1, 2, 3, 4, 5, 6 spelers alweer op eigen helte. En dus denkt Jereveen Ekke even temporiseren. Even wel weer om. Nou, op een nij instructies van Robin Veldman. Nou, richting Linde. Linde, ik maar een soort van vraagteken op zijn varhollen. Wat bedoelt mijn trainer? Nee, ik denk dat hij het al heeft bedoeld. Van Jacob Trenskov. Die mag er meer inzakje litten. Meer richting het middenveld. Jereveen had balbezit. Nou, via Kersten naar Linde. En die leppelt hem dan richting Vente. Vente de man. Die twakje treft zeker weer. Jedde dit seizoen in ditzelfde stadion. Maar dit is de bal die net te beginnen. En dus leidt de bal nou onder voet van Vasilis Barkas.
2: 20e minuut van het duel. 0-0 de staan. Jereveen de bettere ploeg. En dan loopt hij wel om te Shen Onnauta. Dit is Ispili op de eigen helft van FC Utrecht op Kathleen, die is rocht boeten. Die maakt dus nog een heel lijn richting de goal. Dat is wel een goede actie in de combinatie met Stepanov. Hoe is de paas daarna heel min. Broude letten hij goed op. Want zeker als hij dat dichtbij om die bal weer uit te nemen. Ja, dit doet Jereveen heel tijd goed. Het winnen van de tweede bal. En ik scherp leeuwen en goed in balbezit leeuwen. En zijn voetbal is eigenlijk heel tijd onder de druk uit van FC Utrecht. En vind ik dat ze voetballend in elk geval de betere ploeg winnen. Het hier wat er allemaal brengt binnen. Is natuurlijk een goal. Pas gaat naar de linkerkant, naar Zacharitis. Op de helte van FC Utrecht. Maar kiest ervoor om bij rond te spelen naar de eigen helte. Met drukke paren tussen Robben Veldman en spelers van Jereveen. Over hoe te stingen in de onval. En het troprekken van die verdediging, die morren van FC Utrecht. Misschien hoe dat nou lukt om de rochterkant. Maar de paas op Tresco, ja, wie een moeilijke bal. Net is een verkeerde bal van Broude. Maar wat risico, dan mag je die bal daar onnemen. En dat slag het Trenskov net. Hij is volgens weer nominair van een van de vier beste spelers van de Eredivisie. Maar dit zich er even wat minder uit. Via hem gaat de bal over de sideline heen. En FC Utrecht mag inschieten.
1: Nou, denk ik net dat hij het wordt.
2: Nee, dat denk ik net.
1: Nee.
2: Zij Bari wordt het.
1: Dat denk ik. Van PSV. In elk geval een ingooi nood voor FC Utrecht. Roch El Karouani liet hem eventjes vallen op Zegiel. En dan een lange bal richting Dani de Wit. Maar waar pakt dan de opvallende bal? Dat is Engwanda, de Belg. Engwanda, nou aan de linkerkant van het field. Even breed. Nou, Zegiel. Maar risico. Ja, daar zit Luca Ooyen tussen. Dat is prima dingen. Vester Loent, die heeft het balverlies. Dit is Luca Ooyen. Komt er een facet? Ja, er komt een facet. Of voor de bal? Nee, want hij komt net bij Meerveld. En hij komt echt net bij Linde. Maar bij een gelokje komt hij wel voor de voeten van Maas Willemsen. En zij hoort Jereveen het balbezit. Nou dan, via Van Overheem. De controleur, de dirigent, die jouwt die bal aan Broude. En dan een facet. Oh, oh, oh, oh. De kopbal is dit van Jacob Trenskov. En op een nij een prima katachtige redding van Barkas. Maar dit is de tweede keer dat Jereveen echt heel gevaarlijk wordt. Eerst twee keer via Trenskov. Eerst al Trenskov bij het schot in minuut 10. En nu in minuut 22. Ja, ben ze echt heel erg gevaarlijk, hier. En is Trenskov heel, heel dicht bij de openingstreffer. Wat doe je op Jood? Is een corner. De derde corner van Jereveen. En die komt op een nij van de rechtervoet van Luca Ooyen. Van de linkerkant dus. Naar binnen te draaien. Komt, ja, dan krijgt Evesien. Maar hij krijgt er een enorme trio. Dat is Vente, maar het mooie Lutrogien. Dit is Kathleen. Kathleen had Jacob Trenskov bij hem staan. Nee, nog altijd Kathleen. Even naar Vesterloed en die rost die bal naar voren daar. Maar die wordt dan krijgen toch Dylan Vente. Maar ja, dit zijn echt serieuze mogelijkheden van Jereveen. Tuurlijk, Utrecht wie een keer gevaarlijk bij het schot van Jesper Karlsson. Maar Jereveen, twee keer heel dicht bij de openingstreffer. En de man die er haast verantwoordelijk voor wie, die de topclubtopscoorder, Jacob Trenskov. Maar twee keer voelde hij dus Barkas op zijn paard.
2: Maar nog 0-0 de staan. En de bal gaat Roen achterin bij FC Utrecht. Die toch, ik wil. Ja, misschien wel wat verrast binnen over het feit dat ze toch geregeld ronddrukt worden op eigen helden hier in eigen stadion. Binnen 2-0 een hele goede riege. Als je zocht naar de ranglijst van de laatste 10 wedstrijden bij Gliksins op het tweede plak, gaan we echt een inhaalrace maken. Vooral de 12 seizoenshelden. Had Ron Jansen toch weer aardig goed voor mekaar. Ik wil mooi weer lekker aankopen. Hè, want ja, Jens Stepperoff, Hellekinne, Dani de Wit. Ja, ze met een man bijkamen. We toch de ploeg wel wat sterker worden is. Ik in de breedte. En dan kun je wel zien dat het wat meer yield had natuurlijk, die ploeg. Die er nou ook even rechtstreeks hoor dat in de opbouw. Maar Mike van der Hoorn kon al in dat vakje een beetje mis. Nou zet Vente goed druk op Barkas. Naar de Steve naar de linkerkant. Met die bal naar voren te spelen. Ja, dan is het wel weer balbezit van Jervin. Dan rost ja, Kersten die bal eigenlijk vatten die keer naar voren. In de hoop dat hij nog een speler van Jervin is die is hoor. Want het wierp vrij blien. Maar ja, die stierde dus net. Dus komt de bal in de vatten van Barkas, de keeper van Utrecht. Die de bal intussen al weer in beweging gebracht had. Combinatie is op het middenveld. En Henk Banda speelt de bal naar de linkerkant. Daar is het nou Dani de... Nee, het is...
1: Karlsson.
2: Karlsson daar natuurlijk onder de linkerkant. Hier kan weer balverlies. Het zit nog net lekker in de wedstrijd, eerlijk zijn. Dit is een bal op Meerveld van Veroverheem. Het is wel tussen 12 man van FC Utrecht in. Wat te moeilijke bal van Meerveld. Mike van der Hoorn lost dat ik gewoon wel keurig op.
1: Ja, zeker. Ik heb ook nog een beetje help van Eerthuizen. En Eerthuizen speelt die bal dan naar Barkas. En inderdaad is dat gevaar geweken. Aan de andere kant, ja, Utrecht had wel, toch wel redelijk wat vertrouwen. Want ze witte ek alle keren dat SC Jerv in de tjestander die in de play-offs. Ben ik geen enkele keer uitkeken, toch Jerv in. Sterker nog, van alle wedstrijden, en dat wie in de Soys, had ze maar één keer verlen. En dat wie in 2008, fjouwer treien woen Jerv in. Winnende goal, een Denzel Dumfries.
2: Oeh,
1: die scoorde de fjouwer treien. Maar uiteindelijk wie dat net genoeg. En die FC Utrecht in dat jaar, in 2008, troch. En waar Jerv in uitskekelen. Maar nou is het toch wel een heel oorbeeld. Want ik vind Jerv in echt zeker net minder. Zeker net. Ze spelen je leuk. Ze spelen je fris en fruitig. Maar ja, even oppassen. Want dit is Kathleen. Kathleen met een facet. Ja, gelukkig. Daar zit hij dan toch weer. De man. Ja, toch ik wel een van de revelaties. Misschien wel dit seizoen bij SC Jerv in. Maas Willemsen. Kaam Oer van de Graafschap. Een club uit de KKD. En let hem toch zien. Nou, al maandenlang tot een zeer gewaardeerde kracht. Nou, nog een keer de facet. Stepanov, prima facet wie dat trouwens van Westerloot. De Deense vleugelverdediger. Bal ploft op de Oekraïner. Maar Stepanov kent die bal net de goede richting, Marjan. Gelukkig maar, en zo verdwijnt die bal heeg over de goal innen van Bernd Klaverboer. En zo hebben wij 24 minuten voetballen in stadion de Galgenwaard. En is het nog altijd 0-0.
2: Ja, dat die Stepanov, die hebben we nog net zo volle neemt denk ik in deze wedstrijd. De man mooi reg, nummer 18. Hij is 18 jaar oud. Hij komt uit Oekraïne, hij is hier van Bayer Leverkusen. Zo je vond hier, ik ben een seizoenspilie. Het is volgens mij wel een goede spits. Maar dat we hem nog net al te volle schoen hebben, jouwt wel wat on. Nou, die andere spits aan de kant van Jervin Vente, die de bal net goed bij Luca Ooyen brengt. Daar kan Ooyen lang net bij. Eigenlijk gewoon kansloos balverlies van Jervin. Bal gaat door de cycline in. Hè. En dus had FC Utrecht balbezit. Maar nog ik wel een iets betere fase van FC Utrecht. Die nou, ik zorg dat er wat rond te luidt aan de linkerkant. Daar komt die paas goed aan bij El Karouani. Die kan ik flink wat meters pakken. Nou, vol even opletten. Jervin, scherp leeuwen, energie erin houden. Bal aan de linkerkant bij Karlsson. Die is in duel. Mooi, Oliver Brouwde. Brouwde, die is vrienden weekend heel goed in gods. En houdt hij een kwaltje in Utrecht. Dit is een schot van Sinkiel van Hilvier. Oh, kid. Een heel beter kunnen jonker de goal. Klaverboer ziet er dichtbij. Utrecht net om de pas te komen. Maar hij kreeg hem wel de rondtouw. Utrecht van Assam, waar Leverzinse 22 meter. Hutskot, hij kent dat ik wel, CQL. Ik denk dat hij een van de betere voetballers is aan de kant van FC Utrecht. Maar we kennen ik opgelucht adem, Helly, want de bal gong jonken.
1: Ja, maar ja, wat scheelt het, jongens? Wat scheelt het? Het scheelt echt net zo volle. Echt een belangrijk, heel goed schot van de middenvelder van FC Utrecht. Nou, lange bal van Klaverboer. Komt de tweede bal dan toch weer bij Jervin. Via Linde. Linde, nou, naar Trenskov. Trenskov, Ipet. Naar Zagaritis, naar de linkerkant. Steekt nou de middellijn oer. Dan nou in combinatie met Luca Ooyen. Gaat hij naar Linde. Linde, naar Meerveld. Meerveld, even weer om naar Kersten. En dan is alles in elke knieën van FC Utrecht. Alweer steeds maar heel wat de eigen helden. Onvoorstelbaar hoe vier uit de ploeg van Ron Jans. Waarom drongen we het terug SC Jerv in? Het lijkt het wel een omsingeling van de ploeg van Robin Veldman. Daar om FC Utrecht in. Maar ja, vind dan maar eens een gotje. Vind dan maar eens een gotje. Ja, no misschien. Komt die bal dan toch nog bij Vente. Vente wacht even op Zagaritis. Op de punt van de 16 meter komt er een vastzet. Nee, wat er toch net Schoon. Maar even wel waarom. Naar Van Overheem. Kappen draaien omdat Steppenhoff erom komt. Nog altijd Van Overheem. Geen enkel probleem. Speelt die bal naar Zakarietis. Zakarietis naar Ooyen. En die verliest dan het duel van Engwanda. En nou moet je erom denken. Want nou, in de omskakeling. Want dan ben ze gevaarlijk. Natuurlijk, alles en elke hier van Jereveen zit dan op de helte van FC Utrecht. Maar nee, het wordt te lang. 1, 2, 3 of jou 4, zij zoon. En nou is alles dan weer waarom van Jereveen op de eigen helte. Genoeg meesken achter de bal. Gevaar is alweer fort.
2: Ja, Steppenhoff kiezen van het paas weer waarom. En jij publiek een beetje zagrijnig geweest. Een beetje fluiten. Dat mag je natuurlijk hebben als je in de galgenwaad spelie. Dat Sagoeders vol zit hier. Lekker zweertje ik. En we zullen op Jereveen of FC Utrecht haar plaatsje kind van de finale van Europees voetbal voor een plak in de Conference League in de tweede voorronde om correct te wijzen. Je mag er dan van de Dukiet. Ik dacht drie voorronden overleven vanuit je in de groepsfase komen. Utrecht, Vieter Rondon, lekker kant. Maar El Karwadi, die had een goede vastzet. Als hij vastzet, wordt goed blokt. Geet die bal weer naar achteren naar Eerthuizen. Die trouwt die bal, liekert het wat blien naar voren daar. Maar het is een goede paas op Kelson. Kelson jaagt die bal voor op Steppenhoff. Die dan een ja, soort van steende draai-omhaalachtig iets. Die bal Rochting de Tvare Peel brengt. Het wie best aardig bedoeld, maar ik denk dat hij hem gewoon onnemen voor. En dat hij uiteindelijk van zijn voeter sprong en toch nog Rochting de goal ging. Dat ging hij net. Ja, dat ging hij wel. Maar ging ik, dat is een dikke meter, denk ik, Jonken de goal. En dat wie wel een bewuste paas, denk ik, die paas op Karlsson. En die een goed baltje.
1: Zeker, zeker.
2: En daar noteren we toch wel weer de mogelijkheid voor FC Utrecht dat de laatste minuten iets beter begint te voetballen.
1: Ja, eerst dat schot van Zegiel. En nou deze poging terug de wannabe Erling Haaland. Nou, een lange bal richting Vente. Verliest het kopduel van Eerthuizen. Dat is geen schande, die is een kopgrutter. En Eerthuizen kan ik nog uitverdedigen richting Haaland. Terug richting Haaland. Richting Steppenhoff. Ja, en die krijgt er maar een glokje. Heet nog mooi. Steppenhoff speelt die bal knap. Richting Katlin. Katlin, nou, de punt van de 16 meter onder de rechterkant. Katlin. En dan hellet hij in één keer. Hellet hij uit in de kwarte hoeken. En wordt die bal nog voor Jochting verloren. Terug Zagaritis. En noteren wij toch per een corner van FC Utrecht. De tweede corner van FC Utrecht in deze wedstrijd. En we houden een jelloeren op de klok. En natuurlijk komt ook deze standaard situatie weer van de voet van de Marokkaans international Soufiane El Karouani. Een corner vanuit de rechterkant. Nou, dan is het gevaarlijk. Mijn standaard situaties naar binnen te draaien. Want vanuit de rechterkant met de linkervoet. Dan moet je even optinken. Dan moet je nou oppassen. Alarmfase 1 van Bernd Klaverboer en Kornuiten. Komt die vastzet? Ik kinderkop willen? Ja, nee, ja. Kimbo, uitwerken willen misschien toch Ooyen? Omspiel het? Oh, heel knap. Op de achterlijn Ooyen. Omspiel het die dan Soufiane El Karouani. Maar die knopt hem knap weer om. En die poort vervolgens Ooyen. En dan is dit Katlin. Katlin, nou met Dani de Wit. En Dani de Wit, nou ja, natuurlijk maakt het hier een oetreding ten opzichte van Luca Ooyen. Hij is er absoluut net maar eens. Maar het is wel degelijk een oetreding van de middenvelder van FC Utrecht. Daar wordt ik voor fluiten. Toch de schiersochter. En dus gewoon een vrije trap van SC Jereveen in minuut 31. Maar die tussenstand van 0-0.
2: Werroulis onder ziek komt. Maar Jacob Trensko, in dit geval maar de toekomstig trainer van Telstar, Henk Brugge dus. Werd het gewaarmaakt van hoe die steenmaat daar. Hij zit van meer in de punt en op het zien dan echt aan de rechterkant. Dat doet hij wel vaker natuurlijk. Maar het vond me op dat De La Vente geregeld op de rechtsboetenpositie te lanen komt. Dat zo nou ik wil weer kennen, want er komt een lange bal. Daar is Eerthuizen hier erbij. En toen die bal naar ik vond ja, een soort van risicoloos door de zitlijn in. Hè. Maar zijn windje vindt natuurlijk wel mooi wat meters. En kind het opstaan 20 meter van de cornervlagen bij aan de rechterkant van het veld ismieten. Maar Oliver Brouwde. Marcus Linde daarbij in de buurt. Maar de regenata nog altijd De La Vente die naar de goal daar rint. Waarbij ik het idee krijg dat hij. Nee, we toch kwartjoen op Linde. Linde maakt dan eigenlijk de paas voor wel weer om, Jan, denk ik, op Kersten. En dan hier via de linkerkant zal de bedoeling wijzen. Met een beetje joen achter de man, achter Sam Kersten. En dit is Linde. 32e minuut van het duel. 0-0 nog altijd te staan. Goede beginfase van Jereveen. Nog altijd wel wat de betere ploeg. Maar FC Utrecht komt heel tiet beter in de wedstrijd. Daar hadden nou ook wel aardige mogelijkheden hoor intussen. Dit is toch altijd wel balbezit van Jereveen. Staar gewoon, kroept het een beetje wat meer richting het 16 meter gebied. Linde versnelt nog even. Zo goed, die kinderen. Zo goed, die kinderen. Maar wel aan een stekbal, Jan. Op Trensko, die komt met on. En ja, dan met Tinker om die counter van FC Utrecht al wel. Want sinds dat Jereveen dat ik wil weer gauw. Mooi soortman achter de bal is.
1: Ja, dat is echt een beetje de les. Ik ben juist bij het parse moment in het Abel Enstra stadion om interviews te doen. Maar de trainer, Robin Veldman en ik, praat ik even mooi onder oren Sam Kersten. En die zei dat echt van, daar moeten we echt om denken. We moeten net in de val rinnen van FC Utrecht. Want ja, die staan erom bekend. Dan litten ze haar wat die zakje. Maar ze houden nogal wat snel iets. Mooie Biegeliks en Karlsson, maar ook Johan Katlin. En wat te denken van Alarcón, die Spanjaard. Die dek op het listje stier van SC Heerenveen. Van technisch manager Johan Hansma. Maar uiteindelijk had de Spanjaard Keersen. Hij had Hiert van FC Porto. Maar hij is nu Hielendal, oernaam toch Utrecht van de Portugezen. Maar het is wel degelijk een hele rappe jongen. Maar is net fit genoeg om te starten. Maar zit wel op de bank. Maar goed, ze hebben dus een heel soort snelheid. En dus word je net in die valtraapje. Even Sjen, een ingooi. Een ingooi van Heerenveen. Aan de onderkant van het veld. Rechtsback, Oliver Brouwer, kwad, richting Lindeek. Let die bal weer waarom. Lange bal, richting Vente. Ja, die is konslees natuurlijk. Want die speelt heel die tetje door die Eerthuizen. Nou ja, die is 2,20 meter. Ja, dit is echt weer een rare bal van die keeper.
2: Dat was een keer al.
1: Ja, Barkas. Die heeft dan alle rondte en alle tijd om die bal gewoon aan te nemen en naar de goede kleur te spelen. Maar dat slag het de Griek net. En nou levert hij ook weer in. Zet hij die bal oer de sideline. Mooi Heerenveen ingooien. Hazin tussen die. En is het balbezit van Marcus Linde.
2: Ja, wel Kolderiek. Want hij zit dus al voor de tweede keer gewoon keihut in het zesde. Of een Maisander. Of een ploegenoot op. Dat er die bal oer de sidekant gaat. Dat ken ik heel hoog aan herinneren. Wat dat betreft heeft hij nog een beetje geluk mee. Heerenveen is weer aan het combineren onder de druk van onder oren Steppen of mij. Die eigenlijk dan achter een shot en denkt. Hey, ik ben de enige die onder druk zetten is. Dus paas nou naar de rechterkant van Linde. Dan weer op Trensko. Loopt naar binnen ta. Maar dan weer een paas naar achteren ta. En dan op Kersten. En in de middencirkel is het nou Willemsen. Die speelt het in op... dit is Brouwer is het. Oh ja, die verwacht hij net zo gauw. De Rosbeck die even in de middencirkel zit. Brouwer speelt het naar Willemsen. Willemsen dan weer naar Kersten. Zo zet je Utrecht wel heel iets meer hege druk richting die opbouw van Heerenveen. Maar er zit een beetje een schaakpatje ontwunnen zo nou en dan. Zie je dat er wat beweging komt voorin. Dan komt de crossbal naar Trensko. Die kopt hem naar voren daar. Naar Vente. Maar die had het moeilijk. Maar die twee Gutterman, vooral Eerthuizen en Jonkerum. Is het balverlies van Trensko. Is dit een goede bal van Katlin Oer Zagaritis Hinne. En jouwt hij de bal vervolgens net goed breed op Vesterloed. En is het alweer balbezit voor Heerenveen. Dus ik heb een beetje een slordige fase.
1: Ja, en Heerenveen had dus moeite. Had je Utrecht een heel bot isakje lid. Omdat, ja, ze hadden net echt een balvaste spits. En dus zou het in mijn optiek heel logisch wezen om Lasse Nouros aan zijn in te brengen voor Dylan Vente. Maar goed, waar weet gebeurt dat nog? Dit is Sam Kersten breed. Nee. Willemsen, die ziet het dan gliek naar Joris van Overheem. Die mag het dan betinken. Had van Engwanda op in de reg. Maar dat is even weer waarom. Maar Heerenveen houdt balbezit. Nou dan, via Kersten in de rechterkant is het Oliver Brouwer. Brouwer, waar is de rondte? Want er zijn een soort spelers van... ja, dit komt Heerenveen aardig uit. Want een soort spelers van Utrecht die binnen onder druk zetten. Maar Heerenveen die... Ja, die speelt er knap onderuit. En dan lezen er natuurlijk mogelijkheden. Maar dit is een paas wie net te berinnen van Luca Ooyen. En dan heb ik het gebaar vandaag.

0: Kathleen Dano naar El Karouani. Even aan de rechterkant. Wederom naar Kathleen, de Fransman. Nog altijd op de punt van de 16 meter. Drom tinken. Dit is Carlson. Die wipt die bal eerst omheen. Rost die bal dan richting Bernd Klavenboer. Wordt die bal nog van richting verloren. En bij de tweede peels, die nog Dani de Wit. En die kent die bal. Ja, die hoedt er maar in om te rennen. Ja, het ziet er toch heel erg gevaarlijk uit. Maar uiteindelijk wordt die bal nog van richting verloren. En daarom noteren wij op een nij een corner van FC Utrecht. En die komt aanstaande van de voet.
1: Van El Karouani, die haast alle corners neemt aan de kant van FC Utrecht. Grote kans dat ik zie laatste wedstrijd is van FC Utrecht. Of komen de snijden natuurlijk nog in de finale van de play-off tegen Ajax. Want er zijn aardig wat clubs die interesse hebben voor de mogelijke WK-ganger El Karouani. Zo'n man voor Utrecht natuurlijk in het 16 meter gebied. Komt die bal met die komt Ross Steppenhoff, maar net gevaarlijke nog. Gaat oer de achterlijn heen. Maas Willemsen kan hem zelfs nog even geen litten. Komt in drie ging bij on te pas. Is het een utraap van Jereveen. Maar Klaverboer die toch die bal vrij gauw wil weer utrapen. Nee, Willemsen. Dan wat Willemsen wel even het gotje vinden. Mooie 1-2 met Zakaritis. Doepel 1-2 achter de standbij langs mijn Meerveld. Dan geeft Maas Willemsen een hakje dwan. Nou wordt het iets te volle, denk ik. Zit overheen, voor overheen Jereloen. Tussen nee, want Kathleen is er dan haast van terug. Maar gelukkig rint Marcus Linde dat got goed dicht. Maar het is even krek wat te frivol wat Jereveen Shell leert. Ja, ze bezieken het. Ik snap het, ik wil. Maar het is krek wat te makkelijk. Het heeft er nog krijgt Utrecht nou dan ik wil wat meer grip op de wedstrijd. En is er nou, dat is wat bijzonder om te zien, Carlson en El Karouani, maar die Olisse over hoe die corner te nemen, denk ik dat het daar ook gaat. Zonder dat er geen overwijds nog op stap schillen. Carlson gaat steen op de 16 meter gebiedlijn en die rent nou dan richting de tweede peel. Nou, misschien dat El Karouani die Carlson dan op een of andere manier opziekt. Het is al werd de stapvolste corner, vierde nevens mij van de selectie van FC Utrecht. Komt die bal inderdaad richting de tweede peel. Wordt inkomt Rochmijk van de Hoorn. Dan is het maar goed dat Maas Willemsen daar bij de eerste peel zit. En de minuut goal koppert. Als die Bernd Klaverboer daar ik nog bij. En zo noteren we de vijfde corner. Maar dit keer onhoren kans.
0: Ja, let op jongens. Die van der Hoorn, dat is de beste kopper. Maar waar met een verdediger? Dat is Oliver Brouwde. En dan zetten ze een blok. En dan koer die van der Hoorn dus toch nog bij die bal komen. En daar moet je echt om denken. Ik vind sowieso wel een opmerkelijke keuze om de Lietzenoor.
1: Het is een goede kopper, zoals Veldman.
0: Nou ja, okay, maar ja, hij moet in elk geval Savisa al 40 centimeter heen springen als Van der Hoorn. Nou, op een ei, die corner van de linkerkant. Nou dan, nee, die komt net bij Van der Hoorn. Wel bij Eerthuizen, maar dat wordt in eerste instantie prima uitverdedigd door Jereveen. En dus is het nou Engwanda op de eigen helft. En die speelt die bal dan hield of even om naar zijn eigen doelman. En dus, ja, gaan we alweer staan gewoon op naar het skoft. Maar die tussenstand van 0-0. Het is een echte wedstrijd. Een wedstrijd waarvan je witte het dit ergens om. Het is de hele finale van de play-offs van Europees voetbal. En dat is aan alles te vernemen. Is dit boetespul? Gaat die vlag omheen? Ja, de vlag gaat omheen. Want het is hier wel degelijk boetespul. Daar aan de linkerkant van Stepanov. En dat, wat, dat signaal wat ik oernaam. Troch de skiesochter. En ja, ik zal, ach ja, daarom ik net. Ik zal de namen van de assistent skiesochter even nemen. Dit wie Michael Ossewijer. Vergeet die naam verder. Maar dat wie de man die de vlag omheen stuts. En dat signaal waar dus oernaam. Troch de skiesochter van der Laan. En daarom had Jereveen nou het balbezit via Marcus Linde.
1: Ja, zijn we nu aan 20, 24 minuten. Dat shot er goed uit voor Jereveen. Ze ben ik de pettere ploeg. Ben ik geneigd op de season dat we intussen concluderen kunnen dat het aardig onder convergen is. Dit is even een slordig momentje van FC Utrecht. Misschien dat Jereveen daarvan profiteert. Ik ken alle wol. De Reed Wieten alweer machtig om het 16 meter gebied in de steen. Maar Joris van Overheem had balbezit. Intussen al hier weer op de helft. Behalve Bernd Klaverboer van FC Utrecht. Natuurlijk niet. Het is nog altijd 0-0. We zitten in de 40ste minuut van het duel. Zakaritis naar de linkerkant waar Ringo Meerveld zit. Tikje naar achter de taal. Naar Maas Willemsen. Die de bal niet schrijft. Dus van Lina Helle. Masin Holle. En dit is Meerveld. Ja, die had een goede dribbel. Maar die maakt natuurlijk die dribbelpositie zet als hij wat dichter bij de goal is. Daar rint hij nou ook wat meer naar ta. Combinatie met Van Overheem die werd rompzakken is. Ja, dan een goede paas op Linde. Tussen de linie zien. De keer het trendskonde erachter komt. Kan ik wat een uithalen, joh? Nee, dat doet hij net. Je had hem op Meerveld. Die had Foto Peerman om hinnen. Maar dan dribbel je. Shen had er in een jip kit. Hij krijgt de bal op de Trensko. Trensko laat hem bij de tweede peel. Delbert eruit komt. In, ja, die trapen toch Zakaritis daarnaar. Dat hij die nevens mij beter net wank in. Want als hij hem daar waar hij erin zit, dan mag je toch wel over hele bepaalde kwaliteiten beschikken. En ik vind hem goed. Ik vind hem degelijk. Hij komt lekker op aan de linkerkant. Maar zo goed vind ik hem ik weer net. En dan zit die bal en ik kansloos over en naast. En komt er niet tussen een blessurebehandeling aan de kant van FC Utrecht.

0: Ja, dat is dan Glikek weer reden om Robin Veldman om even te praten. Mooi, de regisseur op het middenveld, dat is Joris van Overheem. De strateeg, de man die het alle lijnen nu zetten mat. Dat is een mooi moment. En ik een groepje, ik daar op de middenlijn, in de middenlijn. Is het nou ik Evesien, wat er al hier bij staan. Dat is Zagaritis en ik Willemsen praat even met Linde. En zij zijn er alle jongens die bekoren opziekje. Hier is trouwens de blessure, dat is van Engwanda.
1: Ja,
0: en ik ben benijd hoe dat, ja, zult dat er net goed uit?
1: Nou, nee? Ik denk dat hij het zien Lisk is, zien Lies. Want hij stapte, kijk wat de vier vooruit als ik het in de verhelling niet krijg. Joh, ik zou nou ik naar de bank, waar wel wat beweging is. En de blessurebehandeling duurt ik lang. Dus dan kunnen we misschien wel heel stadig gewoon concluderen dat er een wissel aan zit te komen.
0: Ja, dan liep het vol op. Wat het dan, ja, ik zocht nog geen meesken die het nou uit de, die ben alweer aan het warm rennen. En is het dan misschien Horemans die het, als in de ploeg komt? Dat is vallend. Want Horemans is natuurlijk een Riochsbek. Maar die heeft nou Oerlis met Ron Jans. Nee, Horemans die werd er nou op oorstuurd om een orenspieler op te hellen. En even zien wat dat dan is.
1: Ik zou zeggen Bosdogan liep het niet het logischste. Want ik zocht je recht noemen je wij net. En ik maak het aan dat ik hem net herken. Dat hebben ze mij ook net.
0: Nee, nou in elk geval wat wel duidelijk is. En Wanda kind net verder. En nou ben de rek spielers van Jereveen. Die nemen al hier even wat te drinken. Die krijgen wat drinken, tasmieten van de fysio's en de verzorgers van SC Jereveen. En dus werd er weer praat. Er wordt natuurlijk praat met Robin Veldman en Marcus Linde. En ik Zagaritis, die praat even mooi. De keeperstrainer Agil Etemani, de man die het altijd verantwoordelijk is voor de standaard situaties bij corners. En dus, ja, het gaat helemaal net raar, jongens. Het gaat echt heel net raar. Aan de andere kant, wat je wel zegt, ja, doosheid van het, de slotfase. Het is redelijk liekwerdig. In het begin van Jereveen beter. En nu is het wat liekwerdig. De slotfase is Utrecht natuurlijk wel beter worden. Ja. Maar Scott van Zegiel, Stepanov uit te draaien. Carlson een keer uit te draaien. Een kopbal van der Hoorn. Nee, de slotfase is wel degelijk voor de thuisploeg. Ja. Oh, zelfs die Engwanda maakt met de branca van het veld, jongens.
1: Ja.
0: Ja, dat is sneu.
1: Sneubak.
0: Dat is verdrietelijk. Dat is, dat willen we natuurlijk net.
1: Maar, jongen van de club.
0: De Belgische middenvelder Kinnet Vierder. En zien vervanger. Ja, weten we dat intussen, Roelof? Weet
1: nee,
0: wel wat het vervanger is. Nee, het viert al hier plakt. Oh, er komt nog een oren.
1: Ja, dat is wel bijzonder. Hey, Rob, nou, ik nog, dat is volgens mij wel Horemans naar het aan. Maar dat zal, neem ik onderaan ergens oorzoek in. Geen idee, maar...
0: Het applaus komt in elk geval van de tribunes van Engwanda. Ja, de hand van het gezicht. Dat is natuurlijk altijd een sneu gezicht dat de speler zelf van het veld oordroegen wordt. En nou weten we dan eindelijk, oh, jongens. Oh. Oh nee, toch net. Ja, de vierde man. Witten ze nou eindelijk
1: nee,
0: het doen?
1: Nee, hij had het wisselen. Want ik zag, dat is volgens mij de elftal leader, denk ik. Die had al een briefje inleveren bij onderzijdkant. En nu komt hij bij mijn nijbriefje. En de vier officials die op het punt om het boot omheen te dwan. Om te vertellen wat er dan in het veld komt. Maar ze hebben het volgens mij op het laatste moment wijzigen.
0: Maar het is helemaal net duidelijk wat er nou gebeurt bij FC Utrecht. Ze hier natuurlijk echt net op rekken. Dat is echt logisch natuurlijk. Ja, er binnen verskaten jongens. Ja, Horemans komt er toch
1: ja,
0: in.
1: Ja,
0: het is toch...
1: Maar het is echt net de bedoeling, want die met oorzien zijn shirt uit.
0: Siebe Horemans, hij komt in de ploeg. En hij is dus de vervanger van Engwanda. En dan denk ik dat Vesterloen naar het middenveld dat je het. Dat zou logisch wezen. Ja, Vesterloen, die wat er nou ik melden bij Ron Jans. Die krijgt nou instructies. Even zien. Ja, ik denk dat hij nou de Jern krijgt. Dus, de Deen. Dat hij hem nou wat meer. Of toch net. Hij maakt steenblauwen. En dan toch Horemans in eerste instantie. Dan op het plak van Engwanda. Nou ja, goed. We binden eruit. En dat is heel fraai. En dat is mooi. En we hebben nog officieel 15 talenten in.
1: Ik tel er zeker 12 minuten blessuretijd nog mee op. Misschien vol traaien aast. Dat zal de vierde official nou. Ik kom heen. Dwan op zijn boot. Dat kan hij nou vol gewoon dwan zonder dat er nog iemand is die hem corrigeren gaat. En dan ben je in die 3 minuten blessuretijd. En die gaat nou in. En staan we een duel op het middenveld waarbij skiesjochter Yannick van der Laan. Prima fluiten tot nou dat trouwens. Shot dat Jereveen een vrije trap krijgt mat. Dan is het voor Overheem die bal misschien gauw nemen wil. Maar het toch hoorlid om Sam Kersten. Jon Nauta die stippen of toch wel aardig in de boezen had. Nou wacht het maar het nemen van die vrije trap. Toch naar achteren daar. Ja, uiteindelijk toch naar achteren daar. Naar de laatste man Klaverboer. Waar Willemsen man Jonkerstier. Willemsen dribbelt dan in. Zie ik het onder de linker rochterkant. De romte daar bij Brouwde. Die ik weer naar achteren daar. Ja, het is gewoon moeilijk voetballen op hier voor een manier. In FC Utrecht. Want Jereveen had wel meer de bal. Liek het ik beter om de bal te wijzen naar FC Utrecht. Maar om nou te zien dat ze daaruit een heel soort kansen creëren. En nou is de druk ik heeg. En dan is het snel dan toch ook wel een beetje in pilletjes knijpen. Dus de paas naar de zijkant, of naar de achterkant daar op Kersten is ik net geweldig. Die toch maar blind die bal dan naar voren te trapen. Maar die wordt opvangen door Mike van der Hoorn.
0: Ja, en samen met Jereveen weer achter die bal. Ja, ik zou ze echt Jereveen het verlet van een balvaste spits. Ik zou Lasse Noeros aan ze in de tweede helft inbrengen. Ik ben benieuwd dat Robin Veldman dat ik van zeel. Dit is dan Vesterlund. Vesterlund naar Horemans, waar de eerste keer die nou toch een beetje centraal achterin spieling zit. En die stuurt nou notabene Vesterlund naar voren daar. En dan speelt het Horemans nou toch weer gewoon op zijn vertrouwde rechtsbackpositie. Nou goed, ze moeten het een orenminuut vol horen. Nou een lange bal richting Vesterlund. Komt bij Stepanov. Stepanov, nee, Dani de Wit. Wordt het nog eens een keer gevaarlijk op een einde Vesterlund. Komt er een vastzet van Vesterlund. Bal had toch achterwest, hoe ik zei. Bal had toch achterwest. Nee, komt toch nog een voorzet. En die werd echt naar voren te sketten. En uiteindelijk is die bal dan noist. En die vlagen van die assistent scheidsrechter, ja, die bloot naar onderen daar. En wat beslist hij nou? Een corner of net? Ja, het ligt er toch los aan.
1: Ja, die heb je verhoring. Want de assistent komt ik net op een lijn.
0: Nee, dus de zesde corner op nota van FC Utrecht. Drie corners in de eerste helft van SC Heerenveen. Nou, dit wordt de allerlaatste mogelijk niet. Want we zitten dus in de laatste minuut van de blessuretijd. En die bal die komt nou aan van de rechterkant. Van de voet van Marokkaans international Soufiane El Karouani. Nou, even opletten jongens. Mike van der Hoorn op een nij het duel met Oliver Brouwde. Mike van der Hoorn, de beste kopper. Daar is hij weer met een blokzet. Ja, dan gaat Oliver Brouwde gaat weer lezen. En het gebeurt Olly van de egen van Yannick van der Laan. En van der Laan die zei van ja, ik ken er eigenlijk echt helemaal niks van. Want Dani de Wit is lelijk. En Mike van der Hoorn die begreep er helemaal niet van. Wat het volle belangrijker is. Hier de Veen krijgt gewoon een vrije trap in de eigen 16 meter.
1: Ja, Robert Veldman die trapt die bal even naar de keeper daar. En denkt, ik zit nou toch in de buurt van die assistent scheidsrechter. En maak het toch een paar opmerkingen naar die assistent scheidsrechter. Dan had hij maar te krijgen dat die bal uiteindelijk over de achterlijn ging. Via de hoorn van Stepanov. Nogal opzichtig ik, als ik de verdeling zou krijgen niet, joh. Dus wie het absoluut geen corner. Maar een vrije trap, want onvallend hands is altijd hands. Dus hier scheidsrechter van de Laan fluitje, maar van een vrije trap van Jereveen. Ja, door zijn laatste kans, maar misschien komt FC Utrecht toch nog een keer. Dus de trein moet in de blessuretijd er al op zitten. Maar het is onder de rechterkant balbezit van FC Utrecht. Maar Karlsson, maar die wordt vakkundig van de bal al zetten. En dan denk ik, ja, daar is hij al. Het fluitsignaal van de scheidsrechter Yannick van der Laan van de eerste 44 minuten. Ja, mijn conclusie wie eigenlijk, Arjen, de eerste deel weer van Jereveen. Het tweede deel weer van FC Utrecht. En daarmee redelijk leek op in de eerste helft.
0: Nou ja, wat we van tevoren denk ik wel van wat een beetje voorspeld hier, wat we verzuin hier. Het is echt 50-50. De wedstrijd begint nou echt. Het dit nou worden de prijzen verdeeld. Maar het onderin bekoor net een heel soort. En ja, het is toch een peer moment. Maar nogmaals, ik zou zeggen, Lasse Noeros die mat nou inbrachten.
1: Wij zullen het zien in de tweede helft over Robin Veldman nog een hotline had met Arjen de Boer. En we zullen horen het hier naar de beginfase van de tweede helft. De rest dan bij Utrecht. Jereveen is 0-0. Onza.
2: Live bij Omroep Friesland.
3: Sportclub Jereveen.
2: 92.2 FM.
3: Dit is Omroep Friesland Sport.

0: reis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 1290.2 FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
2: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
1: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: FC Utrecht komt op een 1-0 vastsprong. We willen maar trek begroen door de tweede helft. En het is die verrekte spits Stepanov die de brie trapt. En we kunnen concluderen dat het net goed werk is van Bernd Klaver, de keeper. Die nu zijn goal komt. Ibossi komt, maar een ploeggenoot. De bal komt op de groen. Werd van de foto van Stepanov die daarvoor het duel eigenlijk verlengde hier. En ja, die prikt hem hier in zijn goed als lege goal. En zo hebben we, nou wat wie het, 30, 40 seconden onderwijs in de tweede helft. En zo maakt het deze Stepanov de 1-0 van Sportclub Heerenveen. Dat is nog eens min beginnen onder het helden.
1: Ja, who needs Haaland when you have Stepanov? Dat zit op een grut spandoek hier in het stadion de Galgenwaard. Maar oh, oh, oh, wat Git Klaverboer de mist in op die facet van Kathleen. En dan, ja, dan zit hij gewoon heel door mis. En dan wordt die bal op een naar inbracht. En dan is het voor die Stepanov een kort keusje om die bal in de touwen om te werken. Maar oh, oh, oh, Klaverboer, Klaverboer. Dan heb je een geweldige eerste helft gekiept. Maar dit is toch echt een flater. Maar goed, het goede nijs. We moeten nog 44 minuten voetballen hier in het stadion. En het zit alweer heel deun op McCoy. Hè. Het ontrint McCoy net zo volle. Het is net zo dat FC Utrecht volle sterker is. Hier ontdaal net. Heerenveen had in de eerste helft 200% mogelijkheden gekregen. Via de clubtopscorer Jacob Trenskov. En had Heerenveen gewoon lekker voetballen in bloot. Zat ze in de eerste helft Ekkeldien. Zoals No bijvoorbeeld. Oh ja, maar een heel soort rond te No van Brouwde. Brouwde, heel mooi de helft van FC Utrecht. Dat is rond, jongens. Dat is rond. Venter naar Trenskov. Trenskov nou in één keer naar Brouwde in de 16 meter vastzet. Ah, schande. Die wordt Ruud Helle. Die wordt Ruud Helle toch. Dani de Wit. Maar wel een gevaarlijke mogelijkheid van Heerenveen. En nou ook weer een corner voor de ploeg van Robin Veldman.
0: De vierde van deze wedstrijd die komt van Jacob Trensko. Waarbij we sjoggen dat van Overeem ik naar de bal tarint. Naar de plak weer aast. De corner naam wordt troch Trensko. Ik heb het idee dat hij kwad naam Burrusil, Jesper Karlsson er ik bij in de buurt. Maar hij zal toch, nee, het wordt toch kwajoen. Dan, oh, ja, wel van Overeem. Met die bal rocht in de foto van Karlsson. Maar dan toch in tweede instantie alsnog. Komt die bal in het 16 meter gebied te lanen. Is een hakje waardoor die bal in één keer bij Karlsson en Sekiel te lanen komt. Dan kan Sekiel die bal daar horen. En dan maakt het Linde vervolgens een overtreding. Ja, jouwt hier de gele kaart. Ik wil een beetje terug dat het publiek en de spelers daar ik heel erg op ageren. Onderkant, het wie ik wel een beetje een handremmetje die jongen lutst. Dus ik snap de gele kaart van Jannik van der Laan. Ik wil de eerste van deze wedstrijd. En FC Utrecht mooi een vrije trap nemen vanaf de linkerkant. Maar El Karouani, die ja natuurlijk nu al rest 100.
1: Ja, natuurlijk. Maar die 1-0 tussen stond een doelpunt van Stepanov naar de 30 tellen in de tweede helft. Hebben we dus nu aan de linkerkant een vrije trap van Soufiane El Karouani. Elke nier niet weer een beetje koppig in. Oh, dit wordt een variant. Maar Zegiel breed. Dan geeft Karouani weer jip. Naar de achterlijn komt er een vastzet van Karouani. Met Ruud Helle terug Sam Kersten. Al voor de bal? Nee, vaak hier niet. Want die bal verdwijnt over de zijlijnen. En dus mooi er nou ingooid worden. En dat we die terug Vesterloend. De Deen. Even naar achterin. Naar Horemans. De invaller dus. De vervanger van Engwanda. Die het in de eerste helft Blechere van het veld om moest. Wat mij een brancard water van het veld oordroegen. Nou, via Barkas. Weer even achterin. Naar Eerthuizen. Naar Zegiel. Nee, Van der Horen. En zij is er even nou het balbezit van de thuisploeg. En dat Utrecht rustig aan. Nou, Karouani. Maar een soort van sprint naar voren daar. Dat wordt ook schoen terug Zegiel. Maar deze paas is net op maat van de man die het weer waarom gaat naar Feyenoord. Zegiel. En dus kan Heerenveen weer bouwen onder een onval. En dat doet ze via de linkerkant, via Luca Ooyen.
0: Ja, ze hadden een beetje het gelukje zijn nou en dan nederig. Zelfs nou maar Ooyen die in één keer zien. Direct het is dan de Vesselen passeerde Wolle de Horemans. En dan slaat het dan krek net. En als hij dat wond tot, komt hij richting het 16 meter gebied. En dan wat dan als. Nou goed, zo'n momentje had Heerenveen iets meer nederig. Dat slag het onthoudt dan net. En ik denk dat het nog een hele, hele zwierde opgave werd om die verdediging van Utrecht te doorbreken. Daar hingen ze bij die 0-0 namelijk al een les van. En ik ben bang dat ze daar nou nog meer les van krijgen. Want ja, Utrecht hoeft nou net meer. En keer nou nog meer dan dat ze al dienen op de counterspeling in. In het eigen stadion. Dit is Brouwde. Trapt die bal een beetje, ja, blind naar voren daar misschien. Rochtig Ventenwol, maar die zit tussen Twamonien. Linde, keer die bal net echt controleren. Maar Brouwde puttert die bal toch nog naar achteren. Daar met Rochtig in het geval rest is in de ploeg bij Heerenveen. Dan hebben ze balbezit. Bij Kersten die bal over Hutting trapt op Linde. Die vier naar achteren te zakken om de opbouw bouw te verzwargen. En dat tempo ook in te houden, dat is natuurlijk belangrijk. Ooyen loopt weer naar binnen ta. Dan gaat Zagaritis naar ik naar binnen ta. Pakt flink wat meters. En vindt dan de rondom aan de linkerkant bij Meerveld. Punt 6 medegebied ertussen. Nou, Soedijk. Uit jij keer naar Dottie. Ik wow! Soef door de goal heen. Jout toch krijgt de lotte. Gaat uit. En gaat wel oer de goal heen. Dat is wel een aardige actie van Meerveld. Dus hier het eerste helft. Ik had het idee dat ze wat vaker van Arston zitten matten. Want daar krijgen ze wel de rondte op de 20 meter line. Dan kiezen ze wel eens de rondte vinden en de tier krijgen om u te helling. En dan toch zie ze daar ik nog wel vaak naar de oren-oplossing. Nou, wel een goed squad van Meerveld, maar krijgt net goed genoeg.
1: Nee, die krijgt door de goal hinnen van Barkas. Nou, een lange bal van achteruit van FC Utrecht. Richting Stepanov. Wordt prima verdedigd. In eerste stond ze toch van overheen, maar dit is Katlin. Dan denk ik dat, van overheen mag het door de training, maar het is de vaardeelregel. Omdat via Daniel de Wit komt die bal toch weer bij Stepanov. Stepanov, Daniel de Wit komt hem vastzet bij de tweede peel. Daar zit Oliver Brouwer, die doet het keurig. Die vangt die bal op. Barst. En dan kan Klavenboer die bal gewoon oppikken. En jout die bal aan Willemsen. Willemsen krijgt onwijzigs. No van Linde. Want ja, die bal. Oh, zonde. Nee, ja, mijn risico van Willemsen komt net bij Trenskov. En wel bij Karlsson. En dus is er weer balbezit voor FC Utrecht. Ja, de Veen moet de kop er goed bij horen. Want er is niks onder hoorn. Echt. Er is niks onder hoorn. Maar ja, je moet net rompelen willen. Nog terug FC Utrecht. Want een twaalf doelpunt. Ja, dan ben je de sigaar. Even oppassen. Dit is Karlsson. Kasson in de combinatie met Soukarouani. Dit lezen, vastzet, CGL wordt blokt. Trog Linde, geen enkel probleem. Ja, dan is het nog altijd derde tier hier. Oh, weer een foutje van Linde. Nee, is dit... Nee, balverlies, CGL! Wat scheelt het? Hiel doneert. Ja, je moet de koppen bij horen. Net al te moeilijke dingen dwan nou. Gewoon hetzelfde spul spelen. En net al te volle risico nemen. Maar die opbouw van achteruit. En dat zei ik dan benammend in Maas Willemsen. Marekje in Marcus Linde. Want dat binnen twee jongens die het niet krijgt. Ja, Lietse Flatekes. Die zoen Samar Oostraf willen kennen. Toch dit FC Utrecht.
0: Ja, van Overheem die dat vooral niet krijgt. Heel laconiek. Bal achter de... Ja, een soort van Zidane wie dat eigenlijk van de eigen 16 meter gebied. Nou is er een mooie hint waar we toch voor overheen van een soort rondte had nou. Kan ik een hele veel toestekken. En de baas Jan onder de achterkant heeft Brouwer. Ja, maar twee man in het 16 meter gebied. Komt toch stekbal op Vente. Vente pak het hem. Vente pak het hem. Ja, geweldige stift. Hoe doet hij het? Hij doet het. Ah, een heerlijke stift. De baas is ik prima. En dan wimpert hij die de bal hoe de ruis door de Barkas. En hoppa. Zij is de wedstrijd weer op lieke zichten. In de stand naar 54 minuten spinning hier in Utrecht.
1: Ja, Vente en de Galgenwaard. Dat is toch een heerlijke combinatie, jongens. Jij dit seizoen, Ekko twee keer tref zeker. Maar dit is de paas van Joris van Everheem. Overheem, trocht de defensie hinnen. Dan komt hij bij het eindstation en sjocht naar het gezicht van Dylan Vente. Ho, wat een opluchting. Wat een heerlijk wipperke hoe die Griekse doelman hinnen. En het is, ja, nog maar correct, hè. Dat is even Shen. Het is 8 minuten na het hierbringsdoelpunt van Stepanov. Is dit het antwoord van Dylan Vente? Er is dus gewoon hierondoor niet onhoor.
0: Ja, dan zou het al. Er is niet onhoor. Ze stien trouwens vol hierondoor achter. Maar het is nou 1-1. En ja, er is echt nog steeds wel wat mogelijk. Ik bleef redelijk bij die 50-50. Alhoewel ik zei 60-40 in het voordeel van FC Utrecht. Nou, ligt het hem misschien nog steeds wel een beetje op haren. 54 minuten en 30 seconden op de klok. En de lange bal van FC Utrecht. Ja, de 2-0 van Jopke ben ik dichtbij. Leer we eerlijk wijzen. En Utrecht, ja, speelt het opportunistischer. Het is alweer wat krachtiger, het is wat fysieker. Maar daarmee creëren ze toch ook wel wat mogelijkheden. Katlin, haar bal bezit. Rochterkant van het field. Volleybal van Jan, maar dat in vastzet. De blok, terug Zagaritis. En speelt natuurlijk ik nou Rochting, de fanatieke aanhang van FC Utrecht. Dat al massaal feest vieren wie daar op de bunny. Ik zei de fanatieke aanhang voor Utrecht. En nou krijgen ze ik op die kant een corner.
1: Op een ei van de voet van Soufiane El Karouani. En sjocht naar het uitvak. Maar al die mooireuzige supporters uit Friesland. Wat een feest. Wat een heerlijk feest. En het is nog maar 1-1, hè. Er is nog helemaal niks. Nog niks beslist. Komt die vastzet van Karouani. Oh! Kopbal van Verhoorn. Ja, die beste kopper aan de kant van FC Utrecht. En daar is het alweer 2-1. Een minuut naar de goal van Dylan Vente. Het is enkel iets stil in het uitvak. Ja, jongens, ik vind het echt vreemd. Hoe kun je nou Oliver Brouwer als bewaker tel zetten bij Mike van der Hoorn? De beste koppen van Utrecht notabene. Ja, daar is Unai toch, maar ik snap er heel neer van. Het is een snoeiharde kopbal van Mike van der Hoorn. En het is 2-0. En het is 2-1 voor FC Utrecht. Op een ei dus de vastgrond van de ploeg van Royals.
0: Ja, knap toch. Ik wil van der Hoorn, die natuurlijk ik al een kopgoal scoorde tegen Ajax. Dat trots wiswaan van deze play-offs. En nou dit. En ja, Arjen, ik ben helemaal manier. Het feit dat Brouw op zijn hoofd zit, ik nou weer, is toch wel opmerkelijk. Want hij kindernet bij. Mike van Hoorn is 12 meter breed. En 2 meter breder en 12 meter langer. En dus met Jerry Veer weer veerkracht tonen. Nou is dit een overtreding van Vente op diezelfde Mike van der Hoorn. En zo gaan we al hebben 44 minuten. Zoomen naar de wedstrijd met 0 doelpunten. Zo zoeken we nu naar 15 minuten en 3 doelpunten. Wat dat betreft is het vol spektakel. Eerthuis en Kapitel Vente uit, achter in de verdediging. Jere VNZ heeft druk nou op die opbouw van Utrecht. Kan het op balbezit opsmieten. Voorlopig net, want Utrecht voetbalt er heel aardig onderuit. Ook gaat die bal uiteindelijk via Zakarietis over de zijlijn heen. En mooi FC Utrecht insmieten. Dat misschien nou ik wel een beetje bloed roept, als het ware. Misschien dan nou ik wel op en de roer willen.
1: Nee joh, net paniekeren. Net, niks aan de hoorn, natuurlijk net. Okay. Nou, maar we wel even oppassen, want hij komt zo aan via de rechterflank. Komt er een vastzet bij de tweede peel. Karouani! Ja! Oh, oh, oh, oh, oh! Het is Traien hier. Mooi doelpunt van de Marokkaanse international. Maar die ploft in één keer op zijn linker. Neemt die bal uit de loft. Op de pantoffel. En het is Traien hier. Soufiane El Karouani. Ja, ja, net panikeren. Maar ja,
0: nou wel.
1: Traien hier is natuurlijk vol een overhaal.
0: Ja, absoluut, absoluut. Het luidt dan toch helemaal hyper. En ja, die opportunistische visie van voetbal in hoppa, pop, alle dingen. Smit heeft Utrecht toch wel een resultaat op, je. En dat was een knap. Ja, wat kun je er vinden dan nou nog op die trein in te staan? Maar nog 32,5 minuut te gaan. Het kan nog altijd. Ja, zeker. Maar dan zoek ik nou wel eens een Gaudi League maken, maar of ons nu de streffen maatje. Het is een goede goal. Hij heeft bij de behelling van El Karouani.
1: Ja, hij plukt hem fantastisch uit de lof natuurlijk.
0: Ja, goed in. Hij zit wel helemaal vrij. Dat mij hem ik weer, maar Jerry Veen ik weer onrekkende worden natuurlijk. Ja, kan Jerry Veen deze klap nog verwerken? Dat wordt wel heel dreig, Jerry. Hier in een intussen toch wel kolkend Galgenwaard stadion. En Utrecht dat we vol druk zetten, Jerry Veen. Dat het toch wel werk wat aardig onder Ruud voetballers, ja. Complimenten, maar niet de bloemen rond Nauta. Van overheen, weer een mooi stekbaltje op Vente. Dit keer wel wat vierder bij de goalwaai.
1: Corner.
0: De volley, de bal voor Jan, maar dan wordt blok toch Eerthuizen. En dus helpt Jerry Veen daar een corner uit. Je zocht nog even naar de beeld van Robin Veldman, die ik shot dat die trein hier valt. De frustratie spat er ik van, oh!
1: Weer bloot Lasse Nouros.
0: Dan was hem nog altijd nauw al, hè? Nou, hij is ontwarmer in, maar Luc Brouwers onder oren.
1: Eerste corner vanuit de linkerkant. Die komt, nou, kwarte variatie van Ooyen naar Trenskov. Komt hij nou dan van Ooyen? Komt op de kolen van Kersten, zo ik zei. Ja, daar komt hij ook op. Maar ja, die karambuleert die bal via de holle van de Chistonder. Ik weer de verkeerde kant op. Jere Veenwol bloot wel in balbezit via Linde. Linde naar Ringo Meerveld. Nou jongens, betink iets briljants. Toch iets briljants. Dan in één keer. Nou, nee. Trenskov wordt verdedigd. Troch Stepanov. Wel waarom? Nou, nee. Broude. Broude. Nee. Linde. Jere Veen. Wer. Maar die omsingeling. Nou, maar Joris van Overheem. Joris van Overheem. Kappen. Draaien. Even wel waarom? Nee. Oliver Broude. Broude. Heel mooi. De helte van FC Utrecht. Ja, alles en elke nieuws wat op de helte van Utrecht. Nou, de crosspaas. Lastig. En daar zit dan Vesterloen tussen. En bij die kopbal zwijgt hij ervoor dat die bal boet met field git. Een mooie Jervin ingooien. En dat doet ze nou dan ik. Via, nee, ik dacht eerst, ja, het wordt Zakarietis, denk ik.
0: Ja, de linksback, die man hier smiet de Griek. Ik, bij hem is de vraag of hij misschien wel zijn les is van Jervin. Speelt het als ze hier uitkeken worden. En dan ligt het op dit stuit vol op. Al is er nog altijd een yellow red again. Sam Kersten had F3 in balbezit. Steekt de middenlijn door, maar een paas naar Linde. Linde dan naar Zakarietis. Kunnen vastzet komen, maar ja, dat gebeurt er net al te vaak. Pompen het 16 meter gebied in. Dat Jovan nou dan nog net echt bij Jervingen. Het is altijd ziekje naar de voetballende oplossing. Zolang dat nou bleus is. Zolang de nog net richting eindfase is, zodat ik nog wel even zo bleu terug. Denk ik. Sebastian Haller zit hier tussen kleer. Om ziek komt, maar in het field te komen. Ik ben uit van waar. Steppen of zullen het wel wijzen. Dat wie net helemaal fit misschien. Dit is een goede paas tussen linie zien naar Meerveld. Er zal je nog wel 4 bij de goal worden. Maar wat van Utrecht spelen ze tussenin. Ooyen gaat er wel 12 voorbij. Nou, ik denk naar de 8 linie. Vindt dan misschien wel naar onderen werken. En krijgt denk ik de vrije trap mooi. Ja, krijgt de vrije trap mooi. Dat is ook een leuk plakje in die zin dat het geen corner is. Het is drijf jouw meter onder de zijkant van het 16 meter gebied. Het is even een hele corner. Die Joris over veroverheem aan Snemmersil.
1: Ja, bij de Effe Pillen, wie dat een kwarte corner. Het is nog even wachtjes, zei Ron Jans. Maar de wissel van Haller is even dit is een standaard situatie opwachtjes. Maar die kwarte corner, dus achter de bal Joris van Overheem. Nou jongens, elke nien. Die denkt maar een beetje koppig in bij Jereveen. Stiet nou voor de goal van Vasilis Barkas. Nou, wat kan Jereveen betekenen? Joris van Overheem. Slingert hij die bal in één keer voor? Of wordt het een variant? Hij dreigt. Nee, we toch niet een keer. Ja, Steppenhoff had het in de gaten. Nou is het toch kwarte variant. Maar er een schot komen nog van Ooyen. Ja, Ooyen in één keer in die kwarte hoeken. Prima reflex. Wie dat van Vasilis Barkas. De Griekse doelman onder kant van FC Utrecht. Maar dit is weer een waskoging onder kant van SC Heerenveen. Het is nog net voorbij. Net panikeren. Het is nog net voorbij.
0: Oké, lichte paniek dan. Maar dat wel, is dat oké? Balbezit is er van Heerenveen, maar Trensko... Ah, toch een beetje onwijzig vind ik de tweede helte. Balverlies, bal van Barkas naar voren daar. Zagrietis de ronde trog. Is dit Steppenhoff? Ja, hij is al maar 8 jaar, maar hij is grut sterk. Wint het duel dus ik en brengt de bal via Zekiel aan de linkerkant bij Carlson, die de bal naar rondspeelt naar El Karouani. Die speelt hem op Zekiel. Die gaat naar de achterlijn. Wil dan Linde voorbij gaan, maar Linde let goed op. Speelt hem dan naar Brouwer. Brouwer kap naar achteren. Je houdt hem op Trensko. Punt. Eigen 16 meter gebied. Daar dus net al te volle risico nemen. Maar JRV voetbalt er wel goed onder u. Tel uit, het is de wedstrijd net om. Paas is naar de linkerkant. Stekt Meerveld de middellijne oer. Dribbelt. Bal dan naar Vente. 4 bij de goal waar nog. We hebben rond naar Meerveld dan naar Trensko. Trensko naar de rechterkant, naar Linde. Ik het Brouwde oer hinnen. Zoom bij rond krijgen in een wippeke op Brouwde. Die ik het 16 meter gebied van Ingit. Maar de bal, maar de rechter de goal. Tak rijdt. Jout aan de paas in de as van Field. Rocht in de voeten van Steppenhoff. Ja, die matte hebben wij nog een heel hoin. Maar hij denkt, Linde maakt gewoon op ziekje. Ik ging gewoon ridden en ik zoveel hoe vier ik kom. En jout dan ik nog wel keurig de paas bij rond naar de linksback van FC Utrecht. Die er zelfs nog even een applaus voor jou.
1: Ja, knap hier. Knap van die jongen. Die Oekraïner. Maar recht nummer 18. Hij laatste naar de kant hellen weer terug trainer Ron Jans, want zijn vervanger Sebastien Haller, die zit al 3 minuten kleer om hem te vervangen, maar die bal die verdwijnt maar net boeten de lijn en dus werd ik gewoon voetballen, nou ik weer en Haller begint maar wat te springen om een beetje warm te blijven, maar ja de bal is nou in de voeten van Ringo Meerveld, die spelen die bal naar Luca Ooyen, dan ben je intussen alweer op de helte van FC Utrecht, wat zei ik, in de buurt van de punt van de 16 meter, komt die bal bij Joris van Overheem, in de combinatie mooi. Trentkoff, Rinspaak, is het op een Steppenhoff die ertussen zit. En die krijgt die bal echt nog bij Soufiane El Karouani. Ja, want die shout en die sleurt en die kan die bal binnen horen. En die ben je in één keer aan de andere kant van het veld. Bij Zegiel. En die wippert die bal toch bij een knap schot. Oer de goal heen van Ben Klaverboer. Dan denk ik dat het nou eindelijk tijd is voor Sebastien Haller om in het veld te komen. En inderdaad, hij is de vervanger van Steppenhoff.
0: Steppenhoff gaat inderdaad van het veld. Hij krijgt natuurlijk een steende ovatie. Applaus aan het doelpunt maken. En het goed in. Goed voetballen. Hoewel is vaak David Min, de invaller spits. Nou is er erbij. Dus wordt het nou Sebastien Haller. De Fransman die... Hier naar Nederland gaan bij Utrecht, nog naar Ajax, Borussia Dortmund, nog wat andere clubs. Hersteld is van kanker en nu bij Verom is bij FC Utrecht. Maar het is al net wurren wat ze misschien verwachten. Het is zeker nog net de HLR van Verlinde. Het is maar de vraag of hij dat ooit nog wordt. Maar het is nog altijd wel een publiekslieveling hier, Sebastien Haller. Die zoals het nou zit, want er stemmen trein je voor. Het aanstaande play-offs van de Conference League opnemen uit Chin Ajax. Maar de hopen wij als Jervins verslag jou natuurlijk net op. De lange bal Leutjoen op Vente, die het duel omgeert. Maar Eerthuis het vrije trap mooi krijgen wil, dat net krijgt. Wie denk ik wat te makkelijk. En dus is het alweer balbezit van FC Utrecht. Maar ik diep jou de bal bij Vot on SC Jervin.
1: Het goede nieuws is, Lasse Noeros krijgt instructies. En hij zal aan zijn het veld inkomen. De lange Noor, de supersub. Dan zal denk ik Dylan Vente en gewoon steenblijven. Oh, dit wie Dylan Vente. Maar een paas richting Oliver Brouwde. Die in de 16 meter stier van FC Utrecht. Ja, daar is Lasse Noeros. Nou, dan ben ik benijd. Van waar hij aan zijn komen zal. Misschien wel van Ooyen. Hij krijgt nog een klopke, een scouterklopke. En meldt hem nou bij de vierde man, de vierde official. Bal is onder de linkerkant bij Luca Ooyen. Ooyen, nou, naar even naar achteren. Naar Van Overheem. Van Overheem naar Willemsen. Willemsen in de combinatie. No, mooi treienhoekje. Linde is erbij belutsen. En dit is Kersten. Alles en elke hier. No, ver op de helte van FC Utrecht. Dan is natuurlijk die man van de 2-1. Mike van der Hoorn. Die kopt die bal bij Utrecht 16 meter. Dit liep mij Hens bij het Majolje Trog in. Via Katlin komt die bal nou bij invaller Haller. Haller, ja, die gaat sjouwen. En die komt bij de vastzet. En dan moet je erom denken. Nou ja, het is curieus hoe het Sam Kersten dat oplost. Maar ja, hij draait hem om. En dan valt die baltje in zijn koeten aan. En daar trog kan je de VN toch nog een beetje, ja, eruit komen. Alhoewel, komt toch weer een vastzet aan, volgens mij. Want dit is Haller. Haller onder de rechterkant van het veld. Komt er een vastzet? Nee, hij zwaargert van het balbezit. Via Horemans. Horemans en dus balbezit voor Utrecht.
0: Ja, maar Kelkerwaar die nu het hele keer van afstand. Scott het blokt. Trog Joris van Overeem. Van afstand 40 meter die dat. Van Trensko zet dan goed druk. Kent Utrecht het toch nog wel lekker onderuit voetballen. Ja, die krijgt heel iets meer zelfvertrouwen. El Karouani maar een hakje. Maar daar zit van overeen wel goed tussen. En dan op een counter. Maar Utrecht gaat zat volle mensen achter de man. Achter de bal. Maar dat haast dat kin. Want er staat maar 2-3 man van Jereveen tussen die 4-6 van Utrecht. Ja, en dan komt hij er net. Dan mag je misschien inderdaad een wat meer een target spitsen die brengen die de bal verst door een keer. Nou, dat is Lasse Noeros. Daar ropt Arjen al haast 60 minuten om. En die komt eraan zien.
1: Nou, geen 66,
0: nee,
1: maar...
0: iets minder lang, iets minder lang. Dit is een paas naar voren die ik net goed is op Vente. Nee. Dit, als je staat voetbal in Bleeuwen zoals Jereveen doet, dan wint het hem gewoon net. Omdat ze nou iemand, dat gotje, ja, op één keer naar hem Vente, maar net vier keer. En Bob Brad met lange ballen, niet moeilijk, maar die twee bjemmen achterin. Dus dat wil denk ik een treig verhaal. Dani de Wit speelt de bal naar de linkerkant, naar Eerthuizen. Die naar de linksback, de man van de treien. Soufiane El Karouani. Goeie voetballer, goede trap. Dit is ik, Dani de Wit, en een goed treihoekje bij Eerthuizen. Barkas, de keeper, brengt hem bij de rechterkant naar Horemans. Die houdt hem dan lang op Haller. Dan zit Kersten daar toch net helemaal lekker. Ja, dit had Jereveen eigenlijk nodig. Een spits die bal even vast had. Haller tot dat goed. Speelt hem weer om. Put Iepre naar de linkerkant. Dan liek het Brouwer dat duel te winnen. Maar ik geef de bal toch door de zijlijn heen. En dan liek het mij dat die... Ja, dat die wissel nou plak vindt.
1: Luca Ooyen.
0: En dan gaat inderdaad Luca Ooyen van het veld aan. Die kans weer natuurlijk vrij groot. Dan liek het mij dat Noeros in de punt komt. En Venter iets meer van de linkerkant springt.
1: Nou ja, of ik gewoon een steenbouw in de... Ja, het zoek in. Hè, of gewoon echt in de buurt bouwen bij Noeros. Wat meer op te zien. Of wat omsingelen om Noeros heen. Zodat er een soort romte vrijkomt voor Zagaritis. Nee, om de Maroen heen te sjouwen.
0: Ja, en meerveld dan wel meer naar de linkerkant. Dat
1: ja,
0: wordt het.
1: Dat wordt het. Ja, dat wordt het. En... ik denk dat het goed is. Gewoon twee man gewoon achterin beziekje in de bien te komen. Maar Van der Hoorn en Eerthuizen. Ja, nou moet Utrecht ook even nooit denken. Wat doet Horemans? Horemans zit ik al om me heen te schen. Want ja, die moet natuurlijk ook Ringo Meerveld nou in de gaten horen. Maar goed, de bal is aan de onderkant van het veld. Want die is in de handen van Soufiane El Karouani. Mijn ingooi. Die bereikt dan Haller. Krijgt hij de bal weer om. Even nou hield hij het hinder. Oh, dat doet hij mooi trouwens, Haller. Is er een soort rondte van Karouani? Kan nu het helling? Nee, dit naar Katlin. Katlin, prima redding van Ben Klaverboer. Uitstekende redding. En nou kwart Jereveen vaartmatje. Nou is het een treintje treien. Nou is het treintje treien. Is dit een prima paas van Trenskov naar Noeros? Oh, dit ben mogelijkheden. Dit ben echt mogelijkheden. En de lange Noor. In het veld. Maar dit is dus hoe je het wel matten. Oké, dan liet je misschien wat in zakje. Dan ontzit er wel een mogelijkheid van FC Utrecht. Dat word je natuurlijk even net. Prima redding trouwens van Klaverboer. Maar dan in één keer in die omskerkeling. En deze bal, ja, dit weer mogelijkheden. Eerst maar eens die onstuttingstreffer. En dan is er weer van alles mogelijk.
0: Maar toch, zo'n bal mat eigenlijk vol tussen de pijl. Hij zit hem toch best wel 4 uur. De matte spits. Als je spits binnen van Jereveen, vind ik toch wel wat meer uit dan. Dat eget bij hem dan soms ik wel wat melancholiek. Soms is hij briljant en soms denk je, nou doe je. Dit is een duel tussen Haller en Willemsen. Willemsen wint dat vol. Maar op lood bal bezit van Utrecht. Op de helte van Jereveen. Maar de bal naar de asfaltveld. Nou naar Katlin. Die wil de combinatie omgeven met Haller. Die speelt hem bij weer om op Zekiel. Zekiel dan naar de laatste man op de middellinie. Dat is Mike van der Hoorn. Lasse Noeros zet druk daarop. Speelt hem dan toch keurig hier nog naar Horemans. Die aan de rechterkant van het veld. Die bal dan ik weer inspeelt op Vesterloend. Katlin draait goed bij Linde Voy. Had ik een soort rond. Kin en ik Utrecht. Kind dat nou alsnog. En totdat hij de vier hoeken. Maar daar is de redding relatief eenvoudig in de wol van Klaverboer. Goeie speler die Katlin ooit terug Johan Hansma naar Nederland te halen. Naar Almere City om correct te wijzen. De Fransman. Daardoor ging hij onder andere de bijnaam Johan Fransma. En nou is het balbezit van Jervin en Maas Willemsen. Die dan inspeelt naar Vente. Die dan vier weer waarom zakken naar achter het haar. En hier is Zagaridis.
1: Zagaridis, kilometers marsje. Komt deze paas on? Nee, komt net bij Dylan Vente. Zit Van der Hoorn goed tussen. Van der Hoorn zet Angelique Haller onder het werk. Die houdt een handig troken in de reg van Willemsen. Maar Willemsen herstelt hem. Ja, en Willemsen die voetert nou ek op Zagaridis. Omdat het wat te makkelijk hier. Nou, ek werd Veldman. Ja, lange bal. Gewoon maar in de pien. Nee, het is geen in de pien, want het is de drie centrale verdedigers. Omdat Horemans echt naar achteren tak roept is. En Vesterlund op de rechterkant. Nou, Vesterlund, je kent nou aan te krijgen een mooie Ringo Meerveld. Balbezit nou achterin bij Kersten. Kersten en al die jongens. Oh ja, Henk Brugge en Robbie Veldman. Ze wiezen en ze wiezen. Het zijn twee H-trainers van de Eredivisie. Takkem seizoen. De ene te bewonderen in Velsen-Zuid. En die horen gewoon in Abelenstra stadion. Maar nu ben we in stadion de Galgenwaard. Maar nog 18 en een hele minuut hier in Utrecht. Maar die Tusken stond van 3-1 voor de ploeg van Ron Jans. Maar Jereveen is manmachtig onder het opvallen. Op ziek naar de aansluitingstreffer. Komt hij dan deze paas van overheen? Nee, net te beginnen van Dylan Vente. En dus een doeltrap van Barkas.
0: Hij stond op paniek.
1: Ik heb geen paniek, maar de mat aas wil een onstutjes treffen komen.
0: Ja, daar begin ik heel niet meer vaart te vrezen. Dat hij nou zo'n stadig om wil komen, maat. Nog dik 18 minuten om wat te doen. Om die traaien in echt te staan. En de Griekse keeper van Utrecht is Barkas die de reis neemt. Vreun trouwens van Zagaridis. Treffen ook over geregeld in Utrecht. We zijn dan een bakje cappuccino drinken. Zo vertelde Zagaridis. Lange bal komt nou van Barkas naar de afstandsfield. Naar Haller natuurlijk. Wint dat ik wil. Maar komt hem wel naar Sam Kersenta. Kunnen we rondspelen op de keeper. Stuiterbal. Baltje nog. Ja, of weer een lekkere bronspielbal. Ja, kijk Kersten van Ooyans. Hoe Klaverboer dat hij naar de orenkant aan matten. Hier, maar dat is natuurlijk onzin. Hij joeg die paard gewoon verkeerd weer om. Dus balbezit van Utrecht. Aan de kant van het veld. Kijk die bal het 16 meter gebied in. Afvallende bal is daar. Ik van Dani de Wit. Wow, die rekken die bal heel dol verkeerd. Ja, je zorgt ik dat de mogelijkheden van Utrecht natuurlijk ze staan gewoon ik grutte weer omdat ja Jereveen meer risico neemt en dan komt er meer rond in de verdediging van Jereveen. Maar goed, trein in is nog altijd te staan.
1: Ja, maar als die trein 2 aan zijn valt en werm ik net, dan weet ik wel zeker, dan wordt het billen knijpen bij Utrecht. Lange bal van achteruit bij SC Jereveen. Wat nonchalant uit verdedigd door Eerthuizen. Is dit Jim Boete spul of vol? Is dit op een nij Vente? Is dit op een nij Vente? Oh, kreknet. Is het Noeros? En waar helpt die bal van het doel in? Oh, is dat Horemans? Nee, het is net Horemans. Maar het is een orenverdediger. Goeiedag op een nij wie het Vente. Die vlaging je net omheen. Of wel, het is het boetespul. Nee, toch? Nee, het wie je een boetespul. Het wie wel degelijk een mogelijkheid van Jereveen. Het wipperke van Vente. En die verdwijnt dan krek net oer de doel in hinnen. En bij de tweede peel is het krek net Noeros. Omdat hij er een FC Utrecht verdediger tussen ziet. En dat is Vesterlund. Vesterlund ziet er knap tussen. De Deen in chance bij FC Utrecht. Maar dit bent dus die mogelijkheden. Dan zitten we in minuut 74. Ja, als die aas een keer valt, jongens. Let op mijn woorden. Dan wordt het nog billen knijpen van Utrecht.
0: Ja, dat wie het moment West. En het is echt. Dat ik zelf denk, Vesterlund rekken hem om. Hier toch al corner wezen, maar denk ik me nou. Volgens mij rekken die hem inderdaad om, zeg ik nou in de verdeling. Nou goed, corner is er net. Jij vindt het wel ver op bal bezit. Misschien ben ze er nou wel trots die dikke kans weer wat meer in te leeuwen. Want het hier wel een beetje vat. Brouwde stomt op naar de rechterkant. Maar die bal eigenlijk Jan op de afstand viel. En Vente kit zelf trog. Ja, misschien Maradona, Brouwde. Dus balverlies. En balbezit voor Utrecht. Maar Haller, die ik flink wat mee te spak. Maar ja, ik denk op de bal steen. Dus een balbezit van JRV. Mooi soortspielers van Utrecht. Nog altijd weer achter de bal. Dus begint Meerveld maar weer te dribbelen. Naar de linkerkant, naar Zagaridis. Die werd een tikje achter de naar Willemsen. Die toch dan van maar nou gauw inspelen of van overheen. Die naar Trensko. Natuurlijk weer naar binnen taal Lutsen is. Brouwde dan weer op de Rosboetenpositie. Daar komt de bal uiteindelijk ik wel. Maar El Karouani Chirurum. Weer naar de as van het veld. We hebben rond naar achter de taal. Speel weer verliezen naar de linkerkant. Maar sneller. Er mag meer tempo in. Er mag meer verrassing in komen. Zin ik twee man daarvoor in de punt. Prik hem daar maar eens in. Kerin. Dit is een goede bal op Linde. Die keer misschien maar in verstelling komen. Keer naar de rechterkant. Naar Brouwde. Die weer rond naar Kersten. Die slinkert hem daar rond in de tweede peel. Wat is dit voor bal? Hey, kom op, Sam Kersten. Ja, daar kan je nou wel weer kapot doen erg. Ben je in de hele finale van de play-offs, ben je full onder pressen en aan jou Jan staan vastzet oer de goal heden. Dat mooi eigenlijk net.
1: Nee, maar het gebeurt al en dus een vrije trap of een doeltrap van Vasilis Barkas, de doelman onder de kont van FC Utrecht. Ja, en dan komt het publiek, de Bunnikside, die liet hem wel jij hier.

0: nou de 16 meter in. Kapt al. Of voor de bal. Nou, is het nou misschien Brouwde? Is dit een oetreding toch? Ja, dit is een oetreding. Een enorme domme oetreding van CGL. Nou, dan krijgen we een vrije trap op een mooi plak. En waar zeelt die bal dan op, Eerstje? Er binnen een peer gegaan, hier. Meerveld, Biegeliks. Ik denk misschien wel Joris van Overheem. En de man, maar die enorme pegel, dat is Sam Kersten. En heel stiekem denkt Oliver Brouwde, misschien is het wel een putje van mij. Nou, even Sjen. Of is het gewoon de clubtopscorer? Trenskov. Jacob Trenskov. Dat zou natuurlijk ik nog kennen. Wils Luc Brouwers hem kleermakkert om haast in het veld te komen.
1: Ja. Ik ben wel benieuwd van waar. Is Kortie van een centrale verdediger. En dan voorover hem centraal achterin. Hij op middenveld erbij. Zij iets. Dat is wel bij Aasjen. De vrije trap. Die komt ernaast van Trenskov. Nou, lid maar Sjen. Sand is de minuut van het duel. Vente stapt er doorheen. Trenskov zit in. Oh, de bal van Rochting. En daar is die Oostenrijkstreffer. Ja. Ken het dan toch nog?
0: Natuurlijk ken het nog.
1: Ja, natuurlijk. Arie de Boer lult het de hele wedstrijd wel in. En dat kan gewoon gebeuren.
0: Een Oostenrijkstreffer. En nou rint het dintro de broek bij FC Utrecht. Let maar op. Even Sjen. Gliek weer instructies. Luc Brouwers komt in de ploeg. Ja, nog 13 minuten. Het publiek zit er weer even achter steen. Maar nou komt het, Jer. Henk Brugge, de trainer van Telstar. Gliek bij instructies richting Trenskov. Waar gaat er al? Dat is Marcus Linde. Linde er al. Luc Brouwers erop. Nou, het zil nog spoken, Jer. In stadion de Galgenwaard.
1: We beginnen naar een lekkere slotfase. Dat is wel duidelijk. Het is strijd waar. Toch vol in het vareel van FC Utrecht. Brouwers komt erin van Linde. Oud FC Utrecht-speler Luc Brouwers. Er zit nog een speler van Utrecht in kleren om in te vallen.
0: Adrian Blake.
1: Ja, maar die komt er nou net in. Want de aantrap is al naam. Lange bal komt dat toch weer een beetje geluk te landen bij FC Utrecht. Combineren. Dermar Katlin is in goed. Nou net vond waar die treffertje in krijgt. Nee, want het is goed. Optreden achterin toch Zagarites. Op Rosfielbal. Naar Klaverboer die het ik de rest houdt. Hem inspeelt op Brouwde. Die tot dat aan ik toek. Op Trenskov. Ben we rond bij Brouwde. En dan de lange bal richting Nouros. Die wint het kopduel. Goed. Naar de rechterkant. Naar Luc Brouwers. Die kopt die bal een beetje dom naar voren. Maar het van de bal is van Veroveren. Luid rond van de rechterkant. Nee. Stek wel op Luc Brouwers. Nee. Bal breed op Meerveld. Dinaai de linkerkant. Jervin roept ik bloed. Vastzet. Komt van Zagarites. Richting de Twarpeel. Is een moeilijke bal. Gitterik oerin. Dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met Kerstin die ze krijgt. Zeer maar 8 man in het 16 meter gebied van de zeerstander. Jouw is af vastzet. Oer achterin. Dat mag eigenlijk niet gebeuren. Maar goed. Nog over een heel minuut te gaan. Wissel bij FC Utrecht werden ik.
0: Karel Sondra.
1: Die luid ik al op de groen.
0: En nog Adrian Blake komt erin.
1: Ja. En Viergever komt erin.
0: Viergever dus ik nog.
1: Blake is ik een vleugelaanvaller.
0: Ja, dat is een
1: vleugelaanvaller van vleugelaanvaller.
0: En waar gaat er nu? Eerthuizen gaat eraf. En voor hem dus Nick Viergever, de routinier. Hij zal Utrecht onder eind van dit seizoen verlitten. En hij maakt dus in die laatste rom. Ja, we zullen het wezen, maar blessure team. Ik denk nog wel een kwartier dat we hier voetballen. Maar hij het nou over de streek loeken. De routinier Nick Viergever. Het voetballen bij Ajax onder oren en bij AZ. En nou dus bij FC Utrecht voor die absolute slotfase. Maar let maar op jongens, want Jereveen is gewoon de beter voetballer in de ploeg. Natuurlijk hebben we een lange fase gewoon waarin FC Utrecht heel gevaarlijk wie. En ze kwamen op vastprong terug doelpunten van Steppenhoff, Gliek naar het skoft. Wie natuurlijk een vreselijk moment. En nu de liedmaker van Vente, wie deed de twaai van Van der Hoorn. En de traai van El Karouani. Binnen 12 minuten stiert in één keer traai van de thuisploeg. Maar nou kan Jereveen Shell litten. Waarom het dat de beste ploeg in Jet van de Nederlandse Eredivisie. Ah, leidt de Werri in. Wat is er nou weer?
1: Ja, holle blessure en dan maar je fluitje. Sommige spelers maken daar natuurlijk wel een beetje misbruik van. En in dit geval zich Vesterlund hebben ze mij heel gauw dat het om een holle blessure ging. Dus ja, geen twijfel, ballen onder zich dienen. Als het wel even de vraag wat jij ervan dwang je trouwens om spelen die bal dan weer om. Want eigenlijk natuurlijk wel een beetje saaiet. Zo stond het wel, Arjen?
0: Nee, natuurlijk niet. Het is een hele finale van de play-offs. Je wil maar hier een ding. Je wil ook gewoon winnen. Je wil winnen hier in het stadion de Galgenwaard.
1: Dat gebeurt
0: en,
1: wel.
0: Nee, natuurlijk niet. Ik zoek het gewoon af en van overheen. Ai. Nou ja, goed.
1: Sportiviteit boven alles.
0: Natuurlijk. Maar goed, het gaat wel om een finale plak in de play-offs. En dat ze vrijwilligheid gas gaan in de hoop om een vrije trap te krijgen van de skiersdochter. En de skiersdochter Yannick van der Laan trapen direct nog in. Dan zoek ik net hoe twiefje en gewoon eigen balbezit horen. Jij vindt dat het net lange bal van Barkas komt uiteindelijk bij Katlin. En dan is het Haller met de kopbal. Nee, kan die bal net sturen. Met Ruud verdedigt toch Brouwde, maar die zit die bal vooral heel erg heeg. En net echt heel vier fot. Dan is dit Nouros. Nouros tot een mooi blokje bij Karouani. Dan is dit even mij een oetreding. Leed bij Olje Trogge van Blake. Adrian Blake bij het Scott. En de redding is dan van Ben Klaverboer. Ja, en dan had je

0: Weer werd het balbezit. No via van Overheem.
1: Nog dik, nog een minuut om hier een doelpunt te maken. Dit is de hele finale van de play-offs. Het is een heerlijke wedstrijd. Vooral die tweede helft is echt nog wel losbaand. Maar 5 doelpunten. De eerste full-on een hele minuut van FC Utrecht. Trein wie het. Trein 2 is het. En wat kun je ervan? Maar die omsingeling nou ik werd van het 16 meter gebied. Maar dat hadden we al vaker zo in deze wedstrijd. Maas Willemsen in de as van het veld. Shen naar de gatsjes en de beweging. Zie ik het de bal naar de linkerkant. Meerveld krijgt de vat ik weer. Waarom? Ziekje, dat Thomas Lang op Lasse Noeros. Kan die de bal weer om is. Ja, dat kan hij op Treskov! Oh, jongen, dat is goed! Hij rekt die bal op de kant voeten. Die bal gaat 2-3 meter. Njonken de goal. En dus gaat hij net op de goal. Maar 4 Njonken de goal. Maar dit weer wel goed in. Lange bal op Noeros. Kopt hem weer om. En dan is het in Indik. Helemaal hiepen bij Utrecht. He. Helemaal hiepen.
0: Maar ja. Sam had het dus. Let die bal maar gewoon pompen op Treskov. Die lange Noord, die wint gewoon de herzien duels vol.
1: Noeros.
0: Wat zei ik?
1: Ja, op Treskov. Maar
0: Lasse Noeros, die wint deze duels wel. Die kan die bal gewoon vallen litten op die inkomende man. In dit geval wie dat Trenskov nou weer. Op die Utra van Barkas wint Noeros ook weer het kopduel. En is dit Brouwde. Brouwde nou in duel met Adrian Bleek. Het vrije trap mooi. Vlucht nemen, zoek ze. Ja, Bleek. Nee, dat is...
1: Dat is toch een gele kaart in excuus?
0: Nee.
1: Hoe kan dit nou? Je kunt toch... Nee, vies toch geen gele kaart?
0: Nee, natuurlijk niet. Hij krijgt nou een berisping. Hij maakt Jedder voor hier. Nee, dit wie loeren van Oliver Brouwde om zijn collega.
1: Laat die bal even rondkomen op scheidsrechter.
0: Nou, hier is het niet. Kijk nog hoe sportiviteit.
1: Dit heeft toch niks met sportiviteit te maken. Die jongen gaat van de bos in. Omdat hij net wil dat hij vrije trap gaat.
0: Hij koest er gauw net voort komen. En nu is er een vrije trap van Jereveen. En dit is Sam Kersten. Kersten neemt die vrije trap. Jereveen heeft gewoon het balbezit. Via Maas Willemsen. We hebben erom naar Kersten. Bal gaat naar de jochterkant. De omwiezings van de Zietline binnen van Robin Veldman. Oh, mijn glokje komt die bal bij Brouwers. Facet, nee. Met Ruud Helle is dit Noeros.
1: Ja, hij had een vrije trap.
0: En is het de Horemans, nevens mij, niet op het op een groen light? Is dat Horemans? Ik denk het eerlijk zijn wel. Maar dat is nou de verdediger. In elk geval de directe bewaker van Lasse Noeros. En Vesteloen zei daar is in het publiek achter de goal van Barkas. Juich u's vooral on, want we gaan hem stiepen. We hebben het nodig. Nog zo'n minuten officieel te gaan in stadion de Galgenwaard. En de tussenstoorn is 3-2 voor FC Utrecht.
1: Ja, het keer nog altijd. Lange bal is nou van Utrecht. Komt u wel voen, trof van overheen. Maar balbezit Utrecht? Nee, want er zit Meerveld goed tussen. Ja, Jereveen is echt de bettere ploeg op dit stuit. En eerlijk zijn vind ik dat ze nou ik wil die leakmaker verdienen. Maar hij mag nog wel even volle. Ingooi is er van Jereveen. Gaudien naar achteren daar. Terug van overheen op Maas Willemsen. Speelt hem bij de rechterkant naar Sam Kersten. Shot vol Trensko tussen de linies insteen. Speelt Hasgien en Rochboete meer op dit stuit. Kiest ervoor om te dribbelen. Dan de bal te Jan op Meerveld. Goeie combinatie ik. Meerveld rent dan terug. Bal onder Steve onder de achterkant van Field. Maar gaat nou naar de middenstip. Naar Maas Willemsen. Die shot Zagaritis onder de linkerkant vijst in. Ik zou zeggen slinger hem nou ook maar in dan. Maar gaat naar Meerveld. Meerveld naar Maas Willemsen. Ik zou zeggen het nou maar lang dan. Dat denkt Willemsen ik. Geert Rochting het warmpeel naar Brouwer. Die kan het kopduel net winnen van El Karouani. Maar de regende goal thuis zit hier wel Jacob Trensko die de bal krijgt. Die mooi net insmieten. Van Blikberg had hij als laatste die bal omrekken. Ik koer het Jewijn net zien. De duck-out is het er net maar eens. Maar het gebeurt vol. Het is een ingooi van FC Utrecht. Dat, ja, nou, ik heel rustig onderdot om die ingooi te nemen. Ja, je mag eens kiezen of er ik wat ontwam. Want het wordt nu intussen op 20 seconden voordat die ingooi naam wordt.
0: Oh, mooi om te zien. Ron Jans, die vreeg het onder alle publiek. Ja? Vooral om de ploeg om te moedigen. Want Utrecht had het zwier, Utrecht had het dreeg. En Jereveen, oh, koppeltje in elkaar, denk ik. Of valt het al helemaal? Het valt daar. Dit is Zagaritis. Nee, komt net bij Noeros. Krijgt hij nog een tjeu.
1: Hij hoort zijn voeding.
0: Ja, dit hot. Ja, nou ja, goed. Nou ja, het is een overtreding uiteindelijk van... Sebastian Haller komt er een vrije shitkans nog. Wie is dit? Dit is Zagaritis. Zagaritis kan uit Helly even scot voor het kraken. Al voor de bal is van vooroverheen. Met hem in de recht. Rinnen, terug Haller. Zag het net. Dit is Zegiel. Zegiel, is dit een uitreding? Ja. Uitreding van Oliver Brouwde ten opzichte van Zegiel. Nou, neem maar van mij, hoor. Ze zullen weer tiertrekken. Want dat is wat de ploeg van Royals doet. Maar nog fjouwer en een hele minuut. Officieel te gaan.
1: Ja. Toch wel een paar momenten dat ik denk, Mats van der Laan nou een fluitje. In welk voordeel dan ik? Maar goed, ze luidt de vrije trap. Maar nog treien en een hele minuut te gaan. Officiële speelt hier. Treien twaars dan voor Utrecht. Jereveen is een better ploeg. Verzin het. Ik de leakmaker. Komt er nog een verlenging? Komen er misschien nog wel penalties?
0: Komen we nog letus vannacht?
1: Ja, dat maak ik me eerlijk zo. Het is daar net zo volle uur als die goal nog maar een valt van Jereveen. Jereveen had hij bij balbezit. Ja, Vente. Tot dat Toek had balbezit. Maar Meerveld nou een tikje naar achter taart. En dan gaat Jereveen weer. Wem maar een onval. Ja, Pontie van de Marine. Want Utrecht is ik zo onzeker daar achter in de verdediging. Had je denken dat haast elke onval nou wel een kans is van Jereveen. Kersten, keert naar de rechterkant, naar Brouwde. Keert hij de bal voor jou, maar als je linker voert. Rochting Twarpeel, Vivo bij de Twarpeel. We romblissen, trok Meerveld die totdat Red Goals. Het appel leert van de hands, maar ik denk dat dat net half vol is. Bal keert dan over de sideline heen. Kathleen zet flink druk op Zagaritis. Maar Jereveen mag op de middellijn insmieten. En dat doet het heel gauw. Rochting Maas Willemsen.
0: Maas Willemsen steekt nou de middellijn oer. Wat doet hij? Combinatie of een lange bal? Nee, combinatie voetbal. Via Brouwers, via Joris van Overheem. Wat doet ze? Ja, er is geen ruimte. Er is haast geen ruimte. Ja, toch nog een combinatie met Lasse Noeros. Nee, ze komen er net terug in. En naar Utrecht kan net meer als die bal gewoon vier en voor te rossen. In de hoop dat Adrian Blake er wat met wank in. Dan is het goed het oplettende werk van Jacob Trenskov. En via Bernd Klaverboer is die bal weer bij Maas Willemsen. Ja, ze willen het gewoon combinerend oplossen. Maar combinatievoetbal, wiels ik zo ze in deze slotfase. Misschien wat je wat jeder de lange bal hanteren.
1: Dan komt er misschien nou van Brouwer die naar binnen taal loopt. Nee, toch wij kiezen voor de paas in de as van het veld. Ziekje. En mijn Brouwers die ik in de as van het veld zit. Maar zeker Jeltje Noerum. Dan naar de rechterkant. Daar zit hij tussen Sam Kersten en Rocht Boeten. Dat jouwt maar aan hoe het de drang is op de goal van Utrecht. Trenskov loopt dat toch naar achter de taart. Terwijl ik denk, jou die paas naar voren. Maar de RVM bloot natuurlijk wel in balbezit. Nog 12 hele minuut te gaan. Bal naar de linkerkant bij Meerveld. Even voorbij Oremans wiet. Maar toch naar binnen taal loopt. Nou komt hij vast. Rocht in de 12 april. Vente, nee. Kunnen erbij komen. Koriani, nee, El Kariwani. Die rekent die bal toch nog als laatste on. Dus komt er nog een corner. En Sam Kersten wil die bal tegen gauw nemen. Maar dat doet hij net.
0: Nee.
1: Toch had zelfs nog nooit een kopgoal maken trouwens. Maar hij loopt wel weer naar het 16 meter gebied daar.
0: Wat was Klaverboer? Die blootstingen.
1: Nog net. Nee, nog dik 12 minuten. Iets te petier, denk ik.
0: Die blootstingen op die corner. Die corner nou van Jacob Trenskov. Nou ja, we zitten echt in de blessure. Nee, net in de blessure. In minuut 88 komt die facet nou van Jacob Trenskov. Oh, is dat een prima. Lasse Noeros. Ja, er is natuurlijk wel wat kopkracht bijkaam. Dit liep het bij een training ten opzichte van Meerveld. Van Adrian Blake. Maar die kind Meerveld er toch nog komen. Slingert hij die bal nog weer in de 16 meter. Ah, jongens.
1: Brouwers.
0: Donetsa Dom. Brouwers. Die jouwt aan Barkas en Trioken. De Griek die gaat natuurlijk theatraal naar het Gersta. Maar van de Laanzijde. Jongens. Het is gewoon een mannensport. Laten we absoluut net uitdrouwen. En dus is het gewoon weer een lange bal. No. Geen kaart. Helemaal niks. Lange bal van de keeper. En die komt er op het barst van Maas Willemsen. Dat doet hij uitstekend. En Saad Jereveen werd het balbezit. En zitten wij nog 15 minuten. Of 15 tellen. En dan zitten wij in de allerlaatste minuut.
1: Ja, dan hebben we 89 minuten spelen. Dit is Vente. Die speelt de bal achter. Zagaritis kan die de bal kijk binnen horen. Ja. Dus had Jereveen balbezit. Maar ja, 4 bij de goal. Maas Willemsen speelt hem op Brouwer in de middencirkel. De eerste staat er gewoon ik richting hoeveel minuten blessure die het komen erbij. Fjouwer? Ik vind het eerlijk zo net. Dat is jouw waarst. Inspelen op Brouwer. Stikt hem goed naar Brouwer. Brouwer stek op Vente. Nee, naar Noeros. Oh, kan die kijk naar mij nemen. Hij neemt hem om als hij kan, had ik het idee.
0: Ja.
1: En springt hij dan ik van net een hele verkeerde bal op Noeros. Maar ik toch ik hoor hem in. Ja, sta ik er wel een kans verlen.
0: Maar er komt nog wel een kans.
1: Er komt nog één, hè?
0: Yes,
1: ja, dat denk ik. Er komt nog één kans. En die mat er dan in gaan. Misschien komt er nog wat waar. Ik woon hier voor Utrecht trouwens. Want Kathleen sprint nou achter die bal van achter de Owen. Wint het duel ik van Zagaritis. Kan die bal misschien ik wel weer omlezen. Dat tot hij net. Het appelleert van de hands. Soekinnen. Nog een scot. Gaat via Willemsen roer achterlijn in. Ja. En dat vonden we net. Dat die bal daar is. Die bal mat onder de kant. Maar nog 10 seconden te gaan. Breng dat boemer omheen. Ik zit minimaal Fjouwer. Kom op, vier official. 3 minuten. Nee. Daar ben ik al een beetje bang voor, eerlijk zijn. En dat is net vol, Arjen. Dan ben ik bereid dat die hier de kans nog wel komt.
0: Jawel, die komt nog wel. Maar ja, goed. Nou is sterke appel van Dylan Venter. Die zei ik, treien wissels, dat klopt. Of treien minuten, dat klopt toch net. Nou ja, Dylan, neem maar van mij, hoor. Er komen echt geen minuten meer bij. Ja, even zien. Nou, ik al hier publiek wat hem begint mooi te bemoeien. Is die corner. Die corner, ja, dat wordt wel even. En dan ben je de eerste 20 seconden ben al voorbij. Nou jongens, die corner, neem die corner nou eens. Ja, met een kwarte corner, maar El Karouani en Kathleen. Kathleen forceert aan een vrije trap. Ties gaat er Lindbontrogi in. En dan mag je Jereveen nou ingooien, denk ik. Via Brouwers. Nee, Brouwers lid het dan Zacharitis. Zacharitis, kun je Jereveen er nog uitkomen? Ja, dat was uitstekend. Dat was uitstekend. Via, dat dien ze. Via Zacharitis. Die knap trouwens. Oh, dit is een paas. Dit is een paas van Oliver Brouwers. Is achter de man, is achter Vente. En dus is er nou weer balbezit. Balbezit van FC Utrecht. Wil er nou een cynisch applausje is van Soufiane El Karouani. Ja, die heeft zoiets van, ja jongens, ja, tiertrekken. Ja,
1: eerste... Veldman is woest, is. Zo staat Veldman is echt tot dolle in hoe die treien minuten blessure tiert. Ik Jeroen Schepen zie het al een beetje bij het publiek van Utrecht te zien. Die krijgt van, ja, wat is dit in vredesnaam? Treien minuten blessure tiert, dat kind toch net. Nou ja, dat ging misschien een minuutje meer wijzen, kind, maar ik heel volle net als ik eerlijk ben. Dit is de lange bal van Joris van Overheem. Maar een hol om Ruud te keer. Kit hoe Elsen in Hinnenberg banken in op binnen worden. Oh, dit, ja, dus dit. De speler van Jereveen. Noeras denk ik wel hoe de foto in van Utrecht speler. Maar dat is natuurlijk geen penalty. En ja, Arjen, die in de kans. Ik weet net of hij nog wel komt, Jer. Nee, toch, het is nou balbezit van Barkas.
0: Ja, dat zoet als komende wijze, jongens. Want we zitten in de absolute slotfase. En we hebben nog 1 minuut en 20 tellen te gaan. En Oors zit het seizoen er gewoon op. En dan is Jereveen als achtste eindigen. En ben ze uitkerkelen in de play-offs. Toch de noemer Sois FC Utrecht. Ja, en dan is het in één keer clear. Daar liek het nou naar dat again.
1: Ja, nog een minuut. En dan weten we het. De bal, de Langjoen, toch Barkas. En nou maar Jereveen, dat duel natuurlijk ergens winnen. Dan Git Maas Willemsen, de Wonata. Maar Utrecht had balbezit. Van Even, want het is balverlies. Kim Jereveen, dan nog één keer. Komt die kans nog een keer. Dus een goede bal van Brouwers. Die tik ik zien hemstring afskwot. Maar de bal is aan de linkerkant bij Lasse Noeras. Kan die de bal naar voorjaar op de achterlinie. Die komt dit voor, maar die is hier niet bij de tweede pil. Afvallende bal is van Meerveld. Kan die bal controleren? Ja, komt hij nog bij Noeras. Bal nog bij Meerveld. En dan druk het heel laat tegen die bal valt. Zeker jou tot het ik. Sam Kersten zit er maar een slijding nog goed tussen.
0: Sam
1: en Brouwers nog een keer. Nee. En dan Zacharitis. Er ben nog 30 seconden tegen in. Komt die echte kans nog een keer? Willemsen pompt hem het 16 meter gebied in. We gaan dat goed trekken. Hij komt op de recht van de speler van Utrecht. En kind Utrecht dan nou de vrouw het waarbuisje. Die bal is onder de linkerkant bij Bleek. Kind hij alleen nog op jou die bal. Ah, redding van Klaverboer is er. Ik daar is het. Ik zit hier de bal in. De bal is altijd nog wel onder aangelineerde. Kind die de bal nog een keer voor jou? Ja, en is hij daar dan? Nee, nog altijd daar. Klaverboer redt die bal. Fabuleus om twee keer. De vraag is, wat had jij ervan in de rol? Want volgens mij is de corner.
0: Ja, we hebben er helemaal niks aan. Want ja, het weer een prachtige redding van Klaverboer natuurlijk. Maar die tussenstoorn, ja, het is nog altijd 3-2 en de blessure tiet zit erop. Dat weet ik, Yannick van der Laan. En FC Utrecht krijgt een corner. Wiels Soufiane El Karouani, Utroppenwet, man van de wedstrijd. Weet wij ik wel, hoe had het oor in de ziel. En het publiek weet het ook. Want het seizoen zit erop voor SC Jereveen. Want het is clear over en uit. We wachten op het eindsignaal van Yannick van der Laan. Eerst die corner, kwart de corner en daar klinkt dan het eindsignaal van skiesochter Yannick van der Laan. Het seizoen zit erop. Jereveen verliest bij 3-2. Het is de hele finale van FC Utrecht. Utrecht neemt het snoeien op Jin Ajax. Dat Jedder van de Minje woont van de FC Grains. Ja, en Jereveen keer op Jin op een prima seizoen. Maar ja, de kroon op het werk, Europees voetbal, dat is net toch.
1: Nee, de nachtkaas is er dan toch. De anticlimax, we hebben toch een beetje bang voor wie. En eigenlijk al vooral het moment dat Jereveen Flair bij Nakuut met nog het thuisduel in de eerste ronde, in de hele finale, met meer een feit wie. En ja, daar komt toch een beetje uitweer van vrezen. Zelf wel goed voetballen. Uiteindelijk ik wil vertje in elk geval die leakmakker. Maar hij kwam er net. En daar komt er inderdaad een eind aan een volle mooi seizoen. Hadden we nog steeds op de Sansan en de heel Arjen.
0: Ja, natuurlijk. En we hebben ook een hele leuke wedstrijd gezien. Ja. Alle jaren hiervoor. Want de laatste trainer die het Europa ingie, dat wie Marco van Basten. Maar de laatste jaren hebben we ook wel play-off voetbal gehoord. En dan gingen we de roemloos oortje in Bigelix en AZ. Voor het hier zien we al mee een 10 minuten. Zien we al met 2-0. Koosley is achter. En nou, wie het echt een gevecht. Een echt gevecht. Hier in stadion de Galgenwaard. Maar uiteindelijk wie het net genoeg. Jereveen verliest van FC Utrecht. Utrecht geeft misschien wel Europa in. Zij maakt een snijntje in Ajax. En voor Jereveen is het verkoosje.
1: Ja. Straks begin. dit het aanreding weer. Dat wordt door vier weken. Dat is wel letter hij. Brian Rijnhoorn, bijna bezit rijdt, maar dat wordt wel helemaal naar binnen lustreren. We brengen een eind door. Namens Arjen de Boer en mij, sinds ik bedankt voor het luisteren. Net wel in de goed, maar ik werd het hele seizoen de techniek weer in formidabele handen van Boete. Ik zeg ik daar dank voor. Wij binnen de Europese weekend weer. Nou, PM1, maar het nieuwe seizoen, dat was 26-27. Het eindigt hier van JRV in de hele finale van de playoffs. Hoi.
2: Live bij Omroep Friesland. Sportclub JRV.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schieten hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft wel droog en het wordt ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
8: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets, o-festival.nl.

0: es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Prinses Amalia zei vandaag dat ze heeft genoten van het tweedaagse werkbezoek dat zij vorige maand bracht aan haar woonplaats Amsterdam. Maar ze lag daarna wel een dag op de bank om bij te komen. Ook in het nieuws vandaag, een record van 274 mensen bereikte de top van de Mount Everest op één dag. Die moeten vast ook wel een dagje bijkomen op de bank. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het heeft even geduurd, maar de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de coronapandemie begint volgende week met de openbare verhoren. De voorzitter van de commissie, Daan de Kort, is straks bij ons te gast. En we hebben, als het lukt met de verbinding, zo contact met Jesse van Schaik. Zij zat de afgelopen dagen vast in Zuid-Israël nadat ze als activist op een zeilboot was opgepakt. Schrijver Roxane van Ieperen maakt zich boos over de term bezorgde burger bij asielprotesten. Dat legt zij zo uit. En vanwege de internationale Sherlock Holmes-dag morgen vertelt fotodetective Hans Aarsman wat hij van Sherlock Holmes heeft geleerd. Om 11:55 hoort u dat ze in Noorwegen ieder jaar de salarissen en belastingafdrachten van inwoners gewoon online en in de krant zetten. Nu eerst het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 21 mei.
2: De dag dat oud-advocaat Ines Wesky werd veroordeeld omdat zij
4: structureel berichten heeft doorgegeven tussen Ridwan Taghi en zijn netwerk.
2: Volgens de rechtbank maakte Wesky deel uit van de criminele organisatie van Taghi.
4: Ze heeft de advocatuur hiermee in een kwaad daglicht gesteld. En dergelijk handelen ondermijnt de rechtsstaat.
2: Haar advocaten hebben steeds voor haar onschuld gepleit.
5: Ze is veroordeeld en dat betekent dat zij haar carrière heeft afgesloten met een veroordeling die er niet om ligt. Dat is voor haar heel zwaar.
2: Wel kreeg ze een lagere straf dan vorige maand was geëist. Voor Wesky is dat geen overwinning.
6: Mensen die vinden dat ze ten onrechte zijn veroordeeld, hebben er altijd last van.
2: De oud-advocaat is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 dagen. Die heeft ze al uitgezeten en
7: zeker gelet op de hele broze gezondheidstoestand van mevrouw Wesky, dan zien we geen reëel strafdoel meer met nog langere onvoorwaardelijke gevangenisstraf.
2: De Joodse school Geider in Amsterdam is opnieuw dichtgebleven vanwege een telefonische bedreiging.
8: Mensen zijn boos, mensen zijn schrikken.

0: En dat mijn polsen nog steeds pijn doen. Het voelt alsof ze gekneusd zijn. Mijn t-shirt is omhoog getrokken, waar 5 mannen bij waren om een foto te maken. Dus ja, we zijn allemaal vreselijk behandeld.
1: En hoe ben je daar op dat moment mee omgegaan?
0: Op dat moment probeer ik het gewoon... Ik weet het niet zo goed. Op dat moment probeer ik het soort van een beetje te onwerkelijk te maken. Van het idee om in Israël te zijn. Terwijl we zijn een humanitaire missie. We wilden alleen maar hulpgoederen brengen aan Palestina. We zijn hier voor Palestina tegen genocide op de Palestijnen. Het idee om dan te worden gekidnapt in internationale wateren. Illegaal te worden gekidnapt door een land waar Nederland banden mee heeft. Waar Nederland handel mee drijft. Mijn eigen overheid. Dan illegaal te worden gebracht naar gevangenis. Daar te worden mishandeld, mentaal, fysiek. Met allemaal andere mensen. Er waren mensen met gebroken polsen. Mijn cel en ze weigerden die te behandelen. Het idee dat ze met ons omgaan als beesten. Maar dat ze met de Palestijnen omgaan als nog minder dan het allerminste. Dat was vreselijk. Er waren Arabische teksten op de wanden van onze cel. En één tekst zei... Als de wereld wist wat hier gaande was, dan zou de wereld niet huilen met tranen, maar met bloed. En dat heeft me ook gebroken.
1: Nou, had je er rekening mee gehouden dat dit zo op deze manier zou kunnen gebeuren met jou?
0: Ja, enerzijds hou je er wel rekening mee. Want ja, wat ik al zei, we hebben te maken met een genocidale, illegale staat die 3 oorlogen tegelijk voert en de grootste genocide van onze tijd. Tegelijkertijd... Ik wilde het niet echt geloven, want wat ik al zei, van, we zijn een humanitaire missie. We brengen hulpmiddelen, we brengen geen wapens. Dus het feit dat ze ons kidnappen, dat zou illegaal moeten zijn. Dus enerzijds wilde ik ook gewoon... Ik wilde gewoon niet geloven dat de wereld dit gewoon laat gebeuren. Op deze manier, dat dit gewoon kan. Dat, het is onwerkelijk en het blijft onwerkelijk. Ik kan het achteraf nog steeds niet geloven. Dus ik heb er wel rekening mee gehouden. Maar dat doet geen afbreuk aan hoe vreselijk het was. En hoe vreselijk het blijft voor alle Palestijnen.
1: En waarschijnlijk is dit ook bedoeld om mensen af te schrikken om dit niet ook te gaan doen of nog een keer te gaan doen. Hoe sta jij daarin? Zou je het nog een keer doen?
0: Ja, absoluut. Het heeft mij, ik praatte met mijn vriend met de gebroken ribben en we waren het erover eens. Het heeft het alleen maar nog vastberadender gemaakt. Ik ga door en ik blijf doorgaan en ik zal het opnieuw blijven proberen tot ik Palestina bereik. Want het feit dat ze dit gewoon ongestraft kunnen doen, want Israël komt hier gewoon mee weg. Nederland gaat niks ondernemen. Nederland gaat niet de banden breken, want onze regering is hier te slap voor. Elke regering in Europa is te slap en de NATO is ook te slap. De Verenigde Naties ook. Niemand gaat wat ondernemen. Dus de enige die wat kunnen doen, dat zijn wij als mensen. En het feit dat we zo dichtbij zijn gekomen, het feit dat Israël zo bang voor ons is, dat maakt me alleen maar meer vastberaden. Ze kunnen mijn ribben breken als ze willen, ze kunnen ons allemaal breken, maar we blijven terugkomen. Dus voor mij, ik ben alleen maar nog meer vastberaden geworden.
1: Ja, en eerst terug naar Nederland wel, neem ik aan.
0: Eerst ga ik terug naar Nederland. Ik moet mijn studie nog afmaken. Maar zodra er weer een nieuwe boten gaan, dan ben ik zeker bij de boten. Want ik kan het gewoon niet aanzien. Het feit dat deze genocide gaande is onder onze ogen. We verliezen onze menselijkheid waar we bij staan. En dat kan ik niet laten gebeuren. Dus ik zie het als mijn verantwoordelijkheid. En met mij alle mensen die nog een greintje menselijkheid hebben. Om de Palestijnen te verdedigen. Om het recht op een menswaardig bestaan te verdedigen. En om de genocide te stoppen.
1: Jesse van Schaik, dankjewel dat je ons even te woord wilde staan vanuit Turkije. En een goede reis terug in ieder geval straks naar huis. Dankjewel.
0: Dankjewel.
1: En dan de krant van morgen, Suzanne de Vries.
2: Een Nederlandse stichting begint een zaak tegen een grote Amerikaanse datahandelaar. Daar schrijft NRC over. Ze willen dat app Lovin stopt met het verzamelen van gegevens van Nederlandse gebruikers. En ook met het verkopen ervan. Volgens de stichting heeft het bedrijf gegevens van 8,5 miljoen Nederlanders. App Lovin maakt software die in heel veel populaire apps zit. Bijvoorbeeld in de app van verkoopplatform Vinted. Maar ook in apps voor videobewerking en in gratis games.
1: Informatie die app Lovin van een gebruiker krijgt in verschillende apps, koppelen ze aan elkaar en verkopen ze aan adverteerders. Volgens de stichting worden er ook gevoelige gegevens verkocht, onder meer over iemands gezondheid, religie of seksualiteit. Daar hebben gebruikers geen toestemming voor gegeven. De stichting wil €500 schadevergoeding per Nederlander van wie data is verzameld.
2: De sportwereld spreekt massaal zijn afschuw uit over de Enhanced Games, schrijft de Volkskrant. Zondag mogen sporters in Las Vegas alles doen wat ze willen om te winnen in de sporten zwemmen, atletiek en gewicht heffen. En daarom wordt het ook wel de Spelen voor de Doping genoemd.
1: Ja, er doen 42 sporters mee. Naast dat ze verboden middelen mogen innemen, mogen ze ook kleding aan die in de normale topsport verboden is. Bijvoorbeeld een badpak, waardoor je beter drijft. De prijs die ze moeten betalen voor deelname is hoog. Ze weten dat ze nooit meer mee kunnen doen, terug kunnen keren naar de reguliere topsport. Maar de prijs die ze kunnen winnen is ook hoog. Er valt in totaal $25 miljoen

0: te winnen.
1: Juristen pleiten in de Telegraaf voor een ander systeem van betaald parkeren. Een vrouw die in Hoorn 1 uur en 10 minuten parkeerde en maar voor 1 uur betaalde, hoeft haar boete namelijk niet te betalen. Dat heeft het Amsterdamse Hof geoordeeld. Na 1 uur parkeren moest je in Hoorn opnieuw een kaartje kopen of je app weer aanzetten. Maar in de gemeentewetgeving staat dat je bij aanvang alles moet kunnen betalen.
0: Juristen denken dat dit ook grote gevolgen kan hebben in andere gemeenten waar je na een uur opnieuw een kaartje moet kopen. Het Hof Den Haag en het Hof Arnhem-Leeuwarden hebben eerder in vergelijkbare zaken geoordeeld dat de boete wel betaald moet worden. Tegen die uitspraken gaan juristen nu in cassatie.
1: En in Trouw lezen we over hulphond Ravi, dat is een Zwitserse sennehond. Hij helpt leerlingen met examenstress op een middelbare school voor speciaal onderwijs in Lelystad. Veel leerlingen zijn gespannen voor hun mondelinge examens, omdat dat bij onbekende examinatoren is. De hond gaat dan met ze mee naar binnen, dat breekt het ijs en is tijdens het examen ook een stabiele factor voor de leerlingen.
0: Maar de toegevoegde waarde van Ravi begint al ver voor de examens. Zo gaat hij in de klas bij leerlingen zitten die onrustig zijn. Ook kunnen scholieren tijd reserveren met Ravi. Een meisje zegt daarover: op momenten dat mijn hoofd helemaal vol zit, ga ik even met hem wandelen en daarna voel ik me weer beter.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Slippery people, talking heads. Onder andere oud-premier Mark Rutte, voormalig gezondheidsminister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel, die naam hebben we lang niet gehoord, die worden verhoord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronabeleid. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt door de commissie die volgende week met de openbare verhoren begint. En Daan de Kort van de VVD, Tweede Kamerlid, is voorzitter van de commissie. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ook al doet de VVD er in deze functie niet toe, hè?
1: Nee, zeker niet. Nee. Ik zit hier als onafhankelijk voorzitter. En dat geldt ook voor de collega's in de commissie. We doen dit echt namens de hele Tweede Kamer.
0: Zeg, wat is uw eigen herinnering aan de coronaperiode? Heeft u het zelf gehad bijvoorbeeld?
1: Ja, en ik vond het net zoals heel veel mensen een vervelende tijd. Ik heb zelf een visuele beperking. En ik was wethouder. En in die tijd we moesten in één keer naar huis. En we moesten digitaal gaan werken. En mijn spraaksoftware die werkte niet heel goed. Het was meteen nog niet allemaal goed ingericht. En ik ben een rasoptimist en ik kijk altijd naar mogelijkheden. Ik heb me ook nooit beperkt gevoeld door mijn beperking. Maar dat was eigenlijk voor het eerst dat ik me echt gehandicapt voelde. Dat ik me opgesloten voelde. Ik niet meteen met Teams en Zoom kon werken. En ik vond dat ik niet te veel moest klagen. Want mijn inkomen ging gewoon door. En ik kon uiteindelijk als wethouder ook van betekenis zijn. En daarnaast Kamerlid. Maar ik vond het een vervelende periode.
0: Ja, en kreeg u het virus zelf ook?
1: Ja, ik woon in Brabant. En na de carnaval, ik dacht het komt door de carnaval. Maar dat was corona.
0: Want u was wethouder in Veldhoven, in Brabant, waar natuurlijk heel veel corona was. Zeker in de begintijd. Hè? Mm-hmm. Wat heeft u als wethouder kunnen betekenen toen?
1: Nou, ik was wethouder voor onder andere economische zaken, sport en onderwijs. En ook voor ons was die persconferentie heel spannend, ook als gemeentebestuur. En direct na iedere persconferentie ging ik bellen met de voorzitter van de winkeliersvereniging, voorzitter van sportverenigingen, schoolbestuurders. Wat kunnen wij voor u betekenen? De maatregelen hebben gevolgen voor uw sector. Kunnen wij als gemeentebestuur u helpen, u ondersteunen? Dus direct schakelen, met mensen in contact treden. Je kunt wel van betekenis zijn, maar er was ook nog veel onduidelijk. En dat was het eerste coronajaar. En het tweede coronajaar kwam ik in de Kamer. En heb ik vanuit als Kamerlid het op een andere manier meegemaakt. En mijn bijdrage kunnen leveren.
0: Ja, en u vertelde net over wat het met u in die begintijd deed. Dat u zich voor het eerst gehandicapt voelde. Doordat de techniek het niet deed. Zo hebben heel veel mensen natuurlijk herinneringen aan die periode. Heel verschillend ook, verschillende dingen meegemaakt. Wat wilt u het liefst met deze enquête bereiken?
1: Nou, het doel van de parlementaire enquête is om echt te leren van die coronaperiode, zodat we goed voorbereid zijn op een volgende pandemie of langdurige crisis. Maar wat ik toch ook wel heel mooi zou vinden, en dat vinden we als hele commissie, is als we een stukje, zeker met de openbare verhoren, de verbinding terug kunnen brengen in de samenleving. En ik realiseer me heel goed dat ontzettend ambitieus is, want corona kent 18 miljoen verhalen. En het heeft ook wel tot emoties en spanningen geleid in de samenleving. Maar ik zou het heel mooi vinden, en dat vindt de hele commissie, dat als wij iets van die periode met elkaar kunnen afhechten, als we daar een steentje aan kunnen bijdragen, dan ben ik al een heel content mens.
0: Maar hoe zouden die verhoren van bijvoorbeeld hoofdrolspelers zoals oud-premier Rutte, Jaap van Dissel, Hugo de Jonge, hoe kunnen die voor die verbinding zorgen? Als u op zoek bent ook naar feiten, hoe zijn dingen gegaan? Ja. Mensen schieten misschien ook in de verdediging. Hoe kan dat tot verbinding leiden?
1: Nou, we kijken echt naar ingrijpende besluiten. Dus dan kunt u denken aan de avondklok. Dan kunt u denken aan het coronatoegangsbewijs of het sluiten van scholen. En er is al veel onderzoek gedaan, ook naar deze thema's. Maar wat een parlementaire enquête uniek maakt, is dat er ook in het openbaar, onder ede, verhoren plaatsvinden. Dat er publieke verantwoording plaatsvindt. En doordat heel Nederland mee kan kijken hoe een besluit zoals een avondklok tot stand kwam, welke weging gemaakt werd, hoe de grondrechtenafweging plaatsvond, welke rol de Tweede Kamer daarin had. Dan door dat te reconstrueren, ik denk dat dat al heel belangrijk is. We kijken ook nadrukkelijk naar hoe er is omgegaan met coronacritici. En was het kabinet of de Kamer überhaupt wel ontvankelijk voor die geluiden of niet? We gaan zien of het een bijdrage gaat leveren. Dat is natuurlijk aan de kijker zelf om dat te oordelen. Het gaat uiteindelijk tot een rapport leiden met conclusies en aanbevelingen. Maar we zouden dit wel hele positieve bijvangst vinden die we hopen te realiseren.
0: En wat betekent dat dan voor de toon die u en uw collega's in die verhoren probeert aan te slaan? Hebben jullie het daarover gehad?
1: Ja, zeker. Kijk, we zijn nieuwsgierig. Ook neutraal, maar dat betekent niet dat je niet scherp kunt zijn. We zullen ook scherp zijn. En we willen echt de onderste steen boven krijgen. En dat is een toon die we gaan aanslaan. En dat doen we ook echt namens de hele Kamer. Van links tot rechts, van coalitie tot oppositie. We willen die onderste steen boven.
0: En deze periode heeft natuurlijk heel veel losgemaakt. Groepen mensen kwamen tegenover elkaar te staan. Het wantrouwen tegen de overheid nam toe. Hoofdrolspelers zijn bedreigd. Heeft u nog getwijfeld om deze voorzittersrol op u te nemen?
1: Nou, dat is wel iets waar je over nadenkt als je eraan begint. Maar ik vind het ook een eervolle taak om dit te mogen doen. Samen met het team, met de staf, maar zeker ook met de collega's uit de commissie.
0: Ja, maar houden jullie er ook rekening mee dat die hevigheid weer op kan laaien en misschien ook tegen de commissie zich kan richten?
1: Ja, dat zou kunnen. Helaas geldt dat voor heel veel collega's in de Kamer die weer niet in de enquêtecommissie zitten, maar op andere portefeuilles actief zijn. We zien polarisatie in de samenleving. Nou, dat was zeker ook in de coronatijd zichtbaar. Maar gelukkig hebben we hele goede diensten die dat dan in de gaten houden. Verder kan ik er ook niet al te veel over zeggen, omdat je er ook een beetje terughoudend in wil zijn. Maar we weten allemaal dat dit thema gevoelens oproept. En nou, laat ik het dan bij mezelf houden. Ik heb het ook in mijn eigen familie gezien, dat er mensen zijn afgehaakt. Of vriendengroepen die uit elkaar vielen. Ja, het is... Er is ook wel heel veel gebeurd in die periode. En daarom is het juist dit onderwerp wat echt een parlementaire enquête verdient en een grondig onderzoek.
0: En naar welk verhoor bent u het meest nieuwsgierig?
1: Naar welk verhoor ben ik het meest nieuwsgierig? Ja, het is natuurlijk een heel flauw antwoord, maar oprecht, alle verhoren zijn interessant.
0: Ja, maar er zal er vast wel eentje tussen zitten waarvan u denkt, u had het over die onderste steen. Er moet iets zijn wat u nog wil weten, wat nu nog niet bekend of openbaar is, of in het openbaar gezegd is. Dus...
1: Ja, maar ik ga er niet één verhoor kiezen, want dan geef ik meteen extra gewicht aan dat verhoor. Als ik als voorzitter daar een voorkeur voor uitspreek. Waar ik het meest nieuwsgierig naar ben.
0: Ja.
1: En wat ik het meest belangrijk vind. Mijn dochter is nu 1,5. En er gaat ooit weer een pandemie komen. Hè? De vraag is niet of, maar wanneer. En ik hoop echt dat als ons rapport klaar is, en dat we goed voorbereid zijn op een volgende pandemie. Niet voor mijn dochter, maar voor al haar generatiegenoten. Ja, en ik denk dat alle verhoren daaraan kunnen bijdragen.
0: Dat begrijp ik, maar welke vraag dan, zegt u, daar wil ik echt nog een antwoord op. Want een onderste steen is een soort containerbegrip natuurlijk. Welke vraag moet onder ede beantwoord worden wat u betreft?
1: Nou, kijk, de besluiten die genomen zijn, die hebben wel echt impact gehad op grondrechten. En hoe zorg je ervoor? Ik denk dat de hamvraag toch is van de volksgezondheid ten opzichte van de sociaal-maatschappelijke effecten. En welke keuzes je daarin maakt en hoe je die weging dan plaatsvindt. En dan zonder vooruit te lopen op wat dan een mogelijke conclusie of aanbeveling wordt.
0: Mm-hmm.
1: Dus het aspect volksgezondheid ten opzichte van impact verder op de samenleving.
0: Ja, hoe zijn die discussies gelopen in die tijd?
1: Ja, en wij hebben ook als enquêtecommissie de afgelopen 2 jaar heel veel werkbezoeken afgelegd. We zijn bij ziekenhuizen geweest, bij IC's. Nou, en die vaak pleiten die voor strengere maatregelen, want zij zagen op hun IC wat er gebeurde. Maar tegelijkertijd spraken we ook studenten, ja, die in hun mentale welzijn door die lockdowns ontzettend werden geraakt. En waar je ook echt verhalen had over klasgenoten die suicidaal waren. En dan snap je weer dat er wordt gepleit voor minder maatregelen. En al die aspecten samen. We hebben horecaondernemers gesproken. Nou, die hebben te maken gehad met faillissementen, sommigen. We hebben de BOA's gesproken die in hun handhaving ook echt in gevaarlijke situaties terechtkwamen, in gevaarlijke discussies. Ja, en als je al die mensen spreekt, nou, misschien nog wel wat ik het meest indrukwekkend vond. Ja, mensen die geen afscheid hebben kunnen nemen van hun stervende vader of moeder.
0: Ja.
1: Nou, en ook, ja, daar moeten we van leren. En dat is gewoon de taak die wij als enquêtecommissie voelen. En waar we ook zorgvuldig mee om zullen gaan.
0: Meneer De Kort, ik wens u succes de komende weken met de verhoren. En wij kunnen dat allemaal gaan volgen vanaf volgende week. Ik dank u hartelijk voor dit gesprek.
1: Graag gedaan. Thank you.

0: Glen Campbell, Wichita Lineman. Boze burgers over migratie domineren het maatschappelijke debat. Maar waarom? Volgens schrijver Roxane van Ypres zijn het geen losstaande incidenten die we zien, maar gaat er een systeem achter schuil. Van harte welkom.
1: Dank je wel.
0: Ja, deze week zijn er opnieuw verschillende protesten tegen de komst van AZC in verschillende gemeenten. Jij doet onderzoek naar de systematiek daarachter. Mm-hmm. Wat heb jij gevonden? Wat zie jij?
1: Ja, het wordt iedere keer behandeld als een incident. En niet alleen dat, maar ook in het verleden hebben we bijvoorbeeld de dreigementen rond lentekriebels, die seksuele voorlichtingcampagne op scholen, die echt al heel lang bestaat. En die in, volgens mij was dat 23, ook opeens tot heel veel protesten leidden. We hadden natuurlijk dus het stikstofdossier met de boeren.
0: Corona, waar we het net over hadden.
1: En wat ik daar elke keer zie, en dat is gebaseerd op onderzoek van allerlei verschillende instanties, van The Firehouse tot Bellingcat tot noem het al, Trouw heeft daar ook belangrijk onderzoek verricht, De Groene. En wat je dan ziet is, het is niet zozeer een systeem in de zin van een complot. Dat moet je echt heel goed onderscheiden, want die kant gaat het heel snel op. Van oké, daar zitten hier dus bewuste poppenspelers achter die ervoor zorgen dat opeens mensen in Loosdrecht de straat op gaan. Zo moet je het zeker niet zien. Maar het is wel meer dan een incident. In die zin dat er een, je kunt het beter zien als een voedingsbodem die door verschillende soort opportunistische actoren wordt gevoed en waar mensen baat bij hebben. En de poppetjes waar wij dan ons op richten, de bezorgde burger, dat zijn dan de mensen die daar heus staan met hun oprechte eigen verhaal. Maar door alleen maar naar die bezorgde burger te kijken, wordt er niet gekeken naar die voedingsbodem die daaronder zit.
0: Terwijl het kabinet daar volgens mij nu wel mee bezig is. Die is aan het kijken van, zitten er organiserende partijen achter? Welke personen zijn daar? En gisteren was ook, werd er in het journaal ook gesproken over, je hebt aan de ene kant politici die komen daar naartoe. Ja. Je hebt bepaalde extreemrechtse partijen die komen daar naartoe. Daarnaast heb je inderdaad de mensen uit Loosdrecht die zijn geschrokken van een brief die ze hebben gekregen en denken, wat gebeurt er allemaal? Waarom hoor ik dit nu pas? Hè? Dus dat het wel een mix is. Maar jij vindt dat dat onvoldoende wordt belicht nog?
1: Ja, in die zin dat zolang je dus naar die symptomen blijft kijken, zie je niet dat er een paar grote bewegingen achter zitten die een beetje dezelfde belangen hebben. En
0: want laten we het daarover hebben, de actoren.
1: Ja. De actoren daarachter, en dan identificeer ik eigenlijk, en nogmaals, dat is dus niet dat die mensen met elkaar aan tafel zitten ergens, totaal niet. Ze hebben alleen ergens een gedeeld belang in dit verhaal. En dan kun je meestal drie verschillende actoren onderscheiden. Dat zijn ten eerste echt wel extremistische ideologische bewegingen. Maar dat kunnen hele kleine zijn. Bijvoorbeeld bij lentekriebels zag je dat daar een paar orthodox-christelijke bewegingen waren die muntjes opgooiden van dit kan niet. En kleuters leren seksuele handelingen verrichten en genderhysterie. Nou, dat wordt dan op een gegeven moment opgepikt door een tweede ankerpunt. En dat zijn eigenlijk vaak nietsvermoedende online influencers. Dus dat zijn mensen die zich vooral online begeven, daar ook hun nieuws vandaan halen, zoiets oppikken. In dit geval waren dat, noemden ze toen, de bezorgde ouders. Die zoiets hadden van, wacht eens even, mijn kind gaat op school leren hoe het seks moet hebben. Wat is dit voor iets raars?
0: Ja, dus dat zijn influencers die zijn beïnvloed in feite weer door bepaalde groepen die ideologisch
1: ideologie die
0: tegen iets zijn.
1: En die influencers zijn dus zelf vaak helemaal niet ideologisch gedreven. Die pikken dit op en die denken, hey, er gebeurt hier iets.
0: En dat is vaak een verdienmodel, toch, bij influencers?
1: Dat is vaak een verdienmodel, maar dat kunnen ook mensen zijn die, daar heb ik in corona over geschreven, dat noemde ik toen wellness rechts. Dat was een hele grote groep, met name vrouwen, die hun geld verdienden online, echt met een soort marketingmachine rond wellnessproducten. Nou, dan kun je daar niet van zeggen dat iets politiek is. Maar die kregen eigenlijk rechtsextremistisch gedachtegoed vanuit Amerika. Vanuit QAnon heette dat toen. Dus dan heb je weer dat ankerpunt van een ideologische beweging. Dat sprong naar de wellnessbeweging die niet politiek is in Nederland. Die haakte aan op geen vaccinaties, niet vrijheidsbeperkende maatregelen voor de kinderen. Dat noem ik dan de witwasstraat. Dus de witwasstraat zijn eigenlijk de normale mensen die online zitten en met z'n allen zeggen, hey, wat gebeurt hier? Hier moeten we wat tegen doen. En dan gaat het één laag omhoog. En dan zie je dat er opportunistische politici zijn die ermee vandoor gaan. Nou, die drie ankerpunten zie je steeds achter die incidenten. En nogmaals, dat is dus niet een soort beredeneerd groepje mensen dat met elkaar aan de telefoon zit. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om voorbij die symptomen van die bezorgde burgers die overal staan te kijken. Het is wel wat groter dan alleen maar dat.
0: En dan wijs jij in je publicaties ook wel vaak op Big Tech, de grote techreuzen, de bazen daarvan, die nou ja, daar ook ergens wel, ja, hoe moet ik het zeggen, die dat ook wel op de een of andere manier een belang bij hebben en aanjagen, stimuleren.
1: Zeker. Nou, dat is tweeledig. Dat schrijf ik in mijn laatste essay. Ik zie wat ik geloof. Dat is tweeledig. Enerzijds gewoon plat commercieel belang. Big Tech heeft belang bij je aandacht zo lang mogelijk vasthouden. Daar zit het meeste geld bij. En de aandacht hou je niet vast met een heel ingewikkeld verhaal of een heel genuanceerd verhaal. Dat hou je vast met sensatie, polarisatie, geweld, maar zeker ook angst. Angst voor bijvoorbeeld migratie. En het tweede is een meer, ook wel commercieel gedreven, maar ook politiek gedreven belang. En daar zie je dat er een soort hele paradoxale alliantie is tussen nationalistische politici in verschillende landen en een globalistische techwereld. Wat heel gek is, want je zou denken die nationalistische politici die zijn voor het optrekken van grenzen. Maar wat gebeurt daar nou? Die hebben een gedeelde agenda met Big Tech in de zin van dat ze zeggen, wij laten jullie met rust. Wij zorgen dat er zoveel mogelijk economische vrijheid is. Zo min mogelijk regulering. Maken ook gebruik van dat online ecosysteem. Je ziet dat bijvoorbeeld een partij als Forum, een rechtsextremistische partij als Forum, het meeste baat heeft bij die online systemen. Haalt daar ook veel van zijn volgers vandaan. En omgekeerd heeft Big Tech ook veel aan die nationalistische politici, omdat die ze inderdaad het meest met rust laten. Dus die zullen het snelst zeggen, wij gaan jullie niet op het gebied van privacy, belasting, AI-regulering aan banden leggen. Dus daar zie je een hele paradoxale alliantie. Zie je daar.
0: En dat commerciële belang hebben zij, maar er zit soms ook toch wel een ideologisch belang bij bepaalde techbazen.
1: Zeker. Wat je ziet is dat bij een handvol van de allermachtigste, en ik neem vaak Peter Thiel als voorbeeld, dat is een beetje de onbekende variant van Elon Musk. Dat is een man die eigenlijk altijd vanuit politieke ideologie alleen maar disruptieve start-ups is begonnen. Van PayPal, een betaalsysteem dat echt naast de overheid staat, tot aan Palantir, het grote data-analysebedrijf wat nu in veel defensiesystemen wordt gebruikt. En je ziet dat hij specifiek zijn geld en zijn bedrijven aanwendt om een libertarisch perspectief naar voren te brengen. Bijvoorbeeld J.D. Vance, de vicepresident van Amerika onder Trump, dat is echt helemaal zijn pupil vanaf de universiteit. Die heeft hij helemaal klaargestoomd om die positie in te nemen. Nou, zijn doel is echt een wereld met zo min mogelijk overheid. Hij zegt ook, de liberale democratie staat haaks op vrijheid. Zo min mogelijk overheid en zoveel mogelijk vrijheid voor bedrijven. En eigenlijk voor mensen zoals hij.
0: En als je dit systeem zo beschrijft, wat zou je hier nou tegen kunnen doen?
1: De straat op met fakkels. wat zou je hier tegen kunnen doen? Kijk, het begint natuurlijk altijd, dat is een beetje hetzelfde als dat voorbeeld gebruik ik eigenlijk altijd, omdat veel mensen dit te abstract vinden, Big Tech, en wat kunnen we daar nou tegen doen? Dan trek ik altijd de analogie met de voedingsindustrie. Als mensen op grotere schaal suikerziekte en hartaanvallen krijgen, dan is stap 1 dat we snappen van, wacht eens even, we gaan niet iedere dag schreeuwen dat er iemand op de grond ligt en een hartaanval heeft gekregen. Stap 1 is dat we beginnen te begrijpen.
0: Waar komt het door? Ja.
1: Wat eten wij dan wat zo anders is? Wat doen wij? Wat is onze keuze? Wat is het systeem daarachter? Nou, daar schrijf ik vooral over. En wat ik dan natuurlijk hoop is dat politici voorbij die waan van de dag gaan kijken en denken, oh, wacht eens even, we moeten dus dat ecosysteem wat ik dan beschrijf, die actoren die allemaal hier een graantje van meepikken, misschien moeten we die eens in kaart gaan brengen. Moeten we daar eens beleid voor gaan verzinnen. Los van het feit dat je in die gemeentes natuurlijk die lokale politici moet ondersteunen.
0: Roxane van Ypres, dankjewel. Jij leverde de analyse bij ons vanavond. En fijn dat je hier was. Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Jerry Rafferty met Baker Street. Morgen is het de internationale Sherlock Holmes-dag... ter ere van de geboortedag van de schrijver van de bekende detectives... Sir Arthur Conan Doyle. Hier in de studio een echte Holmes-fan, fotodetective Hans Aarsman. Van harte welkom.
1: Ja, hallo.
0: Wist je dat het morgen internationaal...
1: Nee, wist ik helemaal niet. Nee, wist ik helemaal niet.
0: Nee. Maar dat maakt niet uit. Wel
1: nee,
0: leuk, toch?
1: Nee.
0: Mooie aanleiding om het hierover te hebben.
1: Ja, dat is een goede journalistieke smoes.
0: Ja, verjaardagjournalistiek noemen we dat wel eens. Ah. Maar soms, dat levert ook wel weer altijd leuke dingen op.
1: Ja.
0: Want jij hebt een tweewekelijkse rubriek in de Volkskrant als fotodetective. Misschien goed om even... Ja, wat versta jij onder het zijn van een fotodetective? Om dat even door te nemen.
1: Nou, een fotodetective die... kijk naar foto's en analyseert als een soort als een detective wat er op de foto te zien is. En die houdt zich heel erg bij de feiten. Dus in die zin, fotografie is een heel bijzonder medium, omdat we eigenlijk in de geschiedenis nog nooit zo dicht bij de werkelijkheid zijn geweest als met fotografie en film, de bewegende variant. Daarvoor had je allemaal beeldhouden, schilderen, tekenen, weet je, al die dingen in grotten en noem het allemaal op. En nu heb je AI. Dus het is ook allemaal weg. Dit is allemaal geen werkelijkheid meer. Dus twee eeuwen lang, vanaf 1927 de eerste foto... tot volgend jaar is het precies twee... Kunnen we ook weer
0: een mooi gesprek over voeren.
1: 200 jaar echt dicht bij de werkelijkheid geweest... en daar nu afscheid van kunnen nemen.
0: Ja, en hoeveel foto's bekijk jij dan op een dag?
1: Gemiddeld 6.000, 7.000. Ja, maar dat gaat heel snel.
0: Per dag?
1: Dat beeldschermpje wat jij voor je hebt, daar heb ik er dan zo 8 op staan... Dat tik ik gewoon, dat gaat heel snel.
0: Net als je kleding, zeg maar, zoekt op een website.
1: Oh ja, dat
0: krijg je allerlei...
1: ken ik niet zo goed, maar nee, inderdaad zo. En dan heel intuïtief. Vaak is het een soort vaag iets dat je verwachtingen tegenspreekt, juist waar ik op reageer.
0: En kan je daar een voorbeeld van noemen?
1: Even had ik nou laatst. Nou, bijvoorbeeld een vos op een straat in Londen. En je ziet onmiddellijk dat het een stad is en je ziet een vos. En je voelt ook, hey, die staat er wel erg stijf bij, is hij opgezet. Nou, en dan hup, gaat hij in het mapje, super. Kan ook ellende in zitten. En aan het einde van de week dan pak ik er eentje uit... waar ik denk, oh, misschien wordt dit hem wel en dan ga ik op onderzoek.
0: En hoe doe jij dat onderzoek dan?
1: Het is eerst heel goed beschrijven, en dat is echt Holmes-achtig. Eerst de data, zegt hij altijd... En dan pas theorie. Anders ga je je theorie buigen naar je data buigen naar de theorie. En het moet juist andersom.
0: Dus dan is het straat, vos.
1: Ja, gewoon ook inzoomen. Dus dan heb ik een loopje gewoon uit. Digitaal is dat dan. Hè? En dan zie je gewoon een hoekje van het beeld. En het voordeel daarvan is, je ziet dingen groter. Maar ook, je ziet de rest niet. Dus je eerste indruk ben je kwijt. Dat is eigenlijk, want je eerste indruk is vaak een verkeerde indruk. En dan ga je zo langs het beeld. En dan noteer ik echt wat ik allemaal zie. En dan langzamerhand ontstaat een soort theorie over wat er nou eigenlijk aan de hand is. En het is vaak iets totaal anders dan in het bijschrift of in de kop of wat dan ook bij de foto staat.
0: Maar dat is een theorie. Check je ook wel eens of het klopt? Of is dat helemaal niet mogelijk?
1: Wat bij mij klopt? Ja, nee, zeker. Nee, ja. Dat is ook weer typisch Holmes. Dus je hebt je theorie uiteindelijk uit de data. En dan vraag je jezelf af, zouden de sporen of data te vinden zijn die mijn theorie bevestigen dan wel ontkrachten? En dan ga je daarmee aan de slag. En zo langzamerhand wordt je steeds steviger.
0: En ga je dan rondbellen van...
1: Nee, ik doe het alleen maar beeld.
0: Oké, maar hoe stel je... Ik weet niet of je de vos, heb je die genomen of niet als foto?
1: Nee.
0: Maar stel dat wel zo is, dan is jouw theorie... je hebt een theorie hoe die vos daar op die straat is gekomen. Maar dan moet je toch van iemand horen of dat klopt of niet.
1: Ja,
0: de politie van Londen bellen.
1: Ja, ik heb ook een tijd in de cold case teams gezeten. En getuigenverklaringen, daar kwam ik al snel achter. Daar heb je helemaal niets aan.
0: Okay,
1: maar een zegt dit en de ander zegt dat.
0: Maar ga je dan andere foto's erbij halen om je theorie te toetsen?
1: Andere foto's en onderzoeken. Je kunt op internet natuurlijk. Zonder internet zou die hele rubriek niet kunnen. Dat is echt pas toen dat een beetje liep, toen kon ik die rubriek maken, ja.
0: En een bekende Holmes-methode is ook om het aan een ander te vertellen.
1: Ja,
0: Doe jij dat ook?
1: Ja, nothing makes a case as clear as stating it to somebody else. Ja, dus doordat je vertelt, eigenlijk is het zien is eigenlijk bewust worden van wat je ziet. Je ziet namelijk wel heel veel, maar heel veel dingen die ontgaan je omdat je een agenda in je hoofd hebt. Je denkt, ik moet van A naar B, dus je ziet heel veel dingen niet. Je ziet wel auto's die van rechts komen, weet je wel. Dat is allemaal voorgeprogrammeerd vanuit je hersenen. En zo als je haast hebt, zie je ook juist die dingen die heel snel een oplossing voor het probleem beloven. En zo gaat het allemaal maar door. Dus je insteek bepaalt heel erg wat je ziet.
0: En maar vertel jij het dan ook aan iemand?
1: Ja, vertel het aan iemand. Soms aan mezelf. Dat helpt ook wel. Dan ga ik door mijn kamer lopen en dan vertel ik het verhaal aan mezelf. En dan scheelt het ook. Want dan, ja, het is een befaamd voorbeeld ook uit die Sherlock Holmes verhalen. Dan zegt Watson, dat is het hulpje van Sherlock Holmes. Die zegt dan, is het nou toch dat jij veel meer dingen ziet dan ik? En dan zegt Holmes, nou, heel simpel. Ze wonen op 221B. Hè. Je komt hier heel vaak. Hoeveel treden heeft de trap eigenlijk naar één hoog? Nou, zegt Watson, ik heb geen idee. Zegt, nou, dat is Holmes. Dat is nou precies.
0: Dat is het verschil.
1: Je kijkt niets, maar je ziet alleen.
0: Ja, ja.
1: Dus je bent ook niet bewust van het aantal treden dat daar is.
0: Je zei net dat je in cold case teams hebt gewerkt als fotograaf, hè, neem ik aan.
1: Nee, gewoon als beoordelaar.
0: Als beoordelaar.
1: Om hypotheses te bedenken, scenario's.
0: En is daar je liefde voor Holmes ontstaan?
1: Nee,
0: of had je die toen al?
1: Nee, het was al naar aanleiding van die rubriek in de Volkskrant dat ik daarvoor gevraagd ben, ja.
0: Want waar komt die liefde voor Holmes vandaan? Wanneer is dat begonnen? Weet je dat nog?
1: Ja, ik kom uit de fotografie. Ik ben zelf een tijd fotograaf geweest. En ik kreeg altijd moeite met, en ik wist al niet waarom, maar met esthetiek. Dus dan ging ik weer een andere manier fotograferen, een heel andere stijl. Op een bepaald moment ging ik ook niet meer door de camera kijken, maar hield de camera onder tafel, zo het werd steeds wilder. Toen ging ik 4x5 inch, dus een heel groot formaat op een statief, weet je wel. Alles maar proberen om te denken, oké, ben ik nu van die esthetiek af? Op een bepaald moment ben ik ermee opgehouden. Ik dacht, nee, het lukt gewoon niet om er vanaf te komen. En toen las ik Holmes. En toen dacht ik, je moet gewoon op een forensische manier met de werkelijkheid omgaan. Gewoon kijken naar wat er op een foto staat. Heel raar, hè, om dat te doen. Maar mensen zijn altijd bezig van, is het een goede compositie? Hoeveel is het lichtval? Dat soort dingen. Is het mooi of niet?
0: Ja, dus concentreer je op het verhaal en niet op het beeld in feite.
1: Ja, op wat gewoon de feiten die de foto representeert, ja.
0: En heb jij ook een... Er zijn natuurlijk eindeloos veel Holmes verfilmingen. En heb jij ook een favoriet?
1: Ja, de jaren 80, Jeremy Brett. Ja, die verhalen zijn echt zo ontzettend Holmes. Die man is ook een beetje gekkig, maar op een... Ja.
0: En Benedict Cumberbatch?
1: Ja, daar hou ik ontzettend van. Maar die is... Dat is die komt ook heel dicht bij Holmes. Het beeld dat je hebt vanuit... Maar Jeremy Brett is echt...
0: En columnist Nico Dijkshoorn die schreef ooit... Ik heb de ziekte van Aarsman, dat gaat dan over jou. Weg is het wilde kijken, onbekommerd om je heen loeren. Klopt dat? Kan jij nooit meer onbekommerd om je heen kijken?
1: Nou ja, onbekommerd, dat klinkt heel erg zwaar op de hand. Maar ik ben juist ontzettend gelukkig geworden... door deze manier van met de wereld omgaan. Omdat je laat je niet zo snel op de kast jagen. En je, weet je wel, je komt niet zo snel in je emotie. Omdat je eerst denkt, nou, wat is er nou precies aan de hand?
0: Voordat je met een oordeel komt. Ja, je gaat in je hoofd zitten.
1: Zeg maar die emo, die tegenwoordig zo ontzettend opgerukt is. Ook in de media. Dat is bij mij allemaal wat minder.
0: Is dat ook wat het jou brengt?
1: Ja.
0: Rust?
1: Ja, het brengt een ongelooflijke rust. En nieuwsgierigheid, dus je verveelt je ook nooit. Dus ik hoef helemaal niet op vakantie. In die zin is het heel groen.
0: Ga je ook nooit op vakantie?
1: Nee, ik vind het helemaal niet interessant. Ik ben hier al lang niet uitgekeken.
0: Nee. Nou, wat heerlijk. En ga je het morgen nog vieren nu je weet dat het morgen Sherlock Holmes dag is? Of,
1: ja, ik denk, er is één verhaal, dat is mijn topverhaal. Dat heb ik ook al 10 keer gelezen. Silver Blaze. Kan ik iedereen aanrijden. De hele Holmes-methode kun je daar gewoon uit oppikken. Dat ga ik morgen herlezen. 10.000 woorden, dus het is zo gepiept.
0: Nou, geniet ervan.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel. En dan ook nog 6.000 foto's bekijken.
1: Oh ja.
0: Hans Aarsman, dank dat je hier was. Fijn.
1: Ja, graag gedaan.
2: Het is 11:55.
0: Vanaf 2027 moet het mogelijk worden om het salaris van collega's in te kunnen zien in de hoop de loonkloof te dichten. In Noorwegen gaat die openheid veel verder. Aan de lijn de Nederlandse Linda Eikelenboom, die al jaren accountant is in Oslo. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Want in Noorwegen is onder meer bekend hoeveel je aan belasting moet afdragen, hè?
3: Ja, dat klopt. Het wordt jaarlijks gepubliceerd, dat zowel het belastbaar inkomen, belastbaar vermogen als de belasting die je betaald hebt.
0: En waar staat dat dan?
3: Dat wordt online gepubliceerd. Dus de kranten die publiceren dat dan ook. En dan kun je heel mooi dat navragen per postcode, maar ook per persoon. En dat is een bepaalde periode, kun je iedereen opvragen. En daarna is het alleen nog maar beperkt tot bijvoorbeeld de bovenste 20.
0: Want jij hebt ons een lijstje gestuurd. En dan zie je inderdaad dat bijvoorbeeld Anne-Grethe Björnebeck uit jouw buurt, we kennen haar verder niet, maar dat die 180.000 euro verdient, 73.000 euro belasting betaalt, ook een eigen vermogen heeft nog daarnaast. Wat is de gedachte hierachter dat de Noren dat allemaal openbaar maken?
3: Ja, oorspronkelijk was het echt de gedachte dat het transparant moet zijn, wat mensen bijdragen aan de staat en dat ze daar open over wilden zijn. Het heeft wel bijgedragen dat er een aantal risico's aan verbonden zijn, omdat het zo lang openbaar is. Dus in bepaalde wijken hebben ze echt gezien mensen waarvan men niet wist dat die zo rijk waren, dat die opeens te maken kregen met diefstal en inbraak. En je krijgt natuurlijk een beetje het gevoel van jaloezie, hè? Oh, die verdient zoveel.
0: En wat vind jij zelf als Nederlandse van die openbaarheid van inkomen en vermogen in Noorwegen?
3: Ik vind het zelf toch een beetje iets te ver gaan. Dat je dat het echt zo transparant is. Ik heb daar toch een beetje moeite mee.
0: Want betaal jij zelf ook belasting daar? Dus staan jouw gegevens ook online?
3: Ja, mijn gegevens staan ook online. Dat klopt.
0: En heeft iemand daar wel eens een opmerking over gemaakt?
3: Nee, dat niet. Maar in Noorwegen is het wel heel gebruikelijk. En dat vond ik in het begin heel raar. Dat mensen vragen van hoeveel heb je betaald voor dit appartement? Dus het is heel normaal om te praten over de prijzen van je huis. Dat vraag je gewoon.
0: Maar het is niet zo dat mensen zeggen, goh, ik zag dat je dit hebt verdiend en dat je dit aan belasting betaalt.
3: Nee, dat heb ik niet. Nee, dat heb ik niet meegemaakt. Nee.
0: Oké. Okay. Accountant Linda Eikelenboom vanuit Oslo. Ik dank je wel.
3: Graag gedaan.
0: En daarmee is een einde gekomen aan dit oog van 21 mei. Straks kunt u natuurlijk luisteren naar Nooit meer slapen op deze zender. En morgen, vrijdag, zit Simone Wijmans hier. Ik wens u een heel goede nacht.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: NPO Radio 1.
2: Het is in mijn ogen de natte droom van elke sociaal domeinmedewerker.
3: De gemeente Amsterdam begon een project waarbij statushouders bij een bedrijf worden geplaatst om werkervaring op te doen en een mbo-diploma te halen. Dat klinkt goed.
4: Ja, zeker. Vond ik ook.
3: Maar wanneer de uitvoerders van het project uitleg komen geven, verdwijnt het enthousiasme.
2: Ik weet nog dat ik daarna zat te kijken en dacht, waar gaat het over?
3: Statushouders worden niet of nauwelijks geplaatst.
4: En vanaf dat moment werd er ook eigenlijk geen contact meer opgenomen.
3: Totdat ineens de telefoon gaat.
2: Ja, ik krijg gewoon een belletje van de Rijksrecherche. We willen graag met u praten.
3: In Argos. Zaterdag om 14:00.
5: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
12: Is dit allemaal van jou?
13: Alleen de belangrijke dingen.
14: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
15: Allsafe geeft ruimte.
16: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
18: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
19: Dit is Omroep Friesland.
20: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
21: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. Het weer. Het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordwien.
4: My Willem de Vries.

0: Noordevien.
1: Goeie, welkom bij Noordevien op Dissertoors, Janne. Ja, ja, we zijn er bij ons aan het horen. Maar in ieder geval, loffelijke muziek. Ja, we passen ze al een beetje oren op de mooie waasomstandigheden. Dus ja, een simmersk gevoel had ik erbij. En ik dacht, ja, we kunnen wel even hier in mij een lekker loffelijk noemer. Maar wel een beetje bij de cocktail, bij de tunjet, bij mooi waar. New Frequency, en de nieuwe single heet The Upside. En we blijven nog even in die sfeer van mooi waar. Dus Tseratma en Summertime.

Het is net het enige mooie festje wat die skreun had. Maar deze meid is zeker, zeker mij de mooie dagen die we in ieder geval, ja, in het vooruitzicht haar. Het is dus beloofd in ieder geval. Mooi waarheid in Friesland. Zie dat maar hier te leven door de summertime. We doen nog even in de sfeer. Nije kast, hier door reis naar de zinnen. Doe maar jongens.

De Kast. Bij Jan Tekstra. En dat neemt ze doet iets. De Nijenkast. Ja, mooi op. Reis naar de zinnen. Ja, omdat er 20, 24 graden komt. Misschien nog wel meer. Ja, dat doe ik nog even in de oren door. Om het zo te drukken. Diep in de schaduw. Summer.

Wanneer de groep Jerry Frieslon, Ipe en de Skavers. Mooie naam ik trouwens. Een summer day. Zinnen, nog eens een keer zinnen. Mooi waar, kwarte broek om, sfeervolle muziek. Lekker hang out in the garden. Hang in de tuin. Sfeervolle muziek van Immen. Die had het over zinnen.

Friese Mutants, Immen, met het nummer Sinne. Gaat alles te kijken met het prachtig mooie waar wat er al is. En wat er nog volle meer commercieel, het Wiekheim. En ja, de mensen met de halve sterren toch, die treffen het in ieder geval. Nou, ja, we zitten een beetje in de sfeer van mooi waar, de Sinne. De Sinne, wie wel heel vier voort van Mario Kuiper. Dat is een lang verhaal, de Dovin kwam in Noorderwien nog trouwens. Dus, maar ze zijn sinds juist treien geliefden eigenlijk kwietrekken. En vooral de laatste, dat weer haar maatje. Daar maken ze echt muziek mee. En ja, die kwam te versterren. En dat verhaal, ja, dat leidde eigenlijk daar een complete life change. Werd trouwens in de kroeg in Boorsum als uitbater te horen kwam. Nou, daar kwamen ze wat horen met zijn Jim. En ze had een bijzonder nummer, een Limburgs nummer. Dat had ze oerzettelid naar het Frisk. En dat had ze nog opnamen. Dat heet Hartmeijersfeest. En dat draaien we nou van Mario Kuiper.

Zo Rutsiwerf de kroeg. Ja, stond een hier ongeveer. Mario Kuipert, Jeremy Orens is er even bij. In Boorsum, Boorsum, kreeg te wijzen. En ja, het vertriert van het voortvallen van mensen om je heen. En met name haar laatste man, wie dusdanig heftig dat ze haar leven omgooid had. En dat had ze eigenlijk verwerkt in dit nummer. Met mooie Friese teksten bij. Nou ja, bijzonder verhaal. Nogmaals, binnenkort vertellen we het helemaal in Noorwegen. Dit weer in ieder geval heel mooi om te draaien. En of het toch een bijzondere verhaal gaan, dan kunnen we die van Dani Luuk ik nog wel vertellen. Stuur ik nog wel op internet trouwens. Want hij begon als famke en had dit nummer opname bij beide stemmen. In deze prachtig mooie vertolking van een nummer van Crasip en Danny Vera. Make it a memory. Dani Luuk.

Dani Luc en Make It a Memory. Nogmaals een cover dus van Crasip en Danny Vera. En een bijzonder verhaal, want ja, in dit nummer is een duet. En dat duet, dat die hij dus met zichzelf. Maar met ja, de stem van het famke wat hij er weer. Dus dat ja, pakt het wel bijzonder. En apart ik wel. Nou goed, ja, mooi op. We gaan terug bij een toffe band van het beeld. Ze staan op het Bevrijdingsfestival. Het Noorderwien Podium, Sable en de Bows of Grace.

Hier van Frieslands beste, leukste en nieuwsgierigste bands die we ooit horen hadden. Serene's and Abiding Place. En gelukkig stil er altijd weer nieuwe talenten op om mooie muziek te meiden. Nieuwsgierige muziek te meiden. Anna Spark, Big Licks en JTN, My Burgundy Red.

Anna Spark, oftewel Anna Vonk. En de Burgundy Rats. Doe ik maar even toch in de geschiedenis van de Friese popmuziek. Mondo Park. Dat wie een toffe band, maar ik zeg, nou, je bent zo gek om wat te vertellen. Luister maar even. Fool Around.

ja, Mondo Park. Toffe band, bezinnen meer, maar wol. Gelukkig bij een nieuw leiderschap die er wijzen mij. Fool Around. We gaan net heen. Bottleneck en Mayern.

Bottleneck, Jack, Meyer, Rick en Darling, Come With Me. Geweldig, geweldig mooie uitvoering van de nummer van Steve Earle. Ik zeg alvast, wij zijn er morgen weer. Ja, tussen zij en zoon. En natuurlijk sta je morgen weer op televisie en 24/7 op internet. Dus ja, je kan Noordien net zomaar even voor poetsen. Dat voel ik net. Dat brengt mij heel veel plezier. Muziek is een professie bij mij. Onder andere deze band, Scaffer en Mathilde.

0: Dank jullie wel!
1: Pinkstermandi bij Omroep Friesland.
2: De fiets over Sterrentocht.
1: Van 8 uur moois rond 8 uur jongens.
2: Live.
1: Op radio en televisie. Hey. En omroepfriesland.nl.
2: En na je 8 op tv, de keerverding.
1: De fiets over Sterrentocht.
2: Pinkstermandi.
1: Bij Omroep Friesland.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid. En lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Ze maakt de hele sjerre steken.
1: Hier heeft nou ik een eigen YouTube-kanaal.
2: Lekker, lekker, lekker.
1: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
3: Ik vind het wel een droog.
1: Zoog op YouTube.
3: De wienjaarsjes.
1: Het Omroep Friesland streekje hier.
4: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegepast.